voor het eerst na 1968 weer de compositorische stilte. Hij is in dit stuk wanhopig op zoek naar een eigen stem. Het is weer Neeme Järvi die de première van het stuk dirigeerde met het Ests Televisie- en Radiosymfonieorkest. In zijn boek Componist van de Stilte schreef Twan Geurts over deze derde symfonie het volgende. De componist verdiepte zich in de oude muziek, in het Gregoriaans, de vroege polyfonie en de muziek uit de vroege Renaissance. Daar vond hij zijn muzikale voorbeelden en ideale klankcombinaties die de voedingsbodem vormden voor zijn jarenlange zoektocht naar een eigen muzikale taal. De derde symfonie klinkt heel anders dan zijn eerdere composities. Minder rusteloos. Zij is een verademing na de conflictueuze collages. De harmonieën en melodieën doen denken aan koormuziek uit de 14e en 15e eeuw, maar dan in een hedendaags idioom. Pert stelde zich de structuur voor als een stad met kleine, talrijke centra die zich uitbreiden tot ze elkaar raken en een eenheid vormen. Ik was erin geslaagd om in mezelf een brug te slaan tussen gisteren, een gisteren van al enkele eeuwen oud, en vandaag. De derde symfonie is een filmische, verhalende compositie met veel schallende trompetten en rollende paukenslagen. Ze zijn niet meer modernistisch, maar ook nog geen tintinnabuli. Het zit tussen die twee stijlen in. Het is een overgangsstuk. Ik laat u het tweede deel van deze derde symfonie horen, dat hier onder leiding van zoon Pave Järvi wordt uitgevoerd.

karakter van die muziek. Hoewel we later nog uitvoerig het geestelijk belang van de orthodoxe traditie voor Pat zullen bespreken, is het een misverstand te menen dat zuiver muzikaal gezien de orthodoxe kerkmuziek een van de bronnen geweest is waaruit Pat als componist geput heeft. Muzikaal zijn het vooral westerse bronnen die van belang zijn geweest, het Gregoriaans en de westerse polyfone stijl. Maar naast het Gregoriaans en de westerse polyfone stijl van Josquin des Prez en de zijne, hield Pat ook van de oude Estse volksmuziek. Tijdens zijn jarenlange compositorische zwijgen van na 1968 had Pat veel contact met de jonge violist Andres Moustonen, die in Tallinn een ensemble voor oude muziek had opgericht, Hortus Musicus. Pat woonde regelmatig repetities bij en liet haar eigen probeersels uitvoeren. Het ensemble betrok een pand aan een smalle steeg in de oude binnenstad. Jan Brokke bezocht op zijn speurtocht naar de achtergrond van Pat dat pand en schrijft in zijn boek: ik bezoek dat huis. Het staat vol oude instrumenten, oude klaversymbols, oude spinetten, oude trommels en gamba's. Aan de muren hangen prenten van het middeleeuwse Tallinn. Ik begrijp dan pas dat Hortus Musicus doelbewust terug wilde naar de oertijd van Estland. Naar het allereerste begin. Naar de tijd dat de Denen verslagen werden bij de slag om Tallinn. En de bouw van de stad op de heuvel aan de Oostzee begon. Het was allemaal slim bedacht door Moustonen en de muzici van Hortus Musicus. Zij gingen niet lijnrecht tegen de Sovjet-autoriteiten in, maar schreven een nieuwe geschiedenis door bij het begin van de oude aan te knopen. Hortus Musicus bestaat nog steeds. Zij hebben hun repertoire wel veel breder uitgebouwd. U hoort hier Ave Donna.

Aan het eind van de vorige aflevering hoorden we nog hoe belangrijk een toevallige kennismaking met het Gregoriaans in een platenwinkel geweest moet zijn. Een tweede belangrijke bron waaruit Bert putte om uiteindelijk tot die eigen stijl te komen, is de oude muziek van na de middeleeuwen. Net als de moderne westerse muziek was ook deze oude polyfonische muziek niet erg geliefd bij de communistische cultuurautoriteiten, vooral door het sterk religieus

Een tijd lang was Pert zo intensief verzonken in zijn zoektocht naar nieuwe klanken, dat hij zelfs niet meer naar andere muziek wilde luisteren. Zijn vrouw Nora vertelde later: Arvo wilde deze mysterieuze bron in hemzelf vinden en liet de klanken vrijelijk uit hemzelf vloeien. Hij probeerde allerlei informatie te verzamelen die hem daarbij zou kunnen helpen. Hij las een psalm en probeerde onmiddellijk daarna in één beweging, zonder bewuste sturing, een melodische lijn te schrijven, alsof hij blind was, om zo in staat te zijn de indrukken van het lezen onmiddellijk naar muziek te transformeren. Pert vult haar dan aan: ja, ik las een psalm en vulde een hele pagina met noten, zonder er veel over na te denken, in de hoop dat er een soort verbinding zou zijn tussen wat ik las en wat ik opschreef. En dan begon ik vervolgens aan de volgende psalm. Ik ben er nu zeker van dat er tussen de psalm en mijn melodie geen enkel verband bestond. Tenminste, ik voelde er niets van. Maar ik hoopte op een soort osmose. En zo ging ik door en herhaalde hetzelfde proces met 150 psalmen. En dan vult Nora hem weer aan. Arvo wilde zijn spontaniteit ontwikkelen en niet alleen met zijn experiment met de psalmen. Ik herinner me dat hij groepen vogels observeerde en ze in een schetsboek tekende en naast die tekening een melodie opschreef. In andere gevallen gebruikte hij foto's van bergen als inspiratie om een muzikale frase te vinden. Hij had het gevoel dat het gehoorzamen aan koude, dode regels gedurende lange jaren zijn eigen vrije, scheppende impuls had gesmoord. In die periode was hij bezig die impuls weer te bevrijden. Het is interessant te zien dat Arvo zich later weer regels oplegde, hoewel van een geheel andere soort. En dan zegt Pert: ja, dat is inderdaad waar. Met de Tintinnabulu-stijl keerde ik terug naar regels. Nora: je kunt je niet voorstellen hoe belangrijk deze periode was, al die bladzijden met oefeningen en psalmen. Hij wist niet of hij überhaupt iets gevonden had, en zo ja, wat dat dan was. Maar hij zou zeker het componeren hebben opgegeven als hij niets gevonden had. Ik was erg bezorgd over hem en zag hoe hij leed. Ik wist dat hij niet in staat was verder te leven zonder die muziek. De muziek vormde de echte inhoud van zijn leven. Ik zag dat hij dreigde in te storten en wist niet of hij erin zou slagen deze arbeidszame kwellingen tot een gelukkig einde te brengen. In het midden van de jaren 70 begon Pert stukken te schrijven in een stijl die hij zelf aanduidde met het woord tintinnabuli. Muziek die als het geluid van bellen of klokken klinkt. U heeft daar in het begin van aflevering 1 al een paar voorbeelden van gehoord. Kale muziek die uit simpele harmonieën, drie klanken of een enkele noot bestaat. Muziek die velen associëren met tijdloosheid en met stilte. Een veel aangehaalde uitspraak van Pert is deze: ik ontdekte dat het genoeg is wanneer één enkele noot mooi wordt gespeeld. Deze ene noot, of een enkel geluid of een moment van stilte, biedt mij troost. Ik werk met weinig elementen. Met één stem, twee stemmen. Ik bouw met primitieve materialen. Met de drieklank, met één specifieke tonaliteit. De drie noten van de drieklank lijken op bellen. In essentie hoort de luisteraar in deze Tintinnabulu-stijl twee stemmen. Eén melodische stem en daarnaast één stem die er gebroken drieklanken omheen speelt.
Luistert u nu naar een stuk uit 1978 in de oorspronkelijke versie voor piano en viool. De titel van het stuk, Spiegel im Spiegel, roept het beeld op van spiegels die tegenover elkaar staan en elkaar eindeloos weerspiegelen. De titel suggereert zo tijdloosheid. En dat zal voor veel luisteraars ook door de muziek worden opgeroepen. U hoort een dalende vioollijn en die lang aangehouden noten worden op de piano omspeeld. Het geheel beweegt zich voort in een langzaam en meditatief tempo. Spiegel im Spiegel.

In 1999 gaf Pat in een vraaggesprek zelf een uitleg die als sleutel voor een zeker begrip van deze Tintinnabuli-muziek zou kunnen dienen. Hij zei toen: "Ik word slechts muzikaal bekoord wanneer ik iets onbekends ervaar, iets dat nieuw en betekenisvol voor me is." Het lijkt er echter op dat dit onbekende gebied eerder bereikt wordt door middel van reductie dan door groeiende complexiteit. Reductie is zeker niet hetzelfde als simplificatie. Het is veel meer de weg naar de meest intense gerichtheid op de essentie der dingen. We keren nu terug naar een dramatische episode uit zijn leven. Het is 1980. Dat was het jaar waarin Pat en zijn familie Estland moesten verlaten. De muziek van Arvo Pärt is op bescheiden wijze enigszins bekend geworden in het Westen. Een zekere mate van bekendheid en succes in het Westen betekende voor kunstenaars in de Sovjet-Unie vaak animositeit en vervolging. In de herfst van 1980 kwam een belangrijk lid van het centrale comité van de partij in Estland bij de familie Pärt langs met het dringende verzoek om te emigreren. Een uitreisvisum voor Israël had deze meneer in de aanbieding wegens de Joodse achtergrond van Nora Pärt. Snel na dit bezoek werd Arvo dringend geadviseerd het componistengilde te verlaten. De familie kreeg enkele weken om hun appartement te verlaten. Nora vertelde later: "Er was geen tijd voor nostalgie of emoties. Al onze vrienden kwamen naar onze flat en Andres Mustonen kwam met zijn hele orkest. Toen openden we alle deuren en het hele trappenhuis vulde zich met muziek en tranen. Ik herinner me een grote en sterke man die huilend afscheid kwam nemen en zei dat we elkaar nooit meer terug zouden zien. Een van mijn tantes kwam uit Georgië om ons te helpen met inpakken. Zij hielp ons ook met geld, want we hadden niet genoeg om zo'n reis te betalen. We moesten voor onze verbanning namelijk ook nog een behoorlijk bedrag betalen, bijna om onze vrijheid te kopen. In het grensstation bij Brest-Litovsk speelde zich nog iets opmerkelijks af. Toen we daar aankwamen met onze kinderen en een kleine hoeveelheid koffers, vroeg de douanebeambte ons: 'Waar is jullie bagage? Is dit alles?' De andere reizigers hadden een enorme hoeveelheid bagage bij zich, inclusief meubels. Iemand had zelfs een piano meegenomen. Wij hadden maar een paar koffers bij ons en zelfs die waren maar half vol. Maar we moesten die koffers toch openmaken. En zo verschenen enkele cassettebandjes met opnames van de eerste werken van Arvo. Toen zei een douanebeambte: 'Oh, jullie zijn muzikanten. Ik heb ook muziek gemaakt in Estland.' En toen wilden ze meteen de cassettebandjes met onze tape recorder afspelen. En zo hoorden we de Missa Syllabica, dan Arbos en dan zelfs Cantus. De stationshal was een gigantisch gebouw met een koepeldak zo hoog als in een kerk. Inmiddels stonden we met de grenspolitie nog als enige in deze enorme ruimte. Daar kon ik werkelijk het effect voelen dat muziek op mensen kon hebben. Plotseling was alles zo ontspannen, zo normaal, zo mooi. Onze Michael lag in de wieg. Een vriendin had een prachtig nieuw jasje voor hem gebreid. En al de vrouwelijke leden van de grenspolitie probeerden het patroon over te nemen. Een vrouwelijke politieagent bracht ons naar een kamertje waar zij Michael uitkleedde om te controleren of we iets verborgen hadden in de kleren die hij droeg.
van alle iconen die we thuis hadden, hadden we er maar één meegenomen, die zo klein was dat we het konden verbergen in één van Michaëls zakken. Ze hebben het niet gevonden. Michaël begon te huilen en een politieman liet ons hem wat koekjes geven. Het was een onvergetelijke scène. Vooral omdat alles omlijst werd met Arvo's muziek. Alles liep goed af en na een korte tijd konden we de trein naar Wenen nemen. Aldus Pert's verslag van dit surrealistische tafereel. Ter afsluiting wil ik u die drie stukken laten horen. Een van die stukken die in die lege nachtelijke stationshal uit dat cassette-recordertje van Pert weer klonk, was Cantus in Memory of Benjamin Britten. Een meeslepende klaagzang die Pert schreef ter nagedachtenis aan de door hem zeer bewonderde Engelse componist Benjamin Britten. Het was in 1977 in Tallinn in première gegaan. Een jaar later zou het in Londen, onder leiding van Gennady Rozdestvensky, uitgevoerd worden. Maar omdat de Sovjet-autoriteit de Pert niet naar Engeland wilde laten vertrekken, heeft de dirigent toen geweigerd daar op te treden. Het kon verkeren in de Sovjet-werkelijkheid. Eerst werd een reis naar het buitenland verboden en 3 jaar later moest hij onder dwang zijn vaderland verlaten.

U hoorde het orkestwerk Cantus in Memoriam Benjamin Britten. Ik laat u hier ook nog het Kyrie uit de Missa Syllabica horen. Ook dit stuk werd via die tape recorder in die enorme stationshal afgespeeld. De Missa Syllabica was een van de eerste tintinnabuli-stukken waarbij de componist een tekst als uitgangspunt nam. Zoals de titel suggereert is de muziek in syllaben gecomponeerd, in lettergrepen. Uit zijn dagboeken blijkt dat hij die methode voor het eerst toepaste toen hij probeerde een melodische lijn te genereren voor een orthodox gebed. Hij telde het aantal lettergrepen, komma's en accenten in de liturgische tekst en gaf elke lettergreep een eigen noot. De toonhoogtes leidde hij af van de lengte van de woorden. De ritmes en de pauzes liet hij voortvloeien uit de structuur van de tekst. De muzikale toonzetting van elk woord moest van boven of van beneden naar een centrale toonhoogte stromen die voor dat segment was gekozen.

U hoorde het Kyrie uit de Missa Syllabica, uitgevoerd onder leiding van Teunu Kaljuste. En tenslotte het stuk Arbos. Van dit stuk bestaan inmiddels verschillende versies. U hoort hier een bewerking voor blaasensemble.

0: Bert heeft kort in Wenen gewoond, waar het gezin de Oostenrijkse nationaliteit verkreeg. En daarna vestigde het gezin zich in Berlijn. Pas na 30 jaar, in 2010, keerden Arvo en Nora Pert met hun kinderen in het jaar 2011 definitief terug naar Estland. De volgende aflevering draagt de titel Componist van de Stilte. En dan probeer ik in te gaan op de geestelijke achtergrond van Pert's muziek. Gegevens over de muziekfragmenten vindt u zoals altijd in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcast platforms waar u zich ook kunt abonneren op De Ladder van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek met die gegevens ook heel gemakkelijk op Spotify terugvinden. Beste luisteraar, u kunt De Ladder van Jacob voortaan ook als podcast beluisteren op een van de bekende podcastplatforms. Op Spotify kunt u bijvoorbeeld een abonnement nemen door de knop volgen in te drukken. Beste luisteraar, ik dank u voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.

0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Dan bidden we de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het Heilig Doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhoop.

0: Hopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
2: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Welkom beste luisteraars in het programma Geloofsvorming. Vandaag mag ik het woord staan, kapelaan Quinde Kerkhoffs uit Os. En we zullen het vandaag hebben over het sacrament van het heilig vormsel. Vorige keer zijn we begonnen met een kleine nieuwe reeks over de sacramenten binnen het programma Geloofsvorming. En dus vorige keer hebben we een inleiding gegeven over de sacramenten in het algemeen. En hebben we een aanvang gemaakt met het heilig doopsel. Het eerste van de initiatiesacramenten dat voor ons de poort naar de hemel en naar andere sacramenten vormt. Vandaag zullen we logischerwijze verder gaan met het tweede initiatiesacrament, het heilig vormsel. We hebben vorige keer reeds gezegd dat er 7 sacramenten zijn, die we vervolgens kunnen indelen in 3 groepen. De initiatiesacramenten, waaronder het heilig doopsel, het heilig vormsel en de Allerheilige Eucharistie. De sacramenten ten dienste van de gemeenschap, het heilig huwelijk en de heilige wijding. En tenslotte de sacramenten van genezing, de welke zijn de heilige ziekenzalving en de heilige biecht. De initiatiesacramenten leiden ons binnen in het leven met Christus. En dat begint allereerst met het sacrament van het doopsel, wat we vorige keer besproken hebben, waarin we kind van God worden, deel krijgen aan het mystieke lichaam van Christus dat de kerk is, en aan haar zending, waarin de Heilige Geest in ons wordt uitgestort en waarin de oude erfzonde van ons wordt afgewassen. In het heilig vormsel nu worden die gaven die we in het heilig doopsel hebben ontvangen opnieuw en definitief bekrachtigd en bezegeld wanneer de bisschop de handen oplegt en de vormeling zalft met de woorden: ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods. De catechismus van de katholieke kerk verwoordt het als volgt in het nummer 1285. Samen met het doopsel en de eucharistie vormt het sacrament van het vormsel het geheel van de sacramenten van de christelijke initiatie, waarvan de eenheid onaangetast moet blijven. We moeten gelovigen dus uitleggen dat het voor de volheid van de genade van het doopsel nodig is dit sacrament te ontvangen. Inderdaad, in het sacrament van het vormsel, dat de gedoopten hechter met de kerk verbindt, ontvangen zij een bijzondere kracht van de Heilige Geest. En zij zijn daarom strenger gehouden om als waarachtige getuigen van Christus door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen. Aldus de catechismus. We zouden het sacrament van het vormsel bij uitstek het sacrament van de Heilige Geest kunnen noemen. Hoewel we de Heilige Geest reeds hebben ontvangen in het sacrament van het doopsel, wordt die gave nog steeds versterkt in het heilig vormsel. Als we deze merkwaardige dubbele gave van de Heilige Geest van naderbij beschouwen, komen we tot de ontdekking dat het eigenlijk niet zo vreemd is als dat het op het eerste gezicht lijkt. We zien namelijk dat ook de apostelen 2 keer de Heilige Geest ontvangen. De eerste keer ontvangen ze de Heilige Geest bij de eerste verschijning van Jezus aan de apostelen. Zo lezen we in het Johannesevangelie in het 20e hoofdstuk. In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Aan wie je de zonde vergeeft, zijn ze vergeven. En aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. We zien hier dat Jezus de volmacht geeft aan de apostelen om de zonde te vergeven. Maar we zien vooral dat de Heilige Geest hier komt als de goddelijke trooster, die de leerlingen verkwikt wanneer ze bedroefd en terneergeslagen zichzelf opgesloten hebben na de dood van de Heer. Hij komt nu om hen te troosten en te bemoedigen. Dat is de eerste keer waarop de apostelen de Heilige Geest mogen ontvangen. De tweede keer waarop de apostelen de Heilige Geest ontvangen, zien we in de handelingen van de apostelen, bij het Pinksterfeest. Zo lezen we in het tweede hoofdstuk van de handelingen van de apostelen. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam er uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak, en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen een iets dat op vuur geleek, en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Ze werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk de hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Ze waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering, maar zijn allen die daar spreken dan geen Galileërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort in hun eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Cappadocië, van Pontus en Azië, van Frigië en Pamphylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, door de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden. Allen waren buiten zichzelf, wisten niet wat ervan te denken en zeiden tot elkaar, wat zou dit betekenen? Maar anderen zeiden spottend, ze zijn zich aan zoete wijn te buiten gegaan. Petrus trad naar voren met de 11 en verhief zijn stem om het woord tot hen te richten. Gij allen, Joodse mannen en bewoners van Jeruzalem, weet dit wel en luistert aandachtig naar mijn woorden. Deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt. Het is immers pas het derde uur van de dag. Maar hier gebeurt wat door de profeet Joël gezegd is. Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitstorten over alle mensen. Uw zonen en dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen visioenen zien, de ouderen onder u zullen droomgezichten ontvangen. Ja, zelfs over mijn dienaars en dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten, en ze zullen profeteren. Aldus de lezing uit de handelingen van de apostelen, die we eveneens op het hoogfeest van Pinksteren horen. Nu, bij de neerdaling van de Heilige Geest op Pinksteren, komt de Geest niet louter als de trooster, zoals bij de eerste keer. Maar nu komt de Heilige Geest als de daadwerkelijke helper voor de apostelen in hun apostolische arbeid, waardoor ze tot ware missionarissen worden gemaakt en van de verrezen Heer gaan getuigen. Het vuur van de Heilige Geest dat ze ontvangen, vertoont de gelijkenis met het vuur van het brandend braambos, zoals Mozes het ziet. Het brandt namelijk zonder te verteren. Zo verlicht de Heilige Geest het verstand van de apostelen en hij zet hun hart in vuur en vlam, zonder dat de vlam daarbij schade aanricht bij de apostelen. Datzelfde vuur van de Heilige Geest mogen wij op onze beurt ontvangen in het sacrament van het heilig vormsel. Concluderend zouden we dus kunnen zeggen dat het heilig vormsel ons persoonlijk Pinksteren is. Werden we opnieuw geboren door het heilig doopsel, dan worden we door het heilig vormsel volgroeide getuigen en missionarissen om het geloof ook uit te dragen en moedig te verdedigen. Nu stelt zich de vraag over het heilig vormsel, hoe wordt het dan toegediend? Eigenlijk heel eenvoudig, net zoals alle sacramenten eenvoudige woorden en handelingen hebben die ons de genade meedelen. Een sacrament wordt toegediend door de handoplegging en de zalving op het voorhoofd met het heilig chrisma. Het heilig chrisma, dat is de heiligste olie die er is, die door de bisschop wordt gewijd tijdens de chrismamis op Witte Donderdag. Beide tekens, de handoplegging en de zalving met olie, zijn tekens van de Heilige Geest die we ook bij de andere sacramenten tegenkomen. Echter, telkens wanneer het heilig chrisma gebruikt wordt, gebeurt er iets heel bijzonders. Het heilig chrisma wordt namelijk enkel gebruikt wanneer een voorwerp of persoon definitief aan God wordt toegewijd. Zo zien we het bijvoorbeeld gebruikt worden bij de kerkwijding en worden de muren gezalfd, alsook het altaar helemaal overgoten met het heilig chrisma. Zo zien we het ook gebeuren bij de drie sacramenten, het heilig doopsel, het heilig vormsel en de heilige wijding, die een onuitwisbaar merkteken veroorzaken. Bij het doopsel wordt de kruin van de pasgedoopte gezalfd. Bij het vormsel het voorhoofd. Bij de priesterwijding de handen. En bij een bisschopswijding wordt opnieuw de kruin gezalfd. De zalving is er om telkens aan te duiden dat de persoon die gezalfd werd op een bijzondere en exclusieve wijze aan God toebehoort en is een teken van de genade van de Heilige Geest die over hen uitgestort wordt. De Heilige Geest drukt dan als het ware een stempel in onze ziel. Met een wat meer technische term zeggen we dan dat er een onuitwisbaar merkteken wordt aangebracht in onze ziel. We hebben dan het sacrament ontvangen en het kan nooit meer weggehaald worden. Zelfs wanneer mensen van het geloof zouden afvallen, blijven ze nog steeds gedoopt, gevormd of gewijd. Daarom kunnen deze drie sacramenten ook nooit herhaald worden. Voor God geldt, eens gegeven, blijft gegeven. Zo zegt het ook de heilige Cyrillus van Jeruzalem, wanneer hij zegt: Mogen hij u tekenen met het zegel van de Heilige Geest, dat nooit in de eeuwigheid verwijderd kan worden. We hebben nu reeds gezien hoe het sacrament wordt toegediend. Dan stelt zich nu de vraag wie het sacrament kan ontvangen. Maar vooraleer we daarmee verder gaan, zullen we even een korte pauze inlassen en naar wat muziek luisteren.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. We spreken vandaag over het tweede initiatiesacrament, het sacrament van het heilig vormsel. We hebben het sacrament reeds ingeleid en we hebben gesproken over hoe het sacrament wordt toegediend. En nu gaan we verder met de vraag wie het sacrament kan ontvangen. Enkel wie gedoopt is, kan het heilig vormsel ontvangen. Want het doopsel is immers de poort naar de hemel en naar de andere sacramenten. En eveneens mag men nog niet het heilig vormsel ontvangen hebben, want het vormsel kan slechts één keer toegediend worden. Dus de gedoopte die het vormsel nog niet ontvangen heeft, die kan het sacrament ontvangen. Niet alleen mag men het vormsel ontvangen, men hoort het zelfs te ontvangen. Zo zegt de catechismus: iedere gedoopte die nog niet gevormd is, kan en moet het sacrament van het vormsel ontvangen. Uit het feit dat het doopsel, het vormsel en de eucharistie een eenheid vormen, volgt dat de gelovigen gehouden zijn aan de verplichting dit sacrament tijdig te ontvangen. Want zonder het vormsel en de eucharistie is het sacrament van het doopsel wel geldig en werkzaam, maar blijft de christelijke initiatie onvoltooid. Ook dient de vormeling van tevoren gebiecht te hebben. Want, zegt de catechismus, om het vormsel te ontvangen moet men in staat van genade zijn. De catechismus leert ons dus dat de gelovigen het sacrament tijdig dienen te ontvangen. Maar wanneer is dat dan, tijdig? De catechismus noemt voor de Latijnse, dus voor de Westerse kerk, als richtpunt de jaren van verstand. De term jaren van verstand wordt verder toegelicht in de Codex voor het kerkelijk recht. Die zegt, na de voltooiing van het zevende jaar wordt gepresumeerd dat hij over het gebruik van zijn verstand beschikt. Dus vanaf 7 jaar zou iemand het sacrament van het vormsel kunnen ontvangen. Verder zegt de Codex voor het kerkelijk recht, in kanon 891, het sacrament van het vormsel dient aan de gelovigen toegediend te worden rond het bereiken van de jaren van verstand, tenzij de bisschoppenconferentie een andere leeftijd vastgesteld heeft, of tenzij het stervensgevaar aanwezig is, of volgens het oordeel van de bedienaar een ernstige reden anders wenselijk maakt. In Nederland heeft de bisschoppenconferentie besloten dat de geschikte tijd om het sacrament van het vormsel toe te dienen als algemene norm rond het 12e levensjaar ligt, waarmee ruimte gelaten wordt om het vormsel aan het einde van het basisonderwijs, dan wel aan het begin van het voortgezette onderwijs, toe te dienen. Al dus de toepassingsbesluiten van de Nederlandse bisschop. De vraag stelt zich echter of in de huidige tijd nog steeds diezelfde richtlijn aanhouden wenselijk geacht dient te worden. Sommige stemmen weerklinken om de leeftijd te verhogen, opdat het heilig vormsel niet gereduceerd zou worden tot een overgangsrite van de basisschool naar de middelbare school, maar een daadwerkelijke en persoonlijke keuze voor Christus wordt. Zo wordt in sommige andere landen het heilig vormsel pas toegediend rond het 15e of 16e levensjaar. Dit geeft dan ook meteen de gelegenheid om de sacramentenvoorbereiding naar een iets hoger niveau te tillen, omdat men nu eenmaal op een meer volwassen manier kan spreken met iemand van 15 dan met iemand van 12. Deze argumentatie lijkt mij ook steek te houden, hoewel ze natuurlijk nog verder afstaat van die leeftijd van 7 jaar waarop het kind tot de jaren van verstand gekomen is. Echter kunnen we ook zeggen dat een vroege toediening van het heilig vormsel ook van belang is. En een grote verdediger van een vroegere leeftijd vinden we in de persoon van Robert Kardinaal Sarah, die gerenommeerd is om zijn spirituele boeken.
In zijn boek Catechismus van het Geestelijke Leven schrijft hij hierover het volgende. En nu volgt een iets langer citaat. Het is van groot voordeel om het sacrament van het vormsel zo vroeg mogelijk te ontvangen, al in de kindertijd, zoals de gewoonte is in de orthodoxe kerken. De aanwezigheid van de Heilige Geest in het hart van het kind verhindert Satan daarin plaats te nemen en zich te installeren. En het begunstigt de vorming van de waarlijk persoonlijke en intieme betrekkingen met Jezus. Door op te groeien in gezelschap van de Heilige Geest verwerft het kind zich een sterkere en betrouwbaardere christelijke rijpheid. Laten we dus niet wachten tot de geest van de jongeren diepgaand is aangetast en bedorven door onze materialistische en goddeloze maatschappij. Maar hun de ongehoorde gaven van de Heilige Geest bieden in het sacrament van het vormsel. Jezus heeft ons gewaarschuwd na het doopsel van de ziel alles met de... Jezus heeft ons gewaarschuwd na het doopsel dat van de ziel alle smetten afwast. Wanneer de onreine geest een mens verlaat, gaat hij rondzwerven in dorre streken op zoek naar rust. Vindt hij die niet, dan zegt hij: ik keer terug naar mijn huis dat ik verlaten heb. Bij zijn komst vindt hij het schoongemaakt en op orde. Dan gaat hij 7 andere geesten erbij halen, nog slechter dan hij zelf. Ze trekken erin en gaan daar wonen. Het laatste is voor die mens nog erger dan het eerste. Het ontvangen van dit sacrament moet met zorg worden voorbereid. Het feit dat talrijke jongeren afhaken van de godsdienstige praktijk kort na het vormsel moet ons attent maken op de noodzaak van een meer gefundeerde en diepergaande catechese, juist zoals voor de eerste communie van de kleine kinderen, in de geest van het decreet quam singulari van Paus Pius X. Aldus kardinaal Serra. Voor beide opties valt iets te zeggen. Het vormsel op heel jonge leeftijd, het vormsel op een iets oudere leeftijd. Het heilig vormsel op latere leeftijd toedienen legt meer de nadruk op een gedegen vorming. Het eerder toedienen legt dan weer meer de nadruk op de werkzaamheid van de genade van het sacrament. Mij lijkt, maar dit is mijn privémening, dat wanneer een kind omringd wordt door een gelovige entourage en opgevoed wordt in het geloof, men het heilig vormsel vaak eerder kan toedienen, maar dat in veel gevallen een langere voorbereiding noodzakelijk is vanwege een gebrek aan de nodige geestelijke bagage in onze huidige samenleving. Misschien valt deze discussie het beste samen te vatten in een gedachte van de heilige Thomas van Aquino, die zegt: de leeftijd van het lichaam is niet op zichzelf bepalend voor de ziel. Zo kan de mens zelfs als kind de volmaaktheid van de geestelijke leeftijd verkrijgen, waarvan de wijsheid zegt: het aanzien van de ouderdom berust niet op een lang leven en wordt niet afgemeten naar het aantal jaren. Zo hebben vele kinderen, dankzij de kracht van de Heilige Geest die zij ontvangen hadden, dapper voor Christus gestreden, tot het geven van hun bloed toe. Aldus de heilige Thomas van Aquino. En we kunnen inderdaad zeggen dat sommige kinderen geestelijk al veel rijper zijn dan sommige volwassenen. En misschien dat we dan op een meer individuele manier moeten kijken naar de noden van de concrete persoon. Deze redenering omtrent de leeftijd gaat overigens enkel op voor de kerk in het Westen, voor de Latijnse kerk. In de Oosterse kerken wordt immers meteen bij het heilig doopsel ook al het heilig vormsel en de Allerheilige Eucharistie ontvangen. De wijsheid hiervan schuilt dan in de nadruk op de eenheid van de 3 initiatiesacramenten. Meteen na het doopsel wordt men dan gezalfd met het muron, wat bij ons het heilig chrisma heet. En ontvangt het kind of de volwassene een druppel van het kostbaar bloed.
Deze aandacht voor de eenheid van de drie sacramenten van initiatie zien we na de liturgiehervorming in de Latijnse kerk ook weer terugkomen, wanneer het gaat om het initiëren van volwassenen in het geloof. Wanneer een volwassene nu het heilig doopsel ontvangt, zal hij eveneens meteen het heilig vormsel ontvangen en voor de eerste keer deelnemen aan het eucharistisch offer. Daarom is het in de Oosterse kerken ook gebruikelijk dat de priester het heilig vormsel toedient en niet de bisschop. Dit is een groot verschil met de Westerse kerk. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de Oosterse kerken in deze meer aansluiten bij de oorspronkelijke kerkelijke traditie. In de eerste eeuwen werden namelijk ook de initiatiesacramenten samen toegediend door de bisschop in de bisschopskerk in de stad. De oorspronkelijke bedienaar van het sacrament van het vormsel is dan ook de bisschop. De bisschop is namelijk een directe opvolger van de apostelen. En net zoals de apostelen de Heilige Geest hebben ontvangen en doorgegeven, geven nu de bisschoppen die Heilige Geest door in het sacrament van het heilig vormsel. Dat is hoe het oorspronkelijk gaat. Het doopsel en het vormsel en de eucharistie toegediend door de bisschop in de stad. Maar naarmate het geloof zich verder verspreidt en er steeds meer kerken komen op het platteland, wordt het steeds moeilijker voor de bisschop om alle doopsels toe te dienen. Dit leidt langzamerhand tot een verandering van de traditionele praktijk. In het oosten kiest men ervoor om de drie sacramenten van initiatie bij elkaar te houden en ze te laten toedienen door de priester die dan het heilig vormsel toedient met de olie die door de bisschop gewijd is. In het westen, bij ons dus, kiest men ervoor om de drie initiatiesacramenten van elkaar te scheiden, opdat de gedoopten het sacrament van het vormsel dan wel uit de handen van de bisschop ontvangen. Daardoor komt namelijk de band met de lokale bisschop en de apostolische oorsprong van de kerk beter tot uitdrukking. Daarom kan in de Westerse kerk ook geen priester zomaar het heilig vormsel toedienen. De priester kan dit alleen in het geval van het doopsel van volwassenen of in stervensgevaar. De bisschop kan echter in bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer hij zelf ziek is of te druk is vanwege de pastorale arbeid of door ouderdom verzwakt is, of uit pastorale noodzaak vanwege een huwelijk dat zich aandient, wel priesters delegeren om in zijn naam het heilig vormsel toe te dienen. Zonder delegatie van de bisschop is hetgeen wat de priester doet ongeldig. Maar dus als de priester gedelegeerd is door de bisschop, kan hij het heilig vormsel toedienen. De pastorale ervaring van de praktijk leert dat in Nederland en ook in België de bisschoppen nogal snel zijn met het delegeren van priesters om het heilig vormsel toe te dienen. En hoewel dat natuurlijk niets afdoet aan de geldigheid of de werking van het sacrament, is het misschien toch wel jammer te noemen, omdat men dan enerzijds niet de eenheid van de initiatiesacramenten heeft, zoals in de Oosterse kerken, en anderzijds ook niet de zichtbare rechtstreekse verbondenheid heeft met de bisschop. En dus combineert men dan eigenlijk het slechtste uit het oosten met het slechtste uit het westen. Desalniettemin blijft natuurlijk het sacrament zijn werking uitoefenen. En uiteindelijk is het steeds Christus zelf die het sacrament heeft, viert. Dus wat dat betreft hoeven we natuurlijk niet te treuren. Het sacrament van het vormsel is sowieso een grote genade. We zullen nog even naar wat muziek gaan luisteren en dan gaan we dadelijk verder met te spreken over de vruchten van het sacrament van het vormsel en over de missie die het sacrament van het vormsel inhoudt.

Welkom terug, beste luisteraars, in het derde deel van het programma Geloofsvorming. We spreken vandaag over het sacrament van het heilig vormsel. We hebben een inleiding gegeven op het sacrament. We hebben gesproken over degene die het sacrament kan ontvangen en de bedienaar van het sacrament. Over de verschillen tussen de Oosterse kerken en de Westerse kerk. En we willen nu in het derde deel verder gaan met de vruchten van het sacrament en de missie die dit sacrament inhoudt voor ons. Als we spreken over de vruchten van het sacrament van het vormsel, dan moeten we zeggen dat we opnieuw de Heilige Geest ontvangen, net zoals de apostelen die opnieuw ontvingen en die opnieuw uitgestort werd op het feest van Pinksteren. En de Heilige Geest komt dan als onze goddelijke gast in onze ziel. Hij komt in ons wonen als de goddelijke helper. De genade die we bij het heilig doopsel hebben ontvangen, wordt bevestigd en voltooid in dit sacrament. Op die manier worden we sterker met Christus en de kerk verenigd en ontvangen we de kracht om moedig ons geloof te belijden en te verdedigen als kleine aposteltjes. En tot slot worden opnieuw de gaven van de Heilige Geest versterkt in ons uitgestort. Zo zegt ook de heilige bisschop Ambrosius van Milaan: herinner u dan dat ook gij het zegel van de Heilige Geest hebt ontvangen. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van beleid en sterkte, de geest van kennis en ontzag voor de Heer, de geest van heilige vrees. En bewaar wat gij ontvangen hebt. God de Vader heeft in u het zegel gedrukt en Christus de Heer heeft u gesterkt en u de geest als onderpand in uw hart gelegd. Aldus Sint Ambrosius. Paus Benedictus XVI verklaarde de vruchten van het sacrament in zijn boodschap voor de Wereldjongerendagen in Sydney in 2008. En hij zegt: het vormsel geeft ons een speciale kracht om van God te getuigen en hem te verheerlijken met heel ons leven. Het geeft ons een innerlijk besef van ons toebehoren tot de kerk als het lichaam van Christus, waarvan wij de levende ledematen zijn, in solidariteit met elkaar. Door zich te laten leiden door de Geest kan elke gedoopte zijn eigen bijdrage leveren tot opbouw van de kerk dankzij de charismata, de genadegaven die hij geeft. Want aan ieder wordt een bijzondere openbaring van de geest geschonken tot welzijn van allen. En wanneer de geest werkt, schenkt hij inwendig zijn vruchten, welke zijn

liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Met die vruchten moeten we natuurlijk ook iets doen. Die vruchten krijgen we niet louter en alleen voor onszelf. Nee, de rijkdom die we ontvangen in de sacramenten, die wordt alleen maar groter naarmate we die rijkdom meer verdelen. Hoe meer we van onze rijkdom van God uitdelen, hoe rijker we worden, omdat dan ook die rijkdom in andere vrucht mag gaan dragen. En dus is het heilig vormsel tegelijkertijd voor ons een missie om de kerk te vertegenwoordigen en Christus overal present te stellen waar wij gaan. Want als wij door de Heilige Geest Christus in ons hart dragen, dan komt de Heer daar waar wij zijn. Op ons werk, in de familie, op straat, in de supermarkt, overal. Daar waar wij komen, komt Christus. Want wij zijn zijn ledematen en hij is ons hoofd. Kardinaal Sarah voegt er nog aan toe, en hier volgt een langer citaat. Het ontvangen van het sacrament van het vormsel is een dringende uitnodiging om het innerlijke leven te ontdekken en een machtige hulp om ons onder te dompelen in het mysterie van het gebed, dat erin bestaat dat wij in aanwezigheid blijven van de onzichtbare vriend, door hem ons hart, ons leven, allen die wij lief hebben, de hele wereld en al haar noden op te dragen. Het vormsel is een sacrament dat in onze zielen het vuur van dat innerlijk leven zou moeten doen ontbranden. Hoe kunnen wij staan als vreemden tegenover God, die in ons zijn woning komt maken, die nog intiemer in ons is dan wij zelf? Het vormsel verleent ons die innerlijke aanwezigheid op een blijvende en volkomen wijze. Daarom zou het ontvangen van dit sacrament altijd voorbereid moeten worden door een opleiding in het stille, persoonlijke gebed, de intieme dialoog met de innerlijke gast. Dat is het gunstige moment om de gewoonte aan te leren van het in zichzelf keren en het stille gebed. Die inwijding zou een belangrijk deel moeten uitmaken van de voorbereiding op het vormsel. Aldus kunnen we samenvatten dat de missie van het vormsel erin bestaat enerzijds onszelf te heiligen door het gebed en gebruik te maken van die gaven van de Heilige Geest die in onze ziel zijn uitgestort. En vanuit dat gebed, vanuit die liefde, vanuit het feit dat wij ons laten vullen door God, van daaruit ook naar anderen toe te gaan en hen die vreugde van het evangelie te leren kennen, hen kennis te laten maken met Christus zelf. En ik zou vandaag willen eindigen met de woorden van paus Benedictus XVI, die hij sprak in de homilie van de Wereldjongerendagen in Sydney, waar hij zelf ook het heilig vormsel toediende. En in enkele regels heel scherp de kern van het sacrament wist samen te vatten. En hij zegt dan tegen de jongeren die daar zijn: de Heilige Geest zal over de vormelingen neerdalen. Ze worden bezegeld met de gaven van de Geest en uitgezonden om getuigen van Christus te zijn. Wat betekent het om het zegel van de Heilige Geest te ontvangen? Het betekent onuitwisbaar getekend worden, voor altijd veranderd, een nieuw schepsel zijn. Voor hen die deze gave hebben ontvangen, kan niets meer ooit hetzelfde zijn. Gedoopt zijn in de ene geest betekent in vuur en vlam staan van liefde tot God. Gegeven te drinken van de geest betekent vernieuwd te worden door de schoonheid van Gods plan voor ons en voor de wereld en hierdoor een bron van geestelijke vernieuwing te worden voor anderen. Bezegeld

zijn met de Geest betekent niet bang te zijn om op te komen voor Christus, de waarheid van het evangelie te laten doordringen in de wijze waarop we zien, denken en handelen. En wanneer we werken voor de triomf van de beschaving van de liefde. Aldus paus Benedictus XVI in 2008. Ik wil hiermee graag besluiten met dit tweede deel van de mini-reeks over de sacramenten binnen het programma Geloofsvorming. En misschien kunnen we nog eindigen met een laatste aansporing, want ik heb gemerkt dat er heel veel mensen zijn die het doopsel nog wel ontvangen hebben en de eerste eigen communie, maar dan het vormsel nooit meer ontvangen hebben. En dat is eigenlijk jammer. En mocht u nu aan het luisteren zijn en ontdekken, ik heb zelf eigenlijk het vormsel ook nooit ontvangen, of ik weet het eigenlijk niet zeker, zoek het dan een keer uit. U kan uw doopbewijs vragen in de parochie waar u gedoopt bent en daar staat het dan bijgeschreven of u het heilig vormsel heeft ontvangen. En mocht u nu het heilig vormsel nog niet ontvangen hebben, ga dan naar uw pastoor en zeg hem gewoon, als kind heb ik het nooit ontvangen, maar ik zou ook nu graag nog het heilig vormsel ontvangen. Ik heb een verlangen naar die gave van de Heilige Geest om echt helemaal ten volle te worden opgenomen in de christelijke initiatie en in het lichaam van de kerk. En dan kan dat nog steeds. Het is niet omdat u misschien geen 12 jaar oud meer bent dat u het vormsel niet kan ontvangen. Het kan ook op latere leeftijd. En ontvang het dan met alle liefde tot God. En ontvang het met het doel om Christus van meer nabij te mogen volgen. Hiermee eindig ik voor vandaag. En volgende keer zullen we het dan hebben, logischerwijze, over het sacrament van de Eucharistie.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
2: Van harte welkom hier bij het programma Aan tafel met. En vandaag mag ik verwelkomen een heel dierbare gast ook. Iemand die ik al lang ken. En dat is Wim Peters. Wim, van harte welkom.
3: Dank je wel.
2: Ja, en het is meteen duidelijk waarom ik je en jij en ook andersom we dat zeggen. Wij kennen elkaar, ik heb het niet eens uitgerekend, maar van de tijd dat we allebei bij Katholiek Nieuwsblad werkten.
3: Ruim 30 jaar. Dus
2: ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ja, dat is waar. Ruim 30 jaar geleden. Jij bent zoals jij zelf zegt op het boek wat ik hier in mijn handen houd en waar ook dit gesprek over zal gaan, een boomer. Een babyboomer, zoals dat heet. Geboren in 1950. En je hebt een boek geschreven. Dat heet Terug naar het midden. Herinneringen van een katholiek boomer. Daarom heb ik jou uitgenodigd om hier in het programma te komen. We gaan het over het boek hebben. Natuurlijk wat erin staat, maar vooral bepaalde aspecten die steeds door alles heen spreken. En een heel simpele vraag is natuurlijk, Wim Peters, in het gesprek wordt duidelijk wie ben je, maar toch even kort. Hè? Wie is Wim Peters? En eigenlijk meteen de vraag, ja, waarom? Waarom heb je dit boek geschreven?
3: Nou, ik ben Wim Peters en ik ben van 1950, zoals je zei, geboren in Venlo. Ik heb klassieke talen gestudeerd, heb gewerkt als leraar klassieke talen. Ben toen in de journalistiek gekomen bij het Katholiek Nieuwsblad. En tenslotte ben ik bij het Bisdom Haarlem, met name bij Monsje Bomers, eerst en later Monsje Punt, als perschef en woordvoerder terechtgekomen. Totdat ik in 2013 wegens ziekte alles moest opgeven.
2: Ja, ja. Maar goed, 13 jaar later, gelukkig, ben je er nog steeds. Want je bent inderdaad heel ziek geweest. Heel ziek. En, maar goed, je bent dus op een gegeven moment dat een boek gaan schrijven. En hoezo?
3: Nou, ik werkte dus in Haarlem. En ergens zo rond 2003, 2004 was ik met Monsieur Punt aan het praten. Toen kwamen we er eigenlijk op, allebei, we zijn ongeveer even oud. En we hebben allebei als kind en als puber meegemaakt dat er dus allerlei dingen binnen het katholieke wereldje aan het schuiven gingen. En wat we vooral hebben meegemaakt is dat zoveel, laat ik het anders zeggen, dat we vanuit een volkomen katholieke wereld, die je als kind ervaart, terecht zijn gekomen eigenlijk in een beetje in een heidense wereld nu, waarin de katholieke gemeenschap een klein eilandje is. En dat is het. En we hebben ons dus afgevraagd, hoe komt dat? En Monsje Punt die stelde voor dat ik daarover zou gaan schrijven. En toen heb ik gezegd, ja, dat wil ik wel. Maar dan moet ik ofwel vrij krijgen, of ik moet wachten. Dus ik besloot dus om te wachten tot na mijn pensionering. Maar ja, dat heb ik dus niet gehaald. En toen is het toch een zaak van lange adem geworden. En ik ben heel blij dat het boek er nu wel is.
2: Ja.
3: Want het heeft me heel wat moeite gekost.
2: Ja, dat zal. Ja. Dat zal. Kijk, we gaan niet heel in detail over wat er nou precies allemaal in staat. Maar toch even goed om een soort van schets te geven. Want jij En corrigeer me of neem het vooral over, hè? als jij het wil aanvullen. Je schetst die periode van jou, eigenlijk jouw jeugd, ja. Maar ook verder, hè? De jaren dat je werkzaam bent geweest. En dan heel duidelijk gekoppeld aan de ontwikkeling van de kerk in Nederland, maar ook grote wereldse gebeurtenissen. En internationaal natuurlijk de kerk, de wereldkerk.
3: Ja.
2: Ja. Ja, dat is een bewuste keuze geweest, neem ik aan.
3: Ja, dus de bedoeling was eigenlijk om te laten zien hoe heeft het leven, het kerkelijk leven zich ontwikkeld. Nou, en dan schrijf je nog niet echt een geschiedenis. Maar wat ik gedaan heb is mijn eigen herinneringen, die heb ik dus proberen weer te geven. Maar natuurlijk tegen de achtergrond van wat er in de wereld gebeurde. En want dit is natuurlijk nooit een autonoom proces. Dingen staan met elkaar in verband. En dus dat heb ik proberen te laten uitkomen. Bijvoorbeeld heb ik op een gegeven moment met enige nadruk het jaar 1962-63 genoemd. Dan zou je kunnen zeggen, ja, waarom dat jaartal? Op zich niet zo belangrijk. Maar omdat het voor mij, in mijn waarneming en in mijn herinnering, een enorme concentratie van gebeurtenissen was. Van de Cuba-crisis en van de hele strenge winter en van de opkomst van de Beatles en allerlei andere dingen. Robinson met zijn boek Honest to God. Al die dingen en nog veel meer die staan, heb ik dan op een rijtje gezet. En voor mij als jonge jongen, want ik was toen een jaar of 11, 12... dat heeft op mij heel veel indruk gemaakt.
2: Ja.
3: Dat heb ik helemaal onthouden eigenlijk.
2: Ja, ja.
3: Dat
2: ja,
3: blijkt dan wel dat het veel indruk maakt.
2: Ja. Ja, want het was natuurlijk, hè, je zegt dat al meteen, ja, begin jaren 60 ja. was nog maar een start ja. van een enorme omwenteling ja. in niet alleen de kerk, maar ook in de wereld.
3: Ook in de wereld.
2: Ja, ja.
3: Precies. Een soort, er was een in de katholieke kerk was een soort, nou, revolutie niet, maar was dus een enorme opschoning als het ware aan de gang. He, dus zoals het concilie wilde, wat ook van 62 is, het begin in diezelfde tijd. Een beide tijd brengen zoals Johannes de 23e dat wilde. Maar die opschoning die betekende voor een kind dat alles natuurlijk totaal anders werd. En dat heb ik eigenlijk willen laten zien. Niet dat ik heimwee heb naar dingen die er niet meer zijn, integendeel. Maar wel dat het voor ons in die jaren bijna onmogelijk was om, zeg maar, de dingen een beetje bij elkaar te houden. Je was al gauw geneigd om in die wereld, waarin dus ook heel veel dingen gebeuren, waar echt een culturele revolutie aan de gang was,
2: ja.
3: om daarin mee te gaan.
2: Ja.
3: Dat was natuurlijk heel aantrekkelijk.
2: Ja,
3: en dat heb ik dus ook volop gedaan.
2: Ja, ja. Ja, want jij bent, dat beschrijf je op een gegeven moment ook in de jaren dat je 17 op een gegeven ja. moment was, 18, ja. dacht je van, nou, ik ga hier weg uit ja. Venlo, want ja. Alles was, de wereld lag aan je voeten,
3: nou,
2: zou je kunnen
3: anders,
2: zeggen.
3: Het is niet helemaal wat je zegt. Nee, ik dat was in 67. Het was niet, ik ga weg uit Venlo. Integendeel, ik ga naar Venlo toe. Want ik zat toen op kostschool. Wat aanvankelijk klein seminarie. Maar eigenlijk was dat er al vanaf. Maar dus, en dan vandaar ging ik dus naar, gewoon naar huis terug.
2: Ja, ja.
3: En dus in het stadje Venlo, waar ik geboren ben en getogen ben. Ja, en daar heb ik dus ook, zeg maar, die jaren 60 beleefd.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. En je beschrijft ook, en dat komt ook later in het boek natuurlijk terug, dat het katholiek zijn, dat het iets is wat je ook in een cultuur ja. eigenlijk moet. Ik gebruik niet graag het woord moeten, maar toch wat je toch in een cultuur eigenlijk beleeft. Anders wordt het iets, nou ja, wat apart gezet wordt en misschien ja. wat je in de kerk beleeft en in leuke gesprekken. Maar het is iets wat door je gehele leven aanwezig eigenlijk.
3: Ja, het is, misschien kan ik dat een beetje verduidelijken. Dus wij hebben vaak het idee dat een overtuiging of een geloof. Dat is iets, dat is een zaak van een persoon. Een relatie met God. Dat is in feite wat je in elke godsdienst tegenkomt. En ook in het christendom natuurlijk. Maar het bijzondere van het christendom is dat het niet de mens is die op zoek is naar God, maar het is God die op zoek is naar de mens. En die beide ontmoeten elkaar in Christus. Dus wat wij zeggen in de kerk. Mm-hmm. Ja, want wij geloven dat Christus, dat de kerk, de levende aanwezigheid van Christus in deze wereld is. En dat betekent dus dat je met jouw overtuiging niet alleen staat, maar omgekeerd zelfs, dat je met die overtuiging niet alleen kunt staan. Je kunt hem alleen beleven in een gemeenschap. Hij moet letterlijk vlees en bloed worden. En het is alleen gegeven aan bepaalde oude wijze kluizenaars, woestijnmonniken. Die kunnen misschien in hun eentje, maar die gaan ook elke week gaan ze op de zondag terug naar hun klooster om daar samen de Eucharistie te vieren. Maar dus het christelijk leven moet per se gestalte krijgen in een levende gemeenschap. Ja. Het is niet zoals sommige protestanten zeggen, het is alleen de Bijbel. Dat is alleen de Bijbel is veel te weinig. Alleen het geloof is veel te weinig. Alleen de genade is te weinig. Het is altijd ook die andere component.
2: Ja, ja.
3: En dat maakt dus zeker het katholieke geloof zo bijzonder, maar ook zo kwetsbaar.
2: Ja, ja.
3: Maakt het dus heel kwetsbaar.
2: Ja, en zeker in natuurlijk, hè, we zitten nu in 2026, ja. Vergeleken met 1950,
3: ja, ja, ja.
2: Is er natuurlijk heel veel verdwenen. Ja. Er is heel veel komen ook dingen weer terug, omdat mensen blijkbaar dat ook toch zoeken.
3: Ja.
2: Dat samen beleven, dat samen. Toch? Zeg ik dat goed?
3: En die vorm, ja, zeker. En de vorm is dan niet zo belangrijk. Dus die dingen die ontwikkelen zich. Kijk, we hebben natuurlijk de vaste, de vaste genademiddelen van de kerk. Dat zijn natuurlijk de sacramenten.
2: Mm-hmm.
3: En ook die kunnen van vorm veranderen. Dat is wat je ook regelmatig ziet. Maar daarnaast heb je natuurlijk dat hele. Dat hele devotionele leven van de gelovigen. En dat kan allerlei vormen hebben. Dus dat is niet gebonden aan een bepaalde vorm. Maar het is wel zo, je mag het niet straffeloos aan de kant schuiven. Je kunt het niet straffeloos aan de kant schuiven. Want dan verliezen de mensen. Dan verliezen de mensen hun hart, zo gezegd.
2: Ja, ja, ja.
3: Dan kunnen ze niet verder.
2: Nee.
3: Nee.
2: Nee, en je ziet bijvoorbeeld, nou, we hebben nu net sacramenten zondag mogen vieren. Dat ook de sacramentprocessie, ja. dat ook weer toch op meer plekken wordt opgepakt. Ja. Dus dat is ook wat jij bedoelt, denk ik, hè? Dat soort devotionalia, maar dan naar buiten toe.
3: Ja, ik bedoel, niet alleen devotionalia, maar inderdaad ook allerlei. Manieren van zich manifesteren.
2: Ja,
3: ja dat kan van alles zijn.
2: Ja, ja. Ja. Je had het er net over dat dus in jouw tijd, hè, er ging heel veel schuiven, zowel in de kerk als in de wereld. Dat betekent dat de werkelijkheid om jou heen heel erg verandert. Ja. En we hebben het van tevoren eventjes ook over gehad van de werkelijkheid. Wat hè? Jij zei ook van wat is dan de werkelijkheid?
3: Dus de werkelijkheid is heel simpel gezegd. De werkelijkheid is alles wat door God geschapen is. Dus de werkelijkheid is zowel de zichtbare als de onzichtbare schepping. Dat hoort allemaal dat is allemaal samen de werkelijkheid. Dus een enorm, je zou kunnen zeggen, een enorm bouwwerk wat God heeft gemaakt. En die werkelijkheid, daarin leven wij, maar die is zo rijk en zo veelkleurig en dat we hebben wel een gids nodig om in die werkelijkheid om daarin te kunnen leven. En die gids, dat is de waarheid. En de waarheid is dus niet een papiertje waarop staat zo en zo is het. Maar de waarheid is een persoon. De waarheid is Christus die in de wereld gekomen is. God is in de wereld gekomen om ons de weg te wijzen. En natuurlijk is hij gekomen om ons te verlossen. Hij is ook gekomen om ons de weg te wijzen. In die rijke, maar ook zo voor ons onoverzichtelijke werkelijkheid.
2: ja, die dus ook heel erg kan veranderen.
3: Die verandert, die voortdurend verandert
2: ja, eigenlijk. Precies, ja. Ja. Maar doordat, wat je eigenlijk zegt is, van doordat het de levende Christus is, kunnen we dus ook iedere keer die nieuwe werkelijkheid die zich aan ons voordoet, daarin kunnen we onze weg vinden.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Mooi. Ik ga daar nog graag nog even op door direct. Ja. Maar ik denk dat het een mooi moment is om even naar muziek te luisteren. Ja. Nou heb jij een aantal liederen uitgekozen. En ja, een Ave Maria, maar ook The Things That I See. Ja. Misschien is dat wel een hele mooie om die nu te draaien.
3: Ja, dat is heel kort gezegd. Dat is dus het lied van de blindgeborene.
2: Ah, ja. Dus
3: De blindgeborene die een prachtig voorbeeld is van het nuchtere oordeel van iemand die zegt, ja, ik weet het niet, misschien is het een boef, misschien is het een zondaar. Ik weet één ding, dat ik blind was en dat ik nu kan zien. Dus het respecteren van wat er gebeurt.
2: Ja.
3: En je niet ideologisch laten beïnvloeden, hij zal wel slecht zijn. Nee, ja. Dit heb ik meegemaakt.
2: Ja, ja, dit is mijn werkelijkheid.
3: Het is niet mijn werkelijkheid, precies. Het is de werkelijkheid, ja. Maar het is niet jullie ideologie.
2: Ja. Ja,
3: daar bemoei ik me verder niet mee. Ja. Ik constateer dit en ik zeg, ik was blind en nu kan ik zien.
2: Ja, we gaan er naar luisteren. The Things That I See door de Bay Ridge Band wordt het gezongen.

0: Ja, u bent in de uitzending van Aan Tafel Met, waarin we in gesprek zijn met Wim Peters en over zijn boek Terug naar het Midden. Nou, we hadden net voor de muziek al een heel aardige gesprek over inderdaad de werkelijkheid die God aan ons presenteert eigenlijk, die hij heeft gemaakt.
1: En die wij zelf ook zijn. Wij zijn ook deel van die werkelijkheid.
0: Ja, tuurlijk. Klopt, ja. Nou zeg je een paar keer in jouw boek dat de kern van het christelijke geloof is: alles is goed, want alles komt van God. Ja. Ik kan me zo voorstellen. Natuurlijk, dat staat dan in een context. Maar dat mensen toch wel zoiets hebben. Alles is goed. Hallo, kijk eens om je heen. Ja. En die argumenten zijn er altijd geweest.
1: En het
0: natuurlijk.
1: Is ook terecht. Ja. Want dat is ook, als je het vanuit ons perspectief alleen bekijkt, dan zeg je, er zijn heel veel dingen die gaan mis. Maar we moeten het anders omdraaien. We moeten zeggen, het is allemaal schepping van onze lieve Heer. Die heeft alles gemaakt. Die heeft het gemaakt voor ons. Dus van daaruit geredeneerd moet je zeggen, hij kan niet anders dan het goede doen. Ja, zoals de heilige Therese van het kindje Jezus, van Lisieux, die zegt ook, men zal heel goed zien dat alles van de goede God komt. En dat is haar stellige overtuiging. En dan kun je natuurlijk tegenwerpen, ja, maar ik zie zoveel ellende in de wereld. Op de eerste plaats, als mensen slechte dingen doen, dan moeten wij zeggen, dat zijn schepselen van God, die dus van God een ziel en lichaam hebben gekregen en die op zich uitstekend zijn. Maar het allerbelangrijkste van de schepping, en het geheimzinnigste, en het en misschien ook wel het meest dwarse van de schepping is, dat wij allemaal vrijheid hebben. Wij hebben allemaal onze vrije wil. En dat maakt dat het goede niet vanzelfsprekend is. Want om een of andere rare reden zijn wij net als Adam en Eva. Ja, maar dat is misschien ook wel heel aantrekkelijk. En je zou de zonde kunnen omschrijven als een soort afleiding. Wat is zonde? Zonde is afgeleid zijn.
0: Ja, precies.
1: Dus niet meer de aandacht op op de oorzaak en het doel van je leven. Zo zou je de zonde kunnen omschrijven. En daarin gaat de mens heel ver. En bovendien wordt hij daarin gesteund, in die slechtheid, gesteund door die goede geesten van God, die engelen, die op een gegeven moment ook gezegd hebben, nee, wij hebben een ander project. Wij hebben niet het project van een mens die God wordt, of een God die mens wordt, sorry, van een God die mens wordt en die wij moeten aanbidden.
0: Ja.
1: Dat willen wij niet. Dat is niet de, en nou ja, goed. Dus die duivel, die werkt mee met, die probeert ons ook af te leiden. Ons in het ongereden te brengen.
0: Ja.
1: De diabolos, hij die de dingen door elkaar
0: ja,
1: gooit.
0: Precies, precies. Een tweedracht. In jouw boek, je komt ook op meerdere momenten, zeg maar, want het is een chronologisch eigenlijk verhaal, hè, wat jij vertelt. Maar goed, daartussendoor komen heel veel mooie beschouwingen en ook de gedachtes over bijvoorbeeld dit. Je noemt natuurlijk op diverse plekken daar waar ofwel in de kerk of in de wereld mensen dus die andere weg gekozen hebben en die heel veel moeilijkheden, ellende veroorzaakt hebben. Ja. Je hebt het ook meerdere keren over ideologieën. Net heb je het woord ook al een keer gebruikt. Kun je omschrijven een ideologie? Wat maakt dat nou? Er lopen heel veel mensen achter allerlei ideologieën aan. Maar waarom is dat nou? Of wat is dan het grote verschil, het onderscheid tussen een ideologie of een geloof?
1: Het geloof.
0: Het geloof
1: is de oriëntatie op God. Op de bron van onze wereld. de bron van onze werkelijkheid. Een ideologie is een poging om zelf, als het ware, verklaring te geven voor de werkelijkheid, maar ook sturing daaraan te geven. Dus elke ideologie die heeft niet de ogen wijd open naar alle kanten, maar die schermt zijn blik als het ware voor een gedeelte af en vernauwt zijn blik. Je zou het simpel kunnen zien met het eenvoudigste voorbeeld van een ideologie, dat is het vooroordeel. Dan kun je het heel gemakkelijk, dan kun je het heel gemakkelijk aanzien. Wat is een vooroordeel? Een vooroordeel is bij voorbaat een opinie die ik heb over een persoon of over een situatie. Zonder dat ik nog de eigenlijke confrontatie ben aangegaan, weet ik al, oma die is zo. Oma die is zo. Die is links en die is rechts. Dat is een vooroordeel. Nou, dat is een ideologie ook. De ideologie die zegt, deze mensen zijn slecht.
0: Ja.
1: He, deze rijke mensen zijn slecht. Of deze Joodse mensen zijn slecht. He, of, noem maar op. He, dit soort, dat doet de ideologie.
0: Ja.
1: He, want je hebt natuurlijk goed en slecht nodig.
0: Ja.
1: Want de ideologie zegt niet, alles is goed. Zoals wij dat zeggen.
0: Ja.
1: Met de voorbehouden.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk iets wat generaties die nu opgroeien, die groeien bijna alleen maar op met ideologieën, zou je kunnen zeggen. Ja. Want het geloof is meer en meer, en ook de kerk is meer en meer naar de, nou ja, naar de periferie.
1: Een voorbeeld is bijvoorbeeld die hele genderideologie nu. Ja, die stoelt nergens op, maar die wordt langzamerhand wel een beetje, of die is langzamerhand ook in het onderwijs helemaal geïncorporeerd. Dus die heeft helemaal bezit genomen ook van het onderwijs. Dus onze kinderen, onze kleinkinderen, die leren deze dingen alsof het werkelijk zo is.
0: Ja.
1: En niet meer alsof het een mening is van een bepaalde groepering.
0: Ja, ja.
1: Dat is ideologisering.
0: Ja, ja. Nou noem je onderwijs. En dat is natuurlijk ook een onderwerp wat zeer na aan jouw hart ligt. Je bent zelf leraar geweest een aantal jaar. Ja. Daarna als journalist eigenlijk weer. Want dat was je ooit al. Maar het is een journalistieke vak opgepakt. Hoe wezenlijk, hoe belangrijk is onderwijs? En wat is de kern van onderwijs eigenlijk?
1: Dus onderwijs zou je kunnen zeggen is een verdichte vorm van opvoeding. Verdicht in de zin van bijna geconcentreerd. Het is wat de ouders doen. Een kind binnenleiden in de werkelijkheid. Dat is het, kort gezegd de opvoeding. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Het kind binnenleiden in, heb je weer dat woord werkelijkheid. Maar ik kan het niet anders zeggen. Hè, dat is, je leidt het kind binnen in de werkelijkheid. Dat doe je als ouders. En op een gegeven moment breken die kinderen een leeftijd waarop het beter is voor ze om dat met elkaar te doen, te krijgen, die instructie. En daarvoor bestaat de school. Dus de ouders die kiezen de school, ja, of die maken de school. En dan laten ze de kinderen daar, vertrouwen ze hun kinderen daaraan toe. En nou, dat is eigenlijk de essentie van het onderwijs. Dus invoeren in de werkelijkheid. Op allerlei niveaus.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat gaat heel ver door tot en met de universiteit toe. Maar dat is de kern van het onderwijs, denk ik.
0: Nou zeg je ook in jouw boek, hè, dat er toch ook veel verloren is gegaan in het onderwijs. Ja. Waar je zelf nog als docent ook aan hebt mee mogen werken. Komt het ooit nog goed, Wim?
1: Natuurlijk. Het komt altijd goed. Het is nu al. Het is, kijk, als het op enig moment ergens niet goed is, dan betekent dat niet dat een. Dit is geen proces van een autonoom proces waarmee we allemaal naar de afgrond rollen. Zo is het echt niet. Het gaat erom dat ouders weer zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid, maar ook van hun bevoegdheid. Mm-hmm. Dus we hebben een beetje de neiging sinds de, vooral sinds de 19e eeuw, sinds het nationalisme, We hebben de neiging om de staat, een soort instantie boven ons te zien. Maar de staat is niets anders dan de overeenkomst die wij met elkaar hebben gesloten om het leven leefbaar te houden. Hè, en om bepaalde taken gezamenlijk uit te voeren. Hè, zoals veiligheid, verdediging, infrastructuur, dat soort dingen. Dat doen we allemaal samen. En dat is de staat.
0: Ja.
1: Maar de staat is een soort super... supermens geworden.
0: Een superopvoeder.
1: In dit geval een superopvoeder geworden. En dat kan natuurlijk niet.
0: Nee.
1: En daar zullen mensen altijd, zullen mensen dat zich op een gegeven moment gaan realiseren. Dus wat dat betreft heb ik een goede hoop dat het...
0: Nee, want onderwijs moet toch eigenlijk ook zijn om je te leren onafhankelijk te denken.
1: Ja, dat is het. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is dat, dat invoer, binnenvoer in die werkelijkheid. Ja.
0: Kunt u nog veel meer over lezen in het boek, want dat staat er allemaal in. Die chronologische zeg maar gang in jouw boek heeft het natuurlijk ook over de vele reizen die je hebt mogen maken. Ja. Met name natuurlijk toen je voor Katholiek Nieuwsblad werkte. Het is te veel om op te noemen, maar... heb jij, of kun je misschien zo wat dingen eruit plukken die jou dan opgevallen zijn in al die landen? Ja. Hè, want je bent eigenlijk in alle werelddelen ben je geweest.
1: Halve oceanen.
0: Oh ja, oceanen. Ja. Ja, nou. Maar goed, in bijna alle werelddelen ben je geweest. Die jou hebben getroffen of waar je juist iets van hebt geleerd.
1: Nou.
0: Ja, dat is heel veel natuurlijk.
1: Is, als het goed is, heb ik behoorlijk wat geleerd. Maar op verschillende plaatsen. Nou, één ding wat heel erg eruit springt... en wat je telkens en telkens weer tegenkomt... dat is dat bij de uiterlijke verschillen die er zijn... dat het frappant is hoezeer christenen, waar ook ter wereld... zeg maar, op dezelfde manier leven, op dezelfde manier eenzelfde belangstelling hebben. Dus dat je over de grenzen van de cultuur heen christenen overal herkent. Dat is heel bijzonder. Ik heb daar een voorbeeld van gegeven. Dat was dan wel een hele letterlijke herkenning. Dus toen was ik bij het Eucharistisch Congres in Seoul, in Zuid-Korea. Hele grote, moderne stad. Hele grote stad. En ik was daar ergens... Om een of andere reden liep ik midden in het centrum in mijn eentje. En toen was ik de weg kwijt. Wat zo kan gebeuren. Want het merkwaardige daar is dat alles, ik weet niet of het nog zo is, maar toen... alles wat je zag, de prachtigste, de grootste reclames en alle aanduidingen... die waren allemaal in het Koreaanse schrift, waar ik dus geen letter van kon lezen. En dus ik liep daar en toen kwam er een meneer naar mij toe... En die zei, are you Christian? Ik zei, yes. En toen vertelde ik dus wat ik wilde. En toen nam hij mij onmiddellijk mee naar de ingang van de metro. Toen kon ik verder wel vinden. Maar dus de aardigheid, de alertheid en de attentie. En ja, dus dat heb ik heel vaak meegemaakt.
0: Sorry dat ik je onderbreek. Maar wat je daarmee wil zeggen is dat... Christenen, in welke cultuur ook, toch
1: elkaar herkennen
0: en
1: ook het een beetje hetzelfde zijn. Zelfs tot in hoge mate hetzelfde. Dus dat al die zogenaamde verschillen, dat is ook vaak opgeklopt. En dat wordt ook vaak door de politiek wordt dat enorm aangezet. Men zet als het ware mensen en bevolkingsgroep tegen elkaar op.
0: Ja.
1: Maar zeker... Christenen onder elkaar, dat is echt heel erg... Er zijn hele grote, mooie overeenkomsten.
0: Ja. En dan maakt het dus eigenlijk niet uit in wat voor land of cultuur je leeft.
1: En wat je dan wel soms ziet, waar je dus wel een beetje voor schaamt... is dat er dus landen zijn die dus eigenlijk helemaal al zeg maar christelijke christend zijn... waar verschrikkelijke sociale misstanden en tegenstellingen zijn. Dat je denkt, ja, het is wel... het blijft wel mensenwerk. En dat is toch wel... Ja, dat is af en toe wel vreemd.
0: Ja. En ook daar waar natuurlijk... waar het christelijke geloof of echt tegengewerkt wordt. Ja. Wat natuurlijk ook, dat maken wij nu eigenlijk ook mee. Ik zit even naar de klok te kijken. Ik denk dat een mooi lied dat daar misschien wel bij past, is een Italiaans lied dat je uitgekozen hebt. En toch even aan jouzelf de uitleg, hè? Zo van wat je net zei, van het maakt ook niet uit wat je om je heen daarover hoort als bijvoorbeeld kind. Hè? Want je blijft trouw aan datgene wat je, wat je eigenlijk hebt meegekregen. Dus Martino, ja. Imperatore.
1: Ja, dat is.
0: Ik weet niet of ik het goed zeg.
1: Ja, Martino en de keizer. Dus Martinus en de keizer. En dat de titel verwijst naar een fresco van, ik denk van Giotto,
0: ja.
1: Waarop je dus ziet hoe de heilige Martinus een gesprek heeft met een van de Caesaren, een van de keizers van het Romeinse Rijk in de 4e eeuw. En dat gaat over, en dat is een heel beroemd thema gebleven in het christendom, dat gaat over de scheiding van kerk en staat. Dus in de 4e eeuw zie je dat christendom ineens wordt succesvol. Iedereen wil christen worden. He, dus, en iedereen wil meteen ook mooie baantjes erin en zo. Elke familie wil zijn bisschop. Dus dat is een hele rare situatie. Maar daarin overeind te blijven. En dus je eigen christendom als het ware proberen dat daar buiten te houden. Buiten die politieke
0: spelletjes.
1: Die warboel, ja. die daarvan gemaakt wordt. En het is dus het verhaal van een vader die tegen zijn pasgeboren zoontje zegt, wie weet wat er straks gebeurt. Ze zullen je misschien voor gek verklaren. En je zult ze zullen zeggen dat je vader een idiote revolutionair was. En dat je moeder gek was. Echt zo'n christin die alleen maar kon, die alleen maar kon huilen als het niet goed ging. En een hele opsomming van menselijk tekorten, die wordt beschreven. En dan zegt hij, één ding, hou je vast aan mijn hand, ook als er niet meer zal zijn. En dat is een hele mooie omschrijving, vind ik, van wat het geloof eigenlijk is. Dus het geloof is eigenlijk, op grond van de liefde die je hebt ervaren, is het een trouw. Dus de trouw in het huwelijk, de trouw van de ouders aan de kinderen en omgekeerd. En natuurlijk de trouw aan onze lieve Heer,
0: ja.
1: Die alleen maar trouw kan zijn, ja. Aan ons.
0: Oké, okay. Nou mooi. Mooie toelichting. We gaan er naar luisteren en in dit geval wordt het door Gruppo Zafra gezongen.

0: U luistert naar Aan tafel met, waarin ik in gesprek ben met Wim Peters over zijn boek. En nou ja, eigenlijk ook jouw leven en al jouw, en jouw overtuiging, Wim. We hadden het over het onderwijs. Daar gingen we nog even over verder, ook in de pauze. Dat katholieke onderwijs, wat ooit bestond, zeg maar, dat is er eigenlijk niet meer.
1: Dat, niet alleen dat niet... Dat bestond ooit, maar dat met kop en schouders boven alle andere onderwijs uitstak.
0: Ja.
1: Juist omdat het als enige niet ideologisch was.
0: Ja.
1: Want zelfs ook protestantse scholen, scholen met de Bijbel,
0: ja,
1: die zijn in, niet ideologisch, maar in die zin maar wel heel beperkt tot, zeg maar, tot wat er in de Bijbel staat. Terwijl voor ons, voor een katholiek, is alles interessant.
0: Ja.
1: Alles. Alles is mooi. Om nog even terug te komen.
0: Ja.
1: En dus we hadden een heel goed en sterk onderwijs. En op een rampzalige dag in 1966... toen hebben Nederlandse bisschoppen bij monden van kardinaal Alsfrink gezegd... het is uw zaak, tegen de leken gezegd. Het is uw zaak. En dat was dus concreet... tegen de Nederlandse Katholieke Schoolraad, NKZ. Vanaf dat moment moesten de leken het zelf doen. En toen kwam al snel de nadruk te leggen op organisatie. En je kreeg autonome processen. Hè, scholen zoals de OMO in Brabant, het grote katholieke onderwijsvereniging, die begonnen eigen catechese uit te geven, kwamen in botsing met de bisschoppen en zo. Dus men heeft dat uit handen gegeven. Dat was echt een blunder. Het was een pastorale blunder, maar het kon ook helemaal niet volgens het kerkelijk recht. Dus hoe dat nou, hoe het precies zit, heb ik...

0: ik nooit begreep. Maar ik mag wel als huisvader en ook als oude leerling.
1: Ja.
0: En als huisvader en als opa kan ik wel zeggen, het is een echte blunder geweest.
1: En ook als oud-docent.
0: En ook als oud-docent,
1: ja. Precies, ja.
0: Dus dat is jammer. En dat is, ja, maar dat past natuurlijk wel een beetje in de sfeer van toen. Ik heb het idee dat het concilie voor, misschien niet voor de bisschoppen, maar zeker ook voor de priesters in Nederland, om even van de leken te zwijgen, maar een maatje te groot was.
1: Ja.
0: Dus wij waren zo goed georganiseerd als kerk in Nederland. Alles liep perfect. Dus dat kon niet misgaan. En het ging dus helemaal mis, want de kerk is geen mensenwerk. Dus als je niet elke dag weer erkent, ons lieve Heer, u moet het doen, helpt u mij. En als je niet elke dag zo zit, met je handen uitgestrekt, van alsjeblieft, de mens is een bedelaar, zegt Jezani. En dat is ook zo. Dat is ook de enige reële houding, menselijke houding. Wij zijn bedelaars. Zoals het kind bedelt bij de ouders,
1: ja,
0: zo bedelen wij bij de vader. En als je dat loslaat en je gaat het zelf allemaal, je bent zelf autonoom, dan gaat het goed mis.
1: Ja.
0: En dat is dus in het onderwijs heel sterk gebeurd.
1: Ja, en niet alleen in het onderwijs. Hè? Want nee, we spreken natuurlijk over de jaren 60, 70 en 80. Grote polarisatie natuurlijk. De paus die naar Nederland kwam en waartegen vooral ook heel veel geageerd werd. Ja. Maar ook in de liturgie heel veel losgelaten. De mensen die dachten het zelf te moeten doen. Ja. Misschien nu nog. Dat beschrijf je ook allemaal in je boek. Nou, daar gaan we niet heel specifiek op in. Maar het is wel natuurlijk kenmerkend voor die periode waar jij zelf dus ook, ook je weg in moest vinden.
0: Ja. Ja.
1: Hoe heb je dat gedaan? Je noemde even de naam Jezani. Ik denk dat er veel mee te maken heeft. Nou, misschien kun je dat even toelichten.
0: Ja, het is zo dat ik, ik ben dus van huis uit katholiek natuurlijk. Hè. Gewoon zoals iedereen, zal ik maar zeggen. Zoals alle katholieken zijn het altijd van huis uit. Ja, tegenwoordig heb je veel bekeerlingen, maar vroeger was het toch vooral een zaak van opgroeien in een katholiek gezin. En ik ben eigenlijk altijd wel katholiek gebleven. Dat wil zeggen dat ik dus jarenlang niet heb gepraktiseerd. Dus echt weg ben gebleven. Maar het was niet zo dat ik iets tegen het geloof had. Ik heb altijd geleefd met een zin van Paulus de VI. Ook al is er op deze wereld niemand meer die de waarheid aanvaardt, dan betekent dat niet dat de waarheid niet bestaat.
1: Ja.
0: En dat heb ik mij toch altijd wel aan vastgehouden. En ik had dus het grote geluk dat ik al vroeg na mijn schooltijd en na mijn eerste jaar bij plaatselijke krant, voor ik ging studeren, ontmoette ik mijn vrouw. Dus die nu mijn vrouw, maar toen dus alleen nog maar een onbekend meisje. En nou ja, dat is een van de godsgeschenken die ik heb mogen ontvangen. En wij hebben met z'n tweeën, hebben wij, denk ik, als het ware het midden gezocht. Dat midden wat waarvan je ziet dat de samenleving het kwijtraakt. En dus je probeert altijd weer dat midden te vinden. En dat betekent, want dat wil ik wel even uitleggen, maar dat is natuurlijk een moeilijke titel, terug naar het midden. Het betekent dat je niet dat je in starre, rechtlijnige weg gaat, maar het betekent dat je een midden houdt tussen twee uitersten die allebei ook zo zijn, die allebei waar zijn. Dat is het typische van het katholieke geloof, dat het dat alles ook is. Dus inderdaad, Jezus is God, maar hij is ook mens.
1: Mm-hmm.
0: De Eucharistie is brood, maar het is ook het lichaam van Christus. En zo kun je dus enorm veel dingen noemen. Maar dat is dus in het leven ook zo. Dus het is nooit... Het is niet zo dat, zeg maar, dat de... wat je vroeger nog wel bij katholieken tegenkwam. Ja, als we dan toch buiten de christelijke partij stemmen, dan moet het maar VVD zijn. Nee, dat is onzin. Het is allebei zo. Dus het VVD heeft hele goede dingen. Maar ook de wat vroeger dan PvdA was, heeft dus zowel links als rechts hebben hele goede dingen. Maar hebben niet de wijsheid in pacht. En hebben zeker ook niet de waarheid. Dus die waarheid ligt in het midden. En die ligt dan niet per se bij het CDA. Want dat is ook reclame. Integendeel. Maar die hebben wel de meeste... hoe heet het? Die hebben wel de beste voorwaarden om ergens in dat midden te blijven. En dat, ja, dat is heel belangrijk. Maar het is nog veel belangrijker om dat in je persoonlijke leven ook steeds te doen. Dus het is... ja, het is niet je kinderen... een totale vrijheid geven in de opvoeding. Het is ook niet ze met een...
1: vastbinden aan de stoel, precies. Ja.
0: Maar het is allebei. Ja. Het is die... Het is wat Suzanne noemt het risico van de opvoeding.
1: Ja, ja, klopt. Dus, ja. En dan kom ik even op die naam, want ja. Je noemde hem nu weer. Ja. En dat komt natuurlijk van de beweging die jullie, ja. Jullie op een gegeven moment ook hebben leren kennen. Ja. En waar jullie je heel erg thuis voelen. En dat is gemeenschap en bevrijding. In de Nederlandse vertaling. Ja.
0: En het bijzondere daarvan is, vind ik, dat was ook het eerste wat ik tegen Annette zei toen ik daar op de meeting in Rimini was, die zij organiseerde. Dat was mijn eerste eigenlijke kennismaking ermee. En het bijzondere was, ik zag daar ouders met kinderen en grootouders bij elkaar.
1: Ja.
0: Dus daar was een doorgeven van de traditie, wat je hier eigenlijk nauwelijks meer zag. En dat heeft mij dus enorm aangesproken. Dus als vader, en dus ook als moeder, als ouders, ben je steeds op zoek naar wat is goed voor de kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik dacht, als het werkt, dan is het goed. Ja, je kijkt naar het effect. En je kijkt niet naar of de... wat je soms bij sommige katholieke groeperingen wel ziet. Als het vaandel maar mooi hangt. Hè, of als de kaars maar goed brandt. Nee, je kijkt naar het resultaat. Hè. En ik mag dus wel zeggen, daar ben ik wel heel erg blij om. En ik bid er ook elke dag voor dat het goed blijft. Maar onze kinderen, die zijn alle acht, staan die in de kerk.
1: Ja, ja.
0: En actief in de kerk en bewust in de kerk. En dat is mede, dat is te danken aan onze lieve Heer en aan de voorspraak van zoveel heiligen en misschien grootouders in de hemel. Maar het is ook te danken aan Giuseppe en zijn manier van, zijn opvoeding,
1: ja,
0: zijn
1: ja.
0: pedagogie.
1: Ja, precies. Die jullie helemaal hebben omarmd en inderdaad ook vorm gegeven in jullie leven.
0: Ja,
1: en ook in hoe je...
0: maar vooral ook in, zeg maar, in wat zij aanbieden. Wat binnen die beweging wordt aangeboden. Wat ik heel aantrekkelijk van hun vind, is dat alles altijd in vrijheid gebeurt. Dus je hoeft geen dingen te doen. Het gaat niet om het resultaat, maar het gaat erom dat de mens zich in vrijheid ontwikkelt. Ja. Die vrijheid is echt heel, heel wezenlijk.
1: Heel wezenlijk, ja. Wim, wij gaan nog heel eventjes, want de tijd die gaat door. We gaan direct afsluiten nog met een lied. Maar daarvoor nog eventjes. Je omschrijft in jouw boek dus een ontwikkeling van de katholieke kerk, van jouzelf, wat je allemaal hebt gedaan. Een aantal grote gebeurtenissen ook in de wereld. Toen jij het boek aanbood, kort geleden aan Monsieur Punt, toen zei hij, want ik vroeg hem daarnaar, wat zou dit boek nou kunnen betekenen? En hij zei, er is zo weinig geschreven over de ontwikkeling van de katholieke kerk, zeg maar, na het Tweede Vaticaanse Concilie tot nu. Natuurlijk zijn er wel allerlei meningen en opinie en dergelijke, maar gewoon hoe dat in het leven van iemand ook is geweest. Daar staan echt schitterende dingen in. Ik vond het zelf heel erg interessant en mooi om te lezen. Wat is voor jou nou inderdaad de als je al zegt van ik wil er iets mee doorgeven, hè, wat is dan van dit van jouw boek de boodschap? Wat hoop je dat mensen eruit meenemen?
0: Nou, in elk geval, de bedoeling is dus dat ik wil dus aan mijn kinderen en aan mijn kleinkinderen en aan hun generatiegenoten wil ik iets duidelijk maken van de situatie waarin ze nu leven. Wat ik heel belangrijk vind, dat is dat ze ook zien dat in allerlei schijnbaar heel moeilijke en hopeloze omstandigheden, dat daar op de meest onverwachte momenten het licht doorbreekt. Ik heb het voorbeeld gegeven van mijn leraar Engels, die in 68 zei, in augustus 68, inval in Praag. Ik vertelde in de klas dat wij hadden een demonstratie in Venlo. En toen zei hij, wat heeft dat voor zin? Want uiteindelijk zal de dictatuur winnen. Dat was helemaal. En 11 jaar later komt er dus een, of 10 jaar later komt er een paus uit Polen. En die zegt, we beleven het einde van de ideologie.
1: En de muur viel en de dictatuur.
0: Als een donderslag bij heldere hemel. Iedereen dacht, dat kan niet. Maar het is wel gebeurd. Er is dus een werkelijkheid die wij niet kennen. Wij kennen de werkelijkheid, maar er is veel meer in de schepping. En er is veel meer wat God bewerkt en wat wij niet zien. En dat wil ik ook dat mensen kunnen zien. Daarom eindig ik ook met een jongen die vanuit het niets als het ware tot het geloof komt. En zegt, hier ben ik. En dat gebeurt dagelijks. En dat is zeer hoopgevend. En dat is ook heel reëel. Want zo is het christelijk leven ook.
1: Ja.
0: Zo was het ook in de Gulag. En zo is het ook in Chinese heropvoedingskampen. Op hele moeilijke plekken. Daar is toch steeds is daar de aanwezigheid van Christus.
1: Ja, ja, ja. En die jongen die zegt ook, en dat is ook iets wat je natuurlijk eerder al aanhaalt, de woorden van Paus Johannes Paulus II, de heilige grote Paus Johannes Paulus II, dat hij is geworden wat hij is.
0: Ja.
1: He, dus het zit al in je DNA, dat wij geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis.
0: Precies.
1: Ja. Ja. Wim, we gaan afsluiten. Ik bedoel, we hebben lang nog niet alles kunnen bespreken. Misschien koppelen we er nog wel een keer een gesprek aan vast. Maar het laatste lied wat jij graag wil laten horen is over Maria. Of in de titel, Maria. Ja. Waarom?
0: Nou, het is een eenvoudig Maria-lied. Maar voor mij heeft het een grote betekenis. Zeker ook toen ik ziek was, als ik dat dan kon horen. Een van de kernzinnen is, Maria, maak dat niemand wegloopt, dat niemand weggaat. En dat is eigenlijk, een bede die je als ouders, als grootouders, altijd hebt. Maak dat niemand weggaat. En ja, dus dat heb ik in dit lied. Vind ik dat heel verder is het ook een prachtig lied. Een mooie melodie ook. Maar deze zin vind ik echt. Dat is eigenlijk een gebed bij uitstek van ouders.
1: Ja, ja.
0: Maak dat niemand weggaat.
1: Nou, we gaan er naar luisteren ter afsluiting van deze Aan tafel met Wim Peters. Ontzettend veel dank. Het boek Terug naar het midden. Herinneringen aan een katholieke boomer is verkrijgbaar bij De Boog. Hè? Dus naar de website van De Boog. En dan kunt u het vinden. Nogmaals, heel veel dank, Wim.
0: Dank je wel.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.

0: Van harte een goede morgen hier in het programma Een Bisschop Opent de Week. Ja, vandaag heb ik aan de lijn Monsieur De Jong van het Bisdom Roermond Hullebisschop. Monsieur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Geweldig.
0: Ja,
1: te horen.
0: Ja. Nou, we hadden het er al over dat het zowel in Den Bosch als bij u een licht zonnetje is. Dus een fijne dag om zo te starten. Ja, het was afgelopen zondag natuurlijk de dag dat in heel Nederland, gelukkig op steeds meer plekken volgens mij ook, sacramentsprocessies worden gehouden. Afgelopen donderdag natuurlijk officieel sacramentsdag. Maar u had een bijzondere plek om dit te mogen vieren.
1: Ja, dat was in Banneu. Monsieur Mutsaert zou eigenlijk daar naartoe zijn gegaan, maar ja, die heeft een ongeluk gehad.
0: Yeah.
1: Dus kon ik hem vervangen. Gelukkig had ik kaplaans in de parochie, dus die kunnen de zaak dan overnemen. En dat was heel mooi. Dus je begint altijd met een internationale mis. En dan, 's middags is er dan een sacramentsprocessie.
0: Ja.
1: Yeah. Twee begint hij dan. En dan loopt hij door het heiligdom heen, via de kruisweg, de bron. En dan terug naar de esplanade, waar dan de ziekenzegen wordt gegeven. Een beetje loerders gevoel krijg je dan. Zo.
0: Mm.
1: En ja, ja, waar ik ook flink wat mensen met een rolstoel. En ik ken er natuurlijk met name mensen uit Den Bosch en Breda.
0: Ja.
1: Die twee bidden hadden samen hun ziekentriduum. En daar hebben ze veel te hoog staan en veel ja, even eruit. Hè. Dus dat is altijd heerlijk.
0: Is dat en, eigenlijk iets wat altijd zo is gebleven of geweest dat er inderdaad per bisdom een ziekentriduum wordt georganiseerd?
1: Ja, het is natuurlijk in de loop van de jaren iets minder geworden. Dus bisdom hebben zich ook samengevoegd op de een of andere manier. Maar dat is, ik weet eigenlijk niet wanneer het begonnen is, maar ik heb een uitstekend idee om het zieken naar beneden te gaan. Het is op zich niet zo ver natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Het is een uurtje van Maastricht, beneden. En ja, dan ja, als je van de rest van Nederland komt, is het natuurlijk een stuk verder. Dat snap ik wel. Maar tegelijk is het in België, is het Nederlandstalig. Mensen spreken ook Nederlands. Hoewel de voertaal in Banneu natuurlijk Frans is.
0: Hmm.
1: Maar dit is een Loerders in het klein. Ja, je hebt wat winkeltjes, je hebt wat eetentjes. Maar met name het heiligdom is heel mooi. De verschijningskapel. En de kruisweg pak ik. Dus je kunt echt hard ophalen als je bedevaart daar komt.
0: Ja, het is inderdaad een heel. Ik ben er dan toevallig ook niet zo lang geleden geweest. Wat mij opviel, omdat ik het dus niet zo goed kende, al die verschillende kapelletjes van al die groepen, die dus Banneu als een heel bijzondere plek ervaren.
1: Ja, je hebt de goede bedevaarten van de Tamils, van de Vietnamezen, van met name ook buitenlandse groepen komen er dus.
0: Ja.
1: Met grote groepen die daar dan een dag doorbrengen. En, het zit meer in hun bloed misschien dan in ons bloed op het ogenblik. Maar op zich, ook Maria is daar verschenen als Maagd der Armen. Dus ja, dat past ook goed bij mensen die het misschien niet zo breed hebben. Die ergens aan lijden. Dus het is gewoon een eenvoudige Maria, maar wel krachtig.
0: Mm-hmm. Wat is eigenlijk haar centrale boodschap?
1: Nou, bidden en boete doen. Hè.
0: Ja.
1: Dat is gewoon, Maar ook dat ze mensen bij zijn. Ze heeft natuurlijk een bron aangewezen als haar bron. Waar nu nog water uitstroomt. Waar mensen ook veel water van meenemen.
0: Ja.
1: Of levend water. Dus het is een hele eenvoudige boodschap. Maar goed, het feit dat Maria in een tuin verschijnt. In je achtertuin.
0: Ja.
1: In Mariette de Koe.
0: Ja. Wat ik ook wel aantrekkelijk vind, is dat het hele terrein, het hele heiligdom, zeg maar, zijn zoveel verschillende plekjes waar je, je kunt er rustig wandelen, je kan rustig gaan zitten. Het is echt, wat u zegt, eenvoudig, maar tegelijkertijd kun je er echt wel, de genade vinden en proeven.
1: Ja. Nou ja, het is ook, wat ik zei met Maagd der Armen, is ook, ze belooft ook het lijden van mensen te verzachten en hoop te brengen. En die bron, dat zegt ze van, die is voor alle naties. Dus ze proberen ook echt voor iedereen er te zijn. Hè? Dus ze praten tegenwoordig toe, vaak over inclusiviteit.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is natuurlijk een, voor, bepaalde doelgroep tegenwoordig, maar het is voor echt alle mensen.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel mensen die zich zijn uitgesloten, die voelen zich geïsoleerd, zijn eenzaam. En mensen, en Maria plaatst zich dus gewoon tussen de mensen die hulp nodig hebben. Ja, het is gewoon een hele lieve Maria.
0: Hmm.
1: Eenvoudig. Gewoon. Maar ja. Je zou kunnen vergelijken met, ik ben eens in Nazareth geweest, daar heb je de bron.
0: Ja.
1: Put, waar Maria ook een waardige put schijnt te hebben. En daar, ja, daar stond ze ook gewoon tussen de vrouwen van de buurt. Hè. Dus ze is echt een onderdeel van onze leefwereld, als het ware.
0: Ja.
1: Met haar aanwezigheid. Dus het is gewoon een, ja, lieve dichtbij je Maria, zoals je van Maria kunt verwachten. Ze is gewoon dichtbij. Ze spreekt ook, zoals we weten, in al de talen waar ze verschijnt, spreekt ze de eigen taal. Dus dat is als ongeveer het Panneus dialect gesproken hebben.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dan spreekt ze het Pyrenees. En in Mexico City spreekt ze het Mexicaans. Of het in ieder geval de Indiaans toen nog.
0: Ja,
1: van Juan Diego.
0: Ja.
1: Dus ja, maar Maria komt gewoon heel dichtbij. Bij ieder van u ook die luistert.
0: Ja, ja, ja, ja. En dan natuurlijk per Mariam ad Jezum. Het is natuurlijk zo mooi door Maria naar Jezus. Omdat zij zo dichtbij ons staat. Mogen we door haar bij Jezus komen, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. U noemde op, het is een beetje klein Lourdes, maar u bent ook in Lourdes geweest onlangs.
1: Ja, dat was de jaarlijkse bedevaart met de militairen. Dus na de Tweede Wereldoorlog zijn er eerst Duitse soldaten geweest. En na de hand heeft zich dat aantal naties uitgebreid. Nu komen er 42 naties, nu wel tenminste dit jaar. Met allemaal militairen, grote afvaardigingen, kleine afvaardigingen, met muziekgezelschappen. En met allemaal gedecoreerden, ook veteranen natuurlijk veel. Maar ook heel actief dienende. Dus dat was op zich wel mooi. We hadden zo'n groep van 250 mensen.
0: Oké.
1: Okay. Die uit Nederland. Deel daarvan is natuurlijk regelmatige doelersganger. Maar er waren ook een aantal jongeren bij. Dus dat is eigenlijk ook wel mooi. Er was een generaal die is verantwoordelijk voor de veteranen in Nederland. Dus nee, het is altijd een hele bijzondere bijeenkomst. 3 dagen, dat is op zich niet zoveel. Maar ja, Lourdes staat daarmee wel weer op de kop in zekere zin. Je hebt heel slierte Italianen die door de straten marcheren en dan af en toe Viva Italia noemen. Ja, dat zijn van de jonge mannetjes die cadetten van de Carabinieri zijn.
0: Ja.
1: Maar ook van Oostenrijk, maar ook van Afrika, sommige landen zelfs. En het is ook leuk voor bisschoppen die dan bij elkaar kunnen komen.
0: Ja.
1: Ja. Dat was ook de Amerikaanse legerbisschop Broglio. Dat is een interessante man. Hij is natuurlijk de bisschop van het grootste leger van de wereld. Hij heeft 4 hullebisschoppen eigenlijk voor 1 continent. Dus,
0: zo.
1: En, het is eigenlijk een machtig man die ook, ook naar Trump toe gezegd heeft. Ja, jullie kunnen niet zomaar Groenland innemen. En als soldaten dat in hun geweten niet kunnen verwerken, dan mogen ze gewoon weigeren. Maar ja, dat was wel stevige taal.
0: Ja.
1: Maar het is ook voor broedering. Hè. De bedoeling is inderdaad na de Tweede Wereldoorlog, in ieder geval de militairen met elkaar in contact te laten
0: komen.
1: Kijk, politici die natuurlijk allerlei dingen. En militairen hebben niet zoveel te zeggen eigenlijk. Die moeten zich ook gehoorzaam opstellen aan de politiek. Want als tegen koeps en militaire bewinden, dat willen we ook niet. Maar tegelijk hebben ze ook allemaal een eigen geweten natuurlijk. Mm-hmm. Eigen meenemen. En er komen natuurlijk toch heel wat mensen terug. Met moral injury noemen ze dat tegenwoordig. Met een morele gewondheid. Waar je niet licht over mag praten.
0: Nee, inderdaad.
1: Wat ze dingen meemaken die ze zelf gedaan hebben soms. Of die anderen hebben zien doen. Of als ze dingen meemaken dat degene naast je gedood wordt en jij overleeft. Schijn je dus ook schuldig te voelen, waarom ben ik dan niet gedood? Waarom mag ik nou wel leven en die ander niet? De thuissituaties spelen natuurlijk ook allemaal mee. Dus ja, het is toch een heel aparte levenswereld van de militairen natuurlijk. En ja, we zitten midden in een situatie waarin militairen langzaam iets dominanter worden, ook in het straatbeeld bijna, zou ik zeggen. Als ik het alleen al heb over de branden die ontstaan zijn door de oefeningen. Alle militairen in het bos.
0: Ja.
1: Waarvan de generaal dan zegt, ja, dat is nodig dat we dat doen. Nou ja, ik kan me voorstellen dat de burgers daar wat anders over denken. Maar het is toch een... ik ben laatst ook nog op Polen geweest.
0: Ja.
1: Daar is een Rosnov. Daar is een Nederlands. Nederlandse delegatie bezig. Ook zo'n 100 militairen. Met de Patriots en al die andere soorten luchtafweergeschut. Rond een vliegveld waar de dingen landen die dan naar de hand vervoerd worden naar Oekraïne. Ja, ik merk wel overigens bij al die militairen een soort opgewektheid, daadkracht, zin. Dus het is zeker geen depressief soortje, om zo te zeggen. Integendeel, het is echt een strijdbare club, moet ik zeggen. Ja, de Nederlandse militairen die tegenkomen als de anderen. Dus ze willen wel wat.
0: Ja.
1: Maar goed, niemand wil weg, uiteindelijk. Dat is ook duidelijk. Dus ze zitten er meer op voor afschrikking en voor détente, noemen ze dat dan. Dus dat je zorgt dat de mensen niet komen. Hè. Dus ze weten, ons staat dit te wachten als wij nu komen. Dus we moeten zorgen dat we
0: wegblijven.
1: Paraat blijven.
0: Ja. En heeft u dan bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, contact op een terugweg of tijdens die reis? Dat mensen ook iets prijsgeven van wat het voor hen betekent om op zo'n plek te zijn?
1: Oh, zeker. Ja. Met name ook wat ze meegemaakt hebben zelf. Hè?
0: Ja.
1: Maar ook de troost die Maria biedt. Ze luisteren naar de preek, ze worden geïnspireerd door voorbeelden van mensen. Het is met name in hotels, hè. Dus dat ze bij elkaar zitten aan tafel elke dag, 2-3 keer, en met andere mensen praten. Dus, en ik zelf voor ook. Soms gaat er een groepje mee van mensen die slachtoffer zijn van een geweldsdelict.
0: Mm-hmm.
1: Indirect dan vaak. Dus dat ze een kind verloren hebben aan een moord of zo. Dat soort dingen. Ja, dat is wel heel drukwekkend natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan mag je dan even bij zitten aan tafel waar ze een verhaal vertellen. Sommigen zijn er al een stuk verder in de verwerking dan anderen, maar Lourdes is voor iedereen een plaats van troost, van bemoediging, van het gevoel dat je er mag zijn, dat je geborgen bent, dat je andere mensen hebt die voor je zorgen, dat je er niet alleen voor staat.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is Lourdes voor iedereen en daarom gaan ook zoveel mensen terug. Hè.
0: Ja.
1: We zeggen altijd, ze worden aangestoken door het virus.
0: Ja.
1: Maar ook mensen die zomaar één keer komen als toerist, die blijven komen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon een hele mooie plaats die Maria heeft uitgekozen ook. Je kunt even door de bergen in. De sneeuwbedekte toppen van de Pyreneeën liggen in de buurt. Die zie je ook van Lourdes uit. Dus het is gewoon een plaatsje op de hemel. Ik zeg ook altijd, hier raakt de hemel de aarde.
0: Ja.
1: Het is je bent even in een andere wereld.
0: Ja.
1: Dan moet je wel naar huis. Maar dan moet je wel wat dingen meenemen. Daarvoor zijn die winkeltjes ook.
0: Dat snap ik. Ja.
1: In je hart wat vrede meenemen. Zo van, ja, toen ik zelf wegging, had ik echt het idee zo van bij de God, nou Maria, dan zien we het elkaar de volgende keer weer.
0: Ja.
1: Ja, dan had ik echt zo het gevoel van hart tot hart even de liefde van Maria voelen, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Dus ik zei tegen Maria, ik hou van u. En het was net alsof ze terug zei, ik hou van jou. Maar niet zozeer met woorden, maar met een warm hart van
0: mezelf. Nou, en dat zullen gelukkig, dus wat u uitlegt, ook veel mensen mogen ervaren. Dus dat is heel mooi. Monsieur, ik weet niet of er nog iets wat u belangrijk vindt om tegen de luisteraars te zeggen.
1: Nou ja, ik vind deze junimaand natuurlijk ook heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: Omdat het echt hard is.
0: Ja.
1: Dus ik denk, als er één devotie sterk is, dan is het natuurlijk naast Maria natuurlijk vooral ook Jezus. Hè? Want daar gaat het om uiteindelijk.
0: Ja.
1: Het heilige van Jezus, dat is wat zich meerdere keren in de afgelopen eeuwen heeft gemanifesteerd. Hè? Margrethe Maria Alacoque, weet je, zoals Faustina. Dus waar Jezus echt, dat merken, dat is de bron van genade. Kom hier naartoe, het is een vuuroven waar alle zonden worden uitgeboet, waar barmhartigheid heerst. En ik heb zelfs een keer meegemaakt dat iemand die had een zelfmoordpoging gedaan. Is gelukkig niet mis, dat was jaren geleden al.
0: Mm-hmm.
1: Die was helemaal getroffen door Jezus' heilig hartbeeld.
0: Ah.
1: Dus die voelde de vergeving en de diepte van Jezus. Het was helemaal niet zo gelovig was, maar die afbeelding die had hem wel helemaal geraakt.
0: Ja.
1: Ja, dus het is het is een wonderlijke devotie. En ik zou iedereen willen aanraden daar werk van te maken.
0: Ja, toch ook. Het is zo belangrijk, hè, die devoties en het kunnen. Ja, je kunnen toevertrouwen dan, hè, aan het Heilig Hart bijvoorbeeld. En het is zo wezenlijk ook voor ons gelovig zijn.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Oh ja, 12 juni is het feest van het Heilig Hart. Dus
0: ja. Mag ik u vragen om dan deze uitzending met een gebed, met een zegen af te sluiten? En natuurlijk heel veel dank voor uw tijd.
1: Ja, Nou, goede Vader in de hemel, je hebt uw zoon naar deze wereld gestuurd en daarna de Heilige Geest om ons te helpen uit onze zondigheid op te staan naar een leven in volheid. Geef dat we uw genade niet te vergeefs ontvangen, dat we er open voor staan. Dat we elke dag ons omgeven weten door die genade van het Heilige Hart van Maria, het Heilige Hart van Jezus. Dat zij ons helpen om ook een heilig hart te hebben voor de mensen om ons heen. Dat dat hart van ons zo open mag staan voor de mensen. Dat ze zich geborgen weten, dat we kunnen geven wat we hebben. Dat we zelf ook mogen ontvangen wat we nodig hebben. En dat we in deze wereld van nogal ikgerichtheid, de warmte van de interpersoonlijke relaties en de relatie met God steeds meer mogen ervaren. Laat u zegen u de almachtige en volmachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Monsieur, heel veel dank. Ja. En een hele mooie Heilig Hartmaand toegewenst.
1: Ja.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 4, deel 3, C. Veroveringstocht in Vlaanderen. Zo begon eucharistische kruistocht in een razendsnel tempo aan zijn veroveringstocht in alle steden en dorpen van Vlaanderen. Overal werden groepen opgericht, optochten gehouden, congressen gehouden voor priesters en lekenverantwoordelijken. Het leek wel of Vlaanderen daarop had zitten wachten om na de verschrikkingen van Wereldoorlog I in een stoet naar buiten te treden en om te tonen dat de kerk springlevend en jong was. Als voorbeeld geven we het verslag van de gewestdag van eucharistische kruistocht in Dendermonde op 9 juli 1922. Hieronder is een verslag te lezen van een knaap die onder de indruk was van Edward Poppe. Het was op een zondagmiddag, ter gelegenheid van de eucharistische kruistochtdag in de open lucht te Dendermonde, dat ik voor de eerste en enige keer in mijn leven het geluk had priester Poppe te zien. De indruk die ik ervan bewaar, na 38 jaar, is zo vers alsof het gisteren gebeurde.
2: Dat is meneer Poppe, verluisterde men zachtjes in de ronde.
1: Wij zagen hem naderen. Hij droeg een dikke sjaal die uitstak boven de zwarte priester overjas. Op zeer nederige wijze kwam hij de kruistochters groeten die vanuit verschillende dorpen voor deze gewestdag waren samengekomen. Ik voelde mij op die dag als een zeer onvolmaakt kruistochter, veel te onwaardig om mij te durven wagen in de nabijheid van die alomgekende heilige priester. Ik bleef derhalve op afstand staan en toekijken. Aldus een getuigenis in De Stem uit Moerseke, 15e jaargang nummer 1, pagina 19. Hierbij haal ik ook nog een citaat aan dat Poppe schreef in het tijdschrift De Godsdienstige Week onder de schuilnaam Fidelis. Het was een prachtige dag met lelijk weer. Door wind en regen heen kwamen de kinderen naar Dendermonde uit 25 verschillende parochies. Ze waren op zijn minst met 1500 en hun drie geestelijke wapens waren in orde. Voor gebed was al dagen op voorhand gezorgd. Voor een goede versterving had de kindervriend zelf gezorgd. Het was het slechte weer. En toch ontbrak geen enkele groep in de huldestoet.

lege en versierde kinderprocessie stapte moedig en waardig voort met vaandels en opschriften door de buien heen. De honderden kinderen deden voortdurend hun triomf en zegenliederen weergalmen boven het geruis van de wind, beslist en vier, zoals het kruistochters past. In de hoofdkerk was de eucharistische kruistochtplechtigheid ontroerend. Het Magnificat zingend kwamen de groepen in wonderlijke orde elk naar zijn plaats, terwijl de talrijke priesters en de bloementeldragers in het hoogkoor zich gingen scharen als een erehaag rondom het hoofdaltaar. In triomf werd koning Jezus door een zingende en met palmen wuivende Hosanna-stoet uit zijn rustaltaar naar het hoofdaltaar gebracht. De mensen knielden op de blote stenen. Ze waren blijkbaar ontroerd. Dendermonde verdient een pluimken voor zijn welverzorgde en ordelijke inrichting. De Eucharistische Kruistochtdag zal door het gebed en de duizenden communies van de kruistochters een bron van zegeningen zijn voor het aanstaande Eucharistische Congres te Gent in augustus 1922. Dit is uit de Godsdienstige Week van Vlaanderen, Fidelis, 28 juli 1922. Tijdens Poppes Wonderjaar, 1922 tot 1924, zou hij talloze keren spreken en preken voor allerlei groepen van Eucharistische kruistocht in Vlaanderen. Hij reisde per trein en tram de provincies rond en overal viel er onmiddellijk een stilte als deze heilige priester begon te spreken. Naar het einde van zijn leven waren er niet minder dan 200.000 kinderen ingelijfd in Eucharistische kruistocht, zowel in Vlaanderen als in Franstalig België. De triomftocht van Eucharistische kruistocht zou duren tot en met Wereldoorlog II. Daarna begon stilaan haar glans te verbleken. Maar Edward Poppe had wel de toon gezet voor een hele generatie kinderen, opvoeders, onderwijzers en onderwijzeressen, religieuzen, priesters. Met zijn zachte, doch indringende stem, zijn blik en zijn roerende gebaren gaf hij precies aan waar de knoop lag. Eerst gij, dan zij. Dat was in de kern geheel de opvoedingsmethode van zijn Eucharistische kruistocht. De kinderen van de Eucharistische kruistocht ontvangen vaak de communie, maar werkt die communie wel door tijdens de dag? Ze denken er soms helemaal niet meer aan. In de Eucharistische kruistocht leerde men de kinderen een religiositeit aan, leren omgaan met Jezus, eenvoudig en natuurlijk, zonder pathos. Telkens weer kwam Poppe terug bij die grote, maar nu vaak vergeten woorden, waarop het in het christelijke opvoedingsproject neerkomt. Als het enkel woorden zijn, dan is het hol en leeg. Dat is geen Eucharistische kruistocht. Het is een blijvende verdienste van deze zalige priester Poppe dat hij voor zijn en voor alle tijden een punt gemaakt heeft waar men niet omheen kan. Wil je kinderen gelovig opvoeden, zoals in de Eucharistische kruistocht, dan gaat het om niets anders dan om dat ene. Eerst gij, dan zij. Hoofdstuk 4, deel 3, D. Tekst van de plechtige inschrijving bij de Eucharistische kruistocht. Eerst

0: zingt men het Veni Creator. De ijveraar zegt: in de naam van Jezus, de goddelijke kindervriend, van onze lieve vrouw, koningin van de kruistocht, vragen wij om ingelijfd te worden in eucharistische kruistocht. Namen afroepen. Deze beloven allen dat zij zullen bidden, zich versterven en communiceren, opdat het Rijk van God mogen gevestigd worden op aarde en ons vaderland weer diep christelijk mogen worden naar oude Vlaamse aard. De priester tot de ijveraar: zijn zij waardig om deel uit te maken van de kruistocht? Ijveraar: zij zijn het waardig. De priester tot de kandidaten: belooft gij de standregelen van de kruistocht met de hulp van Gods genade trouw na te leven? De kandidaten: wij beloven het. De priester: doe dan uw opdracht. Allen: o Jezus, die gezegd hebt: laat de kinderen tot mij komen, want aan hen behoort het Rijk der Hemelen. Gij, die vanaf onze prilste jeugd in het Allerheiligste Sacrament ons dagelijks voedsel hebt willen zijn. Gij, die door de mond van uw plaatsvervanger ons gevraagd hebt om de Heilige Vader te helpen, alles te herstellen in Christus. Wij stellen ons geheel tot uw dienst in de eucharistische kruistocht. Als goede soldaten van God, van de kerk en van de paus, zullen wij strijden door gebed, versterving en communies, om het goddelijk hart van Jezus te doen zegevieren over de hele wereld en vooral in ons land. Wij beloven het u. Evenals de kruisvaarders die streden voor de bevrijding van het heilig graf, zo zullen wij strijden, opdat de heilige kerk mogen zegevieren. Wij willen God zien heersen over de wereld en in ons vaderland. O Maria, koningin van de kruistocht, help ons hiertoe. Neem het erewoord van uw kruisvaarders aan. Amen. De priester: krachtens de volmacht mij verleend door de algemeen bestuurder van de kruistocht, lijf ik u in bij de eucharistische kruistocht. God geve dat gij er al de verbintenissen van moogt vervullen. Amen. Daarna volgt de wijding der herkenningstekens volgens het rituaal Benedictione Imaginum. De herkenningstekens worden uitgereikt en men zingt het Magnificat. Ten slotte wordt de zegen gegeven met het Allerheiligste. Opgemaakt 21 november 1920. Hoofdstuk 4, deel 3, 4. Besluit. Dat de eucharistische kruistocht meer was dan zomaar een bond, mag nu wel duidelijk zijn. Een groot plan voor christelijke opvoeding werd door Poppen minutieus en bijbels gegrond op touw gezet. Poppen stierf echter al in 1924. Pater van Malen gaf de aanzet en Poppen maakte de inhoud en de methode. De bloei van de eucharistische kruistocht heeft hij enkel in de kiem gezien, tijdens dat laatste bondenjaar van zijn leven. 30 jaar later, in de jaren 50 van de vorige eeuw, zullen sommigen zeggen: de eucharistische kruistocht is overbodig geworden. De geest ervan leeft verder in onze katholieke bonden voor zowel jeugd als voor volwassenen. Was dit geen grove misrekening? Werd er niet blind gestaard op het grote succes van de toenmalige katholieke bonden? Langzamerhand werd de eucharistische kruistocht inderdaad losgelaten. De eucharistische methode kreeg het hart te verduren in de maalstroom van de postconciliaire tijd na 1965. Maar ook het succes van de katholieke bonden zou niet blijven duren. Eén voor één zouden ze zich jaren later losmaken van de kerk. Wat nu overblijft is vergeeld, stoffig archiefpapier, een bron voor historici en archivisten. Sommigen zeggen dat dit wellicht niet erg is, want elke tijd heeft zijn leiders en ideeën. Inderdaad. Poppe's gedachten en verwoordingen over de eucharistie zouden ook nu niet misstaan, mits zij in een modern jasje gestoken worden en ze aangepast worden. Er is op dit moment echter niets, of bijna niets. Het is spijtig dat het elan om kinderen en volwassenen binnen te leiden in de eucharistie er niet meer is. Is het een droom van mij dat een eucharistisch project toch mogelijk zou zijn uit liefde voor de eucharistie? Zijn wij het, denk ik, niet verplicht om ons steeds weer te verdiepen in de eucharistie, om nieuwe generaties er de schoonheid van te laten ontdekken? Om eerbied te vragen voor dit sacrament, om door te geven waar wij van leven? De eucharistie zelf is geen archiefstuk. Het is de levende Heer in ons midden. Er moet meer werk van de eucharistie worden gemaakt. Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat de eucharistie bron en hoogtepunt is van alles wat we hebben. Doen we daar dan iets mee? Wanneer Jezus op het einde van het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie duidelijk heeft gesproken: Ik ben het brood des levens. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, stoot deze taal velen tegen de borst en ze verlaten zijn gezelschap. Jezus vraagt dan aan zijn apostelen: Wilt ook gij weggaan? Het antwoord van Petrus laat niet op zich wachten. Heer, naar wie zouden wij gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Johannes 6, vers 66 tot 69. Als dit ook ons antwoord is op de uitdagende woorden van de Heer, dan kunnen we niet anders dan werk maken van een eucharistisch leven. Dan zal de eucharistie ook voor ons zijn als een vuur dat oplaait, zoals voor Edward Poppe.
1: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

0: De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, vanaf vers 13.
1: Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Jezus wilde niet dat zijn volgelingen verlegen muurbloempjes zijn. Hij roept vrijmoedige mensen die niet bang zijn om op te staan, mensen om rekening mee te houden. Kijk terug over de afgelopen week. Heb je iemand ontmoet die indruk op je heeft gemaakt om zijn openheid of eerlijkheid? Of misschien was er iemand die je raakte omdat zij onbevreesd sprak en deed waarin zij geloofde.

Jezus vraagt zijn volgelingen niet om de aandacht op zichzelf te richten, maar op onze Vader in de hemel. Als je naar je eigen leven kijkt, zijn er dingen waarover je eerlijker en onbevreesder zou willen zijn?

0: Als je opnieuw luistert naar de woorden van Jezus, vraag je eens af wat het voor jou persoonlijk betekent om zout van de aarde te zijn.
1: Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Aansporing om Christus na te volgen. Broeders en zusters, je moet een leven leiden dat het evangelie van Christus waardig is. Dan zal ik, als ik u kom bezoeken, met eigen ogen zien of anders over u horen, dat ge vaststaat in één en dezelfde geest, eensgezind strijdend voor het geloof in het evangelie, zonder dat gij u ook maar in het minst door de tegenstanders laat intimideren. Voor hen is dit een aanwijzing van hun ondergang en voor u een teken van heil en wel van Gods wegen. Want u is de genade verleend niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Uw worsteling is de mijne. Gij hebt gezien hoe ik vroeger heb gestreden en ge weet hoe ik nog steeds te strijden heb. Als dan vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen, als gemeenschap van geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naaste. Die gezindheid moet onder u heersen, welke ook Christus Jezus bezielde. Hij die bestond in geest in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is, opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden, tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer. Tweede lezing. Uit de brief van de heilige martelaar Polycarpus, bisschop van Smyrna, aan de christenen van Filippi. In zijn eigen persoon heeft Christus ons een voorbeeld gegeven. De presbyters of oudsten moesten menslievend zijn en goed voor allen. Zij moeten de afgedwaalde terugbrengen, alle zieken bezoeken en mogen weduwe, wees en behoeftigen niet verwaarlozen. Laten zij er altijd op bedacht zijn het goede te doen voor het oog van God en van de mensen. Ze dienen zich te onthouden van elke vorm van toorn, van aanzien des persoons en onrechtvaardig oordeel. Ook moeten zij zich verre houden van geldzucht en niet te snel kwaad veronderstellen bij de ander. In hun oordeel moeten ze niet al te streng zijn, in het besef dat wij allen onze tol aan de zonde moeten betalen. Als wij dus de Heer bidden dat Hij ons vergeeft, moeten wij ook kunnen vergeven, want wij leven onder de ogen van onze Heer en God. En allen zullen wij verschijnen voor de rechterstoel van God, en ieder van ons zal rekenschap moeten afleggen voor zichzelf. Laten wij hem daarom dienen met eerbied en ontzag, zoals hij ons heeft bevolen. Hij en de apostelen die ons het evangelie hebben gepredikt en de profeten die ons de komst van de Heer hebben aangekondigd. Laten we ijverig het goede nastreven en ons afzijdig houden van ergernissen, valse broeders en van huichelaars die de naam van de Heer dragen en domme mensen in dwaling brengen. Ieder die niet beleidt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is een antichrist. Zo ook is ieder die niet beleidt dat hij de kruisdood heeft ondergaan, een kind van de duivel. En wie de woorden van de Heer naar eigen believen verdraait en beweert dat er noch verrijzenis, noch oordeel zal zijn, is de eerstgeborene van Satan. Laten wij ons daarom afwenden van het dwaze gepraat van velen en van valse leerstellingen en terugkeren tot de leer die ons van den beginne is overgeleverd. Daarbij moeten wij nuchter zijn om te bidden, volharden in het vasten en God, die alles ziet, in onze gebeden smeken dat Hij ons niet in bekoring leidt, want de Heer heeft gezegd, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Laten wij dus onafgebroken vasthouden aan de hoop en aan het onderpand van onze gerechtigheid, Jezus Christus, die in zijn eigen lichaam onze zonden op het kruishout heeft gedragen, die geen zonde heeft gedaan en in wiens mond geen bedrog is gevonden, maar die alles heeft verdragen omwille van ons, opdat wij in hem zouden leven. Laten wij navolgers zijn van zijn geduld en hem eer brengen als wij voor zijn naam moeten lijden. In zijn eigen persoon immers heeft hij ons dit voorbeeld gegeven en dit hebben wij gelovig aanvaard.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een machtige God is de Heer, komt laat ons hem aanbidden.
1: Een machtige God is de Heer, komt laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Een machtige God is de Heer, komt laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Een machtige God is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk, hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Een machtige God is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Een machtige God is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Een machtige God is de Heer, kom, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Een machtige God is de Heer, kom, laat ons hem aanbidden.

0: heeft. Zend mij uw licht, Heer, uw steun om mij te leiden. God, schaf mij recht. Kom voor mij op bij dit onheilig volk.
1: Bevrijd mij van de mens vol valsheid en bedrog.
2: Gij zijt mijn kracht, waarom verstoot ge mij? Waarom loop ik dan treurig rond door vijanden gekweld?
1: Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden. Om mij te voeren naar uw berg en in uw tent.
2: Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft. En loof u bij de citer, God mijn God.
1: Waarom zet gij bedroefd mijn ziel, waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven. Mijn redder en mijn God.
2: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zend mij uw licht, Heer, uw steun om mij te leiden.
0: Red ons, Heer, elke dag van ons leven. Ik sprak in de bloei van mijn leven, bereik ik de poort van het dodenrijk.
1: Waar blijft nu de rest van mijn jaren?
2: De Heer zal ik niet meer aanschouwen. In het land van de levende.
1: Nooit is zie ik een mens terug. Van hen die de wereld bewonen.
2: Mijn woning op aarde wordt afgebroken. En neergehaald als een herderstent.
1: Hij rolt als een wever mijn leven op en snijdt het af van de schering. In één dag is het gedaan.
2: Ik lig tot de ochtend neergeveld, als had een leeuw mijn botten gebroken. In één dag is het gedaan.
1: Ik piep als een jonge zwaluw. Ik lach en kreun als een duif.
2: Ik zie naar de hemel op, met zwakke, vermoeide ogen.
1: Maar gij hebt mijn ziel van de grafkuil gered, mijn zonden de rug toegekeerd.
2: Uit schimmelrijk brengt u geen hulden, de dood verheerlijkt u niet.
1: Die afdalen in de grafkuil, verwachten niets meer van uw trouw.
2: Het zijn de levenden die u prijzen, zoals ik u prijs deze dag.
1: Van vader op zoon wordt het voortgezegd. Men kan zich op u verlaten.
2: Heer, red mij, dan zullen wij zingen. Wij zien het spel in uw huis. Elke dag van mijn leven.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Red ons, Heer, elke dag van ons leven.
0: Voor u moet men zingen in Sion, God. Voor u moet men zingen in Sion, God.
1: En u in Jeruzalem dankoffers brengen.
2: Tot u die ons bidden aanhoort. Komt iedere mens met zijn zonden.
1: Al heeft onze ontrouw ons meegesleept. Gij zijt een God van verzoening.
2: Gelukkig de mens die gij roept en ontvangt. Die in uw voorhoven woont.
1: Hij deelt in de overvloed van

0: hoort gij ons bidden. God, onze redder, vertrouw aan uw woord.
1: Naar u zien de randen der aarde uit. De kusten ver over zee.
0: Gij die het gebergte stut met uw kracht. Gij die met almacht omgord zijt.
1: Gij die het gedruis van de zee bedwingt. Het razen van golven, het tieren van volken.
0: Gij dwingt met uw tekenen eerbied af. Tot aan de grenzen der aarde.
1: En jubelen doet gij de poorten. Waardoor de zon opstijgt en daalt.
0: Gij hebt de aarde verzorgd en gedenkt. Haar rijk en vruchtbaar gemaakt.
1: Gevuld tot de rand zijn uw regenbekkens. De halmen heb gij bereid voor het graan. Zo heb gij voor alles gezorgd.
0: Gij drenkt de voren en effent de kluiten. Doorweekt ze met regen en zegent het zaad.
1: Het hele jaar is omkranst met uw gaven. Uw voetsporen druipen van vruchtbaarheid.
0: Op eenzame steppen glinstert de dauw. Een gordel van heerlijkheid ligt om de heuvels.
1: De beemden dragen een kleed van kudden, de dalen een deken van graan. Het is al jubel en lofzang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor u moet men zingen in Sion, God. Gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis.

0: Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël.

0: Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden.
1: Prijzen wij onze Verlosser, die door zijn verrijzenis deze wereld heeft verlicht. Laten wij hem aanroepen.
0: Heer, leid ons op uw wegen. Heer Jezus, in dit uur gedenken wij uw verrijzenis. Laat de hoop op eeuwig leven met u een licht zijn dat dag en nacht blijft schijnen.
2: Heer, leid ons op uw wegen.
0: Aanvaard de voornemens waarmee wij deze dag beginnen. Verhoor onze gebeden en help ons bij onze plannen.
2: Heer, leid ons op uw wegen.
0: Laat de liefde ook vandaag ons dichter bij u brengen. Laat al wat er gebeurt voor ons en anderen gelukkig zijn.
2: Heer, leid ons op uw wegen.
0: Maak dat ons licht schijnt voor de mensen, zodat zij onze goede werken zien en de Vader verheerlijken.
2: Heer, leid ons op uw wegen.
1: We bidden, Heer, voor pastor Overmars, toch heel wat jaar ook ons hier op het heiligdom actief is geweest en nu in het Groningse verblijft en daar assisteert. Wilt u hem zegenen in zijn nieuwe levensjaar? Laat ons bidden.
0: Heer, leid ons op uw wegen.
1: Wilt u de seminaristen zegenen, Heer, in deze periode van examens? Laat ons bidden.
0: Heer, leid ons op uw wegen.
1: Onze Vader,
0: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Heer, beziel ons met uw geest, nu wij de gedachtenis vieren van de heilige diaken Ephrem, die aan zijn vreugde uiting gaf in de hymne van de kerk en die in de heilige geest de kracht vond om u alleen te dienen. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de heilige geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Zegen u en ook alle bidders thuis en onderweg de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 10e week door het jaar, uit de tekst van de Introïtus, zo spreekt de Heer. Vader, ik bid voor hen, dat zij in ons één mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deut nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze bovenop een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Dit is het woord van God. Beginnen de geesten laten rusten bij hem die het licht van de wereld is. Alle licht ontlenen wij aan hem, de bron van het licht. Volgens de geloofsbelijdenis God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, een ogenblik staande me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet, zoals hij zijn leerlingen aankijkt als hij ze toespreekt. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. De houding van het gebed aannemen, een houding van eerbied en ontvankelijkheid, om van hem de bederfwerende kracht en het licht te kunnen ontvangen. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit, zodat de mensen bij het zien van wat ik doe de Vader verheerlijken die in de hemel is. Nu bereid ik me op voor het geheim van God zelf mededeling nog dieper binnen te gaan, door me de geschiedenis voor ogen te stellen, hoe Jezus zich hier openbaart als het zout en het licht van de wereld, zonder wie de aarde smakeloos wordt en duister. Jezus geeft aan zijn leerlingen de opdracht hem voort te zetten in de geschiedenis van de kerk als het zout en als lumen gentium, als het licht van de volkeren. Gods woord verovert onze aarde. Hij rukt op van plaats tot plaats. Ergens is het ooit in volheid begonnen. Ik stel me die plaats voor ogen. De berg die Jezus besteeg om met de bergreden te verkondigen, dat wil zeggen een heilige plaats. Ook kan ik me de plaatsen voor ogen stellen waar gelovigen omgeven worden door dit bovenaardse licht. De vervolgde kerk, de kerk van armen en kleinen, ver weg en dichtbij, of Jezus op de Calvarieberg. Ik vraag om de bijzondere genade dat ik mijn Heer Jezus Christus mag leren kennen als het zout van de aarde, het licht van de wereld, een kennis die mij ertoe brengt zelf te worden wat ik beschouw, namelijk zout en licht voor anderen. Overweging. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, gij zijt het zout der aarde. Wie is volgens Jezus het zout der aarde? Wie geven er smaak aan de wereld? Wie houden het bederf in onze samenleving tegen? De leerlingen die zich zo met Jezus vereenzelvigd hebben, zij zijn het. Zij die omwille van hem vervolgd worden, beschimd en lastelijk van allerlei kwaad beticht, zij zijn het zout van de aarde. In de geesteloze, flauwe mensenwereld geven zij smaak aan het leven. Zij werken zuiverend en bederfwerend in een wereld die aan haar eigen bederf te gronde zou gaan, want het is een ongelovig en verwarden geslacht, zegt Jezus in Matthäus 17. De loutere aanwezigheid van de christen werkt als de aanwezigheid van zout in voedsel, smaakgevend en bederfwerend.
Wie zijn dus het zout van de aarde? De armen, de kleinen, de zwakken. Hoe spelen zij dat klaar? Zij hebben het wapen van de kleinen. Het wapen van de kleinen, dat is God. God betekent iets voor de zwakken. Hij maakt hun zwakheid goed met zijn kracht. En daarmee wordt onze aarde gezouten. Om God je kracht te kunnen laten zijn, is het nodig ten eerste dat je je zwakheid bewust bent. Dat je je kleinheid ziet. Dat je je zwakheid niet verdringt of compenseert of sublimeert. Dat is met mooie woorden de realiteit ervan verstopt. Ten tweede, daarvoor is nodig dat je de bewust geworden zwakheid ook aanvaardt. Het innerlijk goed vindt dat je zwak bent. Ja, graag zwak wil zijn. En ten derde, dat je erop vertrouwt dat God je zwakheid kent en goed maakt met zijn kracht. De kracht van God, zegt Sint Paulus, openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Denkt u maar aan de aanstelling van Petrus tot opperherder. Jezus stelt tot 3 keer de vraag, heb je mij lief? En toen werd Petrus bedroefd, omdat Jezus dat voor de 3e keer vroeg. Want zo maakte hij hem bewust van zijn 3-malige verloochening, van zijn fundamentele zwakheid. Dan pas is hij in staat om de kracht van God te ontvangen die nodig is om de leiding over de kerk over te nemen. Wat is dus de pretentie van de kerk? Dat zij van haar zwakheid kracht weet te maken. Hoe ga ik met mijn zwakheden om? Verdring ik ze? Compenseer ik ze? Word ik opstandig wanneer ik mijn grenzen ervaar? Of verval ik in zelfmedelijden? Dan is het zout krachteloos geworden. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Wie Jezus volgt, is als zout voor de wereld. Maar als iemand van zijn oorspronkelijk ja-woord iets terugneemt, verliest het zout zijn kracht. Zo iemand deugt nog minder dan degene die Christus' roepstem nooit hebben gehoord. Het zout is iets goeds, maar als ook het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het dan bruikbaar gemaakt worden? Dan deugt het nog voor het land, nog voor de mest, maar men gooit het weg. Lucas 14. Gij zijt het licht der wereld. Er gaat een goddelijk licht uit van de volgelingen van Jezus, die als armen van geest, als treurenden, als zachtmoedigen, als hongerend en dorstend naar de gerechtigheid, als barmhartigen, als zuiveren van hart, als vredebrengers, als vervolgden om de gerechtigheid, door het leven gaan. De gelovigen zijn lichtpuntjes in een duistere wereld. Dus niet het licht van de intelligentie, van verlichte kennis van wetenschap, van filosofische verantwoording, maar het licht van het geloof. Dat is voor de wereld meer duisternis dan licht. Het is het licht waarmee Christus gelaat omstraald is. Zoals Paulus zegt, dezelfde God die gezegd heeft, licht moet schijnen uit het duister, is als een licht in onze harten opgegaan om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid, die licht over het gelaat van Christus. 2 Korinthe 4. Zoals de kracht van God samengaat met zwakheid van onze kant, zo gaat het licht van God samen met duisternis. Bij de goede werken van de christenen is altijd iets van kleinheid, iets dat hen klein maakt in de ogen van henzelf en van anderen. Geen goed werk zonder iets van kruis erbij. Anders dient het goede werk de eigen verheerlijking in plaats van de verheerlijking van God. Zoals Jezus vindt, dat moet geschieden. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. We moeten dus niet zomaar goede werken doen, maar onze goede werken moeten de aandacht van ons afleiden naar God toe, omdat ze uw goede werken zien
en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Jezus was er een meester in de mensen bij God te brengen door zijn

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria. En welkom in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Dan zijn we weer in de studio en om voor u een mooie dag van radio te verzorgen. En als ik dan in het missaal kijk, zie ik dat vandaag, dinsdag in de 10e week door het jaar, geen hele bijzondere feestdag of zo, wel de heilige gedachtenis aan de heilige Ephrem, diaken en kerkleraar uit omstreeks de 4e eeuw. Dus Ephrem werd omstreeks de 306 uit christelijke ouders de Nisibé geboren. Na zijn diakenwijding oefende hij zijn ambt uit in zijn vaderland te Edessa, waar hij een theologische school oprichtte. Hij leidde het leven van een asceet, hetgeen hem niet weerhield van zijn kerkelijke taak. In woord en geschrift verkondigde hij het geloof tegen de dwaalleer van zijn tijd. Hij stierf in 373. Tot zover over de heilige Ephrem. Laten we bidden. Een prachtig gebed. Toewijdingsgebed, Radio Maria, die ook in het boekje staat van Bidden met Radio Maria, op bladzijde 36, helemaal achteraan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Verheug u, Maagd Maria, want het goede nieuws wordt met vreugde en hemelse genade naar alle uiteinden van een naar het heldorstende aarde gebracht. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot en brengt als een koele lentebries vreugde en vrede in het menselijke hart. Vanuit uw moederlijk hart is een onmetelijke gave van liefde ontsprongen in de kerk. Gebruik Radio Maria als een nederig instrument in uw dienst. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. Namens alle medewerkers, vrijwilligers, luisteraars die u als een wereldwijde familie bijeen hebt gebracht vanuit elk volk en elk land, wijden wij onszelf aan u toe en roepen u aan als koningin van onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede is de boodschap die uw kleine kinderen nederig en gelovig aan hun broers en zussen zullen brengen. Sla uw mantel, o Maagd Maria, om de lijdende wereld. Mogen de armen en de zieken, de eenzamen en de bedrukten en alle zondaren die op zoek zijn naar de waarheid hun bescherming vinden bij u. Bespoedig de tijd van genade, de tijd van de uiteindelijke overwinning van uw onbevlekte hart. Schenk ons de genade om u te dienen met de gaven van onze levens, zodat het schitterende licht van de mensheid die haar schepper lief heeft snel op aarde zichtbaar kan zijn. O koningin van Radio Maria, bid voor ons. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, en wat wil God ons vandaag zeggen? Wat zijn de lezingen van de dag? De eerste lezing is uit het eerste boek der Koningen. De pot met meel raakte niet leeg naar het woord dat de Heer gesproken had door Elia. De antwoord op psalm hebben we psalm 4 met de responsorium. Gij, Heer, hebt mijn hart met vreugde vervuld. Vers voor het evangelie. Wees barmhartig en laat mij leven, Heer. Dan blijf ik aan wat gij verordent trouw. En we hebben de evangelielezing volgens Matthäus. Gij zijt het zout der aarde. Ja, dan mogen we vandaag naar luisteren, naar deze mooie woorden uit de Heilige Schrift. De woorden van Jezus, die tot zijn leerlingen spreekt. En dat zijn wij ook. Wij zijn ook de leerlingen van Jezus. Hoop ik. Althans, ik wil zelf zeker leerling van Jezus zijn. En dat is ook een deel van onze missie om onze luisteraars ook de leerling te laten zijn of te laten worden, daar een steuntje in de rug bij te zijn. Dat we ons ook meer en meer richten op Jezus door de hele dag heen. Ja, zout der aarde mogen we zijn en dat wil ik ook heel graag zijn, het zout der aarde. En dan vind ik het heel mooi om te werken aan het programma Guadalupana. Ik heb vanmiddag ook weer daarvan een uitzending om 14:00. En dat wordt een beetje een andere invulling dan we hadden verwacht. Het was namelijk aanvankelijk bedoeld om daar de kardinaal uit te nodigen. Het idee was om vorige week dan de opname te maken. En dan, want vandaag zelf kon hij zeker niet. Maar dan konden we het wel zo inplannen dat we het vooraf opnemen. Maar toen precies de dag daarvoor kreeg ik een ziekmelding. Nou, heel vervelend natuurlijk. Allereerst voor de kardinaal zelf. En we bidden ook voor zijn herstel. Dat hij spoedig helemaal zal herstellen. En nu is het zo dat in de voorbereiding had ik hem gevraagd van, gaat u een lezing geven in het programma Guadalupana of gaat het een vraaggesprek worden? Wat is uw voorkeur? Want hij is eerder hier geweest, bijvoorbeeld voor het programma Geloofsvorming. En toen mocht ik hem begeleiden. En toen had hij een hele lezing helemaal voorbereid. Dus dat is dan voor degene die het begeleidt, een makkie. Die hoeft niks te doen. Die hoeft alleen maar de microfoon en de knoppen te bedienen. Maar als het een vraaggesprek wordt, ja, dan moet je eventjes aan de bak. Dan moet je eventjes gaan kijken welke vragen gaan we nu stellen. En hoe gaan we dat inkleden? Dan moet hij natuurlijk ook vooraf eventjes een klein beetje inzage hebben van wat voor vragen komen er. Zodat hij zich ook zo nodig daarop kan voorbereiden. De aanleiding, daar zal ik u straks ook nog meer over vertellen van waarom de kardinaal in het programma Guadalupana. Maar eerst ga ik u een stukje muziek laten horen. Het is namelijk de muziek die hij ook heeft opgegeven, die hij graag ten gehore had willen brengen als hij wel was gekomen, als we wel samen een uitzending hadden kunnen maken van Guadalupana. Nou, dat is de vijfde orgelsymfonie van Widor. En als ik het u laat horen, denkt u onmiddellijk van, oh ja, die ken ik. En het is ik laat u alleen maar een klein stukje horen. Het is het laatste deel, Toccata. Een heel heftig stuk, dus schrik niet. Want het is heel intens. Ik ga het u een stukje van laten horen. Oh nee, dat is de verkeerde. Dat is ook een stuk wat hij had aangevraagd. Eventjes toch de goede erbij pakken. Ja, hier komt hij dan. Widor, vijfde orgelsymfonie, vijfde deel, Toccata.

Tot zover eventjes dit stukje uit de vijfde orgelsymfonie van Widor. Het laatste deel ervan, Toccata. Dat was de muziekkeus van de kardinaal als hij was gekomen om een opname te maken voor het programma Guadalupana. Dat had hij opgegeven. Ja, volgens mij is kardinaal Eijk zelf ook een zeer verdienstelijk organist. Dus misschien dat dat ook samenhangt met zijn muziekkeus. En ik wilde u nog vertellen van wat is dan de aanleiding van dat ik hem daarvoor had uitgenodigd. Nou, het is namelijk zo dat de gebedsintenties voor de maand juli, dus de aankomende maand van de paus, is respect voor het menselijk leven. Laten we bidden voor het respect voor het menselijk leven. Laten we bidden voor het respect en de bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia. Het als een geschenk van God erkend. En dat is dus een vrij algemene gebedsintentie van de paus. Wel natuurlijk helemaal pro-life. Dus en dat is de gebedsintentie dat ik dacht van nou, dat is mooi om dan de specialist op het gebied van pro-life. De kardinaal Eijk is zelf arts en hij is ook medisch ethicus. En hij heeft internationale naam en faam vanwege zijn expertise op het gebied van dit soort onderwerpen van pro-life. Dus prachtig als we hem zouden hebben mogen ontvangen hier. Ik vertelde het ook in de

ook kan voorleggen aan de kardinaal. En dat ze toch op een andere manier nog kunnen gaan opnemen. Misschien voor een stukje dat hij inbelt in de uitzending. Of dat ik hem zelf opzoek. Of misschien schriftelijk. Nou ja, althans, het is zou fijn zijn natuurlijk om hem daarbij te betrekken. Mits natuurlijk hij voldoende is opgeknapt. Nu, in de voorbereiding heeft hij dus aangegeven van het gaat een vraaggesprek worden. En toen ben ik aan de slag gegaan om te kijken van wat kunnen we nou gaan vragen aan de kardinaal. Samen met Yvonne ook nog even gezeten. En ja, allereerst zou ik dan hem een vraag gesteld hebben over zijn interesse naar geneeskunde en medische ethiek. Ja, dat was voordat hij zijn priesterstudie seminarie deed. Voordat ze voor zijn priesterroeping. En misschien hangt het daar wel mee samen. Daar weet ik eigenlijk niet zoveel van af. Dus dat is dan ook een mooie vraag om daarmee te beginnen. En ook dat het gelijk persoonlijk is. Maar ook met het risico dat gelijk een hele uitzending alleen maar daarover gaat. Er is vast veel over te vertellen. Maar goed, het is ook een kwestie van afstemmen en elkaar dan een beetje het gesprek te begeleiden. En dan zou ik graag willen ingaan op meer de inhoud. Over termen zoals menswaardigheid en beschermwaardigheid. Menswaardigheid en beschermwaardigheid. En de achtergrond daarvan. Hè? Want we zeggen wel vaak, ook in gebeden, hè, over menswaardigheid en beschermwaardigheid. Ja, wat is dat? Waar komt dat vandaan? Wat bedoelen we er nou precies mee? We hebben er wel een gevoel bij of een beeld bij. Maar wat betekent het nou precies? Dan zou ik hem ook een vraag willen stellen over de huidige voortschrijdende inzichten uit wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de ontwikkeling van het menselijk embryo. Dus ik heb bijvoorbeeld een verhaal gehoord dat de rol van de vader heel belangrijk is. Zelfs al tijdens de zwangerschap. Hè, dat de baby in de buik ook al de stem leert herkennen van de vader. En dat de baby weet dat de vader is aanwezig. De vader is er voor mij. Nou, dat zijn dingen die blijken uit onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek. En dan vroeg ik me af, wat zijn nu de effecten van dit soort onderzoek op de bewustwording van, laten we zeggen, de menswaardigheid en de beschermwaardigheid van het ongeboren menselijk leven binnen de wetenschappelijke gemeenschap? Oftewel, draagt dat dan ook bij een groter bewustzijn hoezeer het leven menswaardig en beschermwaardig is? En het gaat natuurlijk om een wetenschappelijke gemeenschap die uit zichzelf niet per se gelovig is. En dan had ik ook een vraag over artsen en zorgmedewerkers die zich in het nauw gedreven voelen vanwege ethische dilemma's rondom pro-life, in het bijzonder abortus en euthanasie. Als je dus als katholiek, gelovig katholiek arts of zorgmedewerker te maken krijgt met kwesties van abortus en euthanasie, hoe ga je er dan mee om? Ga je dat dan bestrijden? Ben je daarin activistisch? Ga je je geweten volgen? Of moet je dan zeggen van nee, dat is niet mijn pakje aan of niet mijn beslissing? Hoe ga je ermee om? Wat is zeg maar het advies van de kardinaal daarover? En als het gaat om spijt van mensen die zich bekeren op één punt in hun leven, maar in het verleden wel hebben meegewerkt aan abortus en euthanasie, of andere vormen die tegen pro-life ingaan. Wat kunnen zij doen? Behalve biechten misschien? Of hoe kunnen zij in het reine komen? Hoe kunnen zij afrekenen met een verleden van pro-choice, kun je zeggen. Nu een vraag over palliatieve sedatie. Welke invloed heeft dat op het bewustzijn van mensen? Wordt er niet door deze middelen slechts de pijn weggenomen, maar daarnaast ook een stuk bewustzijn? Welke invloed heeft dat op een mens? Ook als het gaat om gebed, hè, van die persoon in kwestie die te maken heeft met veel pijn en palliatieve sedatie. Wat voor invloed heeft het op zijn contact of haar contact met zijn schepper of haar schepper? En dus uiteindelijk ook diens zielerust. Hoe zit

dat met het sterven met een verlaagd bewustzijn, wat steeds meer de norm lijkt te worden, en de roep om extra onderzoek? En welke rol kan de kerk daarin hebben om onderzoeksvoorstellen en misschien ook financiering te steunen en te sturen? Nou, dan heb ik ook nog de gelegenheid willen geven aan een aantal andere mensen om vragen in te sturen voor de kardinaal. Zodat ook het draagvlak en de betrokkenheid groter is. We gaan eerst nog een klein stukje luisteren naar muziek. En dat is het deel van de orgelsymfonie wat daar vooraf gaat. Dat is dus deel 4. En dat heb ik ontdekt dat het bijzonder is. Het is een rustig deel, een rustig orgelstuk. En je hoort daarin eigenlijk al de basis van wat je in de toccata hoort. Ik ben dan ook tot de conclusie gekomen dat adagio eigenlijk de melodie wil neerzetten. En het toccata is daar een variatie op. Nu, ga zelf maar luisteren. Dan komt hij het adagio uit de 5e orgelsymfonie van Widor.

0: Even tot zover. Mooie muziek van Widor. Zijn vijfde orgelsymfonie. Daarvan het vierde deel, het Adagio. En dat was ook de muziek die de kardinaal Wim Eijk heeft aangevraagd voor de uitzending van het programma Guadalupana. Die dus helaas niet doorgaat omdat we de opname niet konden maken vanwege een ziekmelding. Ja, ik had ook nog dan drie personen om betrokkenheid gevraagd. Maru, Daniel en Roos. Nou, Roos is Roos Sparreboom en zij werkt voor ProLife Europe. En zij coördineert ProLife activiteiten op de Nederlandse campussen. En we hebben haar hier ook in de uitzending gehad van Guadalupana. En zij liet weten toen ik haar vroeg van, zou je misschien een vraag aan de kardinaal willen stellen voor het programma Guadalupana? En zij zegt dan, ik heb mijn ProLife studenten gevraagd mee te denken over een vraag voor de kardinaal. En er zijn een aantal vragen die daar uitkomen. Dus er was ook echt wel animo voor. Van ja, ik wil wel graag aan de kardinaal een vraag stellen. En dit is er één van. Eminentie, wetenschappers werken aan de ontwikkeling van kunstmatige baarmoeders. Sommigen zien hierin een mogelijke oplossing voor abortus. Omdat een ongewenste zwangerschap dan beëindigd zou kunnen worden zonder het leven van het kind te beëindigen. Tegelijkertijd roept dit bij veel mensen intuïtief ethische bezwaren op. Hoe beoordeelt de katholieke moraaltheologie de ontwikkeling van kunstmatige baarmoeders, zowel als alternatief voor abortus, als voor het volledig overnemen van een zwangerschap? Dat is een goede vraag. Ik wist dat nog niet. Ik ben niet op de hoogte van deze ontwikkeling van kunstmatige baarmoeders. Maar de kardinaal ongetwijfeld wel. En ben ik ook benieuwd naar zijn antwoord. En waarbij dan de kardinaal ook juist die katholieke moraaltheologie vertegenwoordigt. Mocht daar ruimte voor zijn, dan zou ik graag de kardinaal ook nog willen vragen om een woord van bemoediging voor onze pro-life studenten. Welke boodschap zou hij jonge mensen willen meegeven die zich inzetten voor de bescherming van het ongeboren leven en het opnieuw bespreekbaar maken van abortus op universiteiten? Nou, dat laatste is natuurlijk heel specifiek voor ProLife Europe, waar Roos bij betrokken is. Het bespreekbaar maken van abortus op de universiteiten, heel belangrijk. En hoe maak je dat dan bespreekbaar? En mensen die zich willen inzetten, dat zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld de bidders bij de abortuskliniek of de mensen ook van ProLife Europe die dat gesprek proberen aan te gaan op de universiteiten. En welke bemoedigende boodschap kan de kardinaal hun geven? Dat was de tweede vraag van Roos. Toen kreeg ik ook nog een vraag van Daniel. Die gaat over de abortuswet. En ook nog een vraag van Maru. Zij is nauw betrokken bij het initiatief van de wereldwijde 40 Days for Life. En zij is ook hier meermaals in de studio geweest. Onder andere voor het programma Guadalupana. En de vraag die zij stelt is komt via audio binnen. Even kijken of dat lukt. Kan ik dat afspelen? Ja, volgens mij lukt dat. Ja, daar komt hij. Daar komt de audiovraag van Maru.
1: Goedendag.
0: Oh, dan gaat de muziek nog door. Die gaan we even stoppen eerst. Zo. Anders hebben we die heftige muziek dwars door de vraag heen. Dat gaan we niet doen. Zo, nog een keer. Ja, daar komt
1: hij. Goedendag, zijn eminentie kardinaal Eijk. Het is een eer om u een vraag te mogen stellen. Hiervoor bedankt Radio Maria. Bedankt Anton. Mijn naam is Maru Lizarraga. Vanuit 40 Days for Life organiseer ik vreedzame gebedsacties buiten het abortuscentrum te Hemstede. Dit is het grootste abortuscentrum van Europa, waar abortussen plaatsvinden tot 24 weken. In deze gebedsacties heb ik een groot probleem gevonden, dat heel veel parochianen onvoldoende kennis hebben over dit onderwerp. Sommigen hebben zelfs een heel wereldse visie over abortus. En zelfs de priesters worden door hun vervolgd als dit onderwerp ter sprake komt. parochies zijn hierover verlamd. En daardoor is het enthousiasme en de deelname aan de gebedsacties heel erg klein. We denken aan een initiatief om de priesters te vragen om vanuit de preekstoelen meer aandacht te geven voor deze onderwerpen. Mijn vraag aan u is, Eminentie, wat zou uw aanmoedigende woorden zijn om de harten van uw kinderen in Christus aan te zetten ter verdediging van het ongeboren leven? Alvast bedankt.
0: Ja, Maru vraagt om aanmoedigende woorden van de kardinaal. En ik, ja, wat ze vertelt herken ik ook. Dat er weinig bereidheid is voor om echt in beweging te komen. Echt in actie te komen. En dat er ook zelfs weinig kennis is over pro-life. En wat dat abortus en euthanasie toch niet katholiek is. Dat kom ik ook wel tegen. Of nou, niet per se zo in die termen, maar wel van we begrijpen wel dat abortus soms nodig is en dat ook euthanasie soms nodig is. En ik kan me wel de inlevingsvermogen voorstellen. Dat heb ik ook. Ik kan ook wel meevoelen met de pijn die iemand doormaakt. Maar dat is nog geen reden om abortus dan te willen goedkeuren, ook niet in bijzondere gevallen. Nou, wat kan de kardinaal daarover zeggen? En ik voel dan ook onmiddellijk een soort initiatief opkomen van, oh, kunnen we niet iets op poten zetten? Of dat de predikant, nou ja, de priesters of de pastoors in de parochies, die ook preken, dan meer zijn toegerust, ook over dit onderwerp en zo. Nou, ik weet dat Schreeuw om Leven daar heel actief in is. Maar ja, Schreeuw om Leven is niet bij uitstek katholiek. He, niet dat het daardoor ineens heel anders is, maar toch is de benadering dan toch weer net even een klein beetje anders. Dus dat zijn dan de vragen aan de kardinaal. En tenslotte, tot slot van deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria, luisteren we nog naar een klein stukje van een ander lied dat de kardinaal had opgegeven om naar te luisteren. Dat is het koraal nummer 3 voor orgel van César Franck, uitgevoerd door Ben van Oosten.

0: luisteraars. Zo komen we aan het einde van het programma Goedemorgen Radio Maria. Dank u wel voor het luisteren. We hebben de vragen behandeld die we aan de kardinaal hadden kunnen stellen, mocht hij dan ook hier zijn geweest, voor een opname van het programma Guadalupana. Om die reden vandaag een andere invulling van het programma Guadalupana vanmiddag om 14:00. En nu is het tijd om de rozenkrans te gaan bidden. Ik heb ook de meebidder aan de lijn. We overwegen op dinsdag de droevige geheimen. Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik hoor niks. Nee, de verbinding is verbroken. Nog een keer proberen. Kijk of ze opneemt. Hij gaat over.
1: Ja, je bent er weg.
0: Ja, dag Fien, je bent er weer. Nou, we waren al begonnen. We zijn bij het tweede stukje van het geloofsbelijdenis. Ja. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: De vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de intenties die ons hebben bereikt. Op voorspraak van moeder Maria en de heilige familie bidden wij om bescherming en vragen troost en barmhartigheid voor mijn kinderen die na een scheiding bidden we voor die kinderen na een scheiding. En ook op voorspraak van pater Pio om dit te kunnen dragen. We bidden voor een dochter, op voorspraak van de heilige Rita, voor een stageplek waar er mensen mogen zijn met een luisterend hart. Voor hulp en bijstand van moeder Maria en de heilige Jozef bij vele moeilijkheden, kom mij toch te hulp. Voor de hulp van de heilige Jozef bij de deskundige reparatie van een auto. Dankbaar voor een genadevolle sacramentsprocessie in Mirakelstad Amsterdam. Hartelijk bedankt. Graag een intentie voor de gezondheid van een nichtje en de sollicitatie van onze zoon. Hartelijke groeten en een gezegende dag. Graag gebed voor goed verloop van een oogprik. Graag een gebedsintentie voor de Rozenkrans uit dankbaarheid dat ik gisteren met mijn twee kinderen, 6 en 4 jaar oud, het rozenhoedje heb mogen bidden. Als grote dank voor de voorspraak van de heilige Jozef voor mijn zoons. Alsjeblieft gebed voor dat een vriendin zegening en bescherming mogen ontvangen na een valpartij. God is goed, hij is barmhartig, hij geneest, hij beschermt. Dank aan moeder Maria. Goedemorgen, graag een intentie voor vrede in de wereld, voor de zieke, uit dankbaarheid voor goed herstel na een operatie. Dank u. Ook willen we bidden voor een zieke vriendin, voor de genezing van een broer en voor vrede in de wereld. Willen we bidden voor om zegen over alle priesters. Ik wil bidden voor de bekering van ons gezin en bestendige genezing van mijn kleinzoons en ik. Gebed is gevraagd voor mijn vriendin die gisteren overleden is, dat ze bij God thuis mag komen en voor mijn kleinkinderen dat ze op God vertrouwen en dat de Heilige Geest hen mag bijstaan en dat hun engelbewaarder hen altijd zal beschermen. Ik bid voor een positief gesprek met de werkgever en collega's. Amen. Gebed dat dementie van echtgenoot stabiel mogen blijven. Wilt u ook bidden voor genezing van mijn linkeroog, zodat er geen operatie nodig is? Op voorspraak van de heilige Maria en alle heiligen. Dank. Wilt u bidden voor kleinzoon, om de hulp van de Heilige Geest vandaag bij zijn examen. Dank. En graag gebed voor rust in mijn hoofd. En sluiten we zo aan bij alle gebedsintenties die ons bereikt hebben. Hier nog eentje net binnengekomen. Voor mijn vader in het ziekenhuis. Een voorspoedig herstel en revalidatie. Voor de wereldvrede. En uit dankbaarheid voor mijn studiegenoten, docenten en voor zegen over mijn studie. En we overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Ons heden, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw almachtigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader,
1: Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Regina Caeli, gezongen door Daughters of Mary. Deze muziek. Dank u wel voor het meeluisteren, meebidden ook. Van de Rozenkrans, waar we de droevige geheimen hebben gebeden. En de volgende Rozenkrans staat gepland om 11:15. Zo het begin van de middag. En dat is de iets uitgebreidere Rozenkrans in die zin dat we dan... kunt u dan bellen namelijk naar de live studio om er een tientje mee te bidden. En om gebedsintenties door te geven. En ik kan u nog een beetje meenemen wat er verder op de programmering staat. Vanmiddag hebben we om 14:00 Guadalupana, pro-life in gebed. En ik hoop dan Dominique aan de lijn te krijgen. En dan hoop ik dat zij een mooi verhaal vertelt over het redden van een kindje. Het redden van een kindje. Naar aanleiding van de gebeden bij de abortuskliniek. Bijzonder verhaal. En dan hebben we nog een mooie luistertip uit het archief. Vanavond om 17:55 gaat over het Ardennenkamp. Dat was een gesprek met Julie Vissers en Pater Clemens. En dat gaat helemaal over het Ardennenkamp. Maar we gaan nu eerst zo dadelijk om 21:00 de Eucharistie vieren. Hier vanuit onze eigen kapel, bij Radio Maria in Den Bosch. Met celebrant pastoor Pieter Zimmerman.

0: Te midden van de kerkgemeenschap heeft de Heer hem doen spreken. Hij heeft hem vervuld met de geest van wijsheid en verstand. En een eregewaad heeft hij hem bekleed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, beste luisteraars. We horen vandaag in het evangelie hoe Jezus Christus ons oproept zout der aarde en licht der wereld te zijn. En dat is een belangrijke oproep en zelfs een oproep waarmee hij ons toont dat wij uiteindelijk aan het einde der tijden aan hem gelijk zullen zijn. God zal alles in allen zijn. En op het moment dat hij ons licht der wereld noemt, dan betekent dat dat hij spreekt over ons goddelijke kindschap. We delen namelijk in dat licht van Jezus Christus zelf, die de duisternis verlicht. Vandaag het gedachtenis van de heilige Ephrem, diaken en kerkleraar uit de 4e eeuw, begin 4e eeuw. En hij toonde heel duidelijk wat het betekent om zout der aarde en licht der wereld te zijn. Het was een man die leefde in een tijd waarin er vele ketterijen de wereld overgingen. En hij heeft tal van geschriften geschreven om uiteindelijk die dwaalleren tegen te gaan. En dat is belangrijk, want het is nog steeds voedsel ook voor onze tijd. Voor die momenten dat we zelf het licht van Christus te weinig hebben laten schijnen in ons leven. Voor die momenten dat we niet zout der aarde hebben durven zijn. Voor die momenten dat we hebben gezondigd, zullen we aan het begin van deze Eucharistieviering God en elkaar om vergeving vragen. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maagd. Alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. Heer, wij bidden u, vervul in uw goedheid ons hart met de Heilige Geest, die de diaken Ephrem heeft bezield om met vreugde uw heilsgeheimen te bezingen en die deze heilige de kracht heeft gegeven om u alleen te dienen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Uit het eerste boek der koningen. In die dagen droogde de beek uit waar Elia zich ophield, want het had op de aarde niet meer geregend. Toen kwam het woord van de Heer tot Elia. Vertrek naar Sarefat, dat onder Sidon valt, en ga daar wonen. Ik heb daar een weduwe bevolen voor u te zorgen. Hij vertrok dus naar Sarefat. Toen hij bij de stadspoort kwam, was daar een weduwe hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar, wees zo goed en haal in een kruik een beetje water voor mij. Ik zou graag wat drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na, wees zo goed en breng ook een stuk brood mee. De vrouw antwoordde, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen brood meer, alleen nog maar een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. Ik sprokkel nu wat hout en ga dadelijk naar huis om voor mij en mijn zoon voor het laatst eten klaar te maken. Daarna wacht ons de dood. Elia antwoordde, vrees niet, ga naar huis en doe wat u van plan zijt. Maar maak van het meel en de olie eerst een broodje voor mij en breng mij dat. Voor uzelf en uw zoon kunt u daarna zorgen. Want zo zegt de Heer, de God van Israël, de pot met meel raakt niet leeg en de kruik met olie niet uitgeput, totdat de Heer het weer laat regenen. Toen ging zij heen en deed wat Elia had gezegd. En dag aan dag hadden zij te eten, hij, zij en haar gezin. De pot met meel raakte niet leeg en de kruik met olie niet uitgeput, naar het woord dat de Heer gesproken had door Elia. Woord van de Heer.
3: Wij danken God.
2: Gij, Heer, hebt mijn hart met vreugde vervuld. Gij, Heer, hebt mijn hart met vreugde vervuld. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog? Gij, Heer, hebt mijn hart met vreugde vervuld. Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd verhoort hij mij als ik hem roep. Vreest hem en hoedt u voor zonde. Wat ge bedenkt in doorwaakte nachten, spreekt het niet uit. Gij, Heer, hebt mijn hart met vreugde vervuld. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik gerust. Gij maakt mij vrij van zorgen. Gij, Heer, hebt mijn hart met vreugde vervuld. Alleluia.
3: Alleluia.
2: Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer. Dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw. Alleluia.
3: Alleluia.
0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze bovenop een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor alle die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Woord van de Heer.
1: Amen.

Deze heilige mis wordt opgedragen uit dankbaarheid bij een zilveren priesterjubileum. En dat Jade op haar 23e verjaardag de aanwezigheid van God in haar leven mag ervaren.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. God, aanvaard de offergave die wij u van ganser harte brengen op de feestdag van de heilige Ephrem. Op zijn woord bieden wij ook onszelf aan als een offer van lof door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Wij

vroege God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer. Want door het wonderbare getuigenis van uw heilige, schenkt gij uw kerk voortdurend nieuwe levenskracht, en geeft gij ons een overtuigend bewijs van uw liefde. Maar ook voltrekt gij ons aan ons het werk van de verlossing, door hun voorbeeld dat ons aanspoort, en door hun voorspraak die ons blijvend bij u aanbeveelt. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen, ook wij uw heerlijkheid, en zingen vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt, in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. U dan al, goede Vader, vragen wij nederig, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, te aanvaarden en te zegenen deze giften, deze gaven, deze heilige, vlekkeloze offeranden die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk. Geef haar genadig vrede, bescherming en eenheid en geleid haar over de gehele wereld. En voor uw dienaar, onze paus Leo, voor onze bisschop Gerardus, zijn hullebisschop Robertus, en voor alle die rechtzinnig en trouw de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk, Heer, uw dienaars en dienaressen. En al hier aanwezig, wie geloof gij kent en wie toewijding u gebleken is, voor dit offer van lof wordt gebracht, voor henzelf en al hun dierbaren, voor hun verlossing, voor het heil en behoud waarop zij hopen, en nu hun gebeden richten tot u, de eeuwige, levende en ware God. Verbonden in dezelfde gemeenschap, eren wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria altijd maagd, moeder van onze God en Heer Jezus Christus, en mede van de heilige Jozef, haar bruidegom, en van uw heilige apostelen en martelaren, Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, Thomas, Jacobus, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus, en van al uw heiligen. Omwille van hun verdiensten en voorbeden, help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, dit offer van ons, uw dienaars, en van alle die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede. Ontruk ons aan de eeuwige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. Gewaardig u, God, deze offeranden ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken, dat zij aldus voor ons worden het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen en de ogen opgeslagen ten hemel, tot u, God, zijn almachtige Vader, u prijzend en dankend een zegenbede heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

avondmaal, deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen. En u prijzend en dankend heeft hij andermalen een zegenbede gesproken en hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom gedenkend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon, onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood, als ook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, brengen wij uw dienaren tezamen met uw heilig volk, aan uw verheven majesteit, van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloos offer, het heilig brood van het eeuwige leven, in de beker van onze verlossing in eeuwigheid. Gewaardig u op deze offeranden met welgevallen neer te zien en ze te aanvaarden zoals gij hebt willen aanvaarden, de gave van uw dienaar Abel de rechtvaardige, het offer van onze stamvader Abraham en het heilig offer de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God, laat deze gave in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in den Hoge, voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij alle, als wij door deel te hebben aan dit altaar, het hoogheilig lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen die voor ons zijn heen gegaan, gemerkt met het teken van het geloof, en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en alle die in Christus zijn ontslapen, genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede. En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ook ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren. Johannes, Stefanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, en van al uw heiligen. Laat ons toe in hun gezelschap, vragen wij, niet naar de schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis, door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt.

0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze Verlosser Jezus Christus.
1: Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, geef ons de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Dit is de trouwe en verstandige dienaar, die door de Heer is aangesteld over zijn gezin, om aan ieder brood te geven op zijn tijd.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilige sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, vorm ons in de leerschool van Christus. Nu gij ons hebt gesterkt met Christus het levend brood, zodat wij op het feest van de heilige Ephrem uw evangelie beter leren kennen en daarvan mogen getuigen door daden van liefde. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat nu alle heen in vrede.
1: Bedankt, God.

0: Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoegen. En gij vorst van de hemelse legerschaar, gij Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door goddelijke kracht en de hel terug.
1: Amen.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag in de heilige van de dag staat de heilige Efraïm de Syriër centraal. Efraïm wordt geboren in het jaar 306 te Nisibis in Mesopotamië, wat het huidige Nusaybin in het zuidoosten van Turkije is. Hij komt uit een arm gezin en moet in zijn jeugd reeds de kost verdienen als schaapsherder. Eens wordt de kudde aangevallen door een overmacht van wolven, zodat, ondanks het moedig gevecht van de herders, een aantal schapen gedood en opgevreten wordt. In die streek is dat eigenlijk nog nooit voorgekomen. En daarom worden de herders niet geloofd. Integendeel, ze worden ervan beschuldigd zelf de schapen geroofd te hebben en ze worden veroordeeld tot gevangenisstraf. In het begin is Efraïm, evenals de anderen, geheel en al opstandig over de schreeuwende onrechtvaardigheid. Maar in een droom komt hem het inzicht dat hij toch in vele andere dingen schuldig staat tegenover God. En daarom aanvaardt hij gelaten de straf. Als na enige tijd duidelijk wordt dat inderdaad een grote groep wolven de streek onveilig maakt, komt hun onschuld aan het licht, zodat ze vrijgelaten worden. Het gedrag van Efraïm heeft echter de aandacht getrokken van de priester die belast was met de zorg voor de gevangenen. En deze spreekt over hem met bisschop Jacobos. Deze neemt hem dan op in zijn seminarie. En daar blijkt al spoedig zijn helder verstand en geestelijk inzicht. En nadat Efraïm diaken is gewijd, vergezelt hij zijn bisschop naar het concilie van Nicea. Terug in Nisibis wordt hem het predikambt toevertrouwd, waarin hij zich op bijzondere wijze ontwikkelt. Hij blijkt een groot dichter en hij schrijft ook zijn preken in metrische vorm. Ze worden min of meer zingend voorgedragen en daardoor weet hij diepzinnige theologische beschouwingen en opwekkingen tot geestelijk leven aantrekkelijk te maken, ook voor gewone mensen die hem als een van de hunne beschouwen. Zijn roem breidt zich uit over heel de christenheid. Zijn geschriften worden alom vertaald en gebruikt. Als Nisibis in het jaar 363 door de Perzen wordt ingenomen, wordt Efraïm uitgenodigd naar de beroemde theologische school van Edessa, een belangrijk centrum van het Assyrisch christendom. Daar wordt hij uiteindelijk ook het hoofd van deze theologische school. Efraïm gaat door met zijn ascetisch bestaan en hij vestigt zich in een grot buiten de stad. Hij geeft onderricht aan de studenten die bij hem komen en hij predikt door het volk dat aangetrokken wordt door zijn roep van heiligheid. En bij dat al blijft hij trouw de voornaamste diaconale taak vervullen die hem is toevertrouwd, de zorg voor de minder bedeelde leden van de kerk. Tijdens een hongernood in 372 weet hij de welgestelden te bewegen hun voorraden te delen met de armen. Ook sticht Efraïm een groot hospitaal in die tijd. Als hij ouder wordt, trekt hij nog naar Egypte om de grote woestijnmonniken te bezoeken. Onderweg wordt hij door de grote Basilios tot priester gewijd. Maar hij heeft nooit de heilige liturgie durven vieren, omdat de verhevenheid van dit mysterie hem zo duidelijk voor ogen stond. Als theoloog, bijbelexegeet, prediker en lieddichter verdedigde hij de orthodoxie tegen invloedrijke dwaaleren, zoals die van Marcion, Barbarassan, Mani en Arius. Zijn liederen en beschouwingen over Maria gelden als een bron voor de ontwikkeling van de orthodoxe Mariologie. Een aantal van zijn schriften is ook bewaard gebleven, zoals sermoenen, dus zijn predikingen, bijbelcommentaren en vele tientallen kantieken en hymnes. Hij schreef ze zelf alleen in het Syrisch, het Edesseense dialect van het Aramees. Maar zijn werken zijn vertaald in het Armeens, Grieks en later ook in het Latijn. De later verklaarde heilige Efraïm, geldt als een van de voornaamste dichters van dus het Assyrische christendom. Zijn bijnamen zijn ook wel de diaken, Gods harp, de lier van de Heilige Geest en de profeet van de Syriërs. In het jaar 1920 riep paus Benedictus de 15e hem uit tot kerkleraar. En ook na zijn dood, dus ook, nou ja, dat bewijst ook wel het feit dat hij in 1920 tot kerkleraar is uitgeroepen, heeft hij altijd nog grote invloed uitgeoefend door zijn bijbelcommentaren en ook liturgische gebeden. Hij is overleden in het jaar 373 te Edessa. Op de universele kalender van de Rooms-Katholieke Kerk staat hij dus vandaag op 9 juni eigenlijk als facultatieve gedachtenis of feest. Maar in de Byzantijns-Orthodoxe Kerk wordt hij volop ook gevierd op 28 januari. En ook in de Koptisch-Orthodoxe Kerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk wordt hij gevierd op dus een aantal andere dagen. Het Syrisch-Orthodoxe klooster in Glane in Twente is aan hem gewijd en ook naar hem vernoemd. Heilige Efraïm, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Sacramentsfeest. Op deze icoon reikt Jezus de communie uit aan de apostelen. Als eerste aan Petrus, die links van het altaar staat. Deze icoon is zowel een herinnering aan het laatste avondmaal als een verbeelding van de eucharistieviering waar de priester als alter Christus het lichaam en het bloed van Christus uitreikt. Paulus, rechts van Jezus, neemt de beker aan. In zijn brief aan de Korintiërs lezen we de opdracht van de Heer: doe dit om mij te gedenken. 1 Korintiërs. Ook bij Lucas vinden we de woorden terug: doe dit tot een gedachtenis aan mij. Lucas, hoofdstuk 22. Jezus staat als priester afgebeeld. Welke voor afbeeldingen van de Eucharistie vinden we in het Oude Testament?
2: Ja, in Genesis lezen we al hoe de koningpriester Melchizedek aan Abraham brood en wijn aanbiedt. Genesis hoofdstuk 14. In Melchizedek zien we een voorafbeelding van Jezus, die bij het laatste avondmaal tijdens het grote dankgebed, het zogenaamde Beraka, zijn lichaam en bloed aanbiedt onder de gedaante van brood en wijn. En in Exodus lezen we dat Aaron als eerste hoge priester in de tabernakeltent de Heer gaven aanbiedt, hoofdstuk 29. Geheel de tent wordt dan vervuld van Gods tegenwoordigheid.

0: die op deze wijze midden onder zijn volk verblijft. Op een gouden tafel in de tabernakeltent worden elke sabbat, op instructie van Yahweh, 12 verse broden geplaatst, het zogenaamde Lehim Panim, wat vertaald betekent brood van het aangezicht, opdat de Heer het kan zien. Exodus hoofdstuk 25. Zo wordt het brood een heilig teken, een offergave voor Yahweh. Dit lezen we in Leviticus hoofdstuk 24, vers 7. Wat lezen we verder in het Oude Testament over het nieuwe verbond dat Jezus nu sluit?
1: We lezen daar onder andere in Exodus hoe Mozes het bloed van stieren over het altaar sprenkelt en vervolgens ook over het volk met de woorden: dit is het bloed van het verbond dat Yahweh op grond van al deze woorden met u sluit. Exodus hoofdstuk 24. Bij Jeremia lezen we dat God een nieuw verbond met Israël sluit. Jeremia hoofdstuk 31, vers 31. Deze belofte wordt nu vervuld. Bij het laatste avondmaal neemt Jezus het brood, breekt, zegent en geeft het zijn apostelen. Neemt, eet, dit is mijn lichaam. Matthäus hoofdstuk 26, vers 26. Daarna reikt hij hen de beker aan en vraagt hen allen ervan te eten. Dit is mijn bloed van het verbond dat vergoten wordt voor velen. Matthäus hoofdstuk 26, vers 28. Lucas noteert Jezus' woorden: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u wordt vergoten. Lucas hoofdstuk 22, vers 20. Ook Paulus bewaart Jezus' woorden: dit is mijn lichaam voor u. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 1 Korintiërs 11, vers 28.
0: 25.
1: Correctie. De profetie: gij zijt priester voor eeuwig, is in hem vervuld. Zo lezen we het ook bij Psalm 110, vers 4. En we zien op de icoon ook nog...
0: Ja, wat kun je nog zeggen, vertellen over de twee engelen bovenin de icoon?
1: Ja, dus we zien die twee engelen en de paradijsvogel. De twee engelen bovenin herinneren ons aan de twee engelen of cherubijnen die boven de ark van het verbond. Trouwens ook op het grafsteen. Hun gezicht wordt daarop gericht tot de dekplaat. En daar zal ik tot u komen, spreekt de Heer tot Mozes. Hoofdstuk 20 van Exodus, vers 21. Dus boven de dekplaat. In deze ark worden de 10 geboden bewaard, samen met de staf van Aaron en een kruik met manna, het brood waarmee God zijn volk heeft gevoed. Bij Lucas en Johannes lezen we over de twee engelen die aan de vrouwen verschijnen bij het lege graf, zoals ik al zei. En dan Lucas hoofdstuk 24 vers 4 en Johannes 20 vers 12. De Eucharistie wordt ook het brood van de engelen, Panis Angelicum, genoemd. Benedictus schrijft dat Jezus in de Eucharistie de stervende graankorrel is die zich uitdeelt aan de mensen in de ware broodvermenigvuldiging door alle tijden heen. De Eucharistie, bladzijde hoofdstuk 24 van Jezus van Nazareth. De paradijsvogel aan de voorkant van het altaar staat symbool voor het eeuwig leven. Sluiten we af met Jezus' hoge priesterlijk gebed tijdens de laatste avondmaal waar alles samenkomt. Gij hebt immers hem macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan alle die gij hem gegeven hebt. Hoofdstuk 17 bij Johannes vers 2. Goed, ook zien we het loofhut en de sterrenhemel.
0: Ja, daar kunnen we nog wat over vertellen, want deze overkoepelende baldakijn boven in de icoon verwijst dus naar het zogenaamde loofhuttenfeest, één van de drie Joodse pelgrimsfeesten. De pelgrims bouwen dan hutten van vruchten en twijgen en gedenken gedurende 7 dagen hun tocht door de woestijn. Leviticus hoofdstuk 23. Johannes schrijft dat Jezus naar Jeruzalem is gekomen om ook dit feest te vieren. Jezus nodigt met luide stem alle uit om in geloof tot hem te komen met de belofte: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7. De Heilige Geest. En de sterren bovenin de icoon verwijzen naar de schepping en ook naar de avond van het laatste avondmaal. Jesaja kondigt Gods leidende dienaar al aan. Hij draagt de zonde van velen en brengt zo het heil. Hoofdstuk 53. Paus Benedictus schrijft zo hoe Jezus door lijden en dood is heen gegaan om heel de mensheid mee te trekken in de nieuwe schepping. Dat lezen we in bladzijde 132 van deel 2.

0: Brood van eeuwig leven. Eén eenvoudig gebaar. Christus reikt het brood uit. Zijn hand strekt zich uit naar Petrus, die als eerste ontvangt. Het lijkt eenvoudig, maar hier opent een mysterie dat reikt van het begin van de schepping tot aan de voltooiing ervan in Gods koninkrijk. Want dit brood is niet zomaar brood, dit is het brood van eeuwig leven. De hele schrift beweegt naar dit moment. In de woestijn voedde God zijn volk met manna. Elke morgen als dauw op de aarde. Brood voor onderweg. Brood voor een volk dat nog niet thuis was. Hoe wonderbaarlijk het manna ook was, het stilde hun diepste honger niet. Het hield hen in leven, dag na dag, maar het schonk geen eeuwig leven. De 12 toonbroden lagen voortdurend voor Gods aanschijn als teken van zijn verbond met de 12 stammen van Israël. Het brood sprak van Gods nabijheid en herinnerde eraan dat de Heer midden onder zijn volk wilde wonen. En Melchizedek had het brood en wijn aangeboden aan Abraham. Het manna, de toonbroden, het brood en wijn van Melchizedek als sterren aan de nachtelijke hemel wijzen ze allemaal dezelfde richting in. Naar Christus, naar deze tafel, naar dit uur. Want wanneer Jezus tijdens het laatste avondmaal het brood neemt, zegen breekt en uitdeelt, verandert alles. Voor het eerst wordt brood niet alleen een gave van God, maar het wordt God zelf. De eeuwenlange verwachtingen van Israël komt tot vervulling in deze werkelijkheid die alle menselijke verwachtingen overstijgt. Niet langer ligt het brood voor Gods aangezicht, niet langer wijst het slechts naar Gods aanwezigheid, maar nu is God zelf aanwezig, nu geeft Hij zichzelf. De uitgestoken hand van Christus op de icoon vertelt dit zonder woorden. Hij geeft niet iets van zichzelf, Hij geeft zichzelf. Neemt en eet, dit is mijn lichaam. Dat in dat ene woord ligt het hart van het evangelie besloten. De mens zoekt God, maar God zoekt de mens. Eerst. Doorheen de hele heilsgeschiedenis klinkt hetzelfde verlangen. In de tent van de ontmoeting wil God bij zijn volk wonen. In de tempel wil Hij aanwezig zijn in hun midden. In de menswording neemt Hij ons vlees aan en in de Eucharistie komt Hij zo nabij dat Hij zich laat ontvangen. De afstand verdwijnt. Zo nabij is God.
1: De baldakijn boven de apostelen roept het loofhuttefeest in herinnering. 7 dagen lang woonde Israël in eenvoudige hutten om de tocht door de woestijn te gedenken. Het volk wist, wij zijn onderweg. Ook wij zijn onderweg. Ons leven is een pelgrimstocht tussen geboorte en voltooiing, tussen belofte en vervulling. Zo ontvangen wij onderweg hetzelfde voedsel als de apostel. De Eucharistie voedt onze hoop wanneer de weg zwaar wordt. Ze bewaart het geloof in ons, ook als de nacht valt, om ons te sterken wanneer onze krachten tekortschieten. Deze icoon spreekt niet alleen over de weg, ze spreekt ook over de bestemming. Onderaan het altaar zien we de paradijsvogels. Hun boodschap is eenvoudig. Het laatste woord is niet aan de dood. Het laatste woord is aan het leven, Christus zelf. De Eucharistie is meer dan een herinnering aan het verleden. Ze is ook een belofte van de toekomst. Iedere communie draagt Pasen in zich. Iedere communie draagt het hemelse bruiloftsmaal in zich. Iedere communie opent een venster naar het koninkrijk dat komt. De sterren boven de icoon verwijzen naar de schepping. Ze spreken ook over de nieuwe schepping die in Christus begonnen is. Door zijn dood en verrijzenis heeft hij een nieuwe weg geopend. We ontvangen hem, hij die zonde, lijden en dood heeft overwonnen. Hoe sterk het kwaad ook is, hij is sterker. En alles begint waar een mens zich opent voor zijn aanwezigheid. Waar liefde sterker wordt dan zelfzucht. Waar hoop sterker wordt dan wanhoop. Waar geloof sterker wordt dan angst. Zo wordt Gods eigen leven in ons gelegd, als een zaadje dat eens volledig zal openbloeien. Wanneer wij dus naar deze icoon kijken, zien we ook onszelf. Ook wij worden uitgenodigd. Ook ons wordt het levende brood aangereikt, het verloren paradijs. De Schepper wordt voedsel voor zijn schepsel. Zo klein maakt God zich, uit liefde voor ieder van ons. Zo nodigt Christus zelf ons uit tot hem te komen. We ontvangen niet alleen zijn gaven, maar hemzelf. Hij is het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie van dit brood eet, zal leven in eeuwigheid.
0: Heer, wij naderen vrijmoedig tot uw troon om barmhartigheid en genade en tijdige hulp. U bent het levende brood dat uit de hemel is neergedaald en u belooft ons, als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Zo blijft u in ons en wij in u, opdat wij volmaakt één zijn. Maak ons waardig om deel te nemen aan uw bruiloftsmaal. Laat ons blij zijn en juichen en hem de eer geven.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Aansporing om Christus na te volgen. Broeders en zusters, je moet een leven leiden dat het evangelie van Christus waardig is. Dan zal ik, als ik u kom bezoeken, met eigen ogen zien of anders over u horen, dat ge vaststaat in één en dezelfde geest, eensgezind strijdend voor het geloof in het evangelie, zonder dat gij u ook maar in het minst door de tegenstanders laat intimideren. Voor hen is dit een aanwijzing van hun ondergang en voor u een teken van heil en wel van Gods wegen. Want u is de genade verleend niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Uw worsteling is de mijne. Gij hebt gezien hoe ik vroeger heb gestreden en ge weet hoe ik nog steeds te strijden heb. Als dan vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen, als gemeenschap van geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naaste. Die gezindheid moet onder u heersen, welke ook Christus Jezus bezielde. Hij die bestond in geest in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is, opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden, tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer. Tweede lezing. Uit de brief van de heilige martelaar Polycarpus, bisschop van Smyrna, aan de christenen van Filippi. In zijn eigen persoon heeft Christus ons een voorbeeld gegeven. De presbyters of oudsten moesten menslievend zijn en goed voor allen. Zij moeten de afgedwaalde terugbrengen, alle zieken bezoeken en mogen weduwe, wees en behoeftigen niet verwaarlozen. Laten zij er altijd op bedacht zijn het goede te doen voor het oog van God en van de mensen. Ze dienen zich te onthouden van elke vorm van toorn, van aanzien des persoons en onrechtvaardig oordeel. Ook moeten zij zich verre houden van geldzucht en niet te snel kwaad veronderstellen bij de ander. In hun oordeel moeten ze niet al te streng zijn, in het besef dat wij allen onze tol aan de zonde moeten betalen. Als wij dus de Heer bidden dat Hij ons vergeeft, moeten wij ook kunnen vergeven, want wij leven onder de ogen van onze Heer en God. En allen zullen wij verschijnen voor de rechterstoel van God, en ieder van ons zal rekenschap moeten afleggen voor zichzelf. Laten wij hem daarom dienen met eerbied en ontzag, zoals hij ons heeft bevolen. Hij en de apostelen die ons het evangelie hebben gepredikt en de profeten die ons de komst van de Heer hebben aangekondigd. Laten we ijverig het goede nastreven en ons afzijdig houden van ergernissen, valse broeders en van huichelaars die de naam van de Heer dragen en domme mensen in dwaling brengen. Ieder die niet beleidt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is een antichrist. Zo ook is ieder die niet beleidt dat hij de kruisdood heeft ondergaan, een kind van de duivel. En wie de woorden van de Heer naar eigen believen verdraait en beweert dat er noch verrijzenis, noch oordeel zal zijn, is de eerstgeborene van Satan. Laten wij ons daarom afwenden van het dwazige praat van velen en van valse leerstellingen en terugkeren tot de leer die ons van den beginne is overgeleverd. Daarbij moeten wij nuchter zijn om te bidden, volharden in het vasten en God, die alles ziet, in onze gebeden smeken dat Hij ons niet in bekoring leidt, want de Heer heeft gezegd, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Laten wij dus onafgebroken vasthouden aan de hoop en aan het onderpand van onze gerechtigheid, Jezus Christus, die in zijn eigen lichaam onze zonden op het kruishout heeft gedragen, die geen zonde heeft gedaan en in wiens mond geen bedrog is gevonden, maar die alles heeft verdragen omwille van ons, opdat wij in hem zouden leven. Laten wij navolgers zijn van zijn geduld en hem eer brengen als wij voor zijn naam moeten lijden. In zijn eigen persoon immers heeft hij ons dit voorbeeld gegeven en dit hebben wij gelovig aanvaard.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek met... Ja, ik heb al heel wat bijzondere gasten hier tegen me over mij gehad de afgelopen jaren. Maar nog maar zelden een van mijn oude docenten van het seminarie. En dat is vandaag wel het geval. Hier tegenover mij zit namelijk Ignace Verhak, filosoof. Ja, u moet zo meteen zelf maar even een toelichting geven van wie u precies bent. Maar ik heb les van u gehad op het seminarie. En ik had het er net al in de redactievergadering even over van even een flashback en een terugblik naar de tijd dat u les gaf. Dat was altijd wel heel, heel bijzonder. U gaat echt diep op de inhoud in. En u bent voor mij een beetje het beeld van hoe een filosoof hoort te zijn. Hè? Doordacht, niet zomaar antwoorden, maar echt eerst even de vraag goed doorvorsen. Ignace Verhak, van harte welkom in de uitzending.
1: Oké.
0: Ja. Kunt u zelf even toelichten wie u bent? Want dan weten de luisteraars dat meteen.
1: Ja, ik ben emeritus, de 80 voorbij. Dus de tijd van het actieve leven ligt al een tijdje achter mij. Gehuwd, vader van 4 kinderen. Een zoonpriester. En ik heb ook een theologische opleiding gehad in Rome, maar dat is lang geleden, de 60er jaren. Dat is het ongeveer. In Leuven, waar ik doseerde ik onder andere godsdienst, filosofie. En dat is het onderwerp waarschijnlijk dat ons vandaag zal bezighouden. Zo. Een filosofische blik, maar dan toch ook een gelovige blik op wat we eigenlijk in onze tijd aan het meemaken zijn.
0: Interessant, ja. Nog even voordat we over het boek gaan spreken, wat onlangs is uitgekomen. U hebt theologie gestudeerd, ook in Rome, vertelt u. Wat voor theologie was dat?
1: Dat was algemene theologie van 4 jaar. Ja. Dat was de vervanging van, toen was ik in het seminarie van Brugge, maar af en toe werden er mensen naar Rome gestuurd. En ik was een van die mensen die door de bisschop naar Rome gestuurd werden.
0: Kijk, ja. En dat komt nu nog wel van pas,
1: dat komt me zeer van pas, want ik ben eigenlijk naar mijn oude liefde teruggekeerd. Ja. Om het zo te zeggen, ja.
0: Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. U hebt meerdere boeken geschreven. Hè? U gaf les op het seminarie, zoals ik net al zei. U bent inmiddels met emeritaat. U geeft nergens meer les? Of?
1: Nee. De leeftijd laat het niet meer toe.
0: Nee. Nou, wel erg fijn dat u toch naar Nederland hebt kunnen komen. Waar komt u vandaan uit België?
1: Ik ben uit Poperingen. Dat ligt vlakbij Ieper, maar eigenlijk vlakbij de Franse grens. En dat heeft mijn jeugd zeer getekend. Ik heb altijd aan mensen gezegd, ik ben geboren tussen 2 abdijen. De abdij van West-Vleteren, Sint Sixtus, en de abdij van de Katsberg. En toen der tijd was Dom Loef daar eigenlijk de abt.
0: Ja, bekende naam.
1: Ook West-Vlaming trouwens.
0: Ja. En West-Vleteren is in Nederland vooral bekend van het ontzettend lekkere biertje.
1: Van het bier, ja.
0: Maar dat is niet wat u bedoelt met dat u gekeurd bent door deze abdij. Nee.
1: Dat was eigenlijk een streek wat die een beetje de invloed van die 2 abdijen ondergaan had. Er was iets mystieks in die streek. Dat heeft me beïnvloed. Zonder dat ik duidelijk kan zeggen waarin dat bestaan heeft. Maar dat blijft toch een blijvende invloed op mij gehad, ja.
0: Bijzonder. U zei net, u bent weer een beetje teruggegaan naar de oude liefde. Wat bedoelt u daarmee?
1: Wel, mijn zoeken. Kijk, ik kan het misschien het best van al zeggen. Door terug te gaan naar die tijd. Dat was een bewogen tijd. Dat was vlak na het concilie. En dat was een tijd waar ik eigenlijk in mijn eigen opleiding wat vast zat tussen 2 tendensen. Een oude die er was en een nieuwe die aan het komen was. En ik slaagde er niet in die 2 tendensen met elkaar te verzoenen, ofschoon ik wist dat ze samenhoorden. Namelijk het dubbelgebod van het evangelie, dat dan ook bij Johannes verder uitgewerkt wordt. Bemin God bovenal en bemin uw laatste als uzelf. En zelfs meer, het tweede is gelijk aan het eerste. Dat heeft me nooit verlaten. Ik heb ook een paar sterke ervaringen gehad met het Johannesevangelie. Maar die vraag, hoe hangt dat samen? Want je moet weten, in die tijd en misschien nog altijd, die tweede pijler, namelijk het sociale engagement van de christen, dat werd vooral bepaald door wat wij bevrijdingsfilosofieën en theologieën zijn gaan noemen. En dat waren eigenlijk interpretaties van de geschiedenis waar het chiliasme nooit helemaal ver weg was.
0: Wat is dat, het chiliasme?
1: Wel, dat is die verwachting die reeds in Apocalyps staat, dat er ooit een duizendjarig rijk van vrede en gerechtigheid zou komen. Trouwens, Halik, die vermeld ik ook in mijn boek, Halik, die zit precies met dezelfde vraag. Op een bepaald moment heeft hij zich ook de vraag gesteld of het chiliasme, bij hem was dat dan Joachim de Fiori, maar dat was altijd die lange verwachting onder leiding van de Heilige Geest. Hij vroeg zich op een bepaald ogenblik af of dat eigenlijk de secularisatie niet in de hand werkte. Die opvatting. En dat was eigenlijk iets dat ik eigenlijk al meedroeg van in mijn Romeinse tijd. Dat die twee zeer wezenlijk zijn voor het christendom, dat ze samen horen. Maar het was dat soort humanistische denken of die filosofie van de geschiedenis die ik niet kon verzoenen met wat eigenlijk de kern van het christendom was.
0: Zou je dan kunnen zeggen dat dat een soort van verlangen is naar een soort aardsparadijs? Dat chiliasme?
1: Dat zou wel kunnen, ja. Maar het is toch vooral, het gaat terug op de Apocalyps. En dan heb je Irenaeus en Justinus, die dat eigenlijk verdedigd hebben. En Origenes was de eerste die zich daartegen echt verzet heeft. Omdat hij vond dat dat niet tot de echte christelijke kern behoorde. Maar om terug te keren, dus dat boek is voor mij de uitdrukking van wat ik uiteindelijk als oplossing voor die twee gevonden heb.
0: Ja, de naam van het boek hebben we nog niet genoemd, geloof ik. Wat is dat?
1: Op pelgrimstocht.
0: Op pelgrimstocht,
1: ja. De hoop van christenen vandaag.
0: Ja.
1: Maar men moet eigenlijk het boek lezen om die hoop te kunnen begrijpen hoe dat iets anders is dan bijvoorbeeld duizendjarige verwachtingen van een rijk van vrede en gerechtigheid op de wereld. Dat zeker door de tijdsgebeurtenissen op dit ogenblik wel echt tegengesproken wordt, dat misschien niet direct de verwachting is, nee, die christen mogen hebben. Nee. Dus de hoop is van een andere aard. En om al die thema's samen te brengen, ben ik eigenlijk teruggegaan. Dat was een inval die me door Radcliffe gegeven was, trouwens ook, om dat terug te gaan naar de Eucharistie. De Eucharistie die eigenlijk op de eerste plaats een rite is. Iets wat Jezus de avond voor zijn lijden gedaan heeft. Men hoeft geen zware theorieën of filosofieën of theologie te kennen om dat te begrijpen. Het is een zeer eenvoudig teken dat Jezus op de avond voor zijn leven stelt en dat hij het brood breekt en de beker ronddeelt en aan de leerlingen zegt: neemt en eet, dit is mijn lichaam. Dus dat is het de kern waarvan ik vertrokken ben, omdat ik ervan overtuigd ben dat alle christenen die naamwaardig natuurlijk die riten mede voltrekken. Ze kennen die. En dat naar mijn gevoel daarin de eenheid ligt tussen enerzijds de transcendente gerechtigheid, om dat zo te zeggen, en tegelijkertijd ook de sociale of de horizontale gerechtigheid. Want dat zijn twee woorden die ik niet graag gebruik. Omdat in die rite, en we zijn misschien dat te veel vergeten, Jezus het brood breekt, dus hij breekt zijn eigen leven eigenlijk, want zijn verankering in de wereld komt een einde. Het is de avond voor zijn lijden. Hij breekt dat brood en hij geeft het aan de apostelen om ervan te eten. En men vergeet te gemakkelijk de zin van dat eten, namelijk de zin van dat eten, dat is: doe zoals ik, volg mij na. Je krijgt het voedsel om van te leven, maar doe het zoals ik het gedaan heb. En dat doen, zoals Jezus gedaan heeft, was voor mij de oplossing voor mijn vraag. De vraag waarmee ik al zat van in mijn theologische opleidingstijd, hoe namelijk de verticale dimensie en de horizontale dimensie samenhoren, samen gedacht kunnen worden, voor niemand kunnen verwaarloosd worden, nog in de ene richting, nog in de andere. En daarvoor ben ik dus uitgegaan van een eenvoudige rite, omdat dat geen grote abstracte theorieën of veronderstellingen vraagt, maar iets is dat concreet beoefend kan worden.
0: Waarom zou in dit verhaal het eten zo belangrijk zijn? Dus u zegt van: dit is de ritus die Christus heeft ingesteld, de avond voor zijn lijden. Het is de bron en de hoogtepunt van ons christelijk geloof, hè, zoals het Tweede Vaticaans Concilie het noemt. Maar wat maakt die deelname aan die maaltijd volgens u zo cruciaal om te kunnen spreken over niet alleen de verticale component, hè, van de mens naar God, maar ook de horizontale component, de mensen onderling, hè, dat dubbele gebod van de liefde? Waarom is dat?
1: Wel, Jezus offert zijn leven op dat ogenblik, offert zijn lichaam, zijn leven. Hij geeft het terug aan God voor de vergifnis van de zonden, zoals we dat zelf vinden in de teksten die ons zijn overgeleverd. Maar tegelijkertijd geeft hij dat lichaam ook aan ons als voedsel om van te leven. Nu, dat voedsel om van te leven, zijn leven geven, zichzelf laten breken enzovoort, dat vraagt hij ons van dat ook verder te doen. In die zin, daar is niet alleen een kwestie van eredienst of het lichaam van Christus opdragen aan God, maar tegelijkertijd het ontvangen als voedsel om van te leven en om het zelf ook zo te doen. Die twee dimensies horen samen. Ja. Men moet in de communie ook zeggen dat het alleen duidelijk maakt dat het over meer gaat dan de communie halen, om het gewoonlijk zoals het is meestal, of een koekje gaan halen voor wie niet weet waarover het gaat, ja, maar dat het werkelijk een voedsel is om zelf ook zo te leven. En dat hangt bij mij samen met het feit dat wij in samenlevingen als de onze, waar de kerk geen alternatief meer is voor de staat, dus geen macht meer vertegenwoordigt, dat het geloof dat wij, waarover wij spreken, veel meer zo de vorm aanneemt van een manier van leven en verstaan van zichzelf. En in die manier van leven behoort de navolging van Jezus, trouwens van alle tijden, maar het moet elke tijd opnieuw gezegd worden, in die manier van leven behoort de navolging van Jezus tot de essentie van het geloof. En dat is meer dan geloofspunten, dat is meer ook dan een ethiek, dat is eigenlijk een manier van leven, en dat is een thema dat door heel mijn boek voortdurend terugkeert, namelijk de navolging van Jezus gegevenheid, die ik trouwens ook Gods gegevenheid noem, want wat Jezus doet is één met zijn Vader. Het is de gegevenheid van God aan ons, en Jezus vraagt

0: En Jezus vraagt in de Eucharistie, in het ronddelen van zijn gebroken lichaam en het vergoten beker, om het zo te zeggen, van ook zelf die manier van leven tot ons te nemen. En dat is ja, de gist in de deeg voor de wereld. Op die manier zou ik het zeggen.
1: Ja. Dus het ontvangen van de communie, hè, wat een moment is in de Heilige Mis, is dus niet alleen maar dat moment van eenwording met de Heer, maar het is ook het moment waarin de navolging van Christus gestalte krijgt, ja, als het ware. Dus
0: alle
1: dat is ook een vertrekpunt. Ja.
0: Want ja, wij kunnen niks uit onszelf. We krijgen het, we ontvangen het, we ontvangen het om het ook zo zelf te doen. Trouwens, als je goed kijkt in twee evangelies, ik heb het over het evangelie van Lucas en dat van Johannes, wordt eigenlijk een interne commentaar gegeven in het avondmaalverhaal over de zin van dat verhaal. En het typische is, wanneer apostelen of wanneer de evangelisten zelf een interne commentaar geven op die rite, dat Lucas op een bepaald ogenblik die twist tussen de apostel, wie is de grootste, inlast. Hij last dat in het avondmaalverhaal zelf, om te zeggen dat Jezus diegene is die gekomen is om te dienen. En bij Johannes gaat het zelfs zo ver dat het avondmaal eigenlijk verdwijnt. Er wordt alleen maar gezegd dat het is tijdens een maaltijd. Maar het verhaal van de voetwassing legt weer de nadruk op het feit dat Jezus de dienaar is, de slaaf die de voeten wast van zijn leerlingen. Zo, men voelt dat naarmate het evangelie ja, zichzelf ontwikkelen, dat die interpretatie van navolging, van doen zoals Jezus gedaan heeft, daar zeer centraal komt te staan. En we zijn dat een beetje vergeten.
1: Hoe kan dat? Hoe kan het dat we dat verloren zijn, denkt u?
0: Och, ik denk dat het is omdat wij altijd, en dat is nu een beetje de godsdienstfilosoof die spreekt, dat wij altijd geneigd zijn tot een natuurlijke religie. En dat keert terug. Daarom moet men soms oppassen met wat er met de catechumenen gebeurt of met jonge priesters gebeurt. Er is een neiging om terug de liturgie te zien als de plaats van de dienst aan het eeuwige en het tijdelijke. Dat noem ik natuurlijke religie. Dat is een natuurlijke tendens in de mens. Een dorst naar transcendentie. Dorst naar transcendentie, die men trouwens in alle religies terugvindt. En dit is ook iets dat in de katholieke liturgie is binnengegaan. Maar als je goed kijkt naar wat Jezus die avond voor zijn lijf gedaan heeft, dan gaat dat verder. Ja. Dat is het doorbreken van die natuurlijke religie. Het is natuurlijk met hem in een offerdienst naar de Vader gaan, maar tegelijkertijd is het ook het brood ontvangen, zijn lichaam ontvangen, om het zelf ook te gaan doen.
1: Dus het is niet per se verkeerd om die transcendente God primair te willen aanbidden, nee, in de liturgie, maar het is niet volledig.
0: Het is niet volledig.
1: Het moet doorgaan.
0: Ja. Daarom het dubbelgebod. Ja. Het dubbelgebod keert langs alle kanten terug en daarom vind ik het belangrijk dat evangelisten als Lucas en Johannes in die richting gaan. Dat is iets om na te volgen. Dat is niet louter, eredienst in onze ja, natuurlijke opvatting van het woord.
1: Ja, dus dienaar worden. Hè? U zegt Lucas, het Lucas-evangelie last zelfs dat verhaal in over wie is de grootste van de ja, leerlingen. Nou, de grootste is in feite de kleinste, hè, de meest nederige. Johannes doet daar nog een schepje bovenop door zelfs de voetwassing daar in het hart van, ja, van dat evangelie te plaatsen. Dus ook die navolging in dienstbaarheid van de Heer. Ik wil daar dadelijk nog wat langer over gaan praten, maar we gaan even een kleine muzikale onderbreking houden. Ja. U bent over de Eucharistie, over de Heilige Mis aan het spreken en hoe we dat eigen kunnen maken, hoe we ook onszelf in navolging van Christus als offer voor de ander kunnen schenken. We gaan luisteren naar O Salutaris Hostia, dat leek me wel heel toepasselijk. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.
0: Ja, dank u. Uh.

0: Nou, ja, techniek, dat blijft toch nooit mijn, mijn favoriete deel van de radio. Maar ja, het hoort er wel bij. Goed, we gaan even door met het gesprek. En dan proberen we zo meteen nog even het lied aan te zetten. Ignaas Verhak. Nou, mooi dat u meteen volop de zaak in bent gedoken. Hè? U hebt hier een boek over geschreven toen u net sprak over het giliasme en die verwachting van het duizendjarige rijk. En dat in de tijd waarin u bent opgegroeid of waarin u zelf gevormd bent, wel een belangrijk stempel ook op de theologie drukte. Hè? Dus bijvoorbeeld het stempel van onder meer de bevrijdingstheologie. Hè? Toch proberen met wapens. Dat rijk van vrede als het ware af te dwingen. Hè? Toch wat ik net noemde, een soort aards paradijs te creëren. Maar niet zozeer het godsrijk, hè, dat God regeert. Ik moest dan ook even denken aan een bekend begrip uit de begintijd van de kerk. Parousia. Hè, parousia, het Griekse woord wat in onze tijd vaak wordt vertaald vooral met wederkomst. Hè, de tijd dat Christus zal wederkomen. Maar letterlijk betekent het eigenlijk aanwezigheid. Hè? In dit hele kader waar we het nu over hebben, hè, de heilige mis, het transcendente wat zich als het ware met onze werkelijkheid wil inlaten, om het zo te noemen. Bij de kerkvaders zag je duidelijk die tendens om parousia, die wederkomst, ook aan de heilige mis te koppelen als het ware. Hè, dat het moment is waarop Christus nu al in het hier en nu weder wil komen via het altaar. Is dat iets waar u ook mee bezig bent met die gedachte?
1: Oh, ik zeg het, ik heb dat begrip parousie niet letterlijk gebruikt, maar het was in mijn boek is het voortdurend een wisselwerking tussen momenten van hoop, vreugde, vrede, die we eigenlijk als christenen alleen hebben als vreugde in God, om het feit dat wij opgenomen zijn in de werking van God in zijn eigen schepping. Want het is een wisselwerking tussen de twee, het is niet zomaar God boven de wereld, maar een God die in de wereld afdaalt om er zelf werkzaam in te zijn. Aan de ene kant dus nemen wij deel aan de hoop, de vreugde en de vrede van God zelf, door Jezus Christus. Noem dat, ja, je kunt dat de parousie, de aanwezigheid van God noemen, ik ben daarmee akkoord. Tegelijkertijd is het ook dat dubbele gebod, dat andere, is ook altijd werken aan de vrede, werken aan de hoop, werken aan de vreugde in de wereld zelf. Maar altijd met de gedachte dat wij eindige mensen zijn en dat het niet dat is. Het is niet het lukken van de vrede, het lukken van de vreugde of het slagen van de hoop die eigenlijk het essentiële is voor de christen. De christen is eigenlijk iemand die de maat neemt van zijn eigen eindigheid midden in de hoop die hem van God gegeven is. Dus een zeer moeilijke spanning. Het christelijk leven is een zeer moeilijke spanning tussen enerzijds een hoop die groter is en sterker is dan de mens zelf en tegelijkertijd ook altijd een werken in de wereld aan die hoop, aan die vreugde, wetende dat het nooit helemaal 100% zal slagen en dat er tijden als de onze komen waar alles lijkt aan degelijk geslaagd te worden. Dat is trouwens iets dat Monsieur Larissendoms dat was toen Belgisch Congo nog, dat hij dat soms hoorde van, we hebben heel de tijd gewerkt, jaren gewerkt aan scholen, aan ziekenhuizen, en in een paar weken werd allemaal kapot geslagen. Ja. Wel, dat is een ervaring waar de christen moet leren mee leven, omdat zijn hoop altijd groter is, ik kan niet zeggen elders is, maar dieper ligt, namelijk de aanwezigheid van God. En als u dat parousie noemt, akkoord, dan ben ik dat. Dat is dat wat ik probeer te zeggen, ja.
0: Ja. Is de situatie van de wereld waarin wij nu leven, is dat ook voor u de aanleiding geweest om dit boek te schrijven?
1: Nee? Eigenlijk niet. De aanleiding was iets vrij banaals, dat trouwens niet het moeite waard is om te vermelden. Ik heb dat wel in een interview met Tertio gedaan. Maar de aanleiding was eigenlijk het feit dat ik onze parochia moest sluiten. Omdat ik geen uitweg meer zag. Ja. En toen heb ik de reacties van de mensen allemaal gehoord en beleefd en meegeleefd. En dat was niet mals voor de kerk. Nu, dat is een, laten we zeggen, lokale situatie waar die niet te veel moeten op ingaan, dat is het niet. Maar toen dacht ik, we moeten opnieuw Lumen Gentium 10 gaan lezen en dat gaan ontdekken. Namelijk in Lumen Gentium staat er dat de gelovigen eigenlijk de mede-opdragers zijn van de Eucharistie samen met de priester. En misschien was men dat in onze parochie een beetje te vergeten, maar de omgekeerde tendens bestaat ook, dat het een kwestie is van de priesters alleen. En het was een beetje, dat maakte me, dat zat wat wrang voor mij. Zo. Enerzijds gelovigen die vinden dat zij de gemeenschap zijn, anderzijds priesters die denken dat ze zomaar kunnen beslissen over het al dan niet sluiten van parochies. Ik zat daar tussen die twee. Ik heb uiteindelijk onze parochie moeten sluiten door het feit dat ze geen toekomst had. Dat geef ik graag toe. Maar die spanning is gebleven. En het is de spanning die ook in Lumen Gentium zit. En dat was eigenlijk een van de redenen om opnieuw te gaan denken over de interne de samenhang van de dubbelgebod. Hoe daar in feite twee tendensen, twee richtingen, de verticale en de horizontale, samen tot een eenheid verweven zijn. Maar er zijn nog andere dingen in dat boek, maar dat staat er niet met zoveel woorden in. Maar dat gaat over het feit dat ik kleinkinderen heb. En aan kleinkinderen moeten uitleggen wat geloven eigenlijk is. Dat is van heel ver komen. Van heel ver. Ze zijn van goede wil, maar ze leven in een omgeving waar dat absoluut niet evident is. En er is een klein stukje in mijn boek dat komt na de uiteenzetting over Kabasilas, die orthodoxe mysticus van zoveel jaren, zoveel eeuwen geleden, een klein stukje van hoe kunnen we nu de wereld opnieuw aan een schepping, als een schepping leren ontdekken. Want de idee van schepping als een causale verklaring van de wereld in tegenspraak met de wetenschappen, dat is totaal passé. Zowel in de wetenschap als in de theologie, daar kun je niks meer mee doen. Je moet opnieuw de gratuïteit, de roepstem van het leven opnieuw herontdekken samen met jonge mensen om uiteindelijk daarin God terug te vinden. En dat was dus een stukje dat ik met plezier in dat boek ingelast heb. De bedoeling was ooit een boekje te schrijven voor mijn kleinkinderen, maar dat is nooit gebeurd. Maar iets van die uiteenzetting is in dat boek gebleven, omdat dat een vraag is waar veel mensen mee zitten. Het is Gods schepping, allemaal goed en wel, maar al dat lijden in de wereld, al dat misgedragen van mensen, zelfs van priesters enzovoort, hoe kun je dan nog zeggen dat dat een schepping is? Wel, ik heb onlangs iets ontdekt dat misschien, maar dat staat dan niet meer in het boek. Een mens evolueert natuurlijk altijd. Maar de gedachte van erven is een dubbele gedachte. Erven is krijgen. En erven is tegelijkertijd verantwoordelijk opnemen voor wat je krijgt. Een erfenis is nooit absoluut goed of absoluut slecht. Er zijn mensen die weigeren te erven. Waarschijnlijk omdat ze de verantwoordelijkheid voor die erfenis niet willen opnemen. Maar die gedachte van erven laat ons misschien toe om beter door te dringen tot hoe wij ons verhouden tot God en de wereld. We krijgen niets, het bestaan is ons gegeven, we hebben er niks intussen gekomen. Het is ons puur gegeven. Maar die gratuïteit betekent niet dat het een 100% cadeau is, al waarin alles naar onze wens is. Er ligt ook een stuk verantwoordelijkheid. En een stuk verantwoordelijkheid dat misschien uiteindelijk maar binnen het geloof zelf tot zijn rijpheid kan komen. Maar zolang je met jongeren spreekt, moet je binnen proberen te komen in de gratuïteit van het bestaan, hoe ze daarin een roeping kunnen ontdekken, ook in de laïcale zin van het woord, een levensroeping, hoe ze daarin mensen ontmoeten die ze graag zien, waar ze een koppel vormen. Dat is absoluut niet goedkoop, dat mensen mekaar ontmoeten als twee spelden in een hooiberg, om zo te zeggen, en toch mekaar vinden. Zo die gratuïteit, die tegelijkertijd ook een vorm van verantwoordelijkheid is. En misschien is dat een nieuwe weg om over de christelijke ethiek te spreken. De christelijke ethiek wordt dikwijls verguisd als zijnde een ethiek van verboden. Misschien zou je het zo kunnen zeggen dat het een ethiek is van ontvangen en tegelijkertijd verantwoordelijkheid opnemen. Neem bijvoorbeeld de seksualiteit, maar we dwalen nu even af van ons boek, daar stop ik dan. Neem nu bijvoorbeeld de seksualiteit. Die is nu op velerlei wijze losgekoppeld van ieder vorm van verantwoordelijkheid. Je kunt eigenlijk vrije liefde bedrijven, met de technische en medische middelen die er zijn. Dat is totaal mogelijk. Je kunt op die manier je leven uitbouwen. Maar dat is geen basis, absoluut geen basis om een huwelijk aan te gaan, om een relatie aan te gaan. Een relatie aangaan ligt reeds op het vlak van grenzen aanvaarden, verantwoordelijkheid opnemen en toch samen naar een project durven kijken binnen de grenzen van de menselijke eindigheid, binnen het geluk en misschien ook het ongeluk van wat die ontmoeting uiteindelijk geweest is. Zo, er zijn veel dingen waar wij op een nieuwe manier moeten gaan over nadenken in de kerk, omdat een bepaalde manier van presentatie van wat we zijn totaal uit de tijd is. Dat werkt niet meer.
0: Ja, ik vind het wel heel mooi om te horen dat ook de kleinkinderen hierin toch een bepaalde rol spelen. Ja, hè? En ik denk dat veel ouderen dit ook herkennen. Hè? Van, zeker de generatie die nog gewoon heel vanzelfsprekend met het geloof omgaat. Nog steeds elke zondag naar de kerk gaat. Maar dan een soort kloof voelt, hè, naar de generaties na hun. Ik vind dat u het heel mooi beschrijft. Hè? Dus de jongeren ook weer bewust maken van de gegevenheid van de schepping. Hè? De gratuïteit, zoals u het noemt. Hè? Dus het is een geschenk waar wel een verantwoordelijkheid aan vastzit. Maar wat is nou de ingang om dit ook verstaanbaar te maken voor jonge mensen? Hè? Want ik kan me voorstellen dat als u met deze woorden spreekt, dat jonge mensen dan uw vertrekpunt misschien toch niet helemaal kunnen pakken of zo. Als u het woord schepping gebruikt, dan impliceert dat ergens al een schepper ook. Hè? Maar als je zo ver van dit soort begrippen afstaat, waar begin je dan? Wat is de openingszin, om het zo te noemen?
1: Wel, de openingszin is zich bewust worden van het feit dat het bestaan ons gegeven is. Ja, ja. In de dubbele zin van het woord gegeven kan betekenen een bruut feit, geworpenheid bij Heidegger. Ja. Maar gegevenheid kan ook betekenen in de zin van geschenk, cadeau. Het leven is eigenlijk een beetje van de twee samen.
0: Je kunt en stel dat een jongere zegt, ja, maar dat is niet waar, want ik maak mijn leven helemaal zelf. Hoe kun je dat argument onderuit halen? Het feit dat hij geboren wordt, heeft hij niet zelf voor gekozen natuurlijk.
1: Nee. Dat is, ik vind dat de perfecte moderne houding. Het leven maken voor zichzelf. Ja. Maar het leven werkt zo niet. Er zijn momenten waar een jongen verliefd wordt op een meisje, om het maar zo te noemen. Eenvoudig, het gebeurt elke dag. Daar zit een geheim in, daar zit een wonder in. Dat je elkaar vindt. Wel, dat zijn momenten van de liefde. Ontdekkingen van de liefde in verschillende vormen trouwens, vriendschappen ook, zijn momenten waar men ontdekt dat er toch iets meer aan de hand is dan louter ik maak mijn leven zoals ik dat zelf wil. Want als men een andere ontmoet, dan ontmoet men in zekere zin een grens. Een grens aan die inheer ik-gerichtheid. En ik heb de indruk dat met jongeren omgaan, dat precies voortdurend is gaan van grens naar grens. Niet in de zin van ethische beperkingen, daar gaat het niet over. Maar hoe de gegevenheid altijd momenten van een overstijgen van zichzelf is. Bijvoorbeeld, zoals je zegt, ik maak mijn leven zoals ik dat zelf wil. Wel, in de ontmoeting lukt dat niet. Als je dat probeert in een huwelijk, dan loopt dat huwelijk spaak binnen 2-3 jaar. Dat lukt gewoon niet. Binnen de ervaring van de gegevenheid is er iets die ons op een hoger niveau tilt als we dat willen. Trouwens, als we nu over invallen spreken, het is door over zo'n dingen na te denken, maar dat spreek ik nu al van 20 jaar terug, dat ik op een nieuwe manier de Triniteit heb leren verstaan. Namelijk de gegevenheid van God aan een ander in hemzelf. Maar dat is een zijsprong. Ik ga het nu even terugkeren. Maar ik wil maar zeggen dat zelfs mijn filosofie van de Triniteit, mijn denken, mijn theologie van de Triniteit, zoals die in het boek beschreven staat, eigenlijk ook in dat soort ervaringen haar wortel heeft.
0: Ja, dus de drie-eenheid is ook een gegeven, hè, een gegeven zijn aan elkaar in de eeuwigheid.
1: In eeuwigheid, maar ook een gegevenheid aan de schepping. God stelt die gegevenheid open voor de schepping. Ja. Heb ik trouwens bij Bulgakov ontdekt dat men de durf moet hebben om de verhouding tussen God en de schepping meer nauwer samen te gaan en niet louter in causale redeneringen te blijven hangen.
0: Even de brug terug naar de Eucharistie. Hè? Want daar, ja. Dat had u eigenlijk ontdekt als de grote verzoening tussen die twee, dat dubbele gebod. Hè?
1: Ja.
0: Van het gebod van God te aanbidden en te beminnen boven alles. En tegelijkertijd ook de naaste als jezelf. Komt dat hier ook samen in die Eucharistie? Hè? Dus dat de drie ene schepper. Die zijn relationele leven, zijn gegeven leven van liefde aan elkaar. Hè? De Vader dus aan de Zoon als antwoord weer aan de Vader. En de liefde die daartussen bestaat, de Heilige Geest. Die, dat mededelen, dat geven van die liefde, die gratuite liefde waar u het net over had. Komt dat niet juist samen op het altaar?
1: Dat komt samen op het altaar. Jezus geeft zijn leven en geeft het terug aan zijn Vader om ter wille van de vergiffenis van de zonde. Dus die vergiffenis van de zonden is in de eerste plaats iets dat we cadeau krijgen. Het is God die dat voltrekt, die zijn vergiffenis mededeelt in het offer van Jezus. Het is tussen wat de Vader en de Zoon gebeurt, tussen die twee, dat het drama van de vergiffenis, om het zo te zeggen, maar het is natuurlijk een woord dat niet helemaal past hier, maar de dramatiek van het vergiffenis in feite plaatsgrijpt, werkelijk wordt. In die zin zijn we door de Eucharistie met God verzoend. Dat is niet iets dat we zelf moeten doen. Dat is iets waarvoor Jezus zijn leven gegeven heeft en hij het antwoord van de Vader gekregen heeft, wat wij dan de vereistes noemen. In die zin is de vergiffenis van de zonde, namelijk het weer opnemen van de schepping in God, of het weer aannemen van de verloren zoon als zoon van de Vader, want dat zijn al die thema's die in het evangelie terugkeren, dat gebeurt dat in de Eucharistie. Dat wordt daar herinnerd en voltrokken en herinnerd tegelijkertijd. Maar het is in die gezindheid van mensen die met God verzoend zijn, ondanks zichzelf, om het zo te zeggen, niet tegen ons, maar we zijn er niet, hebben er niet in moeten tussenkomen, dat wij ook zelf die houding kunnen belichamen in de verhouding tot anderen, in ons leven, in het huwelijk. Waarom niet? Het heeft ons een aansporing om in die geest van gegevenheid met elkaar te leven en niet als moderne ekken de ene tegen de ander op te gaan leven, want dat faalt, dat loopt op de klippen, dat weten we zo.
0: Ja. Ja, de titel van uw boek, wel interessant, Op pelgrimstocht, de hoop van christenen. Waarom op pelgrimstocht? Is het ook een beetje uw persoonlijke pelgrimstocht die u hierin beschrijft?
1: Ja, maar omdat het is een thema dat veel gebruikt wordt bij ons. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo is, maar in Vlaanderen is dat een gegeerd thema, pelgrimstocht.
0: Ja, er wordt heel wat afgepelgrimeerd, ook hier in Nederland.
1: Ja, er wordt ook veel gestapt door mensen die op pelgrimstocht zijn. Dus dat is een titel die in ieder geval succes heeft. Maar of het onmiddellijk begrijpelijk is wat ik daarmee bedoel. Ik bedoel eigenlijk dat wij in de wereld op pelgrimstocht zijn, maar dat het doel niet een apotheose van de geschiedenis, maar ook geen stadium. Het doel ligt, blijft in God. Het is een deelnemen aan. En dat is tegelijkertijd een aansporing tot, maar ook een zeer sterke bevrijdende ervaring. Van als het mislukt, ben ik niet mislukt. Want God heeft zelf zijn leven gegeven aan een kruis. Dus God is zelf mislukt in de wereld, om het zo te zeggen. Het was de avond voor zijn lijden. Dus in die zin, wat wij tegenkomen, de tegenkantingen die we hebben, de tegenslagen, zijn opgenomen in de oneindigheid van God. Dat is wat ik bedoel met op pelgrimstocht. Nooit de hoop verliezen, nooit de moed laten zakken, het kan tegenslaan. God kan ver weg zijn in de wereld, maar op pelgrimstocht betekent nooit de moed verliezen, nooit zeggen het is voorbij, het is nooit voorbij.
0: Ja.
1: We blijven verder gaan.
0: Is het misschien ook, een pelgrimstocht heeft natuurlijk altijd een doel voor ogen. Hè? Je bent op weg naar een bepaalde plaats, hè? Om het even te vertalen naar een pelgrimage hier ergens in Brabant of in Vlaanderen.
1: Ja.
0: Dan kan het gevaar bestaan dat we alleen maar reikhalzend vooruitkijken, hè, naar de aankomst, naar de plaats waar het allemaal te doen is, waar de heilige begraven ligt bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Het kan ook zijn dat we ons helemaal verliezen in het hier en nu. Hè, dat we alleen maar bezig zijn met de gesprekken die we onderweg voeren op die pelgrimstocht of de gebeden die we op dat moment bidden. Maar is het katholieke leven niet dat allebei? Hè? Dus waarom vraag ik het nu? We hadden vanmorgen bij de koffie even een klein gesprekje over de oude schoolcatechismus die in Nederland op alle scholen vroeger aan de kinderen werd geleerd. En de eerste vraag van die schoolcatechismus was: waartoe zijn wij op aarde? Dus dat kwam meteen goed binnen. En het antwoord, we hebben het vanmorgen nog even met z'n allen besproken hier met het team van Radio Maria. Om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. En die combinatie van dat het niet alleen maar gaat om het leven dat ons nog wacht na de dood. Hè, want dat is natuurlijk ook een beetje een te eng beeld eigenlijk. Hè, een te smal beeld. Hè. Het gaat om het leven na de dood natuurlijk. Hè, de volheid van het geluk. Maar ook al hier op aarde begint dat hemelse geluk in feite. Als we God dienen, hè, daardoor, door God te dienen, begint dat leven, dat hemelse leven hier op aarde al door te breken. Is dat ook een beetje wat u bedoelt met die pelgrimstocht?
1: Ja, de eerdienst is dat dubbele gebod. Dus de eredienst is tegelijkertijd God aanwezig brengen, de gegevenheid van God, de liefde van God aanwezig brengen in onze menselijke relaties, in de gegevenheden van de wereld. Het enige wat ik probeer aan te duiden, dat is, pas op, duid dat niet aan als een soort eind, absolute eindtoestand waar de geschiedenis ooit beter zal zijn dan ze nu is. Dat weten we eigenlijk niet.
0: Ja, ja. Dat is een belangrijk punt. Hè? Want dat wordt vaak wel gedacht. Hè? Dat er 2000 jaar christendom wordt samengevat als, nou, zo heel veel heeft het ook niet uitgehaald, want er is nog steeds oorlog. Hè? Dat hoor je vaak.
1: Maar dat is de bekoring van dat chiliasme.
0: Ja, precies.
1: Dat we naar een groot rijk zouden gaan waar de wil van God magnifiek of volkomen gedaan zou worden. Nee, de eindigheid laat dat niet toe.
0: Nee. De Apocalypse spreekt natuurlijk wel over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar die is in feite in die Eucharistie ook al begonnen, denk ik.
1: Is nu al begonnen.
0: Die doorspekt nu al de schepping. Dat wil niet zeggen dat heel die schepping er al deelgenoot van is, hè? Want niet iedereen heeft Christus als Heer erkend. En niet iedereen laat zich meenemen in die beweging van de Eucharistie, hè? Waarin Christus zich aan de Vader offert. Ja. Maar de poort staat wel open. De mogelijkheid om binnen te treden is al gegeven.
1: Ja. Ja, het christendom hangt samen van tegenstelling die het samen gedacht wordt. Eindigheid en oneindigheid, gegevenheid, weerstand van de wereld, het kwaad. Ja. Het kwaad en de wereld. Zelfs het kwaad en de schepping is iets dat niet ontkend kan worden. Soms vraag ik me af of we niet een waarschuwing hebben dat we toch alleen maar eindige mensen zijn. Maar er is trouwens nog iets anders dat mij, wat aan de Meleuvense tijd geboeid heeft, namelijk wat Heidegger het Sein zum Tode noemt. Heidegger zegt op een bepaald ogenblik dat het zijn zum Tode, de beleving daarin bestaat, zichzelf prijs te geven, zichzelf op te geven. Men heeft dat altijd nihilistisch gedacht. Het leven heeft geen zin. We geven onszelf op, we leven naar de dood toe en aan het einde ontdekken we dat het geen zin heeft gehad. Ik heb ooit dat dus uitgelegd in de les in een internationale groep en er was daar een zwarte, een Afrikaan, die de vinger opstak en zei, ja, zegt hij, dat is precies wat christenen moeten hebben om de mystiek te begrijpen. De mystiek is een vorm van loslaten van zichzelf, aanvaarden dat we sterfelijk zijn, dat we ten dode zijn, om het zo te zeggen, maar tegelijkertijd de bereidheid om zichzelf prijs te geven. Het grote verschil is natuurlijk dat bij Heidegger lijkt het te zijn, maar je was leerling van de Jezuïeten, maar weet dat niet.
0: Oh ja, dat is voor mij ook nieuw,
1: Ik kwam van de Jezuïeten. Ja. Maar dat is eigenlijk zichzelf loslaten, zelf prijsgeven is in het niets. Terwijl voor de mystiek is het zichzelf loslaten, het mysterie van God. Maar in beide gevallen, zowel Heidegger, het existentialisme, als de mystiek, is een vorm van besef van eindigheid. Dat we niet binnen de eindigheid ons levensdoel kunnen realiseren, alleen in een absolute zin van het woord.
0: Ja. En die Heidegger, is dat het christelijke woord versterving? Zit dat benadrukt dat sterk, denk ik. Hè? Het versterven, zomaar in een leegte, maar het versterven in de aanwezigheid van de Heer.
1: Ja, dat
0: en daarmee
1: dat
0: je oude leven afleggen en een nieuw leven aannemen.
1: Want de ascese ligt daar dicht bij, de versterving.
0: Ja, precies. Dat is meer dan het onthouden en het vasten.
1: Het versterven aan het leven op ieder moment. Ik vind dat dat ook in het huwelijk zo is. Maar natuurlijk, je moet niet dramatiseren. Maar overal waar mensen samen leven, is er een moment dat men moet loslaten. Het is niet voor mijn ik dat ik het doe. Ja. Zo te zeggen.
0: het zijn ook de woorden van de Heer zelf, hè, van wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het winnen.
1: Ja. Je vindt in zo'n thematiek vind je voortdurend alle soorten citaten uit het evangelie terug.
0: Ja. We gaan, het is altijd maar een uur de uitzending en het uur vliegt altijd zo om. We gaan nog even luisteren naar een stuk muziek en dan zijn we zo weer terug in de uitzending. Misschien kunt u nog iets meer vertellen ook over het boek zelf, hè? Zo dadelijk. We zijn natuurlijk al volop daarover aan het spreken. Ik weet dat u vele boeken hebt geschreven. Hè? We hebben ook boeken van u behandeld in de lessen destijds op het seminarie. Maar ik ben wel heel benieuwd van dit boek. Toch ook wel. Wat maakt het nou anders dan die andere boeken die u tot nu toe schreef? Hè? Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek en dan zijn we zo weer terug. We gaan luisteren naar Adorons le corps du Christ.

Nou, er ging iets fout met het lied wat ik probeerde aan te zetten. Excuses daarvoor. Even kijken of het alsnog gaat lukken. Dan moet ik even deze knop omwisselen. En dan ga ik proberen dat het op deze manier toch weer gaat lukken. Even kijken.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met Ignaz Verhak. Filosoof, theoloog, grootvader van kleinkinderen, heeft hij ons net verteld. Was een van de redenen ook dat hij zijn nieuwe boek schreef. Op pelgrimstocht de hoop van christenen. Nou, we hebben er wat puntjes uitgehaald zo. Hè. Dat is natuurlijk, de uitzending is te kort om dat helemaal heel uitgebreid te bespreken. Maar toch een paar mooie punten al benoemd. U sprak zelf ook over het parochieleven waar u nou bij betrokken bent. Hè? En de situatie in België natuurlijk moeilijk. Hè? De secularisatie heeft daar flink om zich heen gegrepen de laatste tientallen jaren. In Nederland natuurlijk niet anders. Maar ik kan me voorstellen als u in een parochieomgeving bent. Hè? Ik ben zelf pastoor van een parochie. Daar is die opdracht, dat dubbele gebod van de liefde, is daar ook heel concreet. Hè? God uiteraard centraal in de gemeenschap van de parochie. Maar ook het elkaar beminnen. Hè? Met al die moeilijkheden. Hè? De generatieverschillen. Verschillende opvattingen, et cetera. Dat maakt het soms ontzettend moeilijk om dat gebod van de liefde ook echt na te leven. Nu spreek ik over een parochiegemeenschap, maar dat geldt denk ik ook voor het gezinsleven. Hè? Daarin heb je ook datzelfde kruis te dragen van in die verschillendheid, de verschillende karakters die in een familie samenkomen, maar toch dat dubbele gebod leven, naleven. Zegt u daar nog iets over in uw boek ook?
1: Niet te danig. Nee, omdat het eerste deel is helemaal gewijd aan een analyse eigenlijk van de betekenis van de Eucharistie. Het tweede deel gaat vooral over enkele personen die me getroffen hebben in die problematiek. Maar wat u natuurlijk wel hebt in de parochies, om daar naar dat onderwerp terug te keren, dat is dat niet alleen de secularisatie, maar de zinscrisis die in de huidige samenleving aanwezig is, daar ook heel scherp naar voren treedt.
0: De gezinscrisis of zinscrisis?
1: Zinscrisis.
0: Oh, zinscrisis. Ja, beide. Dat hangt ook samen natuurlijk.
1: Beide.
0: Waartoe zijn wij op aarde, die vraag.
1: Maar de zinscrisis, vooral omdat je toch weet en soms hoort dat die oudere mensen dat toch met een grote vraag zetten. Waarom gaan onze kinderen niet meer naar de kerk? We hebben al het mogelijke gedaan om onze kinderen en kleinkinderen het geloof door te geven. Het is ons niet gelukt. Waarom? Ik ken een collega die ouder is dan ik, die enorm met die vraag zit. Wat heb ik verkeerd gedaan? Het antwoord is natuurlijk waarschijnlijk niets. Het is een levensomgeving die helemaal anders is dan datgene waarin wij, onze generatie, is opgegroeid en opgevoed. Maar de dingen zijn aan het keren. En dat is wat ik zou willen zeggen over die zinscrisis. Namelijk, men is het aan ontdekken dat de jongeren eigenlijk opgesloten zitten in de media. Met alle soorten connecties met mensen die ze niet eens zien, maar die wel een voortdurend vlug oordeel over hen vellen. Zodanig dat achter die hyperconnectiviteit, die thans bijna de norm is van de samenleving, dat achter die hyperconnectiviteit een burn-out, een leegte en een zinscrisis verborgen gaat. Anders zijn die burn-outs niet te verklaren. Men is overgestimuleerd, overvraagd door al wat die hyperconnectiviteit in het huidige leven met zich meebrengt. En het is daar, op de plaats waar die leegte verschijnt, waar die zinscrisis ontstaat, dat de kerk zeker aanwezig zou moeten zijn. Om te leren zien waaraan dat ligt, wat de oorzaken daarvan zijn, want dat zijn sociale oorzaken. Men is nu bezig met bijvoorbeeld bepaalde apparaatjes te verbieden aan de jonge mensen. Gesteund op alle soorten wetenschappen van de hersenen, weet ik veel. Volledig juist. Maar er is meer aan de hand. Er is een totaal verlies aan zin en aan relatie. Want dat relaties achter een computerke of een smartphone, dat is niet iets waar je verantwoordelijkheid voor opneemt. Integendeel, je krijgt een beoordeling terug die je alleen maar vernietigt. Zeker als je het slecht treft. En die zinscrisis, ik denk dat we moeten daar aanwezig zijn om opnieuw te laten zien wat aan een leven inhoud en vulling kan geven. Al waren het maar op een zeer primitief stadium. Maar we worden daar eigenlijk in geholpen door het feit dat een aantal mensen op terugkeren naar de kerk. Of juist die jongeren die doorhebben dat het leven leeg geworden is, die vinden opnieuw de weg naar de kerk. En dat is een zeer interessant fenomeen, namelijk catechumenen heraanknopen bij de kerk en de huidige leegte of zinscrisis in de samenleving. Dat is een fenomeen waar we zeker moeten bij aanwezig zijn.
0: Ja. En bedoelt u bij aanwezig zijn dat we ook op die sociale media aanwezig zijn dan? Of bedoelt u meer van wij moeten die jongeren begeleiden die in die leegte ronddolen?
1: Ik denk eerder aan begeleiden van diegenen die op zoek zijn om de leegte te ontsnappen.
0: Ja, maar toch, de manier om ze te vinden is vaak toch het internet. Hè? Tenminste, ik even een simpel voorbeeld uit onze parochie. Ik heb nu ook wat jongeren die zich aanmelden voor het doopsel. Hè, die precies wat u beschrijft, hè, die zien het wereldse alternatief, om het zo te noemen. Hè? De leegte die de wereld biedt. Nou, dat lijkt even interessant, maar op een gegeven moment put dat uit. Hè? Met festival na festival. En inderdaad.
1: Het verleed hen aan. Hè?
0: Ja, en je hele sociale leven speelt zich toch vooral af op internet. Maar toch begint internet nu ook een plaats te worden waar ze wel ook de eerste keer de aanraking hebben met het geloof, met de kerk. Ja. Dat daar ook alternatieve stemmen te horen zijn van priesters bijvoorbeeld die actief zijn op internet. Of van livestreamen, dus uitzendingen van heilige missen waar ze door geraakt worden. Dus het kan ook een soort opening bieden om juist die jongeren al een eerste kennismaking te geven met de kerk. Dat mag natuurlijk nooit het volledige antwoord zijn, want uiteindelijk moeten ze ook in een echte gemeenschap thuis raken met echte mensen. Maar dat is denk ik ook iets dat we niet moeten onderschatten. Want
1: Zeker niet onderschatten. Ja. Maar ik zal er een kleine nuance bij plaatsen. Namelijk, het is eigenaardig is dat de catechumenen toch elkaar ontdekt hebben op dat vlak.
0: Precies.
1: In menselijke relaties. Ja. En dat ze allemaal al een stuk verleden achter zich hebben voor ze de stap naar de kerk zetten. Al waar maar onder elkaar praten, dat kan zo niet verder gaan. Dat is een leegte, heb je dat ook, enzovoort. En het is dikwijls in beginnende, ik ga niet zeggen relaties, maar vriendschapsverhoudingen, dat men naar de kerk terugkeert. Het is zelden dat een individu de weg terugvindt. Het gaat dikwijls om een klein groepje. Maar dan moet men zeker aanwezig zijn om te zorgen dat wat men zoekt, dat het begeleid wordt en dat het ook in een christelijke zin begeleid wordt. Want ik kan me best voorstellen dat die mensen zich vrede gaan nemen met de natuurlijke religie, bijvoorbeeld de religie van het transcendente zonder feitelijk engagement, om aan die leegte te ontsnappen en niet
0: dus
1: anders.
0: Ook het gemeenschapsleven moet getoond worden en geleerd worden. Dat je binnentreedt in een mystiek lichaam. Hè? Dat is natuurlijk ook wel over de gegevenheid gesproken. Ja. Dat is ook wel een prachtig gegeven. Hè? Dat we lidmaat worden van een lichaam op het moment dat we binnentreden in die kerk.
1: Ja.
0: Meneer Verhak, we moeten gaan afronden helaas. Interessante gesprekken. We hadden nog makkelijk langer door kunnen spreken. Misschien doen we dat in de toekomst nog wel. Maar we gaan dadelijk het Angelus bidden. Het is bijna 12:00. Ik wil ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek wat echt de diepte inging en toch hopelijk wel verstaanbaar was voor de mensen. Ik heb wel meerdere van uw boeken ook gelezen of stukken daarvan. En het is niet altijd makkelijk om te volgen, geef ik eerlijk toe. Maar dit gesprek was heel toegankelijk. Dus ontzettend bedankt daarvoor.
1: U bent bedankt voor de uitnodiging ook. Ja.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

En beste luisteraars, welkom bij het middaggebed zometeen. Ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven. Vandaag is het 9 juni. De hymne vindt u in het grootgetijdenboek op bladzijde 759. 759, de antifoon, de psalmen en verder vindt u vanaf bladzijde 922. 922. In het kleingetijdenboek kunt u alleen de hymne niet vinden, maar wel de rest van het gebed vanaf bladzijde 100. 94, 194 en 90.

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
0: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
0: dat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. We bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.
0: Amen.
1: God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
0: Want op dit uur is ons bereid. Het hoge heil der zaligheid is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
1: De middag werd tot duisternis toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
0: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
1: In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht heb ik uw bevelen volbracht. Gedenk toch het woord tot uw dienaar gesproken, waarop ik mijn hoop heb gesteld.
0: Want dit is mijn troost in al mijn ellende, dat ik in uw uitspraken leven vind.
1: Hoogmoedigen honen mij zonder genade, maar ik wijk niet af van uw wet.
0: Ik denk aan uw oordeel eertijds gegeven. En daarin vind ik mijn troost.
1: Ik ben verontwaardigd over de zondaars die onverschillig zijn voor uw wet.
0: Wat gij hebt beschikt, zing ik uit als een loflied. In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht.
1: Desnachts gedenk ik uw naam, Heer. En steeds onderhoud ik uw wet.
0: Mijn enige zorg was immer dat ik uw bevelen volbracht.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht heb ik uw bevelen volbracht. Als de Heer doet verkeren het lot van zijn volk, dan zullen wij juichen. De dwazen beweren er is geen God. Bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden. Geen een die het goede doet.
0: De Heer beziet uit de hemel de mensen. Of er begrip is en zoeken naar God.
1: Maar alle zijn afgedwaald, lopen verloren. Geen mens die nog goed doet, niet één.
0: Komen die boosdoeners nooit tot bezinning, zij die mijn volk verslinden als brood? Die God niet willen erkennen?
1: Eens zullen zij beven van de angst, want God verstrooit het gebeente van ieder die u belaagt.
0: Dan zal men de spot met hen drijven. Als God zich tegen hen keert.
1: Uit Sion komen voor Israël redding. Als God doet verkeren het lot van zijn volk. Zal Jacob verheugd zijn, zal Israël juichen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Als de Heer doet verkeren het lot van zijn volk, dan zullen wij juichen.
1: Het is God die mij helpt. de Heer die mijn leven bewaart. God, sta mij bij met uw naam. Kom voor mij op met uw macht.
0: Luister, o God, naar mijn bede. Hoor wat mijn mond u zegt.
1: Overmoedigen vallen mij aan, brutaal staan ze mij naar het leven. Zonder te denken aan God.
0: Toch is het God die mij helpt. De Heer die mijn leven bewaart.
1: Gaarne zal ik u offers brengen. Prijzen, o Heer, uw weldadige naam.
0: Die mij gered heeft uit iedere nood. Mijn vijanden zag ik vernederd.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het is God die mij helpt. De Heer die mijn leven bewaart.
3: Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel. Alle ledematen, hoevele ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en heidenen, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van één en dezelfde geest door de doop één enkel lichaam geworden. En allen werden wij gedrenkt met één geest.
1: Heilige Vader, bewaar ons in uw naam.
0: Opdat wij volmaakt één zijn.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard, dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Van harte welkom. Fijn dat u ook klaar zit om samen de Rozenkrans te gaan bidden. En u weet het, op dinsdag overwegen wij de droevige mysteries. Ik wens u een gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij, bidden we de intentie van de paus voor de maand juni. Bidden wij dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Wij bidden ook om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Bidden wij dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria. En bidden wij voor de zielenrust van de overleden luisteraars. Wij bidden ook om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven.

0: En we bidden ook voor een bijzondere intentie. Bidden wij ook voor verhoring van een specifieke intentie. En bid ook op voorspraak van de heilige Anna en de heilige Antonius voor de verhoring van een speciale intentie. Om vrede onderling in de wereld. Om eenheid en bekering van de harten. We bidden ook voor herstel van energie voor een dochter van een vriendin die bedlegerig is. Dat haar energie mag herstellen en ze weer deel kan nemen aan het leven. Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze schulden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan zo dadelijk het tweede tientje van de Rozenkrans overwegen. U mag tijdens de muziek bellen voor het doorgeven van uw gebedsintentie. En misschien wilt u ook samen met mij hier in de studio het tweede tientje meebidden. Thuis via de radio door de telefoon. Het nummer van de studio is 073 687 2001.

0: Graag willen we in dit tweede tientje gaan bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Wij bidden dat er vrede mag komen in Oekraïne, het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat toch alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. Wij willen ook bidden voor een ernstig zieke bisschop. Ook willen we bidden, Heer, dat u toch wilt oplossen de beëindiging van een schisma. Dat er een einde aan mag komen. We bidden ook om rust in het hoofd. Een goed verloop van een oogprik. We bidden, Moeder Maria, of u, deze luisteraar, nabij wil zijn. We bidden ook voor een zoon die gisteren jarig was. We bidden om Gods zegen over zijn nieuwe levensjaar. We bidden ook voor een broer en een schoonzus, dat zij toch zeer spoedig een huis mogen krijgen. En we bidden Sint-Jozef of u hen te hulp wilt komen. Zijn op zoek naar een huis en dat is er nog niet. En nu zitten zij zonder huis. Wees hen nabij en kom hen te hulp. We bidden ook voor een staoperatie deze namiddag zal plaatsvinden. We bidden dat toch de handen van een chirurg gezegend mogen zijn, dat alles goed verloopt. Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegijzeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.
0: We gaan het derde tientje overwegen. En u mag tijdens de muziek weer bellen voor het doorgeven van uw gebedsintentie, als ook om het derde tientje mee te bidden, thuis, via de telefoon, op de radio. Het nummer van de live studio is 073-687-2001. Alvast dank voor uw telefoontje.

0: In dit derde tientje is ons gebed gevraagd voor vrede in de wereld en in de harten van de mensen. Bidden wij ook voor verlossing van pijn op voorspraak van de Heilige Maagd Maria en Sint Jozef. Ons gebed is ook gevraagd voor herstel van contact tussen twee broers. En willen we ook gaan bidden voor twee bijzondere intenties. We bidden ook voor iemand die toch in een depressie is. We bidden, Moeder Maria, of u uw mantel om haar heen wil slaan, dat deze mevrouw uit haar depressie mag geraken. We bidden ook voor een zieke neef, voor een goed herstel. En bidden we ook om vrede in de familie. Ons gebed is ook gevraagd om zegen voor al de politici die vandaag moeten stemmen voor wat betreft de embryo-wetgeving. En we bidden dat de Heilige Geest de politici licht wil schenken, dat zij inzicht mogen hebben om het goede te doen. We bidden ook voor genezing van pijn van een knie. En we bidden ook voor een kleinzoon, dat hij toch gezegend mag zijn in zijn werk en hij rust mag krijgen. Overwegen we het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilig Maria, moeder van God, bid voor onze zonde, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilig Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilig Maria, moeder van God, bid voor ons zonde, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilig Maria, moeder van God, bid voor onze zonde, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon, de Heilige Geest.
2: Zoals was in het begin, nu en altijd, in eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.
0: We gaan het vierde tientje zo dadelijk bidden. En u mag voor dit tientje uw gebedsintentie doorgeven. En dat kunt u doen door te bellen naar de live studio. En misschien wilt u ook het vierde tientje meebidden, dat kan ook. Het telefoonnummer van de live studio is 0736872001. U kunt ook via de WhatsApp een gebedsintentie inzenden. Het nummer is 0620019670. Alvast dank voor uw belletje.

0: We willen in dit vierde tientje samen gaan bidden voor alle zieke priesters. Wij bidden voor hen om genezing en kracht. Ook is ons gebed gevraagd dat iemand zijn geestelijke gezondheid mag gaan verbeteren. Bidden we ook bidden om bescherming en rust voor een mevrouw. En bidden we ook uit dankbaarheid. En ons gebed is ook gevraagd voor beschermen tegen angst en onrust. En we bidden ook voor alle stervenden van deze dag. We bidden Sint Jozef of u hen nabij wilt zijn. Of u hen terzijde wilt staan in hun dood. Als zij komen te sterven. Dat ze in vrede met de Heer mogen heen gaan. En bidden we ook voor alle zielen in het vagevuur. Bidden we bijzonder voor hen waar niemand meer aan denkt. Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvaria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan het laatste tientje van de rozenkrans bidden. En u mag bellen naar de studio van Radio Maria voor het meebidden van dit laatste tientje. Ook de litanie, en die is vanwege de maand juni, is die de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Het nummer van de studio is 073 687 2001.

0: We willen het laatste tientje willen we graag samen gaan bidden om bescherming van een zoon tijdens zijn vakantie. Dat de reis goed mag gaan en hij toch ook weer veilig mag thuiskomen. We bidden ook om genezing en kracht voor een biologische moeder. En bidden we ook voor onze tieners en jongeren dat Gods liefde hen mag raken. En bidden we ook dat gezinnen toch ondersteuning mogen krijgen voor een waarlijk christelijk gezinsleven. En bidden ook uit dankbaarheid op voorspraak van de heilige familie. En bidden ook voor een bijzondere intentie. We bidden dat de Heer dit gebed, waarvan u weet, Heer, wat er leeft in het hart van de luisteraar, of u het wilt verhoren. Bidden we ook voor een wijze en goede uitspraak bij een rechtszaak van een jonge man. En we bidden om licht van de Heilige Geest, dat die licht wil schenken en ja, zo er een goede uitspraak mag komen voor deze jonge man. Bidden we ook voor liefde en vrede voor alle mensen en in het bijzonder voor dierbaren. En we willen ook bidden voor onze dierbaren dat zij de genade van het geloof mogen ontvangen en zo de weg terug mogen vinden naar de Heer, naar zijn kerk. En in dit laatste tientje willen we ook bidden voor alle intenties die u nog meedraagt in de stilte van uw hart. Alle onuitgesproken intenties, we leggen ze neer in dit tientje. Als we samen gaan overwegen het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan overwegen we nu de litanie van het Heilig Hart van Jezus, bidden we die samen. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons, Christus, en hoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, oneindige majesteit,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, schatkamer van de gerechtigheid en van de liefde,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, pijloze diepte van alle deugden,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardigd,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn, van wijsheid en van wetenschap,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle godheid in volheid woont,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, mild voor allen die u aanroepen,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd,
1: ontferm u over ons.
0: hart van Jezus, om onze misdaden gebroken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, met een lans doorstoken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van alle troost.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.
1: Maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
0: Laat ons bidden. God in het hart van uw Zoon, dat om onze zonden gewond werd, schenk gij ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat wij hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend erestel vervullen door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dank voor het meebidden van het roze hoedje. Dank dat we zo samen in gebed verenigd mochten zijn. En wat kunt u nog beluisteren bij Radio Maria? Nou, dat is dadelijk om 1:15, de heilige van de dag.

staat hij niet goed. Gaan we even kijken. Nu klopt hij wel, de heilige van de dag. Dan wordt hij om 1:30 voorgelezen uit het boek Een vuur dat oplaait. Dan is om 14:00 het programma Guadalupana. Een kindje is gered. Om 15:00 bidden wij de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Om 3:30 is het programma De Emmausgangers. En vandaag is Joop van der Elst in gesprek met Jan Willem Bosman. Dan om 4:30 is Pater Bots met het woord van God. Om 17:00 kunt u het rozenhoedje meebidden. 17:30 kunt u de Vespers meebidden. Om 18:00 bidden wij het Angelus. En om 17:05 kunt u luisteren naar de luistertip uit het archief. En die gaat over het Ardennenkamp. Julie Vissers en Pater Clemens, die zullen u er meer over vertellen. En dat is een Ardennenkamp en dat is van de broeders van Sint Jan. Dan om 19:00 is de Eucharistieviering vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven. Celebrant, pastoor Frank As. 8:00 vanaf 8:00 kunt u luisteren naar programma's die wij eerder hebben uitgezonden. Om 8:00 is dan de heilige van de dag. 8:30 het gesprek met de priesterdirecteur. Om 9:30 is Pater Bots. Om 10:00 kunt u de complete meebidden, de dagsluiting. Om 9:15 is het iconenkwartier. En om 11:15 het programma Emmausgangers. Ik wens u nog een hele mooie namiddag toe. En tot 15:00 bij de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag in de heilige van de dag staat de heilige Efraïm de Syriër centraal. Efraïm wordt geboren in het jaar 306 te Nisibis in Mesopotamië, wat het huidige Nusaybin in het zuidoosten van Turkije is. Hij komt uit een arm gezin en moet in zijn jeugd reeds de kost verdienen als schaapsherder. Eens wordt de kudde aangevallen door een overmacht van wolven, zodat, ondanks het moedig gevecht van de herders, een aantal schapen gedood en opgevreten wordt. In die streek is dat eigenlijk nog nooit voorgekomen. En daarom worden de herders niet geloofd. Integendeel, ze worden ervan beschuldigd zelf de schapen geroofd te hebben en ze worden veroordeeld tot gevangenisstraf. In het begin is Efraïm, evenals de anderen, geheel en al opstandig over de schreeuwende onrechtvaardigheid. Maar in een droom komt hem het inzicht dat hij toch in vele andere dingen schuldig staat tegenover God. En daarom aanvaardt hij gelaten de straf. Als na enige tijd duidelijk wordt dat inderdaad een grote groep wolven de streek onveilig maakt, komt hun onschuld aan het licht, zodat ze vrijgelaten worden. Het gedrag van Efraïm heeft echter de aandacht getrokken van de priester die belast was met de zorg voor de gevangenen. En deze spreekt over hem met bisschop Jacobos. Deze neemt hem dan op in zijn seminarie. En daar blijkt al spoedig zijn helder verstand en geestelijk inzicht. En nadat Efraïm diaken is gewijd, vergezelt hij zijn bisschop naar het concilie van Nicea. Terug in Nisibis wordt hem het predikambt toevertrouwd, waarin hij zich op bijzondere wijze ontwikkelt. Hij blijkt een groot dichter en hij schrijft ook zijn preken in metrische vorm. Ze worden min of meer zingend voorgedragen en daardoor weet hij diepzinnige theologische beschouwingen en opwekkingen tot geestelijk leven aantrekkelijk te maken, ook voor gewone mensen die hem als een van de hunne beschouwen. Zijn roem breidt zich uit over heel de christenheid. Zijn geschriften worden alom vertaald en gebruikt. Als Nisibis in het jaar 363 door de Perzen wordt ingenomen, wordt Efraïm uitgenodigd naar de beroemde theologische school van Edessa, een belangrijk centrum van het Assyrisch christendom. Daar wordt hij uiteindelijk ook het hoofd van deze theologische school. Efraïm gaat door met zijn ascetisch bestaan en hij vestigt zich in een grot buiten de stad. Hij geeft onderricht aan de studenten die bij hem komen en hij predikt door het volk dat aangetrokken wordt door zijn roep van heiligheid. En bij dat al blijft hij trouw de voornaamste diaconale taak vervullen die hem is toevertrouwd, de zorg voor de minder bedeelde leden van de kerk. Tijdens een hongernood in 372 weet hij de welgestelden te bewegen hun voorraden te delen met de armen. Ook sticht Efraïm een groot hospitaal in die tijd. Als hij ouder wordt, trekt hij nog naar Egypte om de grote woestijnmonniken te bezoeken. Onderweg wordt hij door de grote Basilios tot priester gewijd. Maar hij heeft nooit de heilige liturgie durven vieren, omdat de verhevenheid van dit mysterie hem zo duidelijk voor ogen stond.

0: Als theoloog, bijbelexegeet, prediker en lieddichter verdedigde hij de orthodoxie tegen invloedrijke dwaaleren, zoals die van Marcion, Barbarassan, Mani en Arius. Zijn liederen en beschouwingen over Maria gelden als een bron voor de ontwikkeling van de orthodoxe Mariologie. Een aantal van zijn schriften is ook bewaard gebleven, zoals sermoenen, dus zijn predikingen, bijbelcommentaren en vele tientallen kantieken en hymnes. Hij schreef ze zelf alleen in het Syrisch, het Edesseense dialect van het Aramees. Maar zijn werken zijn vertaald in het Armeens, Grieks en later ook in het Latijn. De later verklaarde heilige Efraïm geldt als een van de voornaamste dichters van dus het Assyrische christendom. Zijn bijnamen zijn ook wel de diaken, Gods harp, de lier van de Heilige Geest en de profeet van de Syriërs. In het jaar 1920 riep paus Benedictus de 15e hem uit tot kerkleraar. En ook na zijn dood, dus ook, nou ja, dat bewijst ook wel het feit dat hij in 1920 tot kerkleraar is uitgeroepen, heeft hij altijd nog grote invloed uitgeoefend door zijn bijbelcommentaren en ook liturgische gebeden. Hij is overleden in het jaar 373 te Edessa. Op de universele kalender van de Rooms-Katholieke Kerk staat hij dus vandaag op 9 juni eigenlijk als facultatieve gedachtenis of feest. Maar in de Byzantijns-Orthodoxe Kerk wordt hij volop ook gevierd op 28 januari. En ook in de Koptisch-Orthodoxe Kerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk wordt hij gevierd op dus een aantal andere dagen. Het Syrisch-Orthodoxe klooster in Glane in Twente is aan hem gewijd en ook naar hem vernoemd. Heilige Efraïm, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 4, deel 3, C. Veroveringstocht in Vlaanderen. Zo begon eucharistische kruistocht in een razendsnel tempo aan zijn veroveringstocht in alle steden en dorpen van Vlaanderen. Overal werden groepen opgericht, optochten gehouden, congressen gehouden voor priesters en lekenverantwoordelijken. Het leek wel of Vlaanderen daarop had zitten wachten om na de verschrikkingen van Wereldoorlog I in een stoet naar buiten te treden en om te tonen dat de kerk springlevend en jong was. Als voorbeeld geven we het verslag van de gewestdag van eucharistische kruistocht in Dendermonde op 9 juli 1922. Hieronder is een verslag te lezen van een knaap die onder de indruk was van Edward Poppe. Het was op een zondagmiddag, ter gelegenheid van de eucharistische kruistochtdag in de open lucht te Dendermonde, dat ik voor de eerste en enige keer in mijn leven het geluk had priester Poppe te zien. De indruk die ik ervan bewaar, na 38 jaar, is zo vers alsof het gisteren gebeurde. "Dat is meneer Poppe," verluisterde men zachtjes in de ronde. Wij zagen hem naderen. Hij droeg een dikke sjaal die uitstak boven de zwarte priesteroverjas. Op zeer nederige wijze kwam hij de kruistochters groeten die vanuit verschillende dorpen voor deze gewestdag waren samengekomen. Ik voelde mij op die dag als een zeer onvolmaakt kruistochter, veel te onwaardig om mij te durven wagen in de nabijheid van die alomgekende heilige priester. Ik bleef derhalve op afstand staan en toekijken. Aldus een getuigenis in De Stem uit Moerseke, 15e jaargang nummer 1, pagina 19. Hierbij haal ik ook nog een citaat aan dat Poppe schreef in het tijdschrift De Godsdienstige Week onder de schuilnaam Fidelis. Het was een prachtige dag met lelijk weer. Door wind en regen heen kwamen de kinderen naar Dendermonde uit 25 verschillende parochies. Ze waren op zijn minst met 1500 en hun 3 geestelijke wapens waren in orde. Voor gebed was al dagen op voorhand gezorgd. Voor een goede versterving had de kindervriend zelf gezorgd. Het was het slechte weer. En toch ontbrak geen enkele groep in de huldestoet. De prachtige en versierde kinderprocessie stapte moedig en waardig voort met vaandels en opschriften door de buien heen. De honderden kinderen deden voortdurend hun triomf en zegenliederen weergalmen boven het geruis van de wind, beslist en vier, zoals het kruistochters past. In de hoofdkerk was de eucharistische kruistochtplechtigheid ontroerend. Het Magnificat zingend kwamen de groepen in wonderlijke orde elk naar zijn plaats, terwijl de talrijke priesters en de bloementeldragers in het hoogkoor zich gingen scharen als een erehaag rondom het hoofdaltaar. In triomf werd koning Jezus door een zingende en met palmen wuivende Hosanna-stoet uit zijn rustaltaar naar het hoofdaltaar gebracht. De mensen knielden op de blote stenen. Ze waren blijkbaar ontroerd. Dendermonde verdient een pluimken voor zijn welverzorgde en ordelijke inrichting. De Eucharistische kruistochtdag zal door het gebed en de duizenden communies van de kruistochters een bron van zegeningen zijn voor het aanstaande Eucharistische congres te Gent in augustus 1922. Dit is uit de Godsdienstige Week van Vlaanderen, Fidelis, 28 juli 1922. Tijdens Poppes Wonderjaar, 1922 tot 1924, zou hij talloze keren spreken en preken voor allerlei groepen van Eucharistische kruistocht in Vlaanderen. Hij reisde per trein en tram de provincies rond en overal viel er onmiddellijk een stilte als deze heilige priester begon te spreken. Naar het einde van zijn leven waren er niet minder dan 200.000 kinderen ingelijfd in Eucharistische kruistocht, zowel in Vlaanderen als in Franstalig België. De triomftocht van Eucharistische kruistocht zou duren tot en met Wereldoorlog II. Daarna begon stilaan haar glans te verbleken. Maar Edward Poppe had wel de toon gezet voor een hele generatie kinderen, opvoeders, onderwijzers en onderwijzeressen, religieuzen, priesters. Met zijn zachte, doch indringende stem, zijn blik en zijn roerende gebaren gaf hij precies aan waar de knoop lag. Eerst gij, dan zij. Dat was in de kern geheel de opvoedingsmethode van zijn Eucharistische kruistocht. De kinderen van de Eucharistische kruistocht ontvangen vaak de communie, maar werkt die communie wel door tijdens de dag? Ze denken er soms helemaal niet meer aan. In de Eucharistische kruistocht leerde men de kinderen een religiositeit aan. Leren omgaan met Jezus, eenvoudig en natuurlijk, zonder pathos. Telkens weer kwam Poppe terug bij die grote, maar nu vaak vergeten woorden, waarop het in het christelijke opvoedingsproject neerkomt. Als het enkel woorden zijn, dan is het hol en leeg. Dat is geen Eucharistische kruistocht. Het is een blijvende verdienste van deze zalige priester Poppe dat hij voor zijn en voor alle tijden een punt gemaakt heeft waar men niet omheen kan. Wil je kinderen gelovig opvoeden, zoals in de Eucharistische kruistocht, dan gaat het om niets anders dan om dat ene. Eerst gij, dan zij. Hoofdstuk 4, deel 3. D. Tekst van de plechtige inschrijving bij de Eucharistische kruistocht. Eerst zingt men het Veni Creator. De ijveraar zegt: in de naam van Jezus, de goddelijke kindervriend, van onze lieve vrouw, koningin van de kruistocht, vragen wij om ingelijfd te worden in Eucharistische kruistocht. Namen afroepen. Deze beloven allen dat zij zullen bidden, zich versterven en communiceren, opdat het Rijk van God mogen gevestigd worden op aarde en ons vaderland weer diep christelijk mogen worden naar oude Vlaamse aard. De priester tot de ijveraar: zijn zij waardig om deel uit te maken van de kruistocht? Ijveraar: zij zijn het waardig. De priester tot de kandidaten: belooft gij de standregelen van de kruistocht met de hulp van Gods genade trouw na te leven? De kandidaten: wij beloven het. De priester: doe dan uw opdracht. Allen: o Jezus, die gezegd hebt: laat de kinderen tot mij komen, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Gij, die vanaf onze prilste jeugd in het allerheiligste sacrament ons dagelijks voedsel hebt willen zijn. Gij, die door de mond van uw plaatsvervanger ons gevraagd hebt om de Heilige Vader te helpen, alles te herstellen in Christus. Wij stellen ons geheel tot uw dienst in de Eucharistische kruistocht. Als goede soldaten van God, van de kerk en van de paus, zullen wij strijden door gebed, versterving en communies, om het goddelijk hart van Jezus te doen zegevieren over de hele wereld en vooral in ons land. Wij beloven het u. Evenals de kruisvaarders die streden voor de bevrijding van het heilig graf, zo zullen wij strijden, opdat de heilige kerk mogen zegevieren. Wij willen God zien heersen over de wereld en in ons vaderland. O Maria, koningin van de kruistocht, help ons hiertoe. Neem het erewoord van uw kruisvaarders aan. Amen. De priester: krachtens de volmacht mij verleend door de algemeen bestuurder van de kruistocht, lijf ik u in bij de Eucharistische kruistocht. God geve dat gij er al de verbintenissen van moogt vervullen. Amen. Daarna volgt de wijding der herkenningstekens volgens het rituaal Benedictione Imaginum. De herkenningstekens worden uitgereikt en men zingt het Magnificat. Ten slotte wordt de zegen gegeven met het Allerheiligste. Opgemaakt 21 november 1920. Hoofdstuk 4, deel 3, 4. Besluit. Dat de Eucharistische kruistocht meer was dan zomaar een bond, mag nu wel duidelijk zijn. Een groot plan voor christelijke opvoeding werd door Poppe minutieus en bijbels gegrond op touw gezet. Poppe stierf echter al in 1924. Pater van Malen gaf de aanzet en Poppe maakte de inhoud en de methode. De bloei van de Eucharistische kruistocht heeft hij enkel in de kiem gezien, tijdens dat laatste bondenjaar van zijn leven. 30 jaar later, in de jaren 50 van de vorige eeuw, zullen sommigen zeggen: de Eucharistische kruistocht is overbodig geworden. De geest ervan leeft verder in onze katholieke bonden, voor zowel jeugd als voor volwassenen. Was dit geen grove misrekening? Werd er niet blind gestaard op het grote succes van de toenmalige katholieke bonden? Langzamerhand werd de Eucharistische kruistocht inderdaad losgelaten. De Eucharistische methode kreeg het hart te verduren in de maalstroom van de postconciliaire tijd na 1965. Maar ook het succes van de katholieke bonden zou niet blijven duren. Eén voor één zouden ze zich jaren later losmaken van de kerk. Wat nu overblijft is vergeeld, stoffig archiefpapier, een bron voor historici en archivisten. Sommigen zeggen dat dit wellicht niet erg is, want elke tijd heeft zijn leiders en ideeën. Inderdaad, Poppe's gedachten en verwoordingen over de Eucharistie zouden ook nu niet misstaan, mits zij in een modern jasje gestoken worden en ze aangepast worden. Er is op dit moment echter niets, of bijna niets. Het is spijtig dat het elan om kinderen en volwassenen binnen te leiden in de Eucharistie er niet meer is. Is het een droom van mij dat een Eucharistisch project toch mogelijk zou zijn uit liefde voor de Eucharistie? Zijn wij het, denk ik, niet verplicht om ons steeds weer te verdiepen in de Eucharistie, om nieuwe generaties er de schoonheid van te laten ontdekken? Om eerbied te vragen voor dit sacrament, om door te geven waar wij van leven? De Eucharistie zelf is geen archiefstuk. Het is de levende Heer in ons midden. Er moet meer werk van de Eucharistie worden gemaakt. Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat de Eucharistie bron en hoogtepunt is van alles wat we hebben. Doen we daar dan iets mee? Wanneer Jezus op het einde van het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie duidelijk heeft gesproken: Ik ben het brood des levens. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, stoot deze taal velen tegen de borst en ze verlaten zijn gezelschap. Jezus vraagt dan aan zijn apostelen: Wilt ook gij weggaan? Het antwoord van Petrus laat niet op zich wachten. Heer, naar wie zouden wij gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Johannes 6, vers 66 tot 69. Als dit ook ons antwoord is op de uitdagende woorden van de Heer, dan kunnen we niet anders dan werk maken van een eucharistisch leven. Dan zal de eucharistie ook voor ons zijn als een vuur dat oplaait, zoals voor Edward Poppe.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Het leven is ons door God gegeven. In dit gebedsuur Guadalupana bidden we voor het ongeboren leven. Welkom beste luisteraars bij deze uitzending van Guadalupana. En welkom Marilou en Dominique hier in de studio.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie erbij zijn. Ja, zullen we beginnen met gebed? We hebben altijd, de uitzending beginnen we altijd met een openingsgebed. En dit openingsgebed is een gebed van de heilige paus Johannes Paulus II. En gegeven op 25 maart. Dat is een bijzondere datum voor jullie, Dominique, of niet?
1: Ja, zeker voor mij en mijn man heel bijzonder. Ja. Want het is onze trouwdag.
0: Kijk eens aan. Nou, dan
1: 30 jaar
0: moet
1: geleden.
0: Het wel bijzonder zijn.
1: Ja.
0: Oké. Okay. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
1: O Maria, dageraad van de nieuwe wereld, moeder van de levenden, u vertrouwen wij de zaak van het leven toe. O moeder, zie neer op het grote aantal kinderen dat niet geboren mag worden. Armen die het moeilijk hebben om te leven, mannen en vrouwen die slachtoffer zijn van bruut geweld. Ouderen en zieken die gedood worden uit onverschilligheid of uit medelijden. Geef dat allen die geloven in uw Zoon het evangelie van het leven verkondigen met oprechtheid en liefde aan de mensen van onze tijd.
2: Verkrijg voor hen de genade dat evangelie te aanvaarden als een steeds nieuw geschenk, de vreugde om het te vieren, dankbaar hun leven lang. En de moed om er resoluut van te getuigen, om samen met alle mensen van goede wil de beschaving van de waarheid en de liefde op te bouwen, tot lof en eer van God, de schepper en vriend van het leven.
0: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, mooi gebed. Dank jullie wel voor het voorbidden daarvan. En het mooiste misschien om even kort voor te stellen. Want ja, we komen elkaar hier regelmatig tegen in de studio. Maar voor de luisteraars is dat anders. Dominique, zou je kort willen voorstellen jezelf?
1: Ja, ik ben Dominique Jansen. Ik woon in Den Bosch. Vlakbij Radio Maria. Ik heb 4 kinderen. Ik heb een man, niet te vergeten. En
0: die telt ook nog mee.
1: Ja, en we zijn dus actief op pro-life gebied met de wakers in Den Bosch.
0: Ja. Prachtig, nou mooi, kort en kernachtig. Dankjewel Dominique. Marilou, zou jij jezelf kort willen voorstellen?
2: Ja. Ik ben Marilou Conraads. Ik woon in België. Ik ben bij pro-life gekomen sinds dat Radio Maria Maastricht geopend is. We hebben 8 kinderen samen, dus ook mijn man natuurlijk.
0: Ja.
2: 14 kleinkinderen en ik woon dus niet dicht bij Den Bosch. Dat was het.
0: Ja, dus dan is het een hele rit voor jou om hier te komen.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En dat doe je bij gelegenheid?
2: Normaal dus voor de pro-life. Alleen met 40 dagen is het wel veel natuurlijk. Dan ben je soms ook wel 2 keer in de week hier.
0: Ja, ja.
2: En alleen de weekenden vind ik pro-life, doe ik meestal niet mee, omdat ik nog 4 kinderen heb die vrijgezel zijn en in het weekend thuiskomen.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik wilde me eigenlijk, toen de kinderen groter waren, heel graag inzetten voor dit zeer goede doel.
0: Ja, prachtig. Voor het bidden bedoel jij bij de abortuskliniek?
2: Ja, ja. Ja.
0: En doe je dat dan hier in Den Bosch?
2: Dat doe ik hier in Den Bosch, want dichtbij over de grens is voor ons Breda en daar zit geen abortuskliniek. Dus zo is het gekomen.
0: Ja. Nou, heel fijn dat jullie naar de studio willen komen. Ik had al verteld vanochtend aan onze luisteraars dat het plan was om de kardinaal uit te nodigen. En dat was ook inderdaad het plan. En toen, vorige week zouden we dat gaan opnemen. En toen kregen we een ziekmelding de dag ervoor. Natuurlijk hartstikke vervelend. Allereerst voor hem. En we bidden ook voor zijn herstel. Maar toch fijn dat jullie zo konden inspringen om toch deze uitzending samen te verzorgen. En met een heel bijzonder verhaal. Nou, namelijk, een kindje is gered. En ik heb hier een tekst voor me. Het komt uit de nieuwsbrief van Kiesleven van mei 2026. En dat luidt: vergeten tas voorkomt een abortus. En het is een korte tekst die een beetje lijkt alsof het een mop is. Maar het is geen mop. Een vrouw komt naar de stand van Kiesleven tijdens het hemelvaartsweekend en vertelde: vorig jaar stond u hier ook. Toen kreeg ik een informatietasje mee, met een magazine vol ervaringsverhalen en informatiefolders. Eenmaal thuisgekomen heb ik het tasje zonder in te kijken in de kast gezet. Maanden later kwam mijn vriendin emotioneel bij mij thuis. Haar dochter bleek zwanger en de vriend wilde een abortus. Ik herinnerde mij het tasje en ik heb het uit de hoek van de kast gehaald en aan haar gegeven. Na het lezen van de informatie besloot haar dochter geen abortus te doen. Dit was de allereerste ontmoeting en gesprek tijdens deze conferentie. Wat is het belangrijk om verhalen te blijven delen? Ja, een heel kort getuigenis van uit de nieuwsbrief van Kies Leven. Dan zie je dus dat zo'n informatieboekje, die dan eigenlijk eerst een soort van vergeten is, zoveel impact kan hebben dat het een mensenleven redt. Ja. En dat is zo bijzonder. En dat gevoel wil ik graag ook in deze uitzending naar voren halen. Want jullie hebben ook een bijzonder verhaal. Mm-hmm. Ik heb het bewust ook nog niet aan jullie doorgevraagd van wat is er dan precies gebeurd en dergelijke. Om ook een beetje onbezonnen deze uitzending in te stappen. Maar zou jullie ons willen meenemen in dit verhaal?
1: Mm. Oh ja. Ja. Even beginnen met de gedachte van dat er worden natuurlijk heel veel kinderen gered.
0: Ja.
1: En ik hoor ook verhalen uit Utrecht en elders van mensen die dus waarvan zeker weten dat kindje gered is door hun counseling, maar ook door het gebed. Ik wou ook even de nadruk erop leggen dat ik overtuigd ben dat er heel veel kinderen gered worden, alleen al door het gebed. Door dat hart te veranderen. Ook, want ik heb gisteren nog een getuigenis gehoord van een abortuswerker die gewoon gestopt is. Doordat daar heel veel wakens voor de kliniek waren. Hmm. Dus het is natuurlijk veel meer wat gebeurt. Maar dit is soms zo'n grote bemoediging.
0: Ja.
1: Dat je tastbaar iemand ontmoet die dus van gedachten verandert. En waar we dus nu ook het resultaat van zien.
0: Ja,
1: wat
0: ja.
1: dat betekent.
0: En we weten natuurlijk nooit precies van het komt door dat ene gebed of doordat op dat moment iemand daar stond. We zien natuurlijk heel terecht, zeg jij, van we weten niet. Het is niet lineair. Het is niet zo van we kunnen aanwijzen van dit gebed heeft dat tot gevolg gehad. Maar juist zijn we ook een hele gemeenschap van broeders en zusters in Christus die bidden voor het ongeboren leven.
1: Ja.
0: Onder andere als een van de intenties. En ook daar onze moeite misschien voor doen of onze offers voor brengen. En ja, dat alles bij elkaar is natuurlijk heeft een enorme impact en kracht.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Dus dat is het verhaal dus van het kindje.
0: Ja.
1: Timothy heet hij.
0: Timothy.
1: Want hij is geboren.
0: Een aantal weken.
1: Ja, ik begin gelijk maar bij het einde. Dus misschien een beetje minder spannend misschien. Maar nee. Dus wij hebben dus vorig jaar een 40-daagse campagne gehad voor het leven. Dat was de derde campagne in Den Bosch. Dat we 40 dagen achter elkaar gaan bidden bij de kliniek. En ook, het is dus verboden om mensen aan te spreken, om te counselen. Dat is al de tweede keer in Den Bosch dat het eigenlijk verboden is door de burgemeester. Maar het mooie is toch wel dat wij stonden gewoon te bidden. Maar ik zal even helemaal bij het begin beginnen. We zijn dus eerst naar de mis gegaan. Samen ik met Marie-Lou. Want het was onze dag. En we zijn eerst naar de mis gegaan. Gaan bidden. En daarna zijn we naar de kliniek gegaan. Er was van alles wat er misging. Dus de oppas die kwam niet bij mij. Ik heb een gehandicapt kind. Ik heb oppas nodig. Oppas was ziek. Ik dacht laten we toch maar doorgaan. Is toch ook een vorm van geestelijke strijd. Soms moet je wat extra offers doen. Dus ik heb hem meegenomen naar de mis en naar de kliniek. En we zijn daar gaan bidden. We bidden altijd in ieder geval 2 roze hoedjes en nog wat gebeden. Vaak akten van aanbidding nog in stilte. En wij baden nog niet zo lang, denk ik. We waren met eerst een rozenhoedje en we zagen al dat er een klein busje stopte. Een taxi. En een familie uitstapte. Donkere familie met 3 kinderen. Een kinderwagen. Maar die liepen naar die kliniek toe. Ik was helemaal verbaasd. Ik dacht, ik snapte er helemaal niks van. En die moeder, pakte het babytje. Die had ze over de schouder gelegd. Of een klein, half jaar ongeveer. En ze belde aan. Ik dacht, die is vast fout of zo. Hij gaat niet daar met een baby naar binnen. Een abortuskliniek.
0: Ja.
1: Beetje... Maar toen deden ze dus open en wij baden door. En toen mocht ze het babytje niet naar binnen. Dus die werd aan de vader gegeven. En zij ging naar binnen. En wij baden door. En de vader met de 3 kinderen, want er waren nog 2 oudere meisjes die daar ook bij waren. En die zij wachten vlak voor de abortuskliniek. Een tijdje waren ze daar aan het... lopen en wij waren aan de overkant dus en we baden en ik dacht wel bij mezelf en ik bad er ook voor als die man naar de overkant komt dan ga ik hem aanspreken. Nou en hij kwam naar de overkant en hij ging op een bankje zitten vlakbij ons. Toen zei ik tegen Marilou, ik ga naar hem toe, bid jij door. En toen ben ik naar hem toe gegaan en ik heb gezegd van wij zijn aan het bidden voor de bescherming van de ongeboren kinderen. En voor de moeders bidden we. We bidden voor degenen die er werken. We staan er in liefde. Zegt hij, maar in het Engels, hè, want hij sprak Engels. Zegt hij, ik ben ook christen. Ja. Heel enthousiast. Dus toen zei ik tegen hem, Waarom laat je je vrouw dan naar een abortuskliniek?
0: Wat doe je hier? Binnen? Ja, wat kom je doen? Ja.
1: Helemaal. En toen zei hij, abortuskliniek? Toen kwam wel het verhaal eruit. Het was een beetje een verward verhaal misschien. Maar hij zei van, mijn vrouw die ziet het niet zitten. Want we hebben nog een klein... Een kindje, het wordt te zwaar voor haar. De dokter heeft het geadviseerd, zoiets. Ik weet niet of het helemaal klopt, maar in ieder geval, dat zei hij. Hij zei ook van, ze krijgt alleen maar pillen en het is nog heel vroeg in de zwangerschap en dit en dat. Toen heb ik een tijdje met hem gesproken en ook over de abortuspillen, wat die doen. En dat echt, hij zag ook aan mij dat ik heel gechoqueerd was. En toen heb ik een tijdje gesproken, gewoon over de waarde van het leven ook. En hij was er wel, hij zei ik ben er ook helemaal niet mee eens. Maar mijn vrouw die ziet het niet zitten, die wil dat.
0: Ja.
1: En hij had haar ook gezegd, wat er ook gebeurt, het kindje blijft leven. Dus dat was al heel apart dat hij dat aan zijn vrouw had gezegd, blijkbaar.
0: Lijkt wel een soort profetie.
1: Lijkt het wel op, ja.
0: Want dat is bijzonder. Zij gaan naar de abortuskliniek. En hij zegt dan van, het kindje blijft sowieso leven.
1: Dus... Ja, dat had hij aan haar gezegd. Dat zei hij tegen mij, ja. Ja.
0: Goh.
1: Ja, ik vond het ook wel heel apart. Maar dan nog, hè, het is wel een risico hè, als je je vrouw daar afzet natuurlijk. Ik bedoel, je kan niet te veel God testen. Maar toen kwam de vrouw uit de abortuskliniek. En met een bekertje water. En ze was echt... aan het huilen. Ik zag dat het niet goed was. Ik ben toen weggelopen, want ik dacht, misschien heeft ze al... hebben ze er geaborteerd? Of hebben ze de eerste pillen gehad? Weet ik veel. En ik dacht, hij kan haar beter gaan opvangen en troosten. Want dan dat ik hier sta,

0: Nou ja, ondertussen had Marilou alweer een rozenkrans gebeden. En die was al. En volgens mij kost het ook een beetje volgen. In ieder geval. Toen zijn we door gaan bidden. Maar toen al snel riep hij mij. Hij zei, kom. En dus ik ben weer gegaan. En toen zei hij, spreek met haar. Want ze heeft het niet gedaan. Ze heeft kindje niet geaborteerd. Laten aborteren. En toen hij was heel blij. En toen zei hij, dus ik heb toen met haar gesproken. In mijn beste Engels, zeg maar. Alles uit de kast getrokken. Ja. Alles wat ik wist. Weet je, alle andere mogelijkheden van adoptie. Maar ook heel veel dingen gezegd om haar te overtuigen van de waarde. Van het kindje wat ze in zich droeg. En ook vanuit mijn ervaring met Rachel's Vineyard, dat het een heel groot trauma is.
1: Ja.
0: Dat je het, als je het wel laat doen.
1: Ja.
0: Maar ook, ik zei ook op een gegeven moment, kijk naar die andere kinderen, hoe prachtige kinderen. Weet je, dit is ook zo'n kind. Ja. Het is een kind. Want ze was eigenlijk uit de kliniek gekomen, omdat ze zei van ja, ik dacht dat het veel kleiner was. Ik dacht dat het 5 weken was, maar het was 8 weken. Dus blijkbaar hadden ze een echo gemaakt. En het was ouder als ze dacht. En toen was ze gaan twijfelen. En toen had ze gezegd dat ze dus eruit zou gaan, met haar man gaan praten. En toen had ze een briefje in haar hand, zo van dat ze, met het telefoonnummer. En ze hadden haar gezegd, je kan terugkomen tot over een week. Want tot en met 9 weken kan je dus een chemische abortus laten doen. Met pillen.
1: Ja.
0: Uiteindelijk, na een tijdje praten. En ik heb Marilou ook maar erbij geroepen. die is ook volle kracht vooruit, zeg maar. Gewoon, ja, eigenlijk door de Heilige Geest, denk ik. Gewoon dingen zeggen, ook vanuit je eigen leven. En je voelde op een gegeven moment van, oké, ze zijn overtuigd. Ze gaan niet terug nu. En toen hebben we ook voorgesteld om ze naar huis te brengen. Want we hadden dus een paar maanden ervoor een training gehad van hoe moet je counselen. Oh. Dat was wel grappig. Want pastor Schilder die had gezegd van nou, voor de counselors gaan we dan een avond beleggen. En dan kan een ervaren counselor, zeg maar, uit Utrecht. Die kan dus tips geven en vertellen hoe ze het doet. Zodat je beter weet hoe je dat moet aanpakken.
1: Ja, want counselen, eventjes counselen. Voor de mensen die dat niet kennen. Wat betekent dat?
0: Vrouwen aanspreken die naar abortuskliniek komen.
1: Maar dus
0: komen.
1: Ook mannen in dit geval. Ging het om een man?
0: Het ging om een vader, ja, precies. Ja, het gaat natuurlijk in eerste instantie om de vrouw die dan abortus wil laten doen. Maar in dit geval was dus de man erbij en de kinderen. En precies, van hoe counsel je? Maar ze had als tip gegeven op het einde van, zorg dat ze zo snel mogelijk uit de buurt van die abortuskliniek komen. Dus stel voor om ze weg te brengen of om ze naar een coffeeshop of waar dan ook naartoe te gaan. Laat gaan. En toen dacht ik, nou, ik stel voor, ik heb een busje om ze naar huis te brengen, de hele familie. Wow. Dus ik zei van, wat? En die man, ja, dat gaan we doen. Dat is goed. We gaan mee. Dus toen zijn we weggelopen. Maar Marilou heeft ook nog een paar dingen gezegd aan ze. En ik denk dat dat ook wel echt goed binnenkwam.
1: Ja, nou, allereerst misschien, mooi is het, ben ik ook benieuwd, Marilou, van jou. Want Dominique vertelt van dat jij dan in het begin vooral daar bleef bidden. Ja. Maar hoe heb jij dat ervaren? Je zag op een afstandje gebeuren misschien van dat gesprek en zo.
2: Ja, je volgt dat natuurlijk wel mee. Maar ik had ook zoiets, ik moet blijven bidden. Ik moet goed blijven bidden. En ik zat met haar zoon dan nog te bidden. En ik moet zeggen, het geeft ook een bepaalde spanning. Want ik moet ook eerlijk zeggen, als ik mensen, jonge meisjes uit die abortuskliniek zie komen, doet mij dat altijd heel veel pijn.
1: Ja, ja.
2: Omdat het is net of je met een mes zeg maar, in je hart gestoken wordt. Dat je denkt, oh, zulke jonge mensen. Maar nu vond ik het ook heel dubbel, omdat die kinderen erbij waren. Dat je denkt van, hoe?

0: hoe kan je dat doen als je al kinderen hebt? Dus ja. Ik ben heel erg op haar gaan inspreken van, joh, ik heb een groot gezin. Maar het mooiste is voor elk kind om een broertje of een zusje te krijgen. Er is geen kostbaarder geschenk. Daar kan geen geld of geen niks tegenop. En ik wist ook wel dat zij gewoon vermoeid was door het jongetje wat nog zo klein was. Wat natuurlijk toch zwaar telt in je leven dan. En als je dan in een opvangcentrum zit, is het ook wel heel moeilijk, denk ik. Dus ik zei ook tegen haar, ja, weet je, dit is wel tijdelijk. Hè? Als jouw kinderen dadelijk groter zijn, die zijn jou gewoon alleen maar dankbaar dat ze elkaar hebben. En hebben ook heel veel plezier van elkaar. En dat was eigenlijk wat ik... Dus we zijn meteen inderdaad naar de auto gelopen. En ik heb toen heel veel met haar gepraat. En ook aan de meisjes gevraagd hoe het ging en hoe ze op school waren. Ik denk, dat vond ik ook wel heftig. Dat die kinderen daarbij zijn. En dat meisje van 9, dat beseft natuurlijk ook veel. En,
1: best veel, ja.
0: Ik vind dan ook altijd dat je ook voorbeeld bent voor je omgeving en voor de andere kinderen in deze. Dus
1: En het klinkt een beetje dat die man dan eigenlijk heel blij was met jullie.
2: Ja.
1: En die nodigde jullie echt uit, hè?
0: Ja.
2: Ja. Ja. Zeker. En nog steeds, hoor. Super dankbaar. En hij heeft ook... Dus ik ben dus later... Ja, dat is nog een staartje van dit verhaal. Want ik zeg altijd van op dat moment ging alles mis. Want de auto waarmee ik hun dus naar huis zou brengen. En ik moest dus eerst mijn zoon naar huis brengen, want die is gehandicapt. Ik moest hem, want er was anders geen plek. En die autodeur, die was kapot. En toen ik instapte, kon die deur niet meer dicht. Hij waaide steeds open. Dus ik reed weg en elke hoek, zeg maar, vloog die deur open. Och. En ik was aan het rijden met één hand aan de deur. En ik dacht, oh jee, en hiermee moet ik dus ook nog een gezin gaan wegbrengen naar Os, weet je wel. Ja. Nog een eindje over de snelweg, dat gaat niet. Dus,
1: met de tip van, hou die baby goed vast, anders waait hij weg.
2: Ja, precies. Zo is. En nou ja, Marie-Lou, die reed ook even mee, omdat ze haar naar haar auto ging. En... die zei van, nou, weet je wel, we gaan ook... laten we een auto gaan lenen. Uiteindelijk hebben we dus een auto... kon ik een auto lenen van een vriendin. Alleen, ik moest natuurlijk eerst mijn zoon wegbrengen. En daarna dus die auto ophalen. En ik was... En een auto die ik niet kende. Nou ja, het was, ik was wel heel erg gestrest toen ik terugkwam op de parade om ze op te pikken. Mm-hmm. Maar het mooie was, dus ik was echt compleet gestrest door alles wat er gebeurde. En die man die kwam naar me toe en die zei, relax, relax. Today God used you to save a soul.
1: Vandaag?
2: Vandaag heeft God je gebruikt om een ziel te redden. En dat heeft me toen zo goed gedaan. Ik dacht, dit moet ik horen. Ik dacht, oké, daarvoor doe ik het. Dus goed. Dus wij die hele familie dus ingedaan met het, nou ja, kinderwagen en al. En naar Os gebracht. En daar was natuurlijk een asielzoekerscentrum. Wel armoede. En andere situatie. En ik heb die moeder... Ja, dus die moeder heb ik even nog gesproken, gelukkig. Ja. En ik heb ook haar op het hart gedrukt. Ik had ook in de snelheid even een envelopje meegenomen. Dus ik dacht, toch omdat zij gewoon armen zijn. En om hun te bemoedigen. En ik heb hun ook gezegd, weet je, als je hulp nodig hebt, dan kan je altijd terecht. Voor wat dan ook, praktisch of op ander soort gebied. En ik heb haar gezegd van, kies voor de liefde. En dat kwam ook wel binnen, denk ik, bij haar op dat moment. En ze was super dankbaar. Nou, dus en later, dus een aantal weken, 2 weken later ongeveer, zijn wij weer teruggegaan, Marie-Lou en ik. Maar de pastoor is ook gegaan. Dus wij hebben een gebedsgroep met de pastoor voor de kliniek elke maand. En in de 40-daagse voor het leven zelfs elke dag. En de pastoor heeft zelf initiatief genomen om haar te bezoeken. Om de familie te bezoeken. En dat zijn ze heel dankbaar voor. Nog steeds eigenlijk. En die heeft ze bezocht. En die heeft toen na afloop ook gezegd van... zij heeft meerdere dingen gezegd. Maar hij zei ook van de jongste, die toen al geboren was. Mm-hmm. Testimony heet hij. Hele mooie naam. En die is nog niet gedoopt. Dus dat wisten we. Maar we zijn doorgegaan met bidden voor die mensen. En we hebben hun toen bezocht. En we van alles meegebracht ook. Aan presentjes en spulletjes. En later zijn ze overgeplaatst naar een AZC ver weg. En toen heb ik contact gehouden met de vader. Mm-hmm. En de moeder een beetje. Maar met de vader vooral. Mm-hmm. En die heeft op een gegeven moment gevraagd of ik peettante wilde worden. Mm. Van hun derde kind dus. Dus toen...
1: Die werd toen gedoopt.
2: Die werd in januari gedoopt. Ja. Dus in oktober zijn we daar naartoe gegaan. En bij de abortuskliniek bedoel ik. En in januari is dus testimony gedoopt. Die was toen net een jaar. Marie-Lou is toen meegegaan met haar man. Mm-hmm. Mijn man is meegegaan helemaal naar... naar Leeuwarden, helemaal naar Friesland. En dat was al heel, heel gezegend en heel mooi. En we zijn heel gastvrij ontvangen. En ze hadden voor ons gekookt en van alles.
1: Wat mooi.
2: Dat was al heel... Zij had een hele grote buik op dat moment.
1: Ja, ja.
2: Ze was natuurlijk hoogzwanger, kan je zeggen. Ja. Nu had ze in ieder geval al een hele grote buik. En ze waren ook blij om dat kindje in de buik. En ze zei ook, we weten dat het een jongetje wordt. Waren ze ook blij om. Dan hadden ze twee jongetjes en twee meisjes.
1: Ja.
2: En ze waren al bezig met namen toen. Dus dat was al heel bijzonder eigenlijk.
1: Voordat je doorgaat met die mooie, grote, dikke, zwangere buik.
2: Ja.
1: Van Timothy. Hè, die dan, of Timothy, spreek dat dan goed uit? Die
2: moest Timothy, dan, ja.
1: Ja, Timothy. Want ik zie hier in mijn scherm staan, Testimony.
2: Ja.
1: En dat is een lied wat jij gestuurd hebt, of niet?
2: Dat klopt.
1: Is dat misschien mooi om dat nu te laten horen? Omdat je juist ook spreekt over doopsel van Testimony en dat jij peetante mocht worden.
2: Precies.
1: Ik heb er nog helemaal niet naar geluisterd. Kun je ons een klein beetje meenemen wat we gaan
2: Ik heb die tekst geschreven.
1: Ja?
2: Maar ik wel toen heb ik met behulp van dus het programmaatje Suno. Dus wel AI. Maar wel op een goede manier. In die zin heb ik zelf de tekst gemaakt. Is er een liedje van gemaakt op Afrikaanse basis, zeg maar. Dus een Afrikaanse melodie, zanger. En in rijmvorm, maar de tekst is van mij. Dus de ziel is wel van mij. Dat is niet denk van, AI heeft alles gemaakt.
1: Nee, okay.
2: Dus op een goede manier kan je ook AI misschien gebruiken af en toe. Of als je het AI noemt. Of gewoon een programmaatje om rijmpjes en liedjes te maken.
1: Ja.
2: Alleen het is op zich wel een heel mooi liedje, denk ik. Het kwam bij hun heel, heel goed binnen.
1: Ja.
2: Het was natuurlijk
0: ze werden er echt heel blij van. Ja, ze gingen helemaal los. We hebben ook echt gedanst met ze.
2: Dus
0: die vrouw was ook ineens heel ontspannen daardoor eigenlijk wel. Ja. Het was echt heel mooi om te zien.
1: En wanneer hebben jullie dat samen beluisterd?
2: Daar, op de doop.
1: Tijdens de doop.
2: Op de doop, ja.
1: Oh.
2: Ja.
0: Toen we terug bij hun waren eigenlijk. We zijn na de mis naar het AC gegaan en toen...
1: Samen naar dat lied geluisterd.
2: Ja,
1: nou,
2: samen geluisterd.
1: Prachtige aankondiging. Ja, misschien wel het eerste AI-lied wat we dan gaan horen op deze radio. het is het nieuwe tijd waarin dat ook kan. En in dit geval ook met een hele mooie en goede intentie gemaakt. Ik ben heel benieuwd. We hebben nu al zoveel erover gesproken over dit lied, Testimony. Zullen we maar gewoon gaan luisteren?
2: Yes.
1: Oké. Okay. Nou, daar komt-ie.
0: Kan je goed horen.

0: Ja, prachtig lied. Als je dan ook het verhaal erbij kent. Hè, testimonie gaat niet alleen over dat je getuigt. Hè, dat betekent het, testimonie. Maar dat is in dit geval ook de naam van dat meisje.
1: Jongetje.
0: Oh, jongetje inderdaad. Ja. Ja. En die moest dan nog gedoopt worden. Die was zo net gedoopt en toen hebben jullie dit.
2: Ja, dus het was echt op zijn doopsel gegeven. Maar het gaat ook, het lied op het einde gaat ook over, en ook op het begin eigenlijk, over het kindje in de moederschoot. Dus zijn broertje, die in de moederschoot, dat eigenlijk het grootste cadeau voor hem is. Dat hij nog een klein broertje krijgt om mee te spelen. Ja. Vond wel goed gevonden.
0: Ja, ja. Nou, ja. En Marilou, wat doet dat met je als je dan zoiets meemaakt? Dat je daar staat te bidden. Dominique gaat in gesprek en dan gaat een hele schakel van gebeurtenissen zich opvolgen. Wat je ook allemaal hebt verteld, Dominique. Wat doet dat met je?
3: Op dat moment was ik eigenlijk heel dankbaar dat we daar hadden gestaan. En nu, als je dan op kraamvisite gaat bij het babytje, dan denk je van, oh, hoe prachtig. Het was echt, ik bedoel, je rijdt dan meer dan 7 uur op een dag. Maar dat is het je gewoon waard. Ook omdat je de vreugde van het gezin ziet. Ja. Die meisjes ook zo blij. En je kan dan toch even een stukje betekenen voor ze. Waardoor zij ook, want als je binnenkomt, zit ze vaak toch een beetje stil te kijken. Mm-hmm. En als we dan zo met haar praten. Ze had bijvoorbeeld ook nog nooit bloemen gekregen. En ze wist niet eens, zeg maar, hoe lang die zouden blijven staan in een vaas. Mm. En dan denk je wel van, ja, je moest eigenlijk meer kunnen doen voor deze mensen. Ik blijf ook wel het bidden van bij de kliniek. Ja, dat geeft ook weer heel veel kracht in je leven. En ook voor je eigen kinderen. Hè, die zeggen dan van, ja, maar pas je wel op. En die zijn ook een soort van bezorgd over je als je daar gaat staan bidden. Maar die voelen ook wel het enthousiasme wat jij thuis hebt over het redden van een klein babytje. En ik denk ook voor hun eigen kinderen, het zou eigenlijk vreselijk zijn als deze kinderen al een abortus meemaken op zo'n jonge leeftijd.
0: Ja.
3: Het is natuurlijk een getuigenis voor de wereld, voor de mensen, voor alles. Maar ook voor je eigen gezin natuurlijk, hè, dat kind gered is. Ja. Dus je moet, vooral als je dan denkt aan de trauma's die het geeft als mensen een abortus laten doen. Dat is niet alleen voor die persoon, maar ik denk zelfs voor een hele omgeving toch.
0: Ik kan mij voorstellen, maar ik kan het me niet voorstellen. Maar je probeert je dan in te leven, hè, in de situatie. Wat komen die mensen er doen? En de stress en de vermoeidheid, alles wat dan meespeelt. Dat het dan op de loer ligt om te veel te focussen daarop. En op dat babytje die in de buik aan het groeien is. En dat je het niet overziet. Maar dat je dan eigenlijk uit beeld verliest dat babytje wat aan het groeien is ook een broertje is, of dat wisten ze toen misschien nog niet, een broertje of zusje is van de kinderen die er al zijn. En ook misschien een neefje of nichtje van de andere kinderen in de familie die er al zijn.
3: Ja.
0: Misschien een kleinkind van grootouders.
3: Ja.
0: En dat is dat, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je dan dat, hoe vindt dat een plek, zeg maar, in zo'n gesprek? Als je dan met die ouder spreekt.
3: Dat was dus waar ik vooral op gefocust heb bij haar. Inderdaad, zeggen van, joh, jouw kinderen, dat is zo kostbaar. Het is het mooiste geschenk wat je hebt. Maar goed, we merken het ook wel eens als je staat te bidden bij de kliniek, dat er mensen langskomen die echt tegen je beginnen te roepen van, hoe kan je hier staan te demonstreren?
0: Ja,
3: en dan moet je eigenlijk heel rustig blijven en zeggen van, ja, maar wij staan gewoon te bidden. En als je dan uitlegt van, goh, maar deze mensen die wel een abortus laten doen, die hebben een enorm litteken, wat vaak pas na jaren misschien komt, maar ook meteen kan zijn. Het zijn vaak nog jonge mensen. En ik vind ook in de media wordt daar heel weinig aandacht aan besteed. Hè? Dat het trauma wat eraan volgt, hè, er wordt zo makkelijk over gesproken van, ja, het komt nu niet uit.
0: Ja,
3: dan denk ik, het komt nu niet uit. Het is een kind, hè?
0: Het is een leven. Het is een leven die mens is en die beschermwaardig is.
3: Ja.
0: En dat Maar dat wordt dan dus uit het oog verloren. Of misschien niet, maar dan is het ook een andere...
3: Ja, of mensen zijn zo gefocust op van... ja, je moet kunnen doen wat je wil. Hè? Dat is dan de slogan eigenlijk. Hè? Dat ik denk van ja, maar dat is het niet. Hè? Want het is natuurlijk ook een kwestie van... nou ja, denk ik ook wel de maatschappij en de wereld... die dat gewoon normaal vindt. Terwijl ik denk van ja... Hè, je kan ook je kinderen leren dat het iets heel moois is... en niet iets is wat je zomaar... Hè? Wat zomaar passeert in je leven.
0: Ja, en de wet ook, hè, die het en ook aanreikt als een mogelijkheid.
3: Ja.
0: Die er toestaat.
3: Ja.
0: En blijkbaar, ja, dat is niet helemaal duidelijk geworden... maar die dokter heeft blijkbaar ook misschien dit geadviseerd of gesuggereerd... maar in ieder geval als een optie.
2: Als een optie gezien. Ja, het wordt de hele maatschappij die... ja, die spreekt erover alsof het iets goeds is bijna.
0: Ja. Ja.
2: En dat, maar wat ik ook, waar ik net even aan dacht ook... was dat ik aan... haar zei van, misschien wordt het wel een dokter. Dat was dus gewoon zo'n opmerking bij de kliniek. Zo van, omdat voor ieder mens is er een plan. Dus ieder mens is uniek. En ik wou eigenlijk alleen maar zeggen, weet je... je weet niet wat het plan is voor dit kind. En daar waren ze ook wel, denk ik... daar keek ze ook wel even van op, van, oh ja... Die mogelijkheid is er ook nog, weet je wel. Maar
0: ja, precies. Ja, dus het gaat niet eens alleen om de familie.
2: Maar inderdaad, de maatschappij ook. Die is eigenlijk bijna medeschuldig. Ja, in die zin, omdat de vrouwen dus het geweten wordt denk ik een beetje verduisterd, doordat iedereen schreeuwt bijna van ja, het is goed, het is een probleem, je kan er verlost van worden door het weg te halen En ja, uit het oog verloren raakt dat het een uniek mens is. Net als jij en ik. Hoe bijzonder is het? En ja, je zou zeggen van als je gelovig bent kan je het misschien beter zien. Dat het zo een enorm wonder is. Maar ik denk andere mensen kunnen het ook zien. Het is een enorm wonder eigenlijk, ja. En dat hebben we dus gezien afgelopen... dus vorige week zijn we op kraambezoek gegaan. En toen zagen we dus Timothy die geboren was. Timothy, wat betekent hij die God eert? Hmm. De Godvrezende. Dus een prachtige naam hebben ze het jongetje gegeven. Dus dat belooft wat. Een heel klein jongetje met... Ja, als je die kleine handjes ziet. Nou, ik denk, ik zit hier ook tegenover de vader. Weet je, kleine handjes, kleine mondje. Alles schattig, klein, mooi gevormd. Dat je denkt, oeh, wauw, weet je. Hiervoor doe je het, hè.
0: Wondertje.
2: Een wondertje.
0: Het,
2: ja,
3: het was echt prachtig, ja. Het gaf ook heel veel energie, hè, toen we geweest waren. Dat je denkt van, oh, ik heb dit er gewoon voor over. Al moest ik er nog een paar uur voor rijden. Ik heb het er voor over om dit te zien, ja. En ook, ja, ook die blijheid van die moeder... en die dankbaarheid dat we gekomen waren eigenlijk.
2: Ja.
3: En heel veel mensen die ook cadeautjes gegeven hadden... en meegegeven hadden, dat was ook geweldig, echt. Ja,
2: ja, we gingen dus met een auto helemaal vol van Marilou... en die heeft een grote auto. Helemaal vol met spullen en cadeautjes... en envelopjes met inhoud en... Nou, dus een auto vol met liefde. We zagen op het laatst nog een skelter vlak voor mijn deur liggen. Die gratis mee te nemen was. Helemaal mooi. Wow. Helemaal goed hoor. En die hebben we ook maar ingeladen.
0: Die paste er ook nog wel bij.
2: Die paste er nog net bij. We dachten, nou, voor een van die kinderen misschien. Kunnen ze daar lekker rondrijden.
0: Ja.
2: Dus nee, maar ja. Dus het was super gezegend. Inderdaad. Ja. Dat is heel mooi. Heel dankbaar.
0: Mm. Een mooie herinnering die je dan ook weer meeneemt, hè?
2: Ja, en ik denk dat het verhaal ook nog niet afgelopen is in die zin. Kijk, die baby kan ook weer gedoopt worden bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Komt er weer misschien weer een mooi feest, hè? Ja. Hij die God eert. Timothy. Ja, wat een mooie naam.
2: Ja.
0: En ik vroeg me af, die ouders die natuurlijk ja onder jullie... ja, jullie mantel, zeg maar, een klein beetje bij die abortuskliniek, er gebeurde dat. En toen ook een heel opeenvolging van ontmoetingen en zo en contact. En hoe kijken die ouders daarop terug? Hebben ze daar iets over gedeeld of iets over gezegd?
2: Ja, dat was dus die eerste opmerking van God used you. God heeft je gebruikt.
0: Ja.
2: Dat hebben ze afgelopen keer toen we binnenkwamen. Al snel zei die moeder het weer van dit kind. Dankzij jullie. Hè? En toen zei ze van God heeft jullie gebruikt. God heeft jullie gebruikt. En toen zei ik, ja, God heeft het gewild. En toen zei ze, ja, dat is het. God heeft het gewild. En dat beaamden ze alle twee. Dus dat was natuurlijk een bevestiging. En ook met de doop zei ze ook zoiets. Dus het is elke keer een bevestiging. Oké, we dromen niet. Het is niet een illusie, maar het is echt, weet je. We hebben echt iets aan bijgedragen, dankzij God dan. En wat ook heel mooi is, dat dit eigenlijk... Ja, ik zie ik gewoon ook als een gewoon bemoediging voor alle wakers eigenlijk, voor die kliniek, die misschien geen direct resultaat zien van, kijk, God laat dit zien van, weet je, hij gebruikt je. Dus je staat er niet voor niks.
0: Hmm.
2: En wij mogen nu niet naar de overkant, is verboden door de burgemeester. Maar ze kunnen wel naar ons toe komen.
0: Precies, en dan staan
2: we
0: er. Dus
2: en dan zullen we ze aanspreken. En dat doen we dan ook. Af en toe gebeurt het zo dat mensen op het pleintje komen nadenken.
3: Ja.
2: Die komen de kliniek uit en die twijfelen nog. En dan kunnen we ze aanspreken. Dus je ziet, God die heeft zijn eigen wegen om iets te doen. Daar moeten we op vertrouwen. En natuurlijk ook door het gebed, waar ik van overtuigd ben dat het geestelijke strijd is. Dus dat het door het gebed gewoon veel meer gebeurt als wij weten. Dat mensen ervan afzien of dat er harten veranderd worden.
0: Ja. Precies, nou zo is het ook. En we komen ook al aan het einde van deze uitzending. Gaat hard, hè? Ja. Jullie hebben een prachtig verhaal gedeeld van Timothy en de familie van Timothy. En hoe hij eigenlijk gered is van abortus. Mede ook, hè, zeggen jullie ook, door jullie gebed en door Gods wil. En dat en blijkbaar die ouders zien dat blijkbaar ook zo. God heeft dit kindje gewild. En wat een prachtig verhaal.
3: Ja,
0: en
3: ja.
0: Wat mooi dat jullie dat hier op radio wilden komen delen voor het programma Guadalupana. En daar wil ik jullie echt voor bedanken. En voor ook niet alleen voor jullie gebed en jullie offers en de vurigheid van jullie geloof. Maar ook dat jullie dat hier hebben komen vertellen. Heel veel dank daarvoor. We zijn ook een gebedsprogramma natuurlijk. Is het altijd heel fijn om eens even te kijken van waar zouden jullie graag voor willen bidden? Waar zouden jullie ook graag het gebed voor vragen van onze luisteraars? Zijn er misschien hele concrete dingen waarvan jullie zeggen van, daar wil ik graag voor bidden?
2: Nou, ik wil wel gebed vragen voor dus die moeders dan die zwanger zijn. Dat zij kiezen voor het kindje. Maar ook voor degene die al abortus hebben gedaan. Dat ze weten dat er barmhartigheid, dat er vergeving is van God. En dat God ze wil herstellen, want het is toch een diep trauma, dat ze dus als zij in berouw naar God gaan, dat hij ze weer wil herstellen. Dat daarvoor graag gebed.
0: Ja. Mirjeloe?
3: Ik wil denk ik heel graag bidden voor de gezinnen. De gezinnen die de basis zijn van alles. Waarin je je kinderen ook het respect voor het leven kan leren. En dat de liefde ook een echte liefde is. En ja, dat is een soort van verandering van de maatschappij. Ik weet dat dat misschien een hele grote droom is. Maar ik denk dat daar een heel groot deel al mee zou zijn opgelost. Dat je je kinderen van kleins af aan leert... dat abortus niet een oplossing is. En dat je de liefde van een gezin en broers en zussen die voor elkaar daar zijn, dat dat zo belangrijk is en dat dat in het klein gebeurt. Dus mijn gebed gaat dan ook heel erg uit naar de gezinnen en de jongeren, de nieuwe katholieken die overal komen, die dan ook wel gewoon echt pro-life zijn. Want je ziet ook binnen de katholieke kerk dat niet iedereen pro-life is. En dat is wel erg eigenlijk, want het past niet bij ons geloof dat je wel een abortus normaal vindt eigenlijk. En dat, ja. En dat ook in moeilijke situaties er altijd hulp geboden wordt. Er zijn zoveel organisaties die hulp bieden.
0: Ja.
3: Dat daar toch meer aandacht voor komt in de media.
0: Dat zijn heel wat gebedsintenties. Ik heb meegeschreven en we gaan er ook zeker voor bidden. Misschien ook mooi om juist voor het gezin van Timothy en Testimony te bidden.
2: Ja.
0: Dat ook bij hun de liefde centraal mag staan. En dat de liefde ook centraal mag blijven staan. En zij zijn ook een van die gezinnen natuurlijk. En we doen normaal geen namen op radio. Dat is altijd ook fijn om een klein beetje natuurlijk de privacy te beschermen. Ja. Maar in dit geval is het zo duidelijk. Hè? Zo overduidelijk dat het over hun gaat. En ja, dat is ook fijn om voor hun te bidden. En nog even toch... Toch nog één vraagje. Want je hebt al even genoemd, Dominique, over Rachel's Vineyard.
2: Ja.
0: En jij noemde ook de organisatie, er is hulp mogelijk. Rachel's Vineyard is vooral er voor de mensen die een abortus hebben meegemaakt zelf. En dat daar eigenlijk mee worstelen. Met hun geweten. Onder andere kun je dat toelichten?
2: Het is meer... Het is vaak de vergeving naar hunzelf toe. Hmm. Dus bij ons komen veel katholieken ook. Katholieke vrouwen of mannen. En die zelfs al heel veel gebiecht hebben. Dus de abortus gebiecht hebben. En toch worstelen met een stukje. Ja, het is eigenlijk bijna genezing. Ja, het is gewoon genezing wat je nodig hebt van een trauma.
0: Hmm.
2: En ook de vergeving naar hunzelf toe. Ja, dus dan weten ze, ja, God vergeef. Maar ze moeten hunzelf leren vergeven. Want ze zien dat echt als iets heel ergs. En dus afgelopen donderdag hebben we weer een ontmoetingsdag gehad van alle mannen en vrouwen die dus een retraite hebben gedaan. En dat is eigenlijk een ontmoetingsdag waarin we ook dingen laten zien van Silence No More. Dus van een organisatie in Amerika van vrouwen en mannen die eigenlijk op straat laten zien dat ze spijt hebben van hun abortus. En in Nederland is het nog niet zover dat mensen dat echt gaan doen. Maar je ziet bij deze vrouwen ook al iets komen dat ze iets willen doen. Dat ze iets meer durven ervoor uitkomen. Want ze schamen zich natuurlijk enorm.
0: Hmm.
2: Hè? En ze zijn ook bang voor veroordeling, ook in de kerk.
0: Ja.
2: Dus het is een heel kwetsbaar onderwerp in die zin.
0: Ja.
2: Maar er is gewoon vergeving en barmhartigheid van God. Die is vele malen groter als wij kunnen denken. Dus dat is wel een geluk, hè?
0: Nou, dat is toch mooi om dan even daarmee af te sluiten, inderdaad. Want ik, eerlijk gezegd vind ik dat ook spannend om dit programma te doen van Guadalupana. Hè? Dat is toch ook pro-life. En dat kan ook, dat heb ik ook ervaren, dat mensen zonder dat ze weten waar het programma verder over gaat... al een oordeel hebben van ja, maar dan gaan jullie dus mensen veroordelen.
2: Oh ja.
0: En dat is juist niet de bedoeling. Je wil juist bidden, hè, al eerst voor het ongeboren leven. Maar ook om barmhartigheid, hè, voor de mensen die wel abortus hebben ondergaan... of, hè, of daar aan bijgedragen hebben. En dan mogen we ook bidden dat God barmhartig is...
2: Mm-hmm.
0: En dat is denk ik, kan niet voldoende worden benadrukt. Hè, dat het niet de bedoeling is om mensen te veroordelen. Natuurlijk een handeling kan worden, mogen we veroordelen. We mogen ook in de waarheid staan en blijven. We hoeven niet dat te verdoezelen alsof het alles goed is wat mensen doen. Maar de mens die dat doet, daar gaat het juist om. Hè. Daar bidden we ook juist voor. Dus fijn om dat nog even te benadrukken.
2: Ja, en wat ik heel even wil toevoegen... Ja. is dat er bijvoorbeeld van die groep die er donderdag was... zijn er twee die gezegd hebben dat zij bij abortusklinieken willen gaan bidden. Wow. Dat is heel bijzonder.
0: Ja.
2: Dus, en willen counselen. Dus als vrouwen die zelf weten wat de gevolgen zijn van abortus, andere vrouwen gaan aanspreken die dat willen gaan doen, dan is dat natuurlijk wel enorm sterk. Hè? En,
0: zeker, ja. Omdat je ook echt kunt levelen. Hè? Of dat je elkaar onmiddellijk duidelijk kunt maken. Ik begrijp wat je doormaakt.
2: Ja.
0: Ja.
2: En ook kan vertellen wat de vreselijke gevolgen zijn als ze dat wel doen voor de rest van hun leven. Dus dat is gewoon natuurlijk ook heel bijzonder dat ze dat willen gaan doen. Ik ben benieuwd of het ook echt. Maar zo zie je maar hoe God iets kan gebruiken. Ja, om anderen dus te helpen.
0: Ja. Nou, we zullen afsluiten met gebed. Jullie hebben ook het slotgebed daar liggen, hè? Denk ik. Ja. En dan hebben we daarna zelfs nog tijd voor een lied. En dan heb jij een lied gestuurd van Matthew West. Het lied Unplanned. Voordat we afsluiten met gebed, Dominique, zou je hem willen vertellen waarom je dat lied hebt gekozen?
2: Ja, dat heb ik in de snelheid gekozen. Maar ik heb wel een beetje geluisterd naar de tekst, hoor. Maar het gaat ook over. Het is natuurlijk van de film Unplanned.
0: Ja.
2: Dus van de. Ik denk dat de soundtrack is. Dat een. Het gaat over ook over het ongeboren kind. Dus ik dacht, het is wel toepasselijk voor deze uitzending.
0: Ja, precies. Je plant het niet, hè? Het is ongewenst kindje. In geval van abortus.
2: Ja.
0: Het is niet gepland, maar.
2: Maar
0: nog
2: toch
0: steeds menselijk en nog steeds beschermenswaardig.
2: Ja, precies. Daar gaat het lied inderdaad ook over dat het toch gewild is door God. Het is niet gepland, ja, maar het is wel gepland door God. Dat is het tegenstrijdige. Ja.
0: Prachtig. Ja, nogmaals, ik heb jullie al bedankt. Nogmaals bedankt voor jullie komst hier. Uw beste luisteraars, ook dank voor jullie aandacht voor het programma. Dank voor het luisteren. Laten we gaan bidden. Dominique, mag ik jou vragen om het eerste stuk daarvan voor te bidden?
2: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ons lief vrouw van Guadeloupe, beschermster van de ongeborenen, neem alle ongeboren kinderen die op het punt staan te worden geaborteerd onder uw beschermende mantel en ook hun moeders. Raak met uw moederlijke liefde de harten van deze moeders aan en help hen deze kostbaarste gave van de hemelse Vader, de gave van het leven, vreugdevol aan te nemen. Help hen het ongeboren kind dat zij in hun schoot dragen lief te hebben en te begrijpen dat het net als zij zelf gemaakt is naar het beeld en de gelijkenis van God. En help hen op deze manier ja te kunnen zeggen tegen het leven. We vertrouwen u ook die ouders toe die de gave van het leven hebben afgewezen door voor abortus te kiezen. Evenals degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van abortus en alle voorstanders.
3: Help hen te begrijpen dat elk ongeboren kind een levende ziel is, geschapen door God, zelfs vanaf het moment van de conceptie. Laat hen begrijpen dat abortus een ten hemel schreiende zonde is, omdat het de moord is van de meest prachtige en onschuldige mensen. Help hen berouw te hebben over deze zonde en voor het leven te kiezen. Verkrijg van onze hemelse Vader barmhartigheid en vergeving voor hen. Laat de stem van al diegenen die betrokken zijn in pro-life activiteiten en spreken in de naam van de stemlozen door de hele wereld weergalmen. Leid alle overheden om wetten aan te nemen die het leven beschermen vanaf het moment van de conceptie, om daarmee een einde te maken aan abortus. Help alle ongeboren kinderen die zonder het sacrament van de doopsel zijn gestorven, om de kans te hebben het eeuwig leven te genieten met alle heiligen in de hemel. Amen.
2: Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon.
2: En de Heilige Geest. Amen.

programma Guadalupana staan we stil bij de noodzaak om te bidden voor het ongeboren leven. Wij erkennen de waarde van het menselijk leven als een geschenk van God, al direct vanaf het allereerste begin. Door het gebed plaatsen wij het ongeboren leven onder de mantel van Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Een hele goede middag, beste luisteraars. Het is 3:00. Met u thuis willen wij de rozenkrans gaan bidden van de goddelijke bemachtigheid. En als u het gebedenboekje heeft van Radio Maria, dan vindt u de tekst van de rozenkrans van de bemachtigheid vanaf bladzijde 31. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmachtigheid lezen, horen en vertrouwend worden. De lofprijzing van de goddelijke barmachtigheid. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die bij de neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van onontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmachtigheid zelf is onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God. U bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmachtigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Jan-Willem Bosman. Ik zit hier op kantoor van Jezus.net, dacht ik. En jij bent directeur daar.
1: Ja, en het is eigenlijk Jesus.net, dus het is de Engelse spelling van Jezus. Maar daar zit je inderdaad op kantoor, op onze wereldwijde kantoor, waar we de verschillende landen en talen ondersteunen.
0: Wat is het voor een organisatie?
1: Het is een missionaire organisatie die probeert aan deze wereld duidelijk te maken wie Jezus is en wie die geweest is en hoe je hem kan volgen. En wij ondersteunen vanuit hier zeg maar al onze lokale kantoren die in hun eigen taal, in hun eigen cultuur, via websites en social media en allerlei media proberen dat duidelijk te maken aan de mensen in de landen.
0: Misschien een gekke vraag, maar wie is Jezus?
1: Jezus is de Zoon van God, die God heeft gestuurd om ons met hem weer te verzoenen. Jezus is ook mijn grote voorbeeld. In alles wat ik doe, denk ik van, wat zou Jezus gedaan hebben? Ik merk ook dat hij heel dichtbij staat, dat hij ook voor mij vertrouwelijke omgang met hem heb. Ja, en hij is mijn verlosser, uiteindelijk.
0: Maar goed, leeft hij nu dan?
1: Hij leeft. Dat geloof ik echt. Hij is opgestaan, hij leeft, hij zit aan de rechterhand van God. Hij heeft zijn geest gestuurd naar deze aarde, die in ons als mensen mag leven. En ik geloof dat ik daarmee een stukje van Jezus in mezelf mag hebben.
0: Ik zat in de laatste bij ons in de gemeente naast een vrouw en die zei van ja, ik kom uit een gemeente, misschien ken je het wel, van ellende, verlossing, dankbaarheid. Ik mis iets. Dat zei ze.
1: Ja. Dat weet ik niet of ze iets mist. Ik kom ook uit een achtergrond van verlossing, ellende, verlossing, dankbaarheid. En daar ben ik super dankbaar voor. Ik geloof inderdaad wat we ons moeten realiseren, dat we allemaal in zonde gevallen zijn. En dat we niet zomaar met God in contact kunnen komen. En dat we daarvoor via Jezus dat kunnen doen. Maar ik heb ook gemerkt dat God niet wil dat we daarin blijven hangen. En dat hij ook iets is voor nu. Dat hij mij dingen laat zien die ik op dit moment kan toepassen.
0: Duik je daarmee op zijn heer zijn? Zijn heer over je leven willen zijn?
1: Ja, zeker. Zeker. Heer over mijn leven, dat vind ik een mooie term. Maar ook dat hij mij voor wil gaan in mijn leven zinvol maken. En ik geloof heel erg in de woorden van de Bijbel dat de werken die we doen gevonden zullen worden. Dat wat we doen, dat er ook echt toe doet. En daarin wil ik heel graag Jezus volgen en hem navolgen in mijn dagelijkse dingen.
0: Nou maak je gebruik van, wat ze dan noemen, de sociale media. Kun je via sociale media wel in contact komen met mensen? Want ik heb altijd het idee van mezelf dat ik naar een scherm zit te kijken. En denk ik, wat is dit?
1: Ja, dat snap ik ook wel. En ik noem mezelf internet-evangelist, maar ten diepste geloof ik in de lokale kerk. Dus ik ben geen internet-evangelist gelovige. Ik ben een kerk, het lichaam van Christus, gelovige. Maar wat ik wel zie, is dat heel veel mensen tegenwoordig hun zoektocht naar God wel starten via het internet. Via websites, via social media, via YouTube-kanalen, op wat voor manier dan ook. En ik geloof dat het wel de plek is waar we mensen kunnen ontmoeten die op zoek zijn. En ik geloof ook dat het onze opdracht is. Als Jezus zelf zegt in Matteüs 28, ga heen, maak alle volken tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest, dan is dat ga heen is ook juist naar de plekken waar mensen zijn. En in die tijd hadden ze de bijzondere luxe eigenlijk, want het was best wel nieuw, dat de Romeinen enorme wegen hadden aangelegd en dat Paulus daarmee gewoon makkelijk naar Rome kon gaan, dat er scheepvaart was. En dat daarmee, hij gebruikte de media van die tijd om het evangelie uit te dragen. En dat is later gebeurd. En we zitten nu voor de radio te praten. De radio wordt gebruikt om de boodschap ook naar mensen toe te brengen. En ik geloof dat het medium van deze tijd, voor een belangrijk deel ook het internet is.
0: Goed, de radio heet tegenwoordig podcast, hè?
1: Zeker, ja. Dus het is nu eigenlijk een podcast. Ja, het is eigenlijk ook een onderdeel geworden daarvan. En ik even terugkomend op die vraag van, is het niet onpersoonlijk? Je kijkt naar een schermpje. Dat kan. Ik denk dat dat ook wel misschien wel persoonsafhankelijk is. Misschien zelfs wel generatieafhankelijk is. Ik weet nog heel goed dat een van mijn kinderen op een gegeven moment, toen zij op de jeugdvereniging zaten, en dat ik aan hen vroeg van hoe gaat dat nou? En waar heb je nou het beste contact? dat zij zeiden via de WhatsApp. Want dan hadden ze hun jeugdleider gewoon 1-op-1, zeg maar. Dat ging via een telefoon. Maar dat ging dus minder, zeg maar, in de echte groep. Want de kwetsbaarheid konden ze meer kwijt in dat persoonlijke contact via dat medium. En dat zien wij ook bij Jesus.net. We zien mensen echt hun hart en ziel uitstorten. Omdat ze denken, ja, deze mensen ken ik niet. Dat is anoniem. En daar zijn ze opener voor.
0: Ja, ik merk het ook als ik interviews doe. Ik ben passant in wezen.
1: Ja, dat is ook zo. Het is makkelijker, denk ik, om tegen jou, zeg maar, gewoon heel diep te praten dan met over een issue wat ik zou hebben, dan dat ik dat zou doen naar iemand die ik heel goed ken en waarvan ik denk, ja, misschien word ik daar nog eens een keer mee geconfronteerd.
0: Nou weet je op het internet ook niet altijd wie je tegenover je hebt natuurlijk.
1: Nee, dat is ook zo. We proberen er altijd wel achter te komen. Wij hebben een bepaalde aanpak gekozen. Dat is ook gegroeid. Wij kennen elkaar uit de tijd dat we nog bij de EO werkten.
0: En jong waren,
1: zeg maar, zeker. We hebben het over, ja, we gaan niet zeggen hoe oud we waren. Maar daar begon het uiteindelijk met hoe kunnen we de brug slaan van mensen die televisie kijken naar het echte contact. En dat deed de EO traditioneel door een telefoonverbinding aan te bieden en te zeggen bel maar. En toen zeiden we, kunnen niet daarnaast ook iets op internet doen? En daar is de Waarom Jezus cursus uit ontstaan. Die ervoor zorgde dat mensen die meer wilden weten zich inschreven voor een cursus online. En daar hebben we altijd vanaf het begin hebben we daar een coach voor ingeschakeld. Dus we hebben altijd vrijwilligers gehad die mensen begeleiden. En het eerste wat we deden daar was, wat is je naam? En hoe kunnen we met je communiceren? En dat is eigenlijk nog steeds de kern van Jesus.net. We willen weten wie de mensen zijn en hoe we met ze kunnen communiceren. Dus het vluchtige voorbijgaan op bijvoorbeeld YouTube en sociale media, waarbij je eigenlijk niet weet wie het echt is, dat gebruiken we als ingangspunt om mensen binnen te krijgen. Maar de echte gesprekken vinden plaats als we weten wie de personen zijn. En dan weten we dus hoe die heet. We weten of het een man of een vrouw is. En we weten hoe we moeten communiceren. En naarmate we meer weten, kunnen we ook dieper ingaan op de thema's die er spelen. En ja, we hebben op dit moment zo'n 2500 coaches wereldwijd. In allerlei talen. En die mensen helpen gewoon heel persoonlijk de mensen in hun zoektocht. En dat doen ze niet door, zeg maar, theologie te bedrijven en te vertellen van zo zit het. Wij hebben zelf gewoon artikelen en er zitten cursussen waar informatie in zit. Maar die coaches die delen wat God in hun eigen leven gedaan heeft en hoe zij zelf, nou ja, met een vraag die dan gesteld wordt, zouden omgaan. En dat geeft dat hele persoonlijke contact.
0: Wat is de voorwaarde om coach te zijn bij jullie?
1: De voorwaarde om coach te zijn is, nou, er zijn er best wel een aantal. We willen dat mensen gewoon daadwerkelijk christen zijn. We willen ook dat zij, zeg maar, een Apostles' Creed, zeg maar, de geloofsbelijdenis ondertekenen, waar eigenlijk alle kerken achter staan. We willen dat ze een onderdeel zijn van een kerk. Dus dat er ook, dat het niet, zeg maar, losse individuen zijn die waar geen controle op zit, zeg maar, bij wijze van spreken, of die niet in een gemeenschap zitten. En we willen dat ze een training volgen. Grappig is dat je het vraagt. Ik zeg niet, het moeten evangelisten zijn. Het zijn eigenlijk gewoon gewone mensen die bereid zijn om over hun eigen leven te praten en te delen wat God daar heeft gedaan en naar mensen te luisteren. Het interessante is dat een van de eerste dingen die we gedaan, nog in de EO-tijd, was dat we een cursus hebben ontwikkeld, vraaggestuurd coachen. Omdat we heel veel mensen moesten afleren om antwoorden te geven op vragen die niet gesteld werden.
0: Op vragen die niet gesteld werden, bedoel je dat?
1: Ja, op vragen die niet gesteld werden. Want heel veel mensen hebben de neiging, zeker evangelisten, om te denken, oh, ik hoor jou iets zeggen. Ik weet het antwoord op jouw niet gestelde vraag. En dan komt er een bijbeltekst of er komt iets anders. Terwijl uiteindelijk, we hebben geleerd van, je moet vooral luisteren naar mensen. Op het moment dat mensen op een gegeven moment genoeg beluisterd zijn, dan gaan ze jou een vraag stellen. En dan gaan ze zeggen, ja, hoe denk jij er eigenlijk over? En dan heb je een fantastische ingang.
0: Wat is luisteren?
1: Luisteren is niet alleen horen. Luisteren is ook de diepere motieven van mensen, ja, ontdekken, zeg maar. En begrijpen, wat zit er nou echt dieper achter? Misschien kan ik dat aan de hand van een voorbeeld wel illustreren. Want wij hebben niet alleen maar gewoon hele recht toe door zee vragen die mensen op internet aan ons stellen. Bijvoorbeeld van hoe kan ik bidden of wie is Jezus? We hebben ook echt veel diepere vragen. Dus mensen die bijvoorbeeld vragen en zeggen, ja, ik ben depressief en ik zie het leven niet zitten. Of die zelfs letterlijk de woorden, ik wil dood intypen. En je zal het misschien verbazen, maar het gebeurt dagelijks in Nederland.
0: Ik denk dat heel veel, ik merk dat om me heen, om mijn directe omgeving niet, maar wel mensen in het dorp ook. Het kan erg duister zijn bij mensen.
1: Ja, ja, zeker, zeker. En in die duisternis weten mensen tegenwoordig niet meer zo goed waar ze naartoe moeten. Want er is geen binding met een kerk. Er is geen lokale huisarts waar je naartoe gaat met je. En waar ga je dan heen? Ja, dan ga je achter je computertje of je telefoon. En dan typ je in wat je wil zeggen. En je verwacht eigenlijk dat Google of Microsoft het antwoord geeft. En wij hebben dus een website gemaakt, ikwildood.nl. Het klinkt heel heftig. Misschien is het ook wel heftig voor de luisteraars. Gewoon omdat we wilden dat bij die eerste 10 resultaten van Google of van Bing of whatever, dat er ook iets staat wat hoop geeft. Want de eerste keer dat we dat deden, waren de 10 resultaten waren allemaal destructief. Van hoe kan je dat doen? Wat is de beste manier? En eigenlijk bijna een soort van lofprijzing op dat thema. En wat we daar doen is nu, we staan vaak op nummer 1 als mensen dat zoeken, is dat we helemaal niet zozeer op die vraag ingaan. Want dat is niet de echte vraag. Dus als het gaat om luisteren, dan zeggen we vooral van, hey, wat is je vraag daarachter? Waarom stel je die vraag? We willen eigenlijk vooral dan in gesprek komen en de achtergrond van mensen horen en waar zijn ze doorheen gegaan? Wat heeft ze tot deze vraag geleid? Dus als je het hebt over wat is luisteren, dan gaat het wel om de diepere beweegredenen van mensen te leren kennen.
0: Wat vraagt er van jezelf als coach? Want kijk, ik bedoel, ik merk dat luisteren misschien ook af en toe dit in zich heeft, maar we commentariëren het maar op, dat je de ander bij je laat binnenkomen. Dus het is geen eenrichtingsverkeer dan.
1: Ja, dat is het helemaal. Dat is het echt helemaal, Joop. Wij willen dus ook dat coaches zeg maar wel bereid zijn om over zichzelf ook te willen delen. Dus we hebben liever geen theoloog, zeg maar, die coach is.
0: Of de goede antwoorden.
1: Met juist helemaal de goede antwoorden, maar liever iemand die zegt van ik weet het soms zelf ook niet. Maar dit is wat ik geloof en dit is wat wie God voor mij is. Dit is hoe ik mijn omgang met Jezus heb. Dit is hoe ik de Heilige Geest ervaar. Dat hebben we veel liever dan iemand die de perfecte antwoorden geeft.
0: Wat ik ook een beetje in proef in wat jij zegt is dat mensen dus het gesprek willen. Ik denk soms alleen maar gezien willen worden. Het feit dat er iemand naar hem kijkt, iemand naar hem luistert. Gewoon dat hele simpele. Ik heb het wel eens verteld naar mensen. Ik kreeg onze eerste kleinkinderen ook wel een tijdje terug. En dat je eigenlijk wat je wil als een kind, leg je op je arm en je wacht tot het een week of 6 is. En je hoopt dat ze tegen je lacht. Ja, dat ben ik. Ja. Dat is mijn enige. En voor de rest kunnen mensen allerlei mooie verhalen vertellen. Maar soms denk ik, is het leven niet met God ook niet meer dan dat.
1: Ja, nou dat denk ik ook. Ik denk dat we allemaal het verlangen hebben om gezien te worden. Ik ging er even vooral op in, omdat wat is luisteren hè, voor ons zeg maar. Wij zien mensen natuurlijk over het algemeen niet direct. Het is over het algemeen dat mensen met ons mailen of hooguit via een chat bezig zijn. Dus dan is het vooral zeg maar tekst lezen en daarnaar luisteren. Maar het is waar. Mensen zijn eenzaam en willen graag gezien worden. En ja, hopen echt op een luisterend oor of een blik die ja, hen ziet.
0: Zijn het alleen de niet-christenen die dan reageren?
1: Nee hoor. Er zijn ook heel veel mensen. Ik vind het... Wij duwen mensen ook niet in een categorie niet-christen of wel-christen. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon onderweg zijn en die ergens gewoon met een nood zitten en die, ja, die in een dip zitten of die gewoon iets nodig hebben of die behoefte hebben om ergens in te groeien. Dat zien we ook. Dus het is heel divers.
0: Kun je wat van die mensen die jullie bereiken een gezicht geven in deze segmenten?
1: Zeker. Een heel recent gezicht wat ik eraan kan geven is... is een vrouw uit Thailand. Kwam uit was een Hindoestaanse dame. Ik denk dat ze in de 60 was. Haar hele leven lang een soort van onderwijzer geweest in het Hindoeïsme. Maar op een gegeven moment merkte dat ze de antwoorden niet meer had. Wat ik het bijzondere vond is dat zij... Het is een heel niet gelovig land. Het is een van de meest onbereikte landen in de wereld, Thailand. En via... ik denk dat het Facebook was. Kwam zij ergens op een post uit die we hadden uitgezet. En kwam zij terecht in ons netwerk. Wij proberen altijd een soort van geloofsreis te maken. Dus het is niet een soort van één website waar je alle antwoorden vindt of zo. Daar geloven we ook eigenlijk niet in. Het is echt een reis die je maakt. En in haar reis heeft zij is ze naar een website gegaan, heeft ze zich geregistreerd. Is ze met een e-coach in contact geraakt. En daar hebben ze samen een cursus doorlopen. Toen heeft ze zich ingeschreven voor onze... we hebben een soort van dagelijkse inspiratie, een dagelijkse bemoediging. In Nederland is dat bijvoorbeeld Ik Wonder Jou. Wordt door Wilma Veen geschreven. Nou, in het Thais hebben we daar een lokale persoon voor. Daar heeft ze echt maandenlang in gezeten. Dat is een dagelijks bericht wat ze via een soort van WhatsApp krijgt. Dat heet haar Line. En dat bemoedigde haar elke ochtend. En daar kon ze ook op reageren. Dus nou, één keer in de zoveel tijd reageerde ze erop. Kreeg ze een antwoord van een vrijwilliger die daar zit. En na verloop van tijd zei ze van ik wil eigenlijk wel meer. En wij werken samen met de Alpha cursus. We samen met een lokale kerk, daar hebben we een online Alpha gemaakt. En die vrouw is 10 weken lang zeg maar met die online Alpha opgetrokken. En is, zoals het bijna volgens het boekje is bij de Alpha cursus, in de lessen over de Heilige Geest heeft ze echt een aanraking van God ervaren. En heeft ze zich aan God overgegeven, heeft ze zich bekeerd. Zij heeft daarna, dat doen we altijd aan het eind van die Alpha cursus, heeft ze gezegd van ik wil eigenlijk wel, of onze uitnodiging was, wil je met de offline wereld contact maken, wil je echte mensen ontmoeten, zeg maar. En zij heeft toen gezegd van dat wil ik graag. Nou, wij werken samen met een aantal kerken daar in de regio. En ik vind het daarom zo'n fantastisch voorbeeld. Een van die kerken die heeft gezegd van nou, ze kunnen altijd naar een van onze kerken gaan. Maar als er geen kerk is, dan verzamelen we mensen in die regio, gaan we een kerk starten. En ze hebben daar dus een kerk gestart waar zij zat. En daar is zij naartoe gegaan. En daar is zij nu deel geworden, lid geworden, draait ze mee. En zij is nu ook een coach geworden bij ons in het netwerk. En dat is eigenlijk dan is de cirkel eigenlijk rond. Die geloofsreis, dat is een beetje ons ideaalplaatje. Iemand die gewoon zo'n hele reis doormaakt, wat ook maanden duurt. En die uiteindelijk zegt van, nou, ik wil niet stoppen bij ik weet het nu, maar ik wil daar ook eigenlijk onderdeel van worden. En dat kan.
0: Die verschillende talen, verschillende culturen die jullie bereiken. Je hebt de mensen in die culturen werkzaam zijn. Krijg je nou als feedback terug van... Want hier in het Westen lijkt Jezus toch wel echt een westers figuur te zijn. Wat hij niet is, maar goed, dat aspect.
1: Ik denk dat we het risico hebben dat we er heel snel een soort van westers plaatje van maken. Die feedback krijgen we niet heel vaak, omdat wij wel, wij werken met lokale mensen. Dus eigenlijk de vertaling zit eigenlijk al gewoon in de websites die we in die talen hebben zitten. Zodat het hen ook aanspreekt. Ik weet nog heel goed dat we in het Japans begonnen. En dat onze weg is eigenlijk meer in het Westen van je leert iets over God. Dan leer je iets over Jezus kennen en dan gaat het verder. In Japan werkt het helemaal niet. Daar zijn ze dus, God is helemaal niet interessant, want alles is God. Dus die zeiden van, we moeten eigenlijk beginnen met Jezus in plaats van met God. En dat vond ik wel heel apart. En dan is dat dus ook, zij leiden het. De lokale mensen leiden het. Dat kan een lokale organisatie zijn die zegt van, nou, wij willen onderdeel zijn van de Jesus.net familie. Of als we, en dat zijn we nu steeds meer aan het doen, in landen die echt gewoon niet bereikt worden. Ja, daar heb je ook geen organisaties, want het wordt niet voor niks niet bereikt. Daar moeten we dan vaak zelf mensen zoeken en dan zetten we een lokaal team op van lokale mensen die we dan trainen en uitleggen hoe alles werkt.
0: Maar zit je dan ook in landen die in wezen, als je daar christen zou worden, je leven kan kosten?
1: Absoluut. En dat is een uitdaging op zich. Nou, laat ik een voorbeeld noemen van Iran. Dat is natuurlijk super actueel. Internet is daar zelfs afgesloten geweest. Ja, daar kan je geen christen zijn. Niet publiekelijk. En degene die dat leidt voor ons is iemand, ik zal het nu even niet op de radio noemen waar hij precies woont, maar hij woont in het Westen. Is een gevluchte Iranier. Er staat ook een prijs op zijn hoofd. Dus als hij naar het land zou gaan, dan zou hij opgepakt worden en zou hij gewoon gedood worden. Maar er is eigenlijk gewoon iemand die dusdanig bijzonder voorbeeld voor mij is. Die zegt van ja, maar het maakt mij niet uit. Ik wil gewoon delen wat het voor mij betekent. En als het mijn leven kost, dan kost het mijn leven. En eigenlijk is hij 24/7, doet hij lezingen op YouTube. Nou, hebben we de hele strategie. En het is echt frappant hoeveel mensen uiteindelijk door wat hij doet tot geloof komen.
0: Wat voor een beeld geeft jou dat van het werk van Jezus, het werk van de Heilige Geest?
1: Ja, uiteindelijk alles wat wij doen is uiteindelijk wat God heeft voorbereid. Hoe hij deuren opent, hoe hij mogelijkheden gebruikt. Wij zeggen hier, we hebben een lijst met talen hier ook waar we naartoe willen. En daar bidden we altijd voor, van totdat God een deur opent. En dat kan soms echt lang duren. We hebben 3 jaar lang voor Pakistan gebeden, om in de taal Urdu wat te kunnen doen. En dan kregen we gewoon geen openingen. En dan denk ik ook soms van, nou, God, is het niet belangrijk of zo? En op een gegeven moment hadden we in 1 week hadden we gewoon meerdere reacties. En toen wisten we van, oké, dit is de deur die open gaat. Het is een mooi gesprek zo. We zijn toen begonnen, omdat we dachten, nou, dit is de God opent de deur. We hebben de contacten, we gaan beginnen. En dan zal de funding ook wel komen. Dat is zoals we dat tot nu toe wel hebben ervaren. Want we doen alles gratis. We verdienen er niks mee. We zijn eigenlijk allemaal gewoon zendelingen die zelf onze donaties moeten krijgen. En toen kwam de funding niet. En dan denk ik wel, Heer, u opent een deur en het gebeurt niet. En soms is dat ook ingewikkeld. God is groter en ja, wij kunnen hem niet in onze broekzak stoppen en zeggen van, ik weet nu hoe de formule is. Deze stappen zetten en dan komt het goed. Ik heb echt gemerkt wij wisten, wij moeten het gaan doen. Blijkbaar is de funding er niet. Dat betekent, misschien moet het ons iets kosten. Nou, het heeft ons best wel wat gekost. En nu, een jaar later, is er ineens, nou, gaan er deuren open dat er wel funding gaat komen. Maar we hebben het wel de eerste maanden gewoon op ons eigen konto moeten doen.
0: Hoe gaan die gesprekken met God dan? Je noemt het bidden, maar hoe gaan die gesprekken met God? Want er zijn, ik hoor je ook zeggen dat je gewoon af en toe gewoon niet God in twijfel trekt, maar wel je twijfels naar hem uitspreekt van, ja, kan het niet anders?
1: Ja. Het is, ergens in de brieven van Paulus wordt het ook mysterie genoemd. Hè. Ik denk ook dat, ik geloof ook dat wij zien ook maar zo'n klein stukje van wie God is.
0: Nou ja, ik vergelijk het wel eens met, we zijn, hoeveel christenen er op deze aarde zijn, stel dat het 1 miljard zijn. Misschien wel minder, misschien wel meer, dat weet ik niet. En als we allemaal al die miljarden een klein stukje van zijn liefde hebben geproefd, ja, wat is het dan nog, hè?
1: Ja, dat is ook zo. Ik denk dat God veel groter is dan wij denken. Ik bedoel, alleen al het feit, zeg maar, dat iemand uit de dood kan opstaan. Ja, dat is voor ons mensen, als we er echt over nadenken. Je kan heel lang in een christelijke bubbel zitten en dat kan gesneden koek zijn. Maar de werkelijkheid, ik heb mijn vader en mijn moeder zien overlijden. Nou, ik kan me niet voorstellen dat die gewoon uit de dood opstaan. Maar ik geloof het wel, omdat God het gezegd heeft en omdat Jezus ons voorgegaan is en de dood heeft overwonnen. Maar mijn gesprekken met God zijn, dat ik geloof dat God spreekt door op verschillende manieren. Ik geloof dat hij echt door zijn woord spreekt, door de Bijbel. Ik geloof echt dat het levende woord van God is. Dus ik heb de gewoonte om 's ochtends altijd iets te lezen. Mijn gewoonte is dat ik een hoofdstuk lees uit het Oude Testament. En dat ik een aantal versen lees in het Nieuwe Testament. Daar schrijf ik altijd iets over op. Ik heb een schriftje, daar schrijf ik dat allemaal netjes in op. Niet elke dag hoor, en ook niet, soms ook niet in weken. Maar soms ligt er iets uit op dat ik denk van, ah, zegt God me daar iets mee. Maar ik schrijf elke dag iets op. Wat betekent het voor me? En soms een hele bijzondere connectie tussen het Oude en Nieuwe Testament. Dat ik nog nooit heb gezien, dat ik ook niet in commentaren zie. Dat ik denk, nou, die is voor mij vandaag. Dus dat is één manier waarop God tot mij spreekt, om het maar zo te zeggen. Ook in gebed. Soms krijg ik indrukken of word ik ergens bij bepaald. Ik weet niet hoe dat voor jou is of voor de luisteraars, maar ik merk dat als ik ergens voor bid, dat het vaak iets bij mezelf doet. Dan zit ik ergens mee, dan heb ik weer even wat woorden met mijn vrouw gehad. En dan wil ik daar toch ook voor bidden. En dan merk ik, dan verandert er iets bij mezelf vaak. Dan laat God me ook wel wat dingen zien. En God laat me ook dingen zien door mensen heen. Ik geloof ook dat de gemeenschap der heiligen, dat daarmee God ook iets van de veelkleurige wijsheid van hem laat zien. Ik geloof dat het Efeze 2 is, waarin we de hoogte, de lengte, de breedte en de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen zien. Dat zijn 4 dimensies. En dan denk ik altijd van, oké, dat is meer dan wij kunnen zien. Dus we hebben elkaar nodig om meer te zien. Dus als je het hebt over, nou, hoe ervaar ik God, dan zit dat wel in die 3 dingen, denk ik.
0: Terug naar Jesus Net, zo heet het, ik moet op zijn Engels. Hoeveel van die verschillende websites of weblinks hebben jullie? Want het is niet bij 1 gebleven, dacht ik. Hey, je hebt Ik Wil Dood, heb je al genoemd. Ik Verwonder of zoiets. Ja. Wat dan meer?
1: Sowieso hebben we alles wat we hebben in meerdere talen. Hè. Dus we werken nu op dit moment met we hebben in totaal 54 talen. Niet alles, daar hebben we een website van. Dus we willen daar naartoe groeien. Maar dat is het langzame proces. We hebben Jesus.net zelf op dit moment in ruim 30 talen. Dus daar staat de basisinformatie staat daarop. Dus dat zijn er al verschillende. Dan hebben we bij elkaar dus allemaal van dat soort thematische websites als Ik Wil Dood. Dat hebben we ook in meerdere talen. Ik Zoek Rust is een website bijvoorbeeld waar ook mensen naar op zoek zijn. Of Wie Ben Ik? Nou, allemaal van dat soort websites. Dus als je het allemaal bij elkaar optelt en ook al die verschillende taalvarianten, heb je het over honderden websites.
0: Ik Wil Rust. Wat voor mensen komen daarop af? Want ik bedoel, wij leven in een maatschappij, tenminste wat ik om me heen zie gebeuren, ik ben met pensioen inmiddels, maar goed. Waar er vooral, er lijkt wel voortdurend activiteiten zijn. Ik heb een keer zo'n onderzoekdingetje gezeten, dat mensen, ja, overdag dan zit ik achter de computer op mijn werk en 's avonds ga ik Netflix. Ik denk, jongens, heb je wel tijd om gewoon niks te doen?
1: Ja, dat denk dat het inderdaad wel waar is. Ik ben fan van een schrijver in Amerika die het heeft over de radicale uitbanning van haast. Moet ik mezelf erg aantrekken, want ik ben daar niet zo goed in. Maar ik denk inderdaad dat haast is een van onze grootste vijanden. Hij noemt het, zeg maar, dat is eigenlijk de wortel van, zeg maar, de tegenstander is wel gewoon haast en afleiding en dat soort dingen. Dus het vinden van rust is echt wel een dingetje. Dus wat wij gedaan hebben bij ikzoekrust.nl is dat we daar mensen hebben uitgenodigd om in een soort van een podcast te komen. Dan kunnen mensen downloaden. Dus we noemen het een audio guide. Dus je wordt geleid, zeg maar, met een audio track. En dat kun je 's ochtends, wanneer je ook wil, aanzetten. En dat begint eigenlijk met een hele rustige, meditatieve manier van, hey, hoe ervaar je rust? Dat is een minuut of 5. En dan is er eigenlijk gewoon vooral rust, stilte, hele zachte muziek, zeg maar, om je te helpen. En we merken dat voor heel veel millennials en Gen Z's eigenlijk een hele fijne manier is om even tot rust te komen. Want er zijn zoveel prikkels. Laat ik het voor mezelf houden. Ik ben ook gewoon, ik hou van innovatie. Ik hou van nieuwe dingen proberen. Maar ik merkte dat ik mijn telefoon altijd aan had. En elke prikkel op reageerde. Dus wij hebben nu, sinds kort zijn wij weer gewoon een soort van de sabbat thuis gaan doen. Dat we zondag de telefoon wegleggen. Ik vond het doodeng. Echt, ik dacht de eerste dag van, ik ben iets kwijt. Kan ik wel uit huis gaan? Kan ik overal nog wel binnenkomen? En dan zie je ook hoe afhankelijk je bent. Want sommige dingen kon ik niet meer doen. Maar goed, ja, dat is, toen wij jong waren, toen hadden we ook geen telefoon. Dus toen ging je ook zonder telefoon weg.
0: Ja, maar je noemt er iets in, een ander ding, wat ik ook merk in diverse groepen waar ik in geweest ben. Als ik het woordje stilte gebruikte, dan keken mensen me aan van, waar heb jij het nou over?
1: Ja, dat is denk ik wel waar. Echt stil zijn is echt lastig. Ik denk dat ik dat zelf ook lastig vind. Echt stil zijn, ik ben ook wel een bezig bijtje. Ik heb ook best wel veel energie. En ik merk dat ik, het is wel een interessante verschil ook tussen mensen. Ik ben ooit met mijn vrouw samen naar een soort van huwelijksretraite geweest om te werken aan je huwelijk. Wat ik iedereen zou aanraden trouwens, sowieso om te doen. Niet als je een probleem hebt, maar juist als het goed gaat. En wij kwamen erachter dat onze manier van ontspannen heel verschillend is. Voor haar is het echt rusten. Zij kan echt heerlijk op de bank zitten, niks doen of een boek lezen of iets dergelijks. Ik vind dat super lastig. Voor mij om te ontspannen is hardlopen. En ik merk dat ook echt fysiek met me. Als ik dan moe ben, dan denk ik van, ik kan eigenlijk niks meer. Als ik dan even hard gelopen heb, dan merk ik dat er weer iets op gang komt. Mijn gedachten worden weer helderder. Dus dat is ook verschillend. Maar ik denk wel dat als je mij diep in mijn hart krijgt, heb ik wel een probleem, zeg maar, met echt stil worden.
0: Maar die stilte die van binnen zit, behandelde je dat op zo'n website? Want je kunt het met muziek gaan doen, maar dan zijn het weer prikkels van buitenaf. Ja. Hoe wil je innerlijk zo stil dat je misschien wel, ik zeg het voorzichtig, de stem van God kunt horen?
1: Ja, nee, maar dat zit zeker ook op die website. Hè, van hoe zeg maar, kan je omgaan met stilte? Het is natuurlijk moeilijk om een audiofragment te geven waar het alleen maar stil is. Dan denken mensen, er gebeurt niks. Dus vandaar dat we daar hele lichte muziek onder zetten. Bijna ruis. Soms is ruis ook heel fijn om echt stil te worden. Omdat je gewend bent dat er altijd wel iets van ruis om je heen is.
0: Maar wat is die innerlijke stilte dan? Want ik merk dat bij veel mensen, dus met mezelf kan ik ook wel kijken. Maar kijk, je kunt in een klooster gaan zitten, je kunt in een hele stille omgeving zitten. Maar uiteindelijk zit die herrie altijd van binnen. Tenminste, daar ga ik vanuit. En het is ook vaak zo, want ik kan mijn gedachten niet stilzetten bijvoorbeeld.
1: Nee, dat denk ik ook. Ja, ja, ik weet niet of ik op dit gebied specialist ben. Wat ik wel merk, is voor mij mijn tijd met God, is het wel dat ik ergens een soort van rust en vrede ervaar. Dat ik me veilig voel. Dat ik me soms ook die gedachte toelaat van, wat als alles nou weg zou vallen? Ik heb een heel fijne vrouw en ik heb een gelukkig gezin. En we gaan naar een mooie kerk en we wonen in op een fijne plek. We wonen in een fijn land, over het algemeen. Wat als het allemaal weg zou vallen? Ik merk wel dat ik echt tot rust bij God kom. En dat ik geloof dat... Ik ervaar dan ook, als ik echt in die rust kom, ervaar ik wel dat Jezus heel dichtbij is.
0: Als Hij je leven is, dan dichterbij kan niet, hè?
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, ik denk dat je dat goed zegt, ja.
0: Maar dat is ook gek. Als Hij ons leven is en we daar toch zoveel moeite mee hebben op de een of andere manier. Met dat besef dat Hij je leven is, nu op dit moment. Tot het besef komen, laat ik het zo zeggen.
1: Ik denk dat het ook wel gek is. En ik denk ook dat, daarom ik noemde het net ook, dat haast onze grootste vijand is. Ik denk ook dat Satan ook altijd probeert, zeg maar, om gewoon dingen te vinden die passen bij wat we als mensen denken nodig te hebben. Maar daarmee heel veel verwarring en onrust creëert. Ja.
0: Ja, er zit een bepaalde urgentie kan erin zitten waarvan ik denk van ja. Trouwens, bij christenen ook, we hebben alle twee bij de EO gewerkt. En hoe belangrijk waren wij niet, hè?
1: Zeker, ja, dat gaat er toch gebeuren. Dat je dan denkt van nou, nu zit ik echt op de plek waar ik mijn tijd maximaal moet gebruiken en zo. Ik moet zeggen dat ik dat ook in het werk van ons ook wel een beetje heb moeten leren, hoor. Ik ben nooit, zeg maar, mijn hele leven in de zending geweest. Ik heb ik ben van nature een techneut. Ik heb elektrotechniek gestudeerd. En ik heb 10 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. En toen ben ik op een bijzondere manier bij de EO terechtgekomen. Had ik nooit gedacht. Ik vond de EO ook geen plek om te werken. Ik vond het veel te evangelisch, om maar eerlijk te zeggen. Maar ik heb toen wel aan het begin, heeft het me zo geraakt dat mensen die op zoek waren naar het internet gingen en daardoor God leren kennen. Ik merkte echt dat het mijn roeping ging worden. Van, ik werd enthousiast over dat mensen God vonden op die manier. Maar ik voelde ook een druk van, ik moet nu zorgen dat we ze wel vasthouden, want kan ik ze loslaten? Ik wil dat helemaal dicht timmeren, zeg maar. Ik heb dat echt, op een goede en slechte manier heb ik moeten leren. Ik doe wat ik kan. En het is uiteindelijk God en de Heilige Geest die mensen vasthouden en hen leiden. Het is niet mijn verantwoordelijkheid. Als ik mensen, er komen echt duizenden mensen per dag op onze websites en waar we mee in contact komen. Met de meerderheid verliezen we het contact weer, helaas. Ik zat er aan het begin mee, maar ik heb nu geleerd van, ik laat het los. Want God laat die mensen niet los en die gaat met ze mee. En er is een prikkel of iets anders wat op hen wegkomt. En het is uiteindelijk ook hun eigen keuze.
0: En Gods werk en Gods handen laten is een kunst, vind ik.
1: Ja, dat is het echt. Dat is het echt. En ik heb dat aan het begin echt lastig gevonden. En dat is ook onderdeel, waar je had het net over, hoe train je de vrijwilligers. Dat is ook iets wat we trainen aan de mensen. Soms kan het ook teleurstelling opleveren. Je hebt mensen in je chatomgeving, je praat met ze. En dan vervolgens denk je, ze reageren niet meer. Oh, ik heb iets verkeerd gezegd. Ja, laat het gaan. Het is in Gods handen.
0: De site die je ook noemde, ging het over zingeving, dacht ik. En ja. Wie ben ik? Dat zijn voor mij toch vrij wezenlijke vragen die toch een beetje weggeduwd worden in deze maatschappij, die vrij materieel is in zijn denken. Ik ga even naar de Nederlandse maatschappij toe. Je moet jezelf waarmaken, ook nog een keer. Denk je, of doe je dat? Maar goed, het kan, schijnbaar. Maar wat is dat, die zingeving? En wat geeft zin aan je leven? Tenminste, als ik naar jullie website ga.
1: Nou, allereerst, ik geloof dat het leven zin heeft voor iedereen. En dat is, denk ik, deel van Gods schepping. Ieder mens is geschapen door God, dat geloof ik. In het diepste van mijn hart, hè. Zoals Psalm 139 zegt, dat we in de moederschoot geweven zijn. God heeft ieder mens gewild. En alleen dat feit al geeft aan dat het zin heeft. Hij zou het niet doen als het geen zin zou hebben. Ik denk dat het voor heel veel mensen zoeken hun zin zijn in wat ze doen. Hun zin zijn in wie ze zijn. Wat voor opleiding heb je gedaan? Wat voor werk doe je? Hoe zijn mijn relaties? En hoe zie ik eruit? Wat voor kleding heb ik? Enzovoort. Maar ten diepste is de zingeving dat je mag weten dat je gewild bent door God. Dat je een kind van God bent. En dat Hij er niets meer liever wil dan dat je de eeuwigheid met Hem doormaakt. dat is ten diepste de zin van het leven, denk ik. Dat je God kan, ja, de eer kan geven die hem toekomt. Dat je hem leert zien in de natuur, in de schepping, in andere mensen. En dat je elke keer iets van zijn karakter mag ontdekken. En dan geloof ik daarbij dat God ook ons allemaal talenten heeft gegeven om er iets mee te doen. Om er voor een ander te zijn. Om liefde te geven, de liefde die hij geeft, door te geven aan andere mensen. Om je talent in te zetten. Om iets bij te dragen. Ik heb altijd genoten van bepaalde schrijvers. Die zeggen van, ja, hoe mooi is het om te weten dat dingen die je doet. Denk er nou eens over na dat dat wellicht een eeuwigheidswaarde heeft. Ik kan daarvan genieten. Of het waar is, weet ik niet. Maar hoe mooi is het als er echt een mooie Rembrandt gewoon in de eeuwigheid nog te zien is. Ik vind dat een mooie gedachte. En dat stimuleert mij om ook gewoon te denken, nou, wat ik doe, dat mag ik ook mooi doen.
0: Moet je vruchtbaarheid komen bij mij naar boven?
1: Ja, nou, dat is, ja, als Jezus zelf met de Farizeeën spreekt en zegt van, het is belangrijk dat je vrucht draagt. Mm-hmm. Ja, aan de boom herken je, aan de vrucht herken je de boom. Zeker, ik geloof dat we, als je het over zingeving, dat we vrucht mogen dragen. Tegelijkertijd is vrucht dragen is een resultaat van iets wat God geeft. Het is niet iets waar we zelf als zeg maar, mens kunnen zeggen, ik ga eens even heel hard mijn best doen om even wat vruchten eruit te duwen. Dat is iets wat denk ik God geeft door je karakter te vormen, door de talenten die je hebt niet te begraven, maar die in te zetten.
0: Ja, ik heb het idee dat een vrucht nooit voor de boom zelf is.
1: Nee, dat is waar. Dat is het mooie. De vrucht is niet voor de boom, nee. Ja. Hij is eigenlijk voor om zeg maar, de boom te reproduceren eigenlijk. Hè? Want er zitten wel pitjes in. Maar even zo.
0: Nou, bijvoorbeeld, ik heb al een kastanje in mijn zak zitten. Ik kan allemaal tevoorschijn halen. Maar zolang die in mijn zak zit, is het in wezen zonde. Ik hou hem voor mezelf. Maar als ik in de grond stop, dan komt er een boom uit. Maar die kastanje vind je niet meer terug.
1: Ja, dat is waar. Ja, uiteindelijk is dat, als je deelt, zeg maar, is het een stukje sterven aan jezelf. Ja, iets van jezelf aan anderen geven. Dat is een mooie filosofische vraag weer. Je had het net over je kleinkinderen. Wij hebben zelf ook net 3 kleinkinderen. Dan geef je ook veel van jezelf. Maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Dus als ik mezelf als boom vergelijk, dan denk ik, ik krijg ook wel weer wat terug van iets wat je geeft. Ja, nou, ik weet het niet precies.
0: Nee, ik ook niet. Ik moet ook vaak daarbij denken aan het feit dat we een geur van Christus zijn en geen deodorant. Dat vind ik. En dat proberen we toch vaak te zijn. Een beetje naar kijken hoe het gaat. Ik noem die van. Nou, ik zei het net tegen je collega's hier. Die tollenaren en die fariseeën, die tollenaar die zeggen, ja, Heer, wees mij genadig. En goed, durf zijn ogen eerst in de hemel op te slaan. En die fariseeën denkt van, nou, ik ben blij dat ik niet als die tollenaar ben. Want ik doe dit en ik doe dat. Ik doe, ik ben eeuwgewerkt, ik heb Jezus net. Of ik doe dit, ik maak een programmaatje voor dit. En ik denk dat het heel stiekem, als ik dat zo denk, denk ik, ja, dan is er een klein stemmetje. Maar die zegt van, ja, ik ben blij dat ik niet als die fariseeën ben. En daar zit volgens mij een wezenlijk probleem.
1: Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. En ik denk dat bij ieder mens ook ergens gewoon een risico is. Ik denk dat ik dat zelf ook wel ervaar. Dat je toch, ook al zeg ik dat net allemaal misschien wel heel mooi, maar dat ten diepste, je haalt ook wel iets van je zijn uit wat je doet. En dan is, zeg maar, terug te komen op de stilte. Echt in de stilte. Ik heb al een paar van die momenten dat ik echt gewoon helemaal in de stilte was. En dat ik dan zo erg de nabijheid van God en van Jezus ervaar. Ja, dat ik daar heel dankbaar voor ben. Heel dankbaar voor word. Wil ik niet zeggen dat het voor ieder mens zo is. Hè? Het kan ook zijn dat er luisteraars zijn die zeggen, ik ervaar dat nooit. Ik merk dat, ben ik heel dankbaar voor. Een diep geloof in God gekregen. Dat zie ik ook als iets wat God gegeven heeft. Het is niet een verdienste of zo.
0: Nee, er zijn ook echt mensen die zijn gewoon doeners. En gewoon die aldoende strooien die de liefde uit en erkennen ze God steeds meer. Maar goed, dat besef ik ook. Hey, een van de dingen die jullie op de website ook gebruiken is AI. Waarom doe je dat en wat is dat?
1: Ja, ik zeg altijd maar, we gebruiken technologie. En ik geloof ten diepste dat God alles heeft gemaakt. Dat is even een harde uitspraak.
0: Ik vind wat je net over de Japanners zei, vind ik wel een hele goeie eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja, dus je past het aan de lokale situatie.
0: Nou, dat niet alleen, maar Jezus zelf. Tenminste, dat ik Paulus een beetje begrijp. En Colossenzen zegt van, in hem, voor hem en tot hem is alles geschapen. Ik denk, pardon, ja. Dat is een hoop.
1: Ja, precies. En dus ten diepste, om daarmee te beginnen, zijn media neutraal. Als er televisie ontstaat, zeg maar, of geïnnoveerd wordt, dan is dat niet van de tegenstander. Mensen kunnen het verkeerd gebruiken. Weer terug naar dat voorbeeld. De Romeinse wegen waren niet bedoeld om daar het evangelie mee te verspreiden. Die waren bedoeld om oorlog te voeren. Bij televisie gebeurden een heleboel verschillende en verkeerde dingen. Radio, een podcast, hetzelfde. Dat geldt ook voor moderne ontwikkelingen en technologie. Toen wij op het internet kwamen, zeiden mensen, vooral veel christenen, zeiden van ja, maar dat is van de duivel. Ik weet nog wel dat toen we bij de EO begonnen, dat eigenlijk, ik weet niet of ik dat hier mag zeggen, maar het bestuur wilde niet dat we de EO op het internet gingen zetten. Ik heb toen met de toenmalige directeur hebben we een list moeten bedenken om het wel te mogen doen. En dat was dat als we veilig internet, dat heette toen Filternet, dat we dat konden aanbieden aan de achterban. Want het bestuur zei, ja, we willen niet dat onze achterban met alle rommel te maken krijgt. Dus er is veel rommel, maar dat is ook in het gewone leven.
0: Ja, als je in een willekeurige bibliotheek binnengaat, je weet ook niet wat daar allemaal staat.
1: Nee, precies. Dus het is dat voorbeeld is mooi dat je dat noemt. De boekdrukkunst is groot geworden, zo kennen wij het, vanwege het drukken van de Bijbel. In die tijd gingen er ook echt heel veel verkeerde dingen werden er gedrukt. Ik weet ook wel dat, ik ga die parallellen niet trekken, maar vaak is de tegenstander er ook bij. Nou, zo kijken wij ook naar allerlei nieuwe manieren die er zijn. En als je dan het woordje AI pakt, kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, is een enorm containerbegrip. We gebruiken het eigenlijk al gewoon 10, 15 jaar op allerlei manieren als mensen.
0: Ja, ik weet, als ik naar de computer ga, in de reden vallen, maar en dan wordt er gezegd in het schermpje, laat zien dat je geen robot bent. moet ik een vakje aanvinken? Denk jij, met wie praat ik nu? Hè?
1: Dat is waar. Maar dat is natuurlijk ook om te voorkomen juist dat er dus gewoon machines misbruik van maken.
0: Ja, maar het zijn machines die mij controleren dan?
1: Ja, dat is waar. Het zijn machines die je controleren. Ja. Maar goed, kunstmatige intelligentie zit overal in. Dus als je iemand zijn navigatie instelt in zijn auto, dan zit daar kunstmatige intelligentie in. Want die weet waar je zit. Die zoekt een weg uit op basis van gegevens die binnenkomen. Er wordt voor je nagedacht. Er is ook heel veel kunstmatige intelligentie waar we dus dankbaar gebruik van maken. Waar we het vooral over hebben is, denk ik, van in hoeverre gebruik je het nu om allerlei dingen te genereren en gaat daar de menselijke touch uit? Nou, laat ik dat zeggen, wij vinden uiteindelijk gaat het om een mens-tot-mens communicatie. Wij geloven heel erg in dat uiteindelijk mensen tot hun recht komen met hun geloof in een lokale kerk. Dat is uiteindelijk het doel. Wij zetten nog steeds coaches in die uiteindelijk die persoonlijke connectie kunnen maken, kunnen laten zien wie God in hun eigen leven is. Zo heeft God ons gemaakt. We zijn relationele mensen. Tegelijkertijd, er zijn ook mogelijkheden met AI die we voorheen niet konden. Wij hebben best wel heel veel mensen die op onze berichten reageren met alleen maar amen of ik ben het ermee eens. Ja, moeten we daar allemaal op reageren? Het kan een uitnodiging zijn voor een gesprek. Het kan ook geen uitnodiging. We hadden best heel veel vrijwilligers die al die amens gingen beantwoorden met van, oh, wat vind je er echt van? Enzovoorts. Nou, daar kunnen we nu AI voor gebruiken. We hebben ook, ik vind het zelf een mooi voorbeeld. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar wij merken heel veel mensen die gewoon moeite hebben om te bidden. Die gewoon niet weten hoe ze kunnen bidden. Dus die mailen ons dan en die zeggen van, hoe kan ik bidden? Nou, wat deden we dan in het verleden? Dan gingen we mensen helpen om hun gebed zelf op te schrijven en dat gebed uit te spreken en hoe ze dat zouden doen. Het was heel tijdsintensief, het duurde echt een paar dagen. We hebben nu how to pray of leer bidden, zeg maar, hebben we gemaakt. En mensen vullen dan in van waar ze voor willen bidden. En dan komen wij terug en daar gebruiken we kunstmatige intelligentie voor, met van bijbelteksten die mensen zouden kunnen gebruiken in hun gebed. En dan, wij bidden niet voor hen dan. Hè? Dus dan gewoon, wij geven een voorbeeldgebed terug wat mensen kunnen uitspreken. En we merken dat mensen dat fijn vinden. En dan is er een uitnodiging, wil je leren bidden? Dan helpen we je te bidden. Dan hebben we een cursus daarvoor. Daar zijn weer vrijwilligers bij betrokken. Dus we gebruiken AI, kunstmatige intelligentie, voor om het werk makkelijker te maken, maar ook als een startpunt voor mensen om een conversatie in te gaan.
0: dan denk ik, als je het hierover hebt, dan schieten mij een paar andere dingen naar binnen. Dan denk ik, ja, er zijn, want dat hoor ik nog wel eens vanuit de evangelische beweging, ja, het gebed moet spontaan zijn. En dan denk ik, ja, maar er zijn al, weet ik hoeveel generaties voor ons geweest die gebeden hebben. En die gebeden zijn ook genoteerd en opgeschreven. Die soms heel, tenminste, ik vind het wel hulpzaam. Nou ja, neem het gebed wat Jezus ons leerde. Of zijn discipelen leren in twee gevallen.
1: Ja nee, maar dat zeker. Hè, we kennen allemaal het Onze Vader. En dat is een prachtig modelgebed. Prachtig om te bidden. Ik bid het zelf ook regelmatig. Ook als ik geen woorden kan vinden, hè, dan is het soms ook gewoon heel fijn om daarop terug te vallen. En zo zijn er heel veel gebeden. In de katholieke kerk, in de protestantse kerk, allemaal voorbeeldgebeden. En dat is mooi. Niks aan afdoen. Ik weet echter uit mijn eigen jeugd dat er ook gebeden waren waar ik op een gegeven moment niet meer hoorde dat het gebeden waren. Want het waren eigenlijk gewoon riedels die we opzeiden. En als ik dan aan mijn opa vroeg van wat betekent het, dat hij eigenlijk gewoon niet wist wat het bepaalde woord betekende daarin. Omdat het gewoon een gewoonte was. En uiteindelijk geloof ik dat gebed is een communicatiemanier om met de levende God in contact te komen.

0: standaard gebeden te gebruiken. Je kan het ook doen door te praten alsof je met een gewoon mens praat. En ik geloof ook dat God daarnaar verlangt. Dat die gewoon hele persoonlijke omgang, en zoals hij met Adam en Eva in het paradijs liep, dat hij gewoon zei, waar ben je? En daar gewoon een antwoord op verwacht en met hem wandelde. Nou, zo geloof ik dat we dat nu ook kunnen doen.
1: Ja, toen schreef ik Jezus, toen Johannes de Doper om bewezen zegt, kijk het lam Gods, dat de twee discipelen achter hem aanliepen. En die Jezus zich omkeerde en zei van, komen jullie doen? Ik ook zo'n mooie tekst had.
0: Ja, zeker. En dat hij dan zegt vervolgens, kom achter mij aan, volg mij. Ja.
1: Een van de dingen die jullie ook doen, is, het is niet alleen Jesus.net, dacht ik, hè?
0: Nee.
1: Maar je bent ook verbanden aangegaan met andere organisaties. Nou, je hebt net iets verteld over de Alpha-cursus. Maar je ging ook in zee met bijvoorbeeld de Billy Graham organisatie en zo zijn er meer. Wat ook met bepaalde films te maken heeft. Die gebruiken jullie veelvuldig. Dat was een noviteit in de 90 en 80 jaren, dacht ik. Maar dat lijkt wel algemeen te zijn nu.
0: Zeker, ja. Dus een paar dingen daarover. We werken met organisaties samen. Dus de Billy Graham organisatie is een goede om te noemen. Wij zijn, ja, wanneer Jesus tot net precies begonnen is, daar kan je over twisten. Het zijn altijd gewoon meerdere vaders en moeders. Ik ben bij de EO in 2000 begonnen. En in 2005 hebben we daar internationale websites van gemaakt. En in 2009 ontstond Jesus tot net. In die tijd werkte ik samen met een Fransman. En die had veel contact met de Billy Graham organisatie. En hij is bij hen geweest en hij heeft tegen hen gezegd, jullie zijn een evangeliserende organisatie, maar jullie spreken helemaal niet over het evangelie. Jullie spreken over Billy, maar niet over wie Jezus is. En dat was echt waar. Hun website was alleen maar een soort van pamflet van wie de organisatie was. Dus wij hebben hen geholpen om, zeg maar, evangeliserende website te maken. En zij zijn eigenlijk gewoon volledig partner van ons. En zij draaien een aantal talen waar, nou, grofweg dezelfde content in zit en waar ook dezelfde technologie gebruikt wordt. Dus dat is een bepaald type partner. We werken ook met andere organisaties samen. Nou, er is in de jaren 70 is de Jesus film gemaakt. Er zijn ook nog wat andere films gemaakt over Jezus. Nou, wij zijn, in 2016 een zakenman tegengekomen die heeft een film uit 2003 gekocht. Dat is The Gospel of John. Dat is echt woord voor woord het Johannes-evangelie. Fantastisch. We hebben hem destijds bij de EO ook uitgezonden. En die man heeft aan ons gevraagd van, kan je die film gaan inzetten, zodat 1 miljard mensen die film gaan zien? Het was een man, hij was denk ik 84 toen hij dat aan ons vroeg. Hij heeft een deel van de vertalingen gefinancierd. Hij stierf toen hij, volgens mij was hij 92. En een maand na zijn overlijden bereikten we de miljardste kijker van die film. Er zijn gewoon heel veel mensen op het internet die gewoon op YouTube aan het scrollen zijn door de sportfilmpjes, door de doe-het-zelf filmpjes, door andere rommel die er is. En dan in één keer een film over Jezus tegenkomen of Jezus intypen en dan zoiets zien. En dat is een, ik zie het als het veld van de mensen ingaan en zij komen naar ons toe, zodat we ze verder kunnen helpen.
1: Kunnen een aantal van die mensen een gezicht geven? Gewoon een aantal voorbeelden. Je hebt net iemand uit Thailand genoemd. Ja. Nog een aantal van die voorbeelden waardoor ik me niet getriggerd word en denk van, hey, dit wil ik, want jullie hebben steun nodig.
0: Ja, nou ja, ik weet nog een andere dame in Nederland. Zij was echt heel depressief en heeft dus ook gewoon letterlijk die zin, ik wil dood, ingetypt. En is daarmee op een website gekomen. Het is een heel proces geweest voor haar. Uiteindelijk heeft ze ook gewoon therapie gehad en is ze ook gewoon door hulpverlening geholpen. Maar het is wel begonnen met het eerste contact met een vrijwilliger. En zij is uiteindelijk nu een van onze coaches geworden die ons op dat vlak ook helpt. Dus dat is vind ik altijd gewoon ook een heel mooi voorbeeld. We hebben een aantal jongeren gehad in het Spaans. Die eigenlijk niet wisten hoe hun leven er moest uitzien. Ze waren niet gelovig opgevoed. Zijn uiteindelijk ook door verschillende stapjes in het netwerk, hebben een cursus gedaan. Ja, hoe kan je God ervaren? Hebben dat gedaan en zijn uiteindelijk tot geloof gekomen. Hebben zich ook aangesloten bij een lokale kerk. En die zijn nu betrokken bij ons gebedsnetwerk. Dus ons gebedsnetwerk zijn, elke dag krijgen we een paar honderd gebedsverzoeken van mensen. Daar hebben we een heel groot netwerk van, zo'n 20.000 mensen. Die in allerlei talen bidden. Die krijgen de gebedsverzoeken binnen. Nemen daar tijd voor om te bidden. Nou, dat doen die jongeren ook. Die nemen daar tijd voor om te bidden.

0: Die kunnen op die mail reageren. Dat komt dan weer bij degene die gebed heeft gevraagd terug. En er hebben zoveel mensen voor je gebeden. En sommige mensen hebben het gevoel dat ze dit tegen je mogen zeggen. Dat filteren we dan ook wel weer een beetje. En die mensen geven dat weer terug. Die komen met verhoorde gebeden terug. Nou, dat, zo zie je, het zijn inderdaad grote getallen. Maar het zijn allemaal individuele mensen. Ik kan nog iemand noemen uit Rusland. Die enorm, natuurlijk gewoon een hele moeilijke situatie heeft. Internet wordt daar regelmatig afgesloten. Maar ja, via op ons cursusplatform in het Russisch terecht is gekomen. En die daar nu aan het zoeken is naar van, is dit de God die ik ken en die ik wil volgen? Ja, die proberen we heel zorgvuldig zeg maar te begeleiden. En er zitten ook heel veel risico's aan vast, natuurlijk.
1: Ik noemde ook al het punt van support. Hebben jullie steun nodig? En waar kan ik jullie vinden bijvoorbeeld? Ja, je hebt wel een aantal websites genoemd, maar noem ze gewoon eens rustig op een rijtje. Waar kan ik jullie vinden en kan ik jullie steunen?
0: Ja, hele mooie vraag. Wij zijn dus volledig afhankelijk van donaties. We hebben geen verdienmodel. Dat willen we ook niet, heel bewust. We hebben heel veel kijkers op YouTube. We zouden er ook gewoon allerlei advertenties en dingen op kunnen doen, maar dat willen we eigenlijk niet doen. Omdat we zeggen, ja, het gaat om het evangelie. En het evangelie is gratis. Het is niet goedkoop, maar het is wel gratis. Wij zijn inmiddels een best grote organisatie geworden. Met zo'n 25 mensen in Nederland, waarmee we het hele netwerk leiden. En 70 mensen wereldwijd. En dan nog een hele grote groep daaromheen met andere organisaties. Ja, waar de mensen kunnen geven is op... Onze website is echt voor zoekers. Dus dat is ook soms wel pijnlijk. Sommigen zetten er een donatieknop op. Misschien is dat handig. Maar daar willen we zoekers niet mee afschrikken. Dus als mensen willen geven, dan mogen ze gaan naar weare. Dus weare.jesus.net. En daar kunnen ze donaties achterlaten.
1: Hebben we een nieuwsbrief?
0: Ja, we hebben ook een nieuwsbrief. Daar kunnen mensen zich ook op diezelfde weare.jesus met een S dus, twee S'en, .net inschrijven. En daar kunnen ze zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan houden ze op de hoogte van wat er speelt.
1: En dan weten ze precies hoeveel kinderen en kleinkinderen je hebt.
0: Dat weten ze ook. Er staat ook meer over wie ik ben. Dat klopt, ja.
1: Wat houdt je op dit moment het meest bezig?
0: Wat mij het meest bezighoudt is dat ik geloof dat we in een hele bijzondere tijd leven. Er gebeurt heel veel om Jezus bekend te maken. Ik zie dat wereldwijd bij allerlei organisaties. Leidt ergens toe naar 2033. Dat we herinneren, gedenken dat 2000 jaar daarvoor is dat Jezus de dood heeft overwonnen. Ik zie dat heel veel organisaties dat willen vieren, daar campagnes omheen doen. En we zijn aan het samenwerken met bijvoorbeeld The Chosen. Dat is een verfilming van de discipelen van Jezus. Ik vind het bijzonder mooi gedaan, komt heel dichtbij. En we zijn met een aantal organisaties een plan aan het maken van hoe kunnen we dat als doelstelling hebben om in 2033 in de belangrijkste internettalen het evangelie goed duidelijk te kunnen maken. En dat is wat het meeste van mijn tijd en energie op dit moment vergt.
1: En dan zijn er natuurlijk de Wycliffe of de Sils, zoals ze tegenwoordig heet, is er ook met het Bijbelvertalen. Wat continu doorgaat nog steeds, hè?
0: Ja, zeker. Zeker als het over Bijbelvertalingen is, dan gaat het natuurlijk om fysieke producten. Die willen uiteindelijk naar 8000 talen toe. Nou, wij begeven ons natuurlijk helemaal op het digitale terrein. Het heeft geen zin om in 8000 talen dit te maken, want er zijn talen die nog niet eens op schrift staan, die ook geen internetinterface hebben. Dus wij richten ons, dat is een beetje onze keuze geweest. Telefoons hebben op dit moment ongeveer 60 interfaces, taalinterfaces. En we richten ons op die 60 telefoontalen, zeg maar.
1: Ik denk dat ik wel genoeg gehoord heb uit dit uur. Hey, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. En mooi om zo met je te spreken. Ik hoop dat het voor de luisteraars ook iets moois oplevert.
1: Ik hoop het ook. Nogmaals dank.
0: Ja, graag gedaan.
1: En dit is Jan-Willem Bosman. En met hem was ik in gesprek over de organisatie die hij leidt, Jesus.net. En dat deed ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de tiende week door het jaar, uit de tekst van de Introïtus, zo spreekt de Heer. Vader, ik bid voor hen, dat zij in ons één mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze bovenop een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Dit is het woord van God. Beginnen de geesten laten rusten bij hem die het licht van de wereld is. Alle licht ontlenen wij aan hem, de bron van het licht. Volgens de geloofsbelijdenis God uit God, licht uit licht. Ware God uit de ware God. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, een ogenblik staande me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet, zoals hij zijn leerlingen aankijkt als hij ze toespreekt. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. De houding van het gebed aannemen, een houding van eerbied en ontvankelijkheid, om van hem de bederfwerende kracht en het licht te kunnen ontvangen. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit, zodat de mensen bij het zien van wat ik doe de Vader verheerlijken die in de hemel is. Nu bereid ik me op voor het geheim van God zelf mededeling nog dieper binnen te gaan, door me de geschiedenis voor ogen te stellen, hoe Jezus zich hier openbaart als het zout en het licht van de wereld, zonder wie de aarde smakeloos wordt en duister. Jezus geeft aan zijn leerlingen de opdracht hem voort te zetten in de geschiedenis van de kerk als het zout en als lumen gentium, als het licht van de volkeren. Gods woord verovert onze aarde. Hij rukt op van plaats tot plaats. Ergens is het ooit in volheid begonnen. Ik stel me die plaats voor ogen. De berg die Jezus besteeg om met de bergreden te verkondigen, dat wil zeggen een heilige plaats. Ook kan ik me de plaatsen voor ogen stellen waar gelovigen omgeven worden door dit bovenaardse licht. De vervolgde kerk, de kerk van armen en kleinen, ver weg en dichtbij, of Jezus op de Calvarieberg. Ik vraag om die bijzondere genade dat ik mijn Heer Jezus Christus mag leren kennen als het zout van de aarde, het licht van de wereld, een kennis die mij ertoe brengt zelf te worden wat ik beschouw, namelijk zout en licht voor anderen. Overweging. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, gij zijt het zout der aarde. Wie is volgens Jezus het zout der aarde? Wie geven er smaak aan de wereld? Wie houden het bederf in onze samenleving tegen? De leerlingen die zich zo met Jezus vereenzelvigd hebben, zij zijn het. Zij die omwille van hem vervolgd worden, beschimd en lastelijk van allerlei kwaad beticht, zij zijn het zout van de aarde. In de geesteloze, flauwe mensenwereld geven zij smaak aan het leven. Zij werken zuiverend en bederfwerend in een wereld die aan haar eigen bederf te gronde zou gaan, want het is een ongelovig en verwarden geslacht, zegt Jezus in Matthäus 17. De loutere aanwezigheid van de christen werkt als de aanwezigheid van zout in voedsel, smaakgevend en bederfwerend. Wie zijn dus het zout van de aarde?
de armen, de kleinen, de zwakken. Hoe spelen zij dat klaar? Zij hebben het wapen van de kleinen. Het wapen van de kleinen, dat is God. God betekent iets voor de zwakken. Hij maakt hun zwakheid goed met zijn kracht. En daarmee wordt onze aarde gezouten. Om God je kracht te kunnen laten zijn, is het nodig ten eerste dat je je zwakheid bewust bent. Dat je je kleinheid ziet. Dat je je zwakheid niet verdringt of compenseert of sublimeert. Dat is met mooie woorden de realiteit ervan verstopt. Ten tweede, daarvoor is nodig dat je de bewust geworden zwakheid ook aanvaardt. Het innerlijk goed vindt dat je zwak bent. Ja, graag zwak wil zijn. En ten derde, dat je erop vertrouwt dat God je zwakheid kent en goed maakt met zijn kracht. De kracht van God, zegt Sint Paulus, openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Denkt u maar aan de aanstelling van Petrus tot opperherder. Jezus stelt tot 3 keer de vraag, heb je mij lief? En toen werd Petrus bedroefd, omdat Jezus dat voor de 3e keer vroeg. Want zo maakte hij hem bewust van zijn 3-malige verloochening, van zijn fundamentele zwakheid. Dan pas is hij in staat om de kracht van God te ontvangen die nodig is om de leiding over de kerk over te nemen. Wat is dus de pretentie van de kerk? Dat zij van haar zwakheid kracht weet te maken. Hoe ga ik met mijn zwakheden om? Verdring ik ze? Compenseer ik ze? Word ik opstandig wanneer ik mijn grenzen ervaar? Of verval ik in zelfmedelijden? Dan is het zout krachteloos geworden. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Wie Jezus volgt, is als zout voor de wereld. Maar als iemand van zijn oorspronkelijk ja-woord iets terugneemt, verliest het zout zijn kracht. Zo iemand deugt nog minder dan degene die Christus' roepstem nooit hebben gehoord. Het zout is iets goeds, maar als ook het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het dan bruikbaar gemaakt worden? Dan deugt het nog voor het land, nog voor de mest, maar men gooit het weg. Lucas 14. Gij zijt het licht der wereld. Er gaat een goddelijk licht uit van de volgelingen van Jezus, die als armen van geest, als treurenden, als zachtmoedigen, als hongerend en dorstend naar de gerechtigheid, als barmhartigen, als zuiveren van hart, als vredebrengers, als vervolgden onder gerechtigheid, door het leven gaan. De gelovigen zijn lichtpuntjes in een duistere wereld. Dus niet het licht van de intelligentie, van verlichte kennis van wetenschap, van filosofische verantwoording, maar het licht van het geloof. Dat is voor de wereld meer duisternis dan licht. Het is het licht waarmee Christus gelaat omstraald is. Zoals Paulus zegt, dezelfde God die gezegd heeft, licht moet schijnen uit het duister, is als een licht in onze harten opgegaan om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid, die licht over het gelaat van Christus. 2 Korinthe 4. Zoals de kracht van God samengaat met zwakheid van onze kant, zo gaat het licht van God samen met duisternis. Bij de goede werken van de christenen is altijd iets van kleinheid, iets dat hen klein maakt in de ogen van henzelf en van anderen. Geen goed werk zonder iets van kruis erbij. Anders dient het goede werk de eigen verheerlijking in plaats van de verheerlijking van God. Zoals Jezus vindt, dat moet geschieden. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. We moeten dus niet zomaar goede werken doen, maar onze goede werken moeten de aandacht van ons afleiden naar God toe, opdat ze uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.
Jezus was er een meester in de mensen bij God te brengen door zijn

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid en meeste nodig hebben.
0: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doorn gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng al de zielen naar de hemel, vooral die mede, die uw
0: barmhartigheid
1: het meeste nodig hebben.
0: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria.

0: en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Welkom beste luisteraars bij de Vespers, het avondgebed van vandaag, dinsdag. We gebruiken de psalmen van de tweede week en ik geef de bladzijdenummers. U kunt in het Groot Getijdenboek de hymne vinden op bladzijde 706, 706, de antifon, de psalmen en verder vind je vanaf bladzijde 925. In het Klein Getijdenboek kunt u alles volgen vanaf 197. Ik wens u veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij die der wereld schepper zijt, de aarde van het water scheidt, en temt de wateren met uw hand, en stelt onbreekbaar vast het land.
1: Dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt.
0: Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, opdat het schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid.
1: Zich onder uw bevelen stelt, en door geen kwaad meer wordt gekweld, in zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Luistert volken naar deze woorden. Gij aardbewoners, wilt het verstaan?
1: Eenvoudige lieden, aanzienlijke heren, rijken en armen, wie ge ook zijt.
0: Mijn mond zal woorden van wijsheid spreken. Wat in mij omgaat, heeft diepe zin.
1: Mijn oren hebben een spreuk vernomen. Ik duid u de zin in een lied bij de lier.
0: Waarom zou ik vrezen voor slechte tijden, wanneer ik door booswichten word belaagd?
1: Door mensen die rekenen op hun rijkdom en die zich beroemen op hun bezit.
0: Er is toch geen mens die zich vrij kan kopen, zijn eigen losgeld betalen aan God.
1: Te hoog is de prijs voor een eeuwig leven. Nooit is er genoeg om de dood te ontgaan.
0: We zien dat ook wijzen eens moeten sterven. Met domme en dwazen gaan zij teniet.
1: Zij moeten hun rijkdom aan vreemden laten. Het graf zal voor altijd hun woning zijn.
0: Daar is hun verblijf in de eeuwen der eeuwen. Als stond er nog zoveel land op hun naam.
1: Geen mens blijft in leven met al zijn weelde. Hij is als vee dat eens wordt geslacht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij kunt niet God dienen en de mammon. Verzamelt uw schatten in de hemel, zegt de Heer. Zo gaat het met wie op zichzelf vertrouwen. Die pogen op rijkdom, dit is hun lot.
1: Zij staan voor de onderwereld als schapen.
0: Hun statigheid gaat tot ontbinding over. Hun woonplaats is voortaan het dodenrijk.
1: Maar mij zal God van de ondergang redden. Hij zal mij behoeden voor dood en graf.
0: Verlies dus de moed niet wanneer iemand rijk wordt. Wanneer in zijn huis de weelde steeds groeit.
1: Hij zal als hij doodgaat niets mee kunnen nemen. Zijn rijkdommen gaan niet met hem in het graf.
0: Op reis hij zich tijdens zijn leven gelukkig. Men eert u omdat ge het ver hebt gebracht.
1: Toch moet hij zich eens bij zijn vaderen voegen, die nooit meer het licht van de zon zullen zien.
0: Geen mens blijft in leven met al zijn weelde. Hij is als vee dat eens wordt geslacht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Verzamelt uw schatten in de hemel, zegt de Heer.
0: Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.
1: Want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt.
0: Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken.
1: Want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht. Voor God met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie.
0: Gij hebt ons voor onze God gemaakt, tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde.
1: Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waardig is het lam dat geslacht werd te ontvangen eer en heerlijkheid.
1: Allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. En allen worden zij om niet door Gods genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God voor wie gelooft, aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen.
0: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer mijn God.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer mijn God.
0: Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Bij u, Heer mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer mijn God.
0: Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, o God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige grote zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarmingen dachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doe aan ons uw wonderwerken, Heer. Want gij zijt machtig en groot is uw naam. Prijzen wij Christus, onze herder en behoeder, die zijn volk liefdevol beschermt. Bidden wij tot hem, want hij is de vaste grond van ons vertrouwen.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Eeuwige herder, bescherm onze bisschop Gerardus, zijn hulpbisschop Robertus en alle bisschoppen van Nederland en alle herders van uw kerk.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Toon uw liefde aan de vervolgden. Bevrijd hen uit de beproeving.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Help alle die ongelukkig zijn. Geef voedsel aan wie honger lijden.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Schenk uw licht aan wie wetten maken, zodat zij inzien wat wijs en rechtvaardig is.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Vergeet ook de doden niet, want gij hebt hen gekocht met uw bloed. Laat hen toe tot het bruiloftsmaal van het lam.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Heer God, dag en nacht behoren u toe. Wij bidden u, laat de zon der gerechtigheid nooit ondergaan in ons hart, zodat wij komen tot het licht waarin gij woont. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Welkom beste luisteraars in een nieuwe Aan tafel met. We hebben deze keer vier mensen gesproken, vier verschillende betrokkenen van het Ardennenkamp. Dat is het kamp dat ieder jaar in de meivakantie wordt georganiseerd door de Broeders van Sint-Jan voor kinderen van 9 tot 12 jaar. We horen allereerst Julie Vissers. Zij is verantwoordelijk voor het jongerenwerk bij de Broeders van Sint-Jan in Nederland.

0: Oké, dag, welkom Julie Vissers in de uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijn dat je even beschikbaar was om iets te vertellen over de Ardennenkamp. Nou, en misschien dat nog niet iedereen jou kent, zou je je kort willen voorstellen?
1: Ja, zeker. Ik ben dus Julie Vissers. Ik ben getrouwd met Dennis, we hebben 4 kinderen. Wij zijn al jaren eigenlijk in de Gerardus Majelle parochie in Utrecht. En ik doe nu zo'n 9 jaar het jongerenwerk van de broeders van Sint-Jan. Daar valt het Ardennenkamp onder, dus ik coördineer hun kampen en allerlei taken die daarbij horen.
0: Nou, dat is een heuse taak, een prachtige taak. Fijn dat je dat doet. En fijn dat je dat ook zo goed doet. Want ja, ik ben er zelf ook bij betrokken dat ik dan onze dochter ook mee mag op het Ardennenkamp. En voorheen ook het Duinenkamp trouwens, ja. Dus, en zou je kort kunnen vertellen, wat is het Ardennenkamp?
1: Het Ardennenkamp is het kamp dat de broeders al heel lang organiseren voor kinderen van 9 tot 12 jaar, jongens en meisjes. Ik denk dat wat het meest onderscheidend is in onze kampen, en ook voor Ardennenkamp geldt, dat kinderen heel veel in de natuur zijn. En daarin zeg maar fysiek worden uitgedaagd, dus we wandelen veel met de kinderen. En, maar ook geestelijk worden uitgedaagd. En dat er altijd dagelijks catechese is, dat de mis wordt gevierd, ook buiten in de natuur. Dus ja, die uitdaging op geestelijk en fysiek vlak, dat is een kenmerk van Sint-Jan en dat we heel veel buiten zijn. En bij het Ardennenkamp is dat zeker ook zo, van wandelen tot spellen buiten en kampvuur. Dus het is eigenlijk een kamp wat een lange traditie heeft en al jarenlang een geliefd kamp is.
0: Ja, veel, dat klinkt als een heel druk programma.
1: Dat is het ook wel. Het is wel een druk kampprogramma, maar we hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een programma wat een goede balans heeft tussen activiteiten, maar ook rustmomenten voor de kinderen. En we hebben dus nu, ieder jaar eigenlijk stellen we het er weer een beetje bij, waardoor we nu een programma hebben wat denk ik heel goed loopt en wat de kinderen fijn vinden en wat voor de leiding ook goed is.
0: En zie je dan ook dat kinderen dan terugkomen? Volgende jaar, zeg maar, ze gaan een keer mee en dan komen ze het jaar daarna ook weer terug?
1: Ja, dat is, daar zijn we altijd heel blij mee. We zien, de kinderen kunnen in principe 4 jaar mee bij het Ardennenkamp. We hebben nu ook een catechesecyclus ontwikkeld van 4 jaar. Dus 4 thema's die we dan iedere 4 jaar kunnen herhalen. En we zien inderdaad dat de kinderen ieder jaar terugkomen. En dat is sowieso heel mooi om te zien. En ze krijgen dus ook dan ieder jaar weer nieuwe catechesen aangeboden.
0: Ja, ik had ook Xavier aan de telefoon. Die heb ik al opgenomen. Die komt later ook in de uitzending. En daar vroeg ik hem van, heb je nou ook iets geleerd over het geloof of over de kerk? En toen zei hij, nee, dat heb ik niet. Ah. dus dan moest ik ook wel lachen. En ik dacht bij mezelf van, ja, het is natuurlijk, er is natuurlijk wel, zeker wel aandacht voor catechese en voor geloofsuitleg. En voor gebed en de heilige mis. Maar dat is dan misschien, nou in zijn beleving althans, impliciet. Dus wat hij leert, dat is niet misschien zo in woorden te vangen van, wat heb je nou geleerd, nou dit en dat bijvoorbeeld. Maar meer impliciet.
1: Ja, ik denk dat ik kan me dat toch wel voorstellen. Want ik denk dat voor de kinderen die meegaan, het feit dat ze vriendschappen sluiten, dat ze veel buiten zijn, dat ze zo een wandeling voltooien, ook als het soms even wat moeilijker is. De leuke spellen die gedaan worden, ik denk dat dat meer op de voorgrond is. En misschien als het een beetje indaalt en ze daar later nog verder over nadenken. Of volgend jaar, dan wordt er weer terugverwezen naar dingen die afgelopen jaar geweest zijn. Dan denk ik dat het misschien toch meer doet in het hart, dat hoop ik dan, dan dat hij nu zeg maar direct na het kamp vertelt.
0: Ja, precies. Dat is ook zo. Dat bedoel ik ook precies met impliciet inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Ik noem dat ook in mijn commentaar en later hoorde ik dat ook terug. Hoorde ik mezelf dat zeggen. En toen dacht ik bij mezelf van ja, het zou ook kunnen dat hij gewoon de dingen die aangeboden worden in het kamp, dat hij dat al wist. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed.
1: Ja, dat kan zeker. Ja. Ja. We zien zeg maar de kinderen die meegaan. Er zijn kinderen die ook op heel veel andere kampen gaan. Dus die een heel rijk aanbod, denk ik, aan catechese ontvangen. En dan gaan kinderen mee die niet katholiek zijn. Of die heel af en toe iets van catechese ontvangen. Dus het is een mix inderdaad. En dan ligt het er misschien ook net aan welk kind je vraagt. Ja,
0: ja, begrijp ik. Nu, en wat is nu zo mooi aan aan het Ardennenkamp. Ik bedoel daarmee te zeggen van waarom is het goed als nu zeg maar een ouder luistert die denkt van ja, ik heb een kind in die leeftijd van 9 tot 12. Wat is dan zeg maar de toegevoegde waarde van zo'n soort kamp? Ben je er nog? Oh, dat valt even weg. Even opnieuw bellen.
1: Met jullie.
0: Ja, hallo, daar ben ik weer.
1: Ja, het viel ineens stil.
0: Hij viel weg. Nou, ik hoop dat je niet net een heel lang antwoord aan het geven
1: nee,
0: was.
1: Nee,
0: dat
1: nog
0: je dacht,
1: niet.
0: Oké. Nee. Hopelijk blijft hij gewoon goed gaan nu.
1: Ja.
0: Wat ik jou wilde vragen, is dat wanneer nu iemand luistert die zegt van, oh, Ardennenkamp, interessant. Ga ik eens naar kijken. En ik heb misschien ook wel kinderen in die leeftijd van 9 tot 12 jaar. Wat zou dan zeg maar een goede reden zijn om te denken van, oh, daar moet je even goed naar kijken. Goed over nadenken. Dat zou wel eens heel interessant kunnen zijn.
1: Ja, ik denk dat er worden heel veel kampen georganiseerd voor kinderen ook in deze leeftijd. Ik denk dat we bij Sint-Jan ja, een soort avontuur bieden wat bij de anderen misschien niet is. Alleen al het feit dat het kamp in Luxemburg is. De afgelopen jaren was het zo, of in de Belgische Ardennen. Het is echt een avontuur wat ze met de bus naartoe gaan. En het kind groeit denk ik ook wel in zelfstandigheid. Want dit, ja, zo'n avontuur doet hij alleen. En dan ontvang je daar, als het goed is, veel van God. Mm-hmm. Dus het kan hen helpen in het geloof. Maar ik denk ook dat er, tenminste dat zien we ook door de jaren heen, dat er heel veel mooie vriendschappen worden gesloten. Plus het is een meerwaarde dat wij altijd een groep broeders op kamp hebben. En dat kinderen ook iets kunnen proeven van het religieuze leven. Misschien doen ze daar nooit wat mee. Misschien ook ja, dat ze toch later eraan terug gaan denken. En ze zien in ieder geval een voorbeeld van hoe dat is. En worden daarin eigenlijk ook in meegenomen doordat we ook ochtendgebed en avondgebed met de kinderen bidden. En het dus dagelijkse misvieren, dat ze toch ook iets van die religieuze familie kunnen ontdekken.
0: Ben je zelf ook wel eens mee geweest?
1: Nee, ik ben dus wel op Duinenkamp geweest een paar keer.
0: Oh ja.
1: En Ardennenkamp niet, maar ik organiseer het inderdaad vooral in het hele aanlooptraject naar het kamp toe. En ik spreek wel veel kinderen en ook ouders die betrokken zijn bij onze kampen. We hebben ook nog survivalkamp voor de tieners. Dus ik ken de kampen goed, maar ik ben niet op alle kampen mee geweest.
0: Nee. En is er iets waarvan je denkt van als er dan iemand iets deelt over, oh, ik ben mee geweest met Ardennenkamp, dat jou nog echt bij is gebleven? Dat je echt denkt van, oh ja, dat kan ik me herinneren dat toen iemand dat noemde. En dat vond ik zo mooi dat het me nu nog bijstaat.
1: Poeh, ja, ik heb natuurlijk door de jaren heen best wel veel teruggehoord. Wat eigenlijk altijd positief is geweest. Dat is al heel fijn. Wat dit jaar weer gezegd werd, is dat kinderen opgehaald werden door hun ouders in Eindhoven, nadat ze terug waren gekomen. En dan de hele reis naar huis, en die reis duurt dan 2 uur of zo, alleen maar verteld hebben over het kamp en er helemaal vol van zijn. Nou, dat is wel heel leuk om terug te horen. En dat is ook wel iets wat we door de jaren heen herkennen. Ja.
0: Ja, prachtig. Nou, dat is die vervuldheid. Ja, vervuld van de Heilige Geest misschien wel zelfs, hè?
1: Ja.
0: Dus dat is prachtig. Nou, Julie, dank je wel voor jouw bijdrage aan het programma. En voor jouw korte verhaal over het Ardennenkamp. En dank je wel dat we dat even zo konden doen, samen.
1: Ja, graag gedaan. Leuk. Ik hoop dat er nog veel kinderen meegaan met ons kamp.
0: Zich gaan aanmelden, ja, zeker. Nou, want wanneer is de volgende?
1: De volgende is weer in de meivakantie volgend jaar. En wij doen altijd in de meivakantie in de week dat alle scholen dicht zijn. Dus dan kunnen alle kinderen kunnen dan mee, zeg maar.
0: Ja, ja. Dus niet alleen maar van één bepaalde regio, maar vanuit het hele land.
1: Ja, ja, dat is ook wel. In onze kampen zitten kinderen van het hele land, ja.
0: Ja. En waar kunnen mensen meer informatie vinden over het Ardennenkamp?
1: Dat kan op de website van de Broeders van Sint-Jan. Dat is sintjan.org. En daar is ook een link naar jeugd. En dan komt iedereen op de website van het jongerenwerk van de broeders.
0: Nou, hopelijk dat mensen daar dan ook gaan kijken.
1: Ja.
0: Nogmaals dank, Julie Vis.

0: We gaan verder met iemand die betrokken is bij het Ardennenkamp als leiding. Zij is ook de moeder van een van de kinderen en haar naam is Marleen. Dag Marleen, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent, fijn dat je wil meewerken aan het programma. En we hebben het over het Ardennenkamp. Nu, hoe ben je daar zo bij betrokken geraakt?
1: Onze oudste zoon, die ging al een aantal jaren geleden ging die voor het eerst mee met de broeders van Sint-Jan op kamp. Zo hebben we eigenlijk de broeders steeds beter ook leren kennen. En zo zijn we er eigenlijk ook bij uitgekomen dat we zelf als leiding mee mochten gaan met het Ardennenkamp.
0: Ja, want je bent dan inderdaad betrokken bij de leiding nu. En hoe lang doe je dat al?
1: Nou, als leiding zijn we dit jaar voor de derde keer mee geweest.
0: Wat is zo het doel? Hoe zou je dat omschrijven? Wat is het doel van het Ardennenkamp?
1: Nou, het doel is denk ik op de eerste plaats de kinderen dichter bij Jezus brengen. En ze echt laten ervaren dat Jezus van ze houdt, dat Jezus er is. En dat geloof eigenlijk heel fijn is en dat je dat niet alleen hoeft te doen, dat je... Ja, dat er altijd mensen om je heen zijn. Soms moet je even zoeken, maar ze zijn er wel. Ook kinderen om je heen die ook gelovig zijn. En als je samen bent, dan is het eigenlijk één groot feest.
0: Ja, kinderen dichter bij Jezus brengen, prachtig. En hoe doen jullie dat?
1: Op heel veel verschillende manieren eigenlijk. We beginnen 's morgens eigenlijk al op zo'n kampdag eigenlijk met eerst een stukje ochtendgymnastiek. Eerst even lekker wakker worden in de buitenlucht. Dus daar staan we al vroeg 's morgens samen even een kwartiertje te springen en te dansen en te doen. Dan aansluitend is meteen buiten het ochtendgebed. En daarna gaan we ontbijten. En meestal is het zo dat we catechese hebben. Een van de broeders van Sint-Jan heeft de catechese voorbereid. En dit jaar was het thema Paulus. Dus een stukje catechese is er dan. En er zit ook een stukje toneel in waar de kinderen kunnen meespelen, zodat het visueel wordt, het Bijbelverhaal. Zodat het nog meer gaat leven eigenlijk voor de kinderen. Ja, en eigenlijk staat dan het hele programma verder ook in het teken van Paulus of van Jezus. Meestal hebben we daarna deelgroepen. Daar kunnen de kinderen over napraten, over wat ze gehoord hebben of gezien hebben. Ze vragen stellen, maar ook van wat betekent dat verhaal nou eigenlijk voor mij in mijn dagelijkse leven, of wat kan ik ervan leren. En dan gaan we meestal een spel doen, middag eten, en dan 's middags is er meestal tijd voor vrije tijd. Dat we echt spelletjes gaan doen met de kinderen, of echt actief een hike maken, het bos in gaan, dat soort dingen. En 's avonds ook weer spellen, maar ook gebed. Tussendoor vieren we elke dag de heilige Eucharistie. Dus een bomvolle dag met heel veel actieve dingen erin, maar ook echt bezig zijn met je geloof samen.
0: Ja, dus de mis vieren, heel veel ruimte voor gebed, catechese, ook dat op een spelende, spelende wijs te doen, hè, in groepjes en zo noem je dat. Ja. En, maar ook gewoon leuke dingen doen, begrijp ik. Dus het is niet alleen maar, het is geen geloofscursus, het Ardennenkamp, begrijp ik.
1: Nee, zeker niet. Nee, er zit bomvol leuke dingen, actieve dingen. Maar, en dat is ook wel het unieke van het Ardennenkamp, omdat het een kamp is vanuit de broeders van Sint-Jan, trekken ze de hele dag met de kinderen mee op. En ook al ben je een spel aan het doen, of ben je iets anders aan het doen wat niet direct met geloof te maken heeft, de kinderen zitten zo vol met vragen ook over het geloof en over dat eigenlijk een constante factor is gedurende het hele kamp. En juist omdat de broeders zo aanwezig zijn, is het voor kinderen gewoon heel fijn om zich daar ook aan te kunnen optrekken. Omdat ze zien gewoon mannen die gewoon in het geloof staan. Heel sterk natuurlijk, een sterk voorbeeld. Mannen van

0: gebed, maar ook ja, mannen met grote eerbied en liefde voor God. Maar tijdens spellen zijn ook gewoon mensen die meeraan tijdens een of ander tekstspel in het bos. En dat maakt het voor de kinderen heel fijn.
1: Mooi, ja. Een van mijn vragen was ook van welke rol speelt nu de Ardennenkamp bij de geloofsopvoeding van de kinderen? Maar eigenlijk heb je dat antwoord al gegeven. Omdat je zegt dat er enerzijds expliciet aandacht is voor hele concrete dingen. Voor geloofsopvoeding, voor catechesen. Deze keer ging het over Paulus. Maar tegelijkertijd is het ook... Ja, is het meer impliciet, zou je kunnen zeggen. Dat het meer ook een levende getuigenis is van het geloof. Van de broeders, maar ook van, misschien van jouzelf als leiding.
0: Zeker, zeker. Ja. Want dat ervaren we zelf ook als ouder. Je kunt, je geeft je kinderen natuurlijk zelf catechesen. En je wilt ze echt graag opvoeden in ons katholieke geloof. Maar zeker als ze ook wat ouder worden, is het gewoon zo belangrijk dat ze... die boodschap ook van anderen houden. Dat ze weten, oh ja, wij zijn niet als enige gezin katholiek... maar er zijn heel veel katholieke gezinnen eigenlijk om ons heen. En dat ze gewoon die fijne, die goede boodschap ook... ja, niet alleen van de ouders, maar ook juist van anderen horen. Dat vinden wij heel, heel belangrijk. Ja. Heel sterk ook. Ja.
1: Ja, en heel mooi ook dat je noemt inderdaad van... geloven doe je samen.
0: Ja, we hebben elkaar gewoon heel hard nodig.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nou, inderdaad. Nou, Marleen, en jij bent de leiding. En wat betekent het voor jou om zo nauw betrokken te zijn bij het Ardennenkamp?
0: Het betekent eigenlijk toch wel veel. Eigenlijk is het voor mij en voor ons als gezin ook echt een feest om mee te gaan. Natuurlijk veel voorbereiden, maar als je eenmaal op kamp bent... ja. Je zit daar in, we gaan naar Clairvaux in Luxemburg, in het noorden van Luxemburg. En we rijden met een grote touringcar naartoe. Nou, als je dan al die berg opkomt, gaat rijden, zeg maar, je bent samen onderweg, je komt daar aan. Het is een berg op, ja, het is daar prachtig, je zit midden in de natuur. Naast een groot klooster van het Benedictijner Abdij. Ja, het is gewoon alsof je samen echt een beetje opstijgt. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Omdat, ja, het is gewoon heel fijn. Het voelt gewoon als al heel gauw als één grote familie. Ja, dus het is gewoon heel fijn ook om als leiding mee te gaan. Omdat je ziet ook wat het doet met de kinderen als je zo een paar dagen samen optrekt. En wat God in de levens van de kinderen doet. Mm. Ja, dat is gewoon één groot feest. Dat is heel bijzonder om dat mee te mogen maken.
1: Ja, mooi. Ja. En Marleen, je bent ook laatste keer mee geweest. Dat was in mei, naar de Ardennen. En wat is je het meeste bijgebleven van die week?
0: Dat is lastig om te zeggen. het meeste is eigenlijk gewoon ook de vreugde van het samen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Gewoon eigenlijk alles wat je samen doet, het is gewoon heel fijn. Het is gezellig. Ja, er wordt veel gelachen, maar ook serieus bezig. Ja, het mooiste kan ik eigenlijk niet zeggen.
1: Nou, kun je nog een beetje over nadenken? Dan heb ik nog, namelijk nog een andere vraag. En misschien, okay. Misschien dat er dan nog iets komt bovendrijven. Dat je zegt van, oh ja, dat is er gebeurd of wat dan ook. Nou, en namelijk, stel dat er nu een luisteraar luistert. En die zegt van, nou, dit zou ik ook wel heel graag toewensen voor mijn kinderen of zo. Hè? Of misschien dan een kind luistert, dat kan ook. Die zegt van, hey, ik wil, dit zou ik wel mooi vinden. Maar ik twijfel nog. Bijvoorbeeld, hè? Mm-hmm. Nou, wat zou jij nou tegen die mensen willen zeggen?
0: Weet dat je welkom bent. Het Ardennenkamp is gewoon een heel fijn kamp. Het is kleinschalig en ja, we maken veel plezier samen. En als je Jezus echt beter wil leren kennen, dan ga vooral mee en laat je verrassen.
1: Oké, nou een hele mooie promotie. Dankjewel Marleen. Ja, toch nog even proberen die wat ik net vroeg. Inderdaad, de laatste keer in mei. Is er nog iets geks gebeurd? Is er iets onverwachts gebeurd waar je denkt van, oh ja, dat was zo. En toen moesten we dat zo, moesten we dat opvangen of een spontane actie?
0: Nou ja, wat echt bijzonder was, eigenlijk dag voordat we gingen, of eigenlijk de week voordat we gingen, waren de weersvoorspellingen echt heel slecht. Echt,
1: oh ja.
0: De hele dag regen.
1: Ja.
0: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En we hadden allerlei weerstations geraadpleegd in Luxemburg. Maar ja, de een was nog erger. Het was gewoon echt drama. Dus de avond van tevoren hebben we via Marktplaats nog een grote tent weten te kopen. Ja, stel je zo voor. Maar ja, we moesten iets. Dus dat hadden we maar gedaan. Tent meegenomen. Zo'n partytent. Nou, op hoop van zegen gingen we er maar naartoe. En wel wat voorbereidingen extra getrokken voor binnenactiviteiten. Nou ja, de locatie is dus ja, toplocatie, maar niet als het 5 dagen regent en nee. Je gaat met veel jongens op kamp.
1: Nee.
0: En meisjes natuurlijk ook. Maar dat. En toen zijn er een aantal ouders die ook gezegd hebben, jullie gaan en wij gaan bidden dat het mooi weer gaat worden.
1: Ja.
0: En nou, je voelde wel aankomen, het hele kamp is eigenlijk heel mooi geweest. We hebben 1 regenbui volgens mij gehad. Maar toen zaten we net binnen in de mist. En tijdens een hike kwam er een hele grote onweersbui aan.
1: Mm-hmm.
0: En die zagen we via de radar, zeg maar, op onze telefoon. Nou, we hoorden de aankomen, zeg maar. En het onweer. En die is zo heel dicht langs ons heen. Precies afgebogen langs ons afgegaan.
1: Nou, dat moest zo zijn.
0: Dat moest zo zijn.
1: Als wat de dag fantastisch.
0: Dat we dus, ja, op de dag dat we gingen vertrekken. Alle tassen waren in de bus. Alle kinderen waren naar de wc geweest. Alle lunchpakketjes. Alles was aan binnen in de touringcar. En de deur gaat dicht. Nou, en nog geen 1 minuut daarna begint het keihard te regenen. Nou.
1: Wow.
0: En toen hadden we al met z'n allen een hele dikke knipoog naar boven. Van, nou, ja, dankjewel heer.
1: Kon niet beter getimed zijn. Nou, fantastisch.
0: Die zorgt toch wel erg goed voor ons. Ja,
1: ja. Heel erg leuk.
0: Ja. Dus dat. Ja.
1: Wat leuk. Nou, Marleen, dankjewel voor jouw verhaal. Dankjewel voor jouw bijdrage aan over jouw verhaal over het Ardennenkamp en jouw betrokkenheid daarbij. En ja, mocht je nog denken van later, na dit gesprek, van oh ja, een liedje, heb ik nog wel een idee bij? Dan laat het mij weten. Dan, want jullie hebben ook veel gezongen, toch?
0: We hebben ook heel veel gezongen, ja.
1: Ja, nou, mocht er dan een liedje komen bovendrijven dat je zegt van oh, die wil ik nog wel graag delen met de luisteraars, dan laat het mij weten.
0: Oh, dat gaan we doen. Ja, helemaal goed.
1: Super. Dankjewel, Marleen.
0: Ja, bedankt.
1: Fijne dag, hè?
0: Fijne dag. Hoi.

0: iemand die heel veel afweet van de catechese in het Ardennenkamp, is broeder Clemens Maria. We gaan daar nu naar luisteren. Dag broeder Clemens Maria, welkom in de uitzending.
1: Ja, goeiedag, dankjewel.
0: Fijn dat u er bent. Ja, want waar bent u momenteel?
1: Ik zit momenteel in Oostenrijk. De broeders van Sint-Jan hebben vestigingen over de hele wereld. En een van die vestigingen bevindt zich ten oosten van Wenen tegen de Slovaakse grens.
0: Ah, vandaar. Ik dacht al dat ik een nummer intoetste. Dacht ik, nou, dat is volgens mij niet Nederland.
1: Nee.
0: Nou, dat verklaart misschien ook dat wij elkaar nog niet kennen. Maar des te beter, dan zou u zich willen voorstellen voor mij en voor onze luisteraars.
1: Nou, ik ben broeder Clemens Maria. De luisteraars, vele luisteraars zullen mij nog wel kennen, omdat ik in het verleden ook wel heb gewerkt voor Radio Maria.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Afdeling geloofsvragen.
0: Oh, wat mooi. Ik wist het niet.
1: Dat lag een beetje in het verlengde van mijn bijdrage in de tijd nog aan Katholiek Nieuwsblad. Het betrof ook een rubriek geloofsvragen. Ik was ook lange tijd in Nederland werkzaam. Ik heb in Enschede gewoond, in Utrecht, in Den Haag. In Utrecht en Den Haag zijn nog steeds twee vestigingen van de broeders. Ik ben in 1994 na mijn studie geschiedenis aan de Universiteit Leiden ingetreden bij de broeders. En zit er dus alweer 30 jaar.
0: En,
1: ik ben een oude Bossenaar. Oude Bos.
0: Kijk eens aan.
1: Mijn geboortegrond.
0: Ja, mooi. Ja. Oké, nou, en we gaan het hebben over het Ardennenkamp. U bent de laatste keer mee geweest, klopt dat?
1: De laatste keer moest ik inderdaad weer mee. Ik moest mee.
0: Ja.
1: Dat was heel erg belangrijk, vonden de broeders in Den Haag, die dat organiseerden.
0: Mm-hmm.
1: Ik had ook weer veel zin in. Ik was ook vorig jaar bij en 2 jaar geleden. En nog veel langer geleden was ik ook altijd weer van de partij. Maar helaas, ik ben ziek geworden. Dus het laatste moment kon ik niet meer meedoen. Ik heb wel het hele catechese programma wel voorbereid. En ik heb dat dan doorgestuurd naar de medebroeder in Den Haag, die dat dan in mijn plaats gedaan heeft. Dus ik was wel verantwoordelijk voor het catechese programma. Maar ik kon het niet zelf uitvoeren. Want
0: Nou, hopelijk weer goed opgeknapt.
1: Ja.
0: Nou, dat schrikt, want ik zei van tegen Julie van misschien kunnen we ook iets meer bijdragen dan over de opbouw van de catechese die in het Ardennenkamp zit. Nou, en nu ben ik bij u terechtgekomen.
1: Wij hebben gekozen voor een aantal thematieken die we vastknopen aan specifieke figuren. We hebben een jaar waarin we de persoon van Petrus behandelen. Dit jaar was het de persoon van Paulus. Vorig jaar was het de persoon van David. En de bedoeling van deze Bijbelse figuren is eigenlijk om ze gewoon een beetje als een concreet voorbeeld te presenteren van hoe God mensen roept en ze uitrust, toerust, om beschikbaar te zijn voor het verkondigen van het geloof. En ook het leven van het geloof. Want uiteindelijk gaat het in de catechese om de kinderen ieder jaar weer opnieuw te laten zien wat is eigenlijk christen zijn. Wat betekent het om in Jezus te geloven? Wat brengt dat met zich mee? Wat moet ik daarvoor doen eigenlijk? Wat doet God met mij? Wat verwacht God van mij? Eigenlijk is het ieder jaar weer dezelfde vraag. Wat is geloof? Wat is een leven van hoop en van liefde? En wat zijn de morele beginselen van een christelijk leven? En hoe lees je de Bijbel? En wat kunnen we over God weten? Eigenlijk allemaal weer diezelfde basic vragen. Maar om het voor de kinderen grijpbaar te maken en inzichtelijk, knopen we het vast aan een Bijbelse figuur. En dit jaar was dat dus de persoon van Paulus. En uiteindelijk komt het erop neer dat we proberen dat wat Paulus in zijn brieven schrijft. Want eigenlijk is Paulus vooral interessant om wat hij heeft begrepen van het evangelie. En hoe hij dat aan de gemeente waar hij verantwoordelijk voor was heeft doorgegeven. Hoe hij dat heeft geformuleerd. Dat is natuurlijk heel moeilijk om dat zo te presenteren voor kinderen. Dus je moet het een beetje vastknopen aan, ook aan de persoon van Paulus. Dus hij heeft ook verteld over wat Paulus allemaal heeft meegemaakt. En hoe God eigenlijk met deze persoon is omgegaan. Maar uiteindelijk komt het iedere keer weer terug op de basic geloofsvragen. Hoe moet je als christen in deze wereld staan? En wat brengt dat met zich mee? Welke keuzes moet ik maken? Wat zijn deugden? Wat is bidden? Het zijn eigenlijk de basic vragen die ieder jaar weer terugkomen.
0: Ja, nou, dat klinkt heel interessant. Want ik denk ervan, nou, dat is ook heel belangrijk. Ja, niet alleen voor kinderen van 9 tot 12 jaar, maar ook voor ons, zeg maar, om iedere keer die vraag opnieuw te stellen.
1: Ja, ja. Ja.
0: En dan is het ook mooi, wat u vertelt, dat het dan heel concreet wordt voor kinderen. Dat het voor kinderen behapbaar is. Dat het dan ook, nou, aan de hand van een heilige dus, dat is eigenlijk ook de functie toch van de heilige. Dat zij ons voorleven hoe je godsvruchtig kunt leven. Hoe je evangelisch kunt leven. En dat jullie dat dan ook doen steeds aan de hand van een bepaalde heilige. Laatste keer was dat Paulus. En volgend jaar, wie is dan aan de beurt?
1: Goeie vraag. Dat moet ik even checken. Ik weet het eigenlijk niet.
0: Goed.
1: Even kijken. Ik weet niet precies wat de volgorde is.
0: Ja, het roeleert
1: maar
0: dus.
1: Er zit ook niet echt een logische structuur in. Omdat het eigenlijk ieder jaar weer de geloofsverkondiging betreft. We hebben ook ieder jaar weer nieuwe kinderen. Er zijn natuurlijk ook kinderen die weer al eerder zijn geweest.
0: Ja.
1: Maar er is niet echt een chronologisch verloop.
0: Ja.
1: Precies.
0: Dus het zijn steeds dezelfde basisvragen, maar steeds aan de hand van een andere heilige. En dan wordt het dus weer steeds opnieuw uit de doeken gedaan. En ja, ik vind het ook heel mooi dat in het Ardennenkamp het ook niet alleen gaat om de geloofsuitleg, maar dat het ook een avontuur is. En dat daarin, zeg maar in dat avontuur, daar gebeurt het. Het is ook meer impliciet soms, hè? Ook door hoe bijvoorbeeld nou, de leiding, hè, het leven voorleeft. En hoe zij zelf biddend voorgaan in zo'n week van de Ardennenkamp.
1: Ja, het is een geheel.
0: De
1: KFC is maar een deel daarvan. We zijn meerdere dagen onder elkaar in een hele natuurlijke omgeving. Dus dit laatste twee jaar hebben we de abdij van Clairvaux in Luxemburg gevonden als een mooie stek midden in de Ardennen, waar we grote lange wandelingen kunnen maken. Die wandelingen zijn voor kinderen, dat kunnen we misschien nog als volwassenen niet zo goed voorstellen, maar voor kinderen is dat een enorm avontuur. Een wandeling voor die kinderen is eigenlijk zoals een tocht zoals in The Lord of the Rings. Weet je? Die zien de natuur als een enorm groot avontuur waar ze doorheen lopen. En uiteindelijk proberen we daarmee toch die kinderen ook het besef mee te geven van de grootheid van de natuur. En hoe dat ook over God spreekt. En de aanwezigheid van God ook in het gezamenlijk spelen, in het samen bidden, het samen eten. Zo'n grote abdij is ook heel erg indrukwekkend voor die kinderen. Om daar die monniken te zien en te horen bidden. Dus dat alles speelt mee. Het is van belang ook voor die kinderen dat er leiding meegaat. Niet alleen de ouderen, maar ook jongere leiding. Die we proberen op te leiden, zeg maar. Om leidinggevend te zijn.
0: Oh ja.
1: Maar dat zijn jongeren die dan ook voor die kinderen ook heel herkenbaar zijn. Hè? Als een soort rolmodellen. Jongeren die ook geloven zoals die kinderen. En daar waarin ze zich ook kunnen herkennen. En dan ontstaan ook heel veel gesprekken, vragen die ze stellen. Dus het is een leven als een klein kerkje, een gemeenschap van mensen die Jezus willen volgen en die daarvan getuigen. En dat is voor die kinderen heel verrijkend. Ja.
0: Ja. Oké. En welke rol heeft het Ardennenkamp, en in het bijzonder dan ook de catechese in het Ardennenkamp, in, laten we zeggen, de geloofsgroei van de kinderen, die dan waarschijnlijk ook net hun eerste heilige communie hebben gedaan, misschien toegroeien naar het heilig vormsel. Welke plek krijgt daar het Ardennenkamp in?
1: Ja, dat kan heel verschillend zijn. Hè? Het kan zijn dat zo'n Ardennenkamp uiteindelijk niet zoveel, heel veel bijdraagt. Ik ken kinderen die 20 jaar geleden bijvoorbeeld op het Ardennenkamp zijn geweest en die nu eigenlijk met dat geloof helemaal niks meer doen. Hè. Onder andere ook kinderen van mijn familie. Dat is natuurlijk heel spijtig. Hè? Je moet het woord moet je in de harten zaaien, maar je weet niet hoe vruchtbaar dat is, hè? Hoeveel of dat beklijft.
0: Ja.
1: Bij andere kinderen gebeurt het natuurlijk weer wel. Ja, dat is precies wat de parabel over het woord ook zegt, hè? Wat van Jezus. Het woord draagt vrucht, maar niet altijd evenveel en soms ook niet.
0: Ja, of soms nog niet. Hè? Iets wat nu nog niet is, kan nog tot bloei komen later. Ja.
1: Ja, maar ik heb veel jongeren die nu al inmiddels al getrouwd zijn en zelf ook weer kinderen hebben, die dan ook trouwens weer op de kant komen, dat is erg heel leuk. Ik hoor wel van jongeren die vroeger op het kamp zijn geweest, hoeveel ze eraan gehad hebben.
0: Oh, mooi. Ja, en is er dan iets wat u nog bijzonder bijstaat als iemand dan daarover vertelt of daarop terugkomt, dat u denkt, oh ja, dat is wel iets, nou echt iets om vast te houden of iets aan op te trekken?
1: Ja. Een paar jaar geleden, ik zei dus toch al 30 jaar in het klooster zitten. Dat betekent dat ik al mijn eerste grote jubileum van mijn gelofte heb gevierd. Dat was dus in 1996, dus dat is 2 jaar geleden. En toen kreeg ik een kaart van iemand die op het Ardennenkamp was geweest vroeger en op andere kampen. En die dat mij in herinnering bracht. Die mij feliciteerde met mijn gelofte en zei, ik heb ongelooflijk veel eraan gehad. Ik ben je heel dankbaar voor alles wat ik voor jou, door jou ontvangen heb.
0: En ja.
1: Dat kwam bij mij wel heel erg positief natuurlijk binnen. Dat is natuurlijk een hele grote opmerking. Want vaak is het werken in de kerk een beetje teleurstellend. Omdat je niet vaak gewoon niet ziet wat het effect is. Hè.
0: Ja, ik begrijp dat. Ja, het is een kwestie van geloof eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Dat wat we doen ook werkelijk bijdraagt aan het bouwen aan het Koninkrijk van God.
1: Precies, ja. Het is goed voor onze deemoed dat we niet altijd evenveel resultaat boeken.
0: Ook dat.
1: En we zien ook in het leven van Jezus zelf, hè, dat er mensen zijn die zelf de beste prediker die er ooit op de wereld heeft rondgelopen, niet altijd veel succes heeft gehad. Hè. Die mogelijkheid is er gewoon en daar moet je mee kunnen leven. Maar dat er dan toch zulke reacties komen, dat is wel hartverwarmend.
0: Dat is hartverwarmend, dat begrijp ik. Nou, en dat was waarschijnlijk ook precies de bedoeling. Ja, dat is dan ook fijn om dan weer op te dragen in gebed.
1: Ja. Ja. Exact.
0: Ja. Nou, heel erg fijn. Bedankt, broeder Clemens Maria, voor deze bijdrage en de toelichting en ook uw getuigenis over het Ardennenkamp.
1: Ja, jullie ook. Veel zegen met Radio Maria. Goed dat jullie er zijn ook.
0: Dank u.
1: Ja.

0: gaan luisteren naar een interview met Xavier Kimika. Hij mocht mee naar het Ardennenkamp. En hij heeft een hele leuke week gehad. Hij vertelt over de bonte avond. En hij vertelt heel bijzonder ook, was hij geraakt door de avond van barmhartigheid? Maar heeft hij ook iets geleerd over het geloof?
1: Hallo?
0: Hallo Xavier, met Antoon van Radio Maria. Wij kennen elkaar volgens mij niet, Xavier.
1: Nee, denk het ook niet.
0: Nee, maar jij kent wel Jolie, hè?
1: Ja.
0: Ja, want die was met jou op Ardennenkamp.
1: Mm.
0: Ja, nou, hartstikke fijn dat je wil meewerken aan een klein interviewtje voor Radio Maria over het Ardennenkamp. En Xavier, ja, wij kennen elkaar niet. Zou je aan mij en ook aan onze luisteraars van Radio Maria willen voorstellen?
1: Ik ben Xavier. Ik ben 9 jaar en mijn hobby is tekenen.
0: En wat teken je dan zoal, Xavier?
1: Stripfiguren.
0: Stripfiguren. En doe je dat dan met potloden of doe je dat met verf?
1: Potloden.
0: En teken je dan stripfiguren, teken je dan ook verhaaltjes?
1: Ja, soms.
0: En waar gaan die verhaaltjes zoal over?
1: Nou, eigenlijk schrijf ik altijd de dingen over, dus
0: niet
1: echt. Ja.
0: Ja, dus jij ziet een verhaal en dan ga je dat ook tekenen?
1: Ja.
0: Jij bent op Ardennenkamp geweest, hè?
1: Ja.
0: En hoe vond je dat?
1: Ik vond dat heel leuk, want ik was voor de eerste keer. En ja, mijn zus waren er ook al geweest. En die had er leuke dingen over verteld, dus ik ging ook.
0: Oké, en toen dacht je, nou, dat wil ik ook.
1: Ja.
0: Oké, en wat was het dan vooral wat jouw zussen vertelde, dat jij dacht van, dat wil ik ook?
1: Bonte avond en zo, en de avond van barmhartigheid.
0: De bonte avond en de avond van barmhartigheid. Oké, nou, dat klinkt heel erg bont. Wat is dat dan? Want jij bent ook mee geweest dan nu, voor het eerst. En dan heb je ook zelf een bonte avond meegemaakt.
1: Mm.
0: Ja, en wat is dat dan?
1: Nou, de bonte avond is eigenlijk iets waar je dan allemaal acts kan zien. En dan soms doe je dan ook zelf een act.
0: Een act, ja. En heb je zelf ook een act gedaan?
1: Ja.
0: Oh, en waar ging dat over?
1: Over een kleuterklas.
0: Een kleuterklas? En wat heb je dan in die act gedaan?
1: Nou, we lieten zien van hoe het nou echt zit in de kleuterklas en zo. Wat ze daar allemaal doen. Bijvoorbeeld als iemand dan vervelend doet tegen iemand. Zegt die dat kind echt zo van, je mag nu niet meer op mijn kinderfeestje komen.
0: Ja, dat snap ik. Jij doet iets gemeens en dan is het ook het gevolg ook iets anders gemeens. En ja, dat gaat over hoe je met elkaar omgaat dan, denk ik.
1: Ja.
0: Ja. En heb je dan ook, wat heb je dan zeg maar willen uitbeelden? Of wat heb je willen leren aan de kinderen die de act gingen kijken voor de bonte avond?
1: Nou, niet echt. Ik heb niet zoveel aan de kinderen geleerd, maar volgens mij, het was gewoon eigenlijk voor de grap.
0: Oh ja, voor de grap. Nou, en wat was het allergrappigste van de bonte avond?
1: De kleine vrouwtjes.
0: De kleine vrouwtjes? Oh, wat was dat dan?
1: Het waren 4 meiden die dan, de ene zat ervoor en de andere zat erachter. En die achterste moesten dan de arm besturen van degene die daarvoor zaten.
0: Xavier, jij bent voor het eerst mee geweest met het Ardennenkamp. Het is alweer een paar weken geleden. Hoe kijk je erop terug?
1: Ik kijk vooral terug op de avond van barmhartigheid, want daar was ik ook geraakt.
0: Daar was je geraakt bij de avond van barmhartigheid.
1: Ja.
0: Goh, mooi. Wat vertel eens aan de luisteraars. Wat is dat eigenlijk, een avond van barmhartigheid?
1: De avond van barmhartigheid is een avond waarmee je eigenlijk meer met God bent dan in het dagelijks leven.
0: Ja. Mooi. En gingen jullie dan ook bidden?
1: Ja.
0: Sa, en was dat, hoe zag dat dan eruit? Waren jullie met elkaar om dat te doen?
1: Nou, niet echt, maar want je moest het samen zelf doen.
0: Ja.
1: Zelf met God. Ja.
0: Zelf met God. En dan was je dus meer in verbinding met God door gebed. En dan, dat heet dan Avond van Barmhartigheid.
1: Mm-hmm.
0: En is dat dan ook zo dat je de barmhartigheid ook zelf mocht meemaken?
1: Ja.
0: Hmm.
1: Ja.
0: En waren er ook dingen die je niet leuk vond in het Ardennenkamp?
1: Nee.
0: Helemaal niks?
1: Helemaal niks.
0: Helemaal niks. Dat was
1: nou,
0: eigenlijk
1: wel.
0: Oh, misschien
1: wel
0: toch.
1: Wel een beetje de muggen. Ik vond de muggen wel vervelend.
0: Oh, de muggen. Oh, ja.
1: Ja.
0: Oh, dat
1: maar
0: zijn
1: voor de rest was het helemaal leuk.
0: Ja. Was je ook geprikt?
1: Ja, heel vaak.
0: Oh, allemaal muggenbulten. Ja, dat is heel vervelend, dat snap ik. Wat hebben jullie verder nog gedaan bij het Ardennenkamp?
1: Nou, we hebben 2 hele lange wandelingen gemaakt.
0: Waar zijn jullie dan naartoe gegaan?
1: Wat iets van 2 routes. Dat je dan naar een station gaat.
0: Ja.
1: En dan ga je met de trein naar een ander station. En vanaf daar ga je weer naar door de natuur weer terug naar het station waar je heen was gelopen.
0: Oh, en dan was dat door het bos? Of waar hebben jullie gewandeld?
1: Door de bergen en door de bossen.
0: Wat voor weer hadden jullie?
1: We hadden heel goed weer. Ja, heel lekker weer.
0: Was dat voor jou vermoeiend? Of had je zoiets van, oh, dit is wel prima goed te doen?
1: Nou, het was wel vermoeiend, maar we hadden ook pauzes, dus
0: oh ja, en dan
1: kon je wel
0: pauze,
1: een beetje op adem komen.
0: Kon je weer uitrusten, ja, begrijp ik. Xavier, heb jij iets geleerd over het geloof of over de kerk in het Ardennenkamp?
1: Naar mijn mening niet. Ik heb niet per se iets geleerd.
0: Niet iets geleerd. Oké, maar je hebt misschien wel je hebt wel bijvoorbeeld verteld over die act. En dat je dan iets ging nabootsen van hoe kinderen op elkaar met elkaar omgaan.
1: Mm.
0: Toch? Nou, en dan heb je gewoon ook samen een hele leuke tijd gehad.
1: Ja.
0: Ja, nou mooi. En Xavier, heb jij, stel nu dat er volgend jaar weer ook een Ardennenkamp is. Ga je dan ook weer mee als dat mag van je papa en mama?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, en wat zou dan voor jou de belangrijkste reden zijn om ook weer mee te willen?
1: Om dan weer al die vrienden te zien die ik daar heb gemaakt.
0: Oh ja, ja. Dus dat hoop ik dan maar, dat het ook weer doorgaat.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En hebben jullie ook muziek gemaakt in het Ardennenkamp?
1: Ja, er was een muziekteam.
0: Muziekteam, oké. En hebben die voor jullie muziek gemaakt?
1: Ja.
0: Wat voor muziek hebben zij dan zoal gemaakt?
1: Heel veel christelijke muziek.
0: Ja? En gingen jullie ook meezingen?
1: Wat zei je?
0: Gingen jullie dan ook meezingen?
1: Sommige kinderen wel, maar sommige kinderen vond het ook te spannend.
0: Spannend om mee te zingen, ja. Of je moet de muziek ook maar net kennen, hè?
1: Mm.
0: Ja. Nou, Xavier, is er misschien een lied waarvan je zegt van nou, dat lied hebben we daar ook gezongen, hè, bijvoorbeeld? Of een lied dat jij zelf wel eens misschien luistert of graag speelt, die we nu aan onze luisteraars van Radio Maria zouden kunnen laten horen?
1: My Lighthouse.
0: My Lighthouse?
1: Mm.
0: Oh, van wie is dat? Van wie is die muziek? Weet je dat?
1: Nee, maar ik weet wel dat ik het een heel leuk liedje vind.
0: Nou, dan gaan we die erbij zoeken. En dan gaan we die, als ik hem vind, dat hoop ik. Dat denk ik wel. Ook laten luisteren, laten horen aan onze luisteraars. En dan ga ik jou alleen nog maar bedanken, Xavier. Heel erg fijn dat je even aan de telefoon wilde zijn voor dit korte interviewtje.
1: Mm.
0: En ik hoop voor je dat, volgend jaar weer, dat je volgend jaar weer mee mag naar, naar het Ardennenkamp.
1: Ja.
0: Oké, dag, fijne dag.
1: Dag.
0: We hebben geluisterd naar een gesprekje met Xavier Kimika. Hij mocht mee met het Ardennenkamp. En het ziet ernaar uit dat hij nou niks echt expliciet heeft geleerd over het geloof of over de kerk in het Ardennenkamp. Maar misschien is dat juist wel goed, want dan ligt het er ook niet te dicht bovenop. Wat hij dan geleerd heeft, is allemaal impliciet. We gaan nu luisteren naar het lied My Lighthouse, een lied van Rand Collective.

In chronologische volgorde hebben we geluisterd naar Julie Vissers, verantwoordelijk voor het jongerenwerk van de Broeders van Sint-Jan. Marleen, een van de begeleiders van het Ardennenkamp. Broeder Clemens Maria vanuit Oostenrijk, die zorg draagt voor de indeling van de catechese in de kampen. En tenslotte Xavier, die deelnam aan het afgelopen Ardennenkamp. Meer informatie is te vinden op de website van de Broeders van Sint-Jan. Dank u voor het luisteren.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen? De Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn? De vijanden die mij belagen, bezwijken. Bijzonder woord van welkom aan de luisteraars van Radio Maria. U bent rechtstreeks verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven. De Heer is mijn licht en mijn heil. En ook wij zullen licht zijn, zullen horen dat in de evangelielezing. En wel in de mate dat Christus in ons kan schijnen. En door onze zonden wordt dat verhinderd. En daarom willen we al eerst beginnen onze zonden te belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, van wie al het goede komt, geef ons rijkelijk wat wij ootmoedig vragen. Dat wij door uw ingeving zinnen op wat recht is en dit onder uw leiding volbrengen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En de eerste lezing is uit het eerste boek der Koningen. In die dagen droogde de beek uit waar Elia zich ophield, want het had op de aarde niet meer geregend. Toen kwam het woord van de Heer tot Elia. Vertrek naar Sarefat, dat onder Sidon valt, en ga daar wonen. Ik heb daar een weduwe bevolen voor u te zorgen. Hij vertrok dus naar Sarefat. Toen hij bij de stadspoort kwam, was daar een weduwe hout aan het sprokkelen. En hij riep tot haar, wees zo goed en haal in uw kruik een beetje water voor mij. Ik zou graag wat drinken. Toen zij het ging halen, riep hij erna, wees zo goed en breng ook een stuk brood mee. De vrouw antwoordde, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen brood meer. Alleen nog maar een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. Ik sprokkel nu wat hout en ga dadelijk naar huis om voor mij en mijn zoon voor het laatst eten klaar te maken. Daarna wacht ons de dood. Elia antwoordde, vrees niet, ga naar huis en doe wat u van plan zijt. Maar maak van het meel en de olie eerst een broodje voor mij en breng mij dat. Voor uzelf en uw zoon kunt u daarna zorgen. Want, zo zegt de Heer, de God van Israël, de pot met meel raakt niet leeg en de kruik met olie niet uitgeput, totdat de Heer het weer laat regenen. Toen ging zij heen en deed wat Elia gezegd had. Aan dag hadden zij te eten, hij, zij en haar gezin. De pot met meel raakte niet leeg en de kruik met olie niet uitgeput naar het woord dat de Heer gesproken had door Elia. Woord van de Heer. Dit was tussen psalm op bladzijde 4. Sorry. Psalm 1 op bladzijde 12 met het antwoord. Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten. Gelukkig de man die weigert te doen wat goddelozen hem raden. Die niet de wegen der zondaars gaat, niet zit in midden der spotters. Maar die zijn geluk vindt is Heer en wet, haar dag en nacht overweegt. Hij is als een boom aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd. De zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet brengt hem voorspoed. Wie u volgt, Heer, zal een levenslicht bezitten. De goddelozen vergaat het niet zo. De wind blaast hem weg als kaf. De Heer immers let op de weg der gerechten. Wie u volgt, Heer, zal een levenslicht bezitten. Alleluia. Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer. Dan blijf ik aan wat gij verordent trouw. Alleluia.
1: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men het dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze bovenop een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor alle die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Woord van de Heer.
2: Deze evangelielezing, broeders en zusters, van het zout der aarde, het licht der wereld, volgt gelijk op het begin van de bergrede die begonnen is met de zaligsprekingen. En je bent zout der aarde en het licht der wereld, zo mag je ook zeggen, als je leeft en staat in de zaligsprekingen. zout en licht zijn. Ja, uiteindelijk moeten we dan toch weer bij Christus zijn, want Christus, Hij is het licht der wereld. En zoals ook in onze geloofsbelijdenis zeggen van God uit God, licht uit licht. God is licht. En Christus is dan ook het licht der wereld. En wij moeten ons nu door Christus laten beschijnen om zelf ook licht te worden. Wij moeten Christus in ons hart toelaten, in onze ziel toelaten, dat Hij in ons kan schijnen. En dan zullen ook wij een licht zijn voor de wereld. En zo zullen ook wij zout zijn der aarde. Want Christus geeft aan het zout kracht. En als Christus in ons is, zullen ook wij het zout der aarde zijn. Als wij dat niet zijn door onze zonden, maar we hebben natuurlijk ook heel veel christenen die zich wel christen noemen, maar eigenlijk, ja, waaruit blijkt dat nog? En ze bidden niet en ze gaan niet naar de kerk, maar ja, eens een keer misschien bij een gelegenheid. En dan, ja, ik ben wel katholiek, maar enzovoort, u kent dat wel. Dan is dat zeg maar van, dan die zijn flauw, smakeloos, weinig inspirerend. En als het moeilijk wordt, weet zij ook niet bij wie zij steun en kracht en geborgenheid moeten zoeken en bij wie het ze kunnen vinden. En daarom is ook het gebed zo belangrijk, het privégebed, het stille gebed, het gezamenlijke gebed. En ook natuurlijk bijzonder de viering van de sacramenten, de Eucharistie en het sacrament van boete en verzoening. Om ons iedere keer weer opnieuw bewust te zijn dat wij van Christus zijn en wat Christus, of hoe wij Christus verhinderen om in ons te zijn, om van ons bezit te nemen dat Hij in ons kan werken en doen en spreken. Als we dan een voorbeeld willen hebben van mensen die het licht der wereld en het zout der aarde zijn, is allereerst de profeet Elia in de eerste lezing. Mozes en Elia verschijnen ook samen met Jezus op de berg Tabor, de gedaanteverandering. En Elia, de profeet. Hij is de profeten der profeten. Hij lijkt wel een beetje op Johannes de Doper, of eigenlijk Johannes de Doper lijkt op hem. Want Elia ging gekleed in een kameelharen kleed en een leren gordel om zijn middel. En zo gaat ook Johannes. En als zij dan ook aan Johannes vragen, ben jij de Messias? Nee, ben jij de profeet? Want de profeet Elia zal ten tijde van de mensenzoon terugkeren. En Jezus zal naderhand ook zeggen dat in Johannes de Doper Elia teruggekeerd is. Maar Elia, hij is het zout der aarde, het licht der wereld. Hij laat zich door God leiden. Maar meteen zie je dan ook van als je je door God laat leiden, dat je niet applaus krijgt. Waarschijnlijk het tegendeel. Want Elia klaagt alle Joden aan die zeg maar van hun geloof afgevallen zijn, of die Baal aanbidden in plaats van Yahweh, de God van Israël. En uiteindelijk moet hij voor deze Joden vluchten. En dan zien we dat hij onderdank vindt ergens bij een beek dat raven hem voeden. Maar dan droogt de beek op en hij wordt dan gestuurd, of God stuurt hem dan naar een weduwe in Sarepta. En ook deze weduwe is een lichtere wereld en zout der aarde. Zij ontvangt de profeet, zij luistert naar hem, zij gelooft hem. En als beloning, en zo zien we dat God zijn getrouwen niet in de steek laat. God laat Elia niet in de steek. God laat ook die weduwe van Sarepta niet in de steek. Dat op een wonderlijke wijze God deze mensen te hulp schiet en deze mensen te hulp komt. En zo mogen ook wij erop vertrouwen. Als wij het zout der aarde, het licht der wereld zijn en dat ook willen zijn. En ons erop toeleggen en ook om te leven vanuit de zaligsprekingen. Dat als welke moeilijkheden er ook in ons leven mogen komen, dat God voor ons zorgt. En dat niemand, en zoals we ook in de openingstekst hoorden, de Heer is mijn licht en mijn leidsman, hij is de schuts van mijn leven, en van al mijn vijanden moeten voor mij bezwijken. En zo een stuk komt God zijn getrouwen te hulp. En laten wij daarom ook dat vasthouden, laten wij openstaan voor hem in het gebed, in het vieren van de sacramenten, dat hij in ons kan doen wat hij wil, opdat wij dan ook waarachtig christenen zijn, licht der wereld en zout der aarde. Amen. Broeders en zusters, laten wij eensgezind bidden tot God, onze hemelse Vader, die voor ons zorgt en die naar ons luistert. Voor de kerk verspreid over de hele aarde, dat door haar het licht van Christus in de wereld mag schijnen en alle volken hem huldigen als de Heer. Laat ons bidden. Voor paus Leo, die op bezoek is in Spanje en daar geweldig wordt ontvangen, dat zijn apostolische reis vele harten mag raken voor Jezus Christus. Laat ons bidden. Voor de leiders van de volken, dat zij niemand afhouden voor de weg die naar Christus leidt. Laat ons bidden. Voor de vrede in de wereld, dat de wereldleiders zich laten leiden door Christus, om zelf licht en zout te zijn, opdat de wereld in vrede met elkaar mag leven. Laat ons bidden. Voor de weduwen, wezen en allen die alleen staan, dat zij Gods nabijheid mogen ervaren in de zorg die mensen hun toeschenken. Laat ons bidden. Voor onszelf, dat wij ons niet verbergen voor de wereld, maar ter aarde en licht van de wereld durven zijn door de kracht van de Geest. Laat ons bidden. Voor onze overleden broeders en zusters, dat zij de Vader in de hemel mogen verheerlijken. Laat ons bidden. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. God, gij hebt uw eeuwig woord gesproken dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Laat ons in hem het ware licht erkennen dat iedere mens verlicht en eens delen in zijn erfdeel te midden van de heiligen, door Christus onze Heer. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Bid voor de 66, dat men mijn uur vervaard mag worden door God, de almachtige Vader. Heer, wij bidden u, zie genadig naar onze eredienst. Mogen de gaven die wij aanbieden u aangenaam zijn en in ons de liefde versterken door Christus onze Heer. Bladzijde 55, gewone privatie 2. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God. Om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want in uw goedheid hebt gij de mens geschapen. Door uw rechtvaardigheid werd hij veroordeeld. Maar in uw barmhartigheid hebt gij hem verlost door Christus onze Heer. Door wie ook de engelen, de machten en krachten, huiverend u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u. En dat ook onze hulde wordt gehoord als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Heilig, heilig, heilig.

aangeheven. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna uit den Hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den Hoge. Bladzijde 56, Eucharistisch gebed 2b. Ja, waarlijk heilig zijt gij, Vader, gij zijt de bron. Uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toegroeien door de kracht van uw Heilige Geest.
1: Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, Paus Leo, onze bisschop Gerardus en onze hulpbisschop Robertus en alle die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden de luister van uw aanschijn.
0: Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met heilige Jozef haar bruidegom en met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk.

0: Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid.
1: De vrede des Heren zij altijd met u.
2: En met uw geest.
1: En wens elkaar de vrede.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zijn die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord in de naam van de Zoon.
1: Het lichaam van Christus bewaart mij ten eeuwige.

0: bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.
1: God is liefde. Wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem.

0: Laat ons bidden. Heer, mogen uw helend handelen ons genadig bevrijden van onze verkeerde neigingen en ons leiden tot wat recht is door Christus onze Heer. We willen bij ter ere van ons die vrouw te reiken, het wees gegroet.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de vrede, de Heer zij met u. Zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

U was verbonden met de Christus Koninkkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag in de heilige van de dag staat de heilige Efraïm de Syriër centraal. Efraïm wordt geboren in het jaar 306 te Nisibis in Mesopotamië, wat het huidige Nusaybin in het zuidoosten van Turkije is. Hij komt uit een arm gezin en moet in zijn jeugd reeds de kost verdienen als schaapsherder. Eens wordt de kudde aangevallen door een overmacht van wolven, zodat, ondanks het moedig gevecht van de herders, een aantal schapen gedood en opgevreten wordt. In die streek is dat eigenlijk nog nooit voorgekomen. En daarom worden de herders niet geloofd. Integendeel, ze worden ervan beschuldigd zelf de schapen geroofd te hebben en ze worden veroordeeld tot gevangenisstraf. In het begin is Efraïm, evenals de anderen, geheel en al opstandig over de schreeuwende onrechtvaardigheid. Maar in een droom komt hem het inzicht dat hij toch in vele andere dingen schuldig staat tegenover God. En daarom aanvaardt hij gelaten de straf. Als na enige tijd duidelijk wordt dat inderdaad een grote groep wolven de streek onveilig maakt, komt hun onschuld aan het licht, zodat ze vrijgelaten worden. Het gedrag van Efraïm heeft echter de aandacht getrokken van de priester die belast was met de zorg voor de gevangenen. En deze spreekt over hem met bisschop Jacobos. Deze neemt hem dan op in zijn seminarie. En daar blijkt al spoedig zijn helder verstand en geestelijk inzicht. En nadat Efraïm diaken is gewijd, vergezelt hij zijn bisschop naar het concilie van Nicea. Terug in Nisibis wordt hem het predikambt toevertrouwd, waarin hij zich op bijzondere wijze ontwikkelt. Hij blijkt een groot dichter en hij schrijft ook zijn preken in metrische vorm. Ze worden min of meer zingend voorgedragen en daardoor weet hij diepzinnige theologische beschouwingen en opwekkingen tot geestelijk leven aantrekkelijk te maken, ook voor gewone mensen die hem als een van de hunne beschouwen. Zijn roem breidt zich uit over heel de christenheid. Zijn geschriften worden alom vertaald en gebruikt. Als Nisibis in het jaar 363 door de Perzen wordt ingenomen, wordt Efraïm uitgenodigd naar de beroemde theologische school van Edessa, een belangrijk centrum van het Assyrisch christendom. Daar wordt hij uiteindelijk ook het hoofd van deze theologische school. Efraïm gaat door met zijn ascetisch bestaan en hij vestigt zich in een grot buiten de stad. Hij geeft onderricht aan de studenten die bij hem komen en hij predikt door het volk dat aangetrokken wordt door zijn roep van heiligheid. En bij dat al blijft hij trouw de voornaamste diaconale taken vervullen die hem is toevertrouwd, de zorg voor de minder bedeelde leden van de kerk. Tijdens een hongernood in 372 weet hij de welgestelden te bewegen hun voorraden te delen met de armen. Ook sticht Efraïm een groot hospitaal in die tijd. Als hij ouder wordt, trekt hij nog naar Egypte om de grote woestijnmonniken te bezoeken. Onderweg wordt hij door de grote Basilios tot priester gewijd. Maar hij heeft nooit de heilige liturgie durven vieren, omdat de verhevenheid van dit mysterie hem zo duidelijk voor ogen stond. Als theoloog, bijbelexegeet, prediker en lieddichter verdedigde hij de orthodoxie tegen invloedrijke dwaaleren, zoals die van Marcion, Barbarassan, Mani en Arius. Zijn liederen en beschouwingen over Maria gelden als een bron voor de ontwikkeling van de orthodoxe Mariologie. Een aantal van zijn schriften is ook bewaard gebleven, zoals sermoenen, dus zijn predikingen, bijbelcommentaren en vele tientallen kantieken en hymnes. Hij schreef ze zelf alleen in het Syrisch, het Edesseense dialect van het Aramees. Maar zijn werken zijn vertaald in het Armeens, Grieks en later ook in het Latijn. De later verklaarde heilige Efraïm, geldt als een van de voornaamste dichters van dus het Assyrische christendom. Zijn bijnamen zijn ook wel de diaken, Gods harp, de lier van de Heilige Geest en de profeet van de Syriërs. In het jaar 1920 riep paus Benedictus de 15e hem uit tot kerkleraar. En ook na zijn dood, dus ook, nou ja, dat bewijst ook wel het feit dat hij in 1920 tot kerkleraar is uitgeroepen, heeft hij altijd nog grote invloed uitgeoefend door zijn bijbelcommentaren en ook liturgische gebeden. Hij is overleden in het jaar 373 te Edessa. Op de universele kalender van de Rooms-Katholieke Kerk staat hij dus vandaag op 9 juni eigenlijk als facultatieve gedachtenis of feest. Maar in de Byzantijns-Orthodoxe Kerk wordt hij volop ook gevierd op 28 januari. En ook in de Koptisch-Orthodoxe Kerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk wordt hij gevierd op dus een aantal andere dagen. Het Syrisch-Orthodoxe klooster in Glane in Twente is aan hem gewijd en ook naar hem vernoemd. Heilige Efraïm, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek met... Ja, ik heb al heel wat bijzondere gasten hier tegen me over mij gehad de afgelopen jaren. Maar nog maar zelden een van mijn oude docenten van het seminarie. En dat is vandaag wel het geval. Hier tegenover mij zit namelijk Ignaz Verhak, filosoof. Ja, u moet zo meteen zelf maar even een toelichting geven van wie u precies bent. Maar ik heb les van u gehad op het seminarie. En ik had het er net al in de redactievergadering even over van even een flashback en een terugblik naar de tijd dat u les gaf. Was altijd wel heel, heel bijzonder. U gaat echt diep op de inhoud in. En u bent voor mij een beetje het beeld van hoe een filosoof hoort te zijn. Hè? Doordacht, niet zomaar antwoorden, maar echt eerst even de vraag goed doorvorsen. Ignaz Verhak, van harte welkom in de uitzending.
1: Oké.
0: Ja. Kunt u zelf even toelichten wie u bent? Want dan weten de luisteraars dat meteen.
1: Ja, ik ben emeritus, de 80 voorbij. Dus de tijd van het actieve leven ligt al een tijdje achter mij. Gehuwd, vader van 4 kinderen. Een zoon priester. En ik heb ook een theologische opleiding gehad in Rome, maar dat is lang geleden, de 60er jaren. Dat is het ongeveer. In Leuven, waar ik doseerde ik onder andere godsdienst, filosofie. En dat is het onderwerp waarschijnlijk dat ons vandaag zal bezighouden. Zo. Een filosofische blik, maar dan toch ook een gelovige blik op wat wij eigenlijk in onze tijd aan het meemaken zijn.
0: Interessant, ja. Nog even voordat we over het boek gaan spreken, wat onlangs is uitgekomen. U hebt theologie gestudeerd, ook in Rome, vertelde u. Wat voor theologie was dat?
1: Dat was algemene theologie van 4 jaar. Ja. Dat was de vervanging van... Toen was ik in het seminarie van Brugge, maar af en toe werden er mensen naar Rome gestuurd. En ik was een van die mensen die door de bisschop naar Rome gestuurd werden.
0: Kijk, ja. En dat komt nu nog wel van pas.
1: Dat komt me zeer van pas, want ik ben eigenlijk naar mijn oude liefde teruggekeerd. Ja. Om het zo te zeggen, ja.
0: Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. U hebt meerdere boeken geschreven. Hè? U gaf les op het seminarium, zoals ik net al zei. U bent inmiddels met emeritaat. U geeft nergens meer les? Of?
1: Nee. De leeftijd laat het niet meer toe.
0: Nee. Nou, wel erg fijn dat u toch naar Nederland hebt kunnen komen. Waar komt u vandaan uit België?
1: Ik ben uit Poperingen. Dat ligt vlakbij Ieper, maar eigenlijk vlakbij de Franse grens. En dat heeft mijn jeugd zeer getekend. Ik heb altijd aan mensen gezegd, ik ben geboren tussen 2 abdijen. De abdij van West-Vleteren, Sint Sixtus, en de abdij van de Katsberg. En toen der tijd was Dom Loef daar eigenlijk de abt.
0: Ja, een bekende naam.
1: Ook West-Vlaming trouwens.
0: Ja. En West-Vleteren is in Nederland vooral bekend van het ontzettend lekkere biertje.
1: Van het bier.
0: Maar dat is niet wat u bedoelt met dat u gekleurd bent door deze abdij. Nee.
1: Dat was eigenlijk een streek wat die een beetje de invloed van die 2 abdijen ondergaan had. Er was iets mystieks in die streek. Dat heeft me beïnvloed, zonder dat ik duidelijk kan zeggen waarin dat bestaan heeft. Maar dat blijft toch een blijvende invloed op mij gehad, ja.
0: Bijzonder. U zei net, u bent weer een beetje teruggegaan naar de oude liefde. Wat bedoelt u daarmee?
1: Wel, mijn zoeken... Kijk, ik kan het misschien het best van al zeggen. Door terug te gaan naar die tijd, dat was een bewogen tijd. Dat was vlak na het concilie. En dat was een tijd waar ik eigenlijk in mijn eigen opleiding wat vast zat tussen 2 tendensen. Een oude die er was en een nieuwe die aan het komen was. En ik slaagde er niet in die 2 tendensen met elkaar te verzoenen, ofschoon ik wist dat ze samenhoorden. Namelijk het dubbelgebod van het evangelie, dat dan ook bij Johannes verder uitgewerkt wordt. Bemin God bovenal en bemin uw laatste als uzelf. En zelfs meer, het tweede is gelijk aan het eerste. Dat heeft me nooit verlaten. Ik heb ook een paar sterke ervaringen gehad met het Johannes-evangelie. Maar die vraag, hoe hangt dat samen? Want je moet weten, in die tijd, en misschien nog altijd, die tweede pijler, namelijk het sociale engagement van de christen, dat werd vooral bepaald door wat wij bevrijdingsfilosofie en theologie zijn gaan noemen. En dat waren eigenlijk interpretaties van de geschiedenis waar het chiliasme nooit helemaal ver weg was.
0: Wat is dat, het chiliasme?
1: Wel, dat is die verwachting die reeds in Apocalypse staat, dat er ooit een duizendjarig rijk van vrede en gerechtigheid zou komen. Trouwens, Halik, die vermeld ik ook in mijn boek, Halik, die zit precies met dezelfde vraag. Op een bepaald moment heeft hij zich ook de vraag gesteld of het chiliasme, bij hem was dat dan Joachim de Fiori, maar dat was altijd die lange verwachting onder leiding van de Heilige Geest. Hij vroeg zich op een bepaald ogenblik af of dat eigenlijk de secularisatie niet in de hand werkte. Die opvatting. En dat was eigenlijk iets dat ik eigenlijk al meedroeg van in mijn Romeinse tijd. Dat die twee zeer wezenlijk zijn voor het christendom, dat ze samenhoren. Maar het was dat soort humanistische denken of die filosofie van de geschiedenis die ik niet kon verzoenen met wat eigenlijk de kern van het christendom was.
0: Zou je dan kunnen zeggen dat dat een soort van verlangen is naar een soort aardsparadijs? Dat chiliasme?
1: Dat zou wel kunnen, ja. Maar het is toch vooral, het gaat terug op de Apocalypse en dan heb je Irenaeus en Justinus, die dat eigenlijk verdedigd hebben. En Origenes was de eerste die zich daartegen echt verzet heeft, omdat hij vond dat dat niet tot de echte christelijke kern behoorde. Maar om terug te keren, dus dat boek is voor mij de uitdrukking van wat ik uiteindelijk als oplossing voor die twee gevonden heb.
0: Ja, de naam van het boek hebben we nog niet genoemd, geloof ik. Wat is dat?
1: Op pelgrimstocht.
0: Op pelgrimstocht,
1: ja. De hoop van christenen vandaag.
0: Ja.
1: Maar men moet eigenlijk het boek lezen om die hoop te kunnen begrijpen hoe dat iets anders is dan bijvoorbeeld duizendjarige verwachtingen van een rijk van vrede en gerechtigheid op de wereld. Dat zeker door de tijdsgebeurtenissen op dit ogenblik wel echt tegengesproken wordt, dat misschien niet direct de verwachting is die christen mogen hebben. Nee. Dus de hoop is van een andere aard. En om al die thema's samen te brengen, ben ik eigenlijk teruggegaan. Dat was een inval die me door Radcliffe gegeven was, trouwens ook, om dat terug te gaan naar de Eucharistie. De Eucharistie, die eigenlijk op de eerste plaats een rite is. Iets wat Jezus de avond voor zijn lijden gedaan heeft. Men hoeft geen zware theorieën of filosofieën of theologie te kennen om dat te begrijpen. Het is een zeer eenvoudig teken dat Jezus op de avond voor zijn leven stelt en dat hij het brood breekt en de beker ronddeelt en aan de leerlingen zegt, neemt en eet, dit is mijn lichaam. Dus dat is het de kern waarvan ik vertrokken ben, omdat ik ervan overtuigd ben dat alle christenen die naamwaardig natuurlijk die rite mede voltrekken. Ze kennen die. En dat naar mijn gevoel daarin de eenheid ligt tussen enerzijds de transcendente gerechtigheid, om dat zo te zeggen, en tegelijkertijd ook de sociale of de horizontale gerechtigheid. Want dat zijn twee woorden die ik niet graag gebruik. Omdat in die rite, en we zijn misschien dat te veel vergeten, Jezus het brood breekt, dus hij breekt zijn eigen leven eigenlijk, want zijn verankering in de wereld komt een einde. Het is de avond voor zijn lijden. Hij breekt dat brood en hij geeft het aan de apostelen om ervan te eten. En men vergeet te gemakkelijk de zin van dat eten, namelijk de zin van dat eten, dat is, doe zoals ik, volg mij na. Je krijgt het voedsel om van te leven, maar doe het zoals ik het gedaan heb. En dat doen, zoals Jezus gedaan heeft, was voor mij de oplossing voor mijn vraag. De vraag die, waarmee ik al zat van in mijn theologische opleidingstijd, hoe namelijk de verticale dimensie en de horizontale dimensie samenhoren, samen gedacht kunnen worden, voor niemand kunnen verwaarloosd worden, nog in de ene richting, nog in de andere. En daarvoor ben ik dus uitgegaan van een eenvoudige rite, omdat dat geen grote abstracte theorieën of veronderstellingen vraagt, maar iets is dat concreet beoefend kan worden.
0: Waarom zou in dit verhaal het eten zo belangrijk zijn? Dus u zegt van dit is de ritus die Christus heeft ingesteld, de avond voor zijn lijden. Het is de bron en het hoogtepunt van ons christelijk geloof, zoals het Tweede Vaticaans Concilie het noemt. Maar wat maakt die deelname aan die maaltijd volgens u zo cruciaal om te kunnen spreken over niet alleen de verticale component, hè, van de mens naar God, maar ook de horizontale component, de mensen onderling, hè, dat dubbele gebod van de liefde. Waarom is dat?
1: Wel, Jezus offert zijn leven op dat ogenblik, offert zijn lichaam, zijn leven. Hij geeft het terug aan God voor de vergifnis van de zonde, zoals we dat zelf vinden in de teksten die ons zijn overgeleverd. Maar tegelijkertijd geeft hij dat lichaam ook aan ons als voedsel om van te leven. Nu, dat voedsel om van te leven, zijn leven geven, zichzelf laten breken enzovoort, dat vraagt hij ons van dat ook verder te doen. In die zin, daar is niet alleen een kwestie van eredienst of het lichaam van Christus opdragen aan God, maar tegelijkertijd het ontvangen als voedsel om van te leven en om het zelf ook zo te doen. Die twee dimensies horen samen. Ja. Men moet in de communie ook zeggen dat het alleen duidelijk maakt dat het over meer gaat dan de communie halen, om het gewoonlijk zoals het is meestal, of een koekje gaan halen voor wie niet weet waarover het gaat. Ja. Maar dat het werkelijk een voedsel is om zelf ook zo te leven. En dat hangt bij mij samen met het feit dat wij in samenlevingen als de onze, waar de kerk geen alternatief meer is voor de staat, dus geen macht meer vertegenwoordigt, dat het geloof dat wij, waarover wij spreken, veel meer zo de vorm aanneemt van een manier van leven en verstaan van zichzelf. En in die manier van leven behoort de navolging van Jezus, trouwens van alle tijden, maar het moet elke tijd opnieuw gezegd worden, in die manier van leven behoort de navolging van Jezus tot de essentie van het geloof. En dat is meer dan geloofspunten, dat is meer ook dan een ethiek, dat is eigenlijk een manier van leven, en dat is een thema dat door heel mijn boek voortdurend terugkeert, namelijk de navolging van Jezus' gegevenheid, die ik trouwens ook Gods gegevenheid noem, want wat Jezus doet is één met zijn Vader. Het is de gegevenheid van God aan ons, en Jezus vraagt in de Eucharistie, in het ronddelen van zijn gebroken lichaam en het vergoten beker, om het zo te zeggen, van ook zelf die manier van leven tot ons te nemen. En dat is de gist in de deeg voor de wereld. Op die manier zou ik het zeggen.
0: Ja. Dus het ontvangen van de communie, hè, wat een moment is in de Heilige Mis, is dus niet alleen maar dat moment van eenwording met de Heer, maar het is ook het moment waarin de navolging van Christus gestalte krijgt, als het ware. Dus dat is ook een vertrekpunt.
1: Ja. Want wij kunnen niks uit onszelf. We krijgen het, we ontvangen het, we ontvangen het om het ook zo zelf te doen. Trouwens, als je goed kijkt in twee evangelies. Ik heb het over het evangelie van Lucas en dat van Johannes. Wordt eigenlijk een interne commentaar gegeven in het avondmaalverhaal over de zin van dat verhaal. En het typische is, wanneer apostelen of wanneer de evangelisten zelf een interne commentaar geven op die rieten, dat Lucas op een bepaald ogenblik die twist tussen de apostel wie is de grootste inlast. Hij last dat in het avondmaalverhaal zelf om te zeggen dat Jezus diegene is die gekomen is om te dienen. En bij Johannes gaat het zelfs zo ver dat het avondmaal eigenlijk verdwijnt. Er wordt alleen maar gezegd dat het is tijdens een maaltijd. Maar het verhaal van de voetwassing legt weer de nadruk op het feit dat Jezus de dienaar is, de slaaf die de voeten wast van zijn leerlingen. Zo, men voelt dat naarmate het evangelisch zichzelf ontwikkelen, dat die interpretatie van navolging, van doen zoals Jezus gedaan heeft, daar zeer centraal komt te staan. En we zijn dat een beetje vergeten.
0: Hoe kan dat? Hoe kan het dat we dat verloren zijn, denkt u?
1: Och, ik denk dat het is omdat wij altijd, en dat is nu een beetje de godsdienstfilosoof die spreekt, dat wij altijd geneigd zijn tot een natuurlijke religie. En dat keert terug. Daarom moet men soms oppassen met wat er met de catechumenen gebeurt of met jonge priesters gebeurt. Er is een neiging om terug de liturgie te zien als de plaats van de dienst aan het eeuwige en het tijdelijke. Dat noem ik natuurlijke religie. Dat is een natuurlijke tendens in de mens. Een dorst naar transcendentie. Dorst naar transcendentie, die men trouwens in alle religies terugvindt. En dit is ook iets dat in de katholieke liturgie is binnengegaan. Maar als je goed kijkt naar wat Jezus die avond voor zijn lijf gedaan heeft, dan gaat dat verder. Ja. Dat is het doorbreken van die natuurlijke religie. Het is natuurlijk met hem in een offerdienst naar de Vader gaan. Maar tegelijkertijd is het ook het brood ontvangen, zijn lichaam ontvangen, om het zelf ook te gaan doen.
0: Dus het is niet per se verkeerd om die transcendente God primair te willen aanbidden in de liturgie, maar het is niet volledig.
1: Het moet
0: doorgaan.
1: Ja. Daarom het dubbelgebod.
0: Ja.
1: Het dubbelgebod keert langs alle kanten terug. En daarom vind ik het belangrijk dat evangelisten als Lucas en Johannes in die richting gaan. Dat is iets om na te volgen. Dat is niet louter, eredienst in onze natuurlijke opvatting van het woord.
0: Ja, dus dienaar worden. Hè? U zegt Lucas, het Lucas-evangelie last zelfs dat verhaal in over wie is de grootste van de leerlingen. Nou, de grootste is in feite de kleinste, hè, de meest nederige. Johannes doet daar nog een schepje bovenop door zelfs de voetwassing daar in het hart van dat evangelie te plaatsen. Dus ook die navolging in dienstbaarheid van de Heer. Ik wil daar dadelijk nog wat langer over gaan praten, maar we gaan even een kleine muzikale onderbreking houden.
1: Ja.
0: U bent over de Eucharistie, over de Heilige Mis aan het spreken en hoe we dat eigen kunnen maken. Hoe we ook onszelf in navolging van Christus als offer voor de ander kunnen schenken. We gaan luisteren naar O Salutaris Hostia. Dat leek me wel heel toepasselijk. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, Ignaas Verhak. Mooi dat u meteen volop de zaak in bent gedoken. Hè? U hebt hier een boek over geschreven toen u net sprak over het giliasme en die verwachting van het duizendjarige rijk. En dat dat in de tijd waarin u bent opgegroeid of waarin u zelf gevormd bent, wel een belangrijk stempel ook op de theologie drukte. Hè? Dus bijvoorbeeld het stempel van onder meer de bevrijdingstheologie. Hè? Toch proberen met wapens dat rijk van vrede als het ware af te dwingen. Hè? Toch wat ik net noemde, een soort aards paradijs te creëren, maar niet zozeer het godsrijk, hè, dat God regeert. Ik moest dan ook even denken aan een bekend begrip uit de begintijd van de kerk, parousia. Parousia, het Griekse woord wat in onze tijd vaak wordt vertaald vooral met wederkomst. Hè, de tijd dat Christus zal wederkomen. Maar letterlijk betekent het eigenlijk aanwezigheid. Hè? In dit hele kader waar we het nu over hebben, hè, de heilige mis, het transcendente wat zich als het ware met onze werkelijkheid wil inlaten, om het zo te noemen. Bij de kerkvaders zag je duidelijk die tendens om parousia, die wederkomst, ook aan de heilige mis te koppelen als het ware. Hè. Dat het moment is waarop Christus nu al in het hier en nu weder wil komen via het altaar. Is dat iets waar u ook mee bezig bent met die gedachte?
1: Oh, ik zeg het, ik heb dat begrip parousie niet letterlijk gebruikt, maar het was in mijn boek is het voortdurend een wisselwerking tussen momenten van hoop, vreugde, vrede, die we eigenlijk als christenen alleen hebben als vreugde in God, om het feit dat wij opgenomen zijn in de werking van God in zijn eigen schepping. Want het is een wisselwerking tussen de twee, het is niet zomaar God boven de wereld, maar een God die in de wereld afdaalt om er zelf werkzaam in te zijn. Aan de ene kant dus nemen wij deel aan de hoop, de vreugde en de vrede van God zelf, door Jezus Christus. Noem dat, ja, je kunt dat de parousie, de aanwezigheid van God noemen, ik ben daarmee akkoord. Tegelijkertijd is het ook dat dubbele gebod, dat andere, is ook altijd werken aan de vrede, werken aan de hoop, werken aan de vreugde in de wereld zelf. Maar altijd met de gedachte dat wij eindige mensen zijn en dat het niet dat is. Het is niet het lukken van de vrede, het lukken van de vreugde of het slagen van de hoop die eigenlijk het essentiële is voor de christen. De christen is eigenlijk iemand die de maat neemt van zijn eigen eindigheid midden in de hoop die hem van God gegeven is. Dus een zeer moeilijke spanning. Het christelijk leven is een zeer moeilijke spanning tussen enerzijds een hoop die groter is en sterker is dan de mens zelf en tegelijkertijd ook altijd een werken in de wereld aan die hoop, aan die vreugde, wetende dat het nooit helemaal 100% zal slagen en dat er tijden als de onze komen waar alles lijkt aan degelijk geslagen te worden. Dat is trouwens iets dat Monsieur Harrison soms dat was toen Belgisch Congo nog, dat hij dat soms hoorde van, we hebben heel de tijd gewerkt, jaren gewerkt aan scholen, aan ziekenhuizen, en in een paar weken werd allemaal kapot geslagen. Mm. Wel, dat is een ervaring waar de christen moet leren mee leven, omdat zijn hoop altijd groter is, ik kan niet zeggen elders is, maar dieper ligt, namelijk de aanwezigheid van God. En als u dat parousie noemt, akkoord, dan ben ik dat. Dat is dat wat ik probeer te zeggen, ja.
0: Ja. Is de situatie van de wereld waarin wij nu leven, is dat ook voor u de aanleiding geweest om dit boek te schrijven?
1: Nee? Eigenlijk niet. De aanleiding was iets vrij banaals, dat trouwens niet het moeite waard is om te vermelden. Ik heb dat wel in een interview met Tertio gedaan. Maar de aanleiding was eigenlijk het feit dat ik onze parochia moest sluiten. Omdat ik geen uitweg meer zag. En toen heb ik de reacties van de mensen allemaal gehoord en beleefd en meegeleefd. En dat was niet mals voor de kerk. Nu, dat is laten we zeggen, een lokale situatie waar die niet te veel moeten op ingaan, dat is het niet. Maar toen dacht ik, we moeten opnieuw Lumen Gentium 10 gaan lezen en dat gaan ontdekken. Namelijk in Lumen Gentium staat er dat de gelovigen eigenlijk de mede-opdragers zijn van het Eucharistie, samen met de priester. En misschien was men dat in onze parochie een beetje te vergeten, maar de omgekeerde tendens bestaat ook, dat het een kwestie is van de priesters alleen. En het was een beetje, dat maakte me, dat zat wat wrang voor mij. Zo. Enerzijds gelovigen die vinden dat zij de gemeenschap zijn. Anderzijds priesters die denken dat ze zomaar kunnen beslissen over het al dan niet sluiten van parochies. Ik zat daar tussen die twee. Ik heb uiteindelijk onze parochie moeten sluiten door het feit dat ze geen toekomst had. Dat geef ik graag toe. Maar die spanning is gebleven. En het is de spanning die ook in Lumen Gentium zit. En dat was eigenlijk een van de redenen om opnieuw te gaan denken over de interne samenhang van de dubbele gebod. Hoe daar in feite twee tendensen, twee richtingen, de verticale en de horizontale, samen tot een eenheid verweven zijn. Maar er zijn nog andere dingen in dat boek, maar dat staat er niet met zoveel woorden in. Maar dat gaat over het feit dat ik kleinkinderen heb. En aan kleinkinderen moeten uitleggen wat geloven eigenlijk is. Dat is van heel ver komen. Van heel ver. Ze zijn van goede wil, maar ze leven in een omgeving waar dat absoluut niet evident is. En er is een klein stukje in mijn boek dat komt na de uiteenzetting over Kabasilas, die orthodoxe mysticus van zoveel jaren, zoveel eeuwen geleden. Een klein stukje van hoe kunnen wij nu de wereld opnieuw aan een schepping, als een schepping, leren ontdekken. Want de idee van schepping als een causale verklaring van de wereld in tegenspraak met de wetenschappen, dat is totaal passé. Zowel in de wetenschap als in de theologie, daar kun je niks meer mee doen. Je moet opnieuw de gratuïteit, de roepstem van het leven opnieuw herontdekken samen met jonge mensen om uiteindelijk daarin God terug te vinden. En dat was dus een stukje dat ik met plezier in dat boek ingelast heb. De bedoeling was ooit een boekje te schrijven voor mijn kleinkinderen, maar dat is nooit gebeurd. Maar iets van die uiteenzetting is in dat boek gebleven, omdat dat een vraag is waar veel mensen mee zitten. Het is Gods schepping allemaal, goed en wel, maar al dat lijden in de wereld, al dat misgedragen van mensen, zelfs van priesters enzovoort, hoe kun je dan nog zeggen dat dat een schepping is? Wel, ik heb onlangs iets ontdekt dat misschien, maar dat staat er niet meer in het boek. Een mens evolueert natuurlijk altijd. Maar de gedachte van erven is een dubbele gedachte. Erven is krijgen. En erven is tegelijkertijd verantwoordelijk opnemen voor wat je krijgt. Een erfenis is nooit absoluut goed of absoluut slecht. Er zijn mensen die weigeren te erven. Waarschijnlijk omdat ze de verantwoordelijkheid voor die erfenis niet willen opnemen. Maar die gedachte van erven laat ons misschien toe om beter door te dringen tot hoe wij ons verhouden tot God en de wereld. We krijgen niets, het bestaan is ons gegeven, we hebben er niks intussen gekomen. Het is ons puur gegeven. Maar die gratuïteit betekent niet dat het een 100% cadeau is, al waarin alles naar onze wens is. Er ligt ook een stuk verantwoordelijkheid. En een stuk verantwoordelijkheid dat misschien uiteindelijk maar binnen het geloof zelf tot zijn rijpheid kan komen. Maar zolang je met jongeren spreekt, moet je binnen proberen te komen in de gratuïteit van het bestaan, hoe ze daarin een roeping kunnen ontdekken, ook in de laïcale zin van het woord, een levensroeping, hoe ze daarin mensen ontmoeten die ze graag zien, waar ze een koppel vormen. Dat is absoluut niet goedkoop, dat mensen elkaar ontmoeten als twee spelden in een hooiberg, om zo te zeggen, en toch elkaar vinden. Zo die gratuïteit die tegelijkertijd ook een vorm van verantwoordelijkheid is. En misschien is dat een nieuwe weg om over de christelijke ethiek te spreken. De christelijke ethiek wordt dikwijls verguisd als zijnde een ethiek van verboden. Misschien zou je het zo kunnen zeggen dat het een ethiek is van ontvangen en tegelijkertijd verantwoordelijkheid opnemen. Neem bijvoorbeeld de seksualiteit, maar we dwalen nu even af van ons boek, daar stop ik dan. Neem nu bijvoorbeeld de seksualiteit. Die is nu op velerlei wijze losgekoppeld van ieder vorm van verantwoordelijkheid. Je kunt eigenlijk vrije liefde bedrijven met de technische en medische middelen die er zijn. Dat is totaal mogelijk. Je kunt op die manier je leven uitbouwen. Maar dat is geen basis, absoluut geen basis om een huwelijk aan te gaan, om een relatie aan te gaan. Een relatie aangaan ligt reeds op het vlak van grenzen aanvaarden, verantwoordelijkheid opnemen en toch samen naar een project durven kijken binnen de grenzen van de menselijke eindigheid, binnen het geluk en misschien ook het ongeluk van wat die ontmoeting uiteindelijk geweest is. Zo, er zijn veel dingen waar wij op een nieuwe manier moeten gaan over nadenken in de kerk, omdat een bepaalde manier van presentatie van wat we zijn totaal uit de tijd is. Dat werkt niet meer.
0: Ja, ik vind het wel heel mooi om te horen dat ook de kleinkinderen hierin toch een bepaalde rol spelen. Ja, hè? En ik denk dat veel ouderen dit ook herkennen. Hè? Zeker de generatie die nog gewoon heel vanzelfsprekend met het geloof omgaat. Nog steeds elke zondag naar de kerk gaat. Maar dan een soort kloof voelt, hè, naar de generaties na hun. Ik vind dat u het heel mooi beschrijft. Hè? Dus de jongeren ook weer bewust maken van de gegevenheid van de schepping. Hè? De gratuïteit, zoals u het noemt. Hè? Dus het is een geschenk waar wel een verantwoordelijkheid aan vastzit. Maar wat is nou de ingang om dit ook verstaanbaar te maken voor jonge mensen? Hè? Want ik kan me voorstellen dat als u met deze woorden spreekt, dat jonge mensen dan uw vertrekpunt misschien toch niet helemaal kunnen pakken of zo. Als u het woord schepping gebruikt, dan impliceert dat ergens al een schepper ook. Hè? Maar als je zover van dit soort begrippen afstaat, waar begin je dan? Wat is de openingszin, om het zo te noemen?
1: Wel, de openingszin is zich bewust worden van het feit dat het bestaan ons gegeven is. Ja. In de dubbele zin van het woord gegeven kan betekenen een bruut feit, geworpenheid bij Heidegger. Ja. Maar gegevenheid kan ook betekenen in de zin van geschenk, cadeau. Het leven is eigenlijk een beetje van de twee samen.
0: Je kunt nooit. En stel dat een jongere zegt, ja, maar dat is niet waar, want ik maak mijn leven helemaal zelf. Hoe kun je dat argument onderuit halen? Het feit dat hij geboren wordt, heeft hij niet zelf voor gekozen natuurlijk.
1: Nee.
0: Dat
1: is, ik vind dat de perfecte moderne houding. Het leven maken voor zichzelf.
0: Ja.
1: Maar het leven werkt zo niet. Er zijn momenten waar een jongen verliefd wordt op een meisje, om het maar zo te noemen. Eenvoudig. Het gebeurt elke dag. Daar zit een geheim in, daar zit een wonder in. Dat je elkaar vindt. Wel, dat zijn momenten van de liefde. Ontdekkingen van de liefde in verschillende vormen trouwens, vriendschappen ook. Zijn momenten waar men ontdekt dat er toch iets meer aan de hand is dan louter ik maak mijn leven zoals ik dat zelf wil. Want als men een andere ontmoet, dan ontmoet men in zekere zin een grens. Een grens aan die innige ik-gerichtheid. En ik heb de indruk dat met jongeren omgaan, dat precies voortdurend is gaan van grens naar grens. Niet in de zin van ethische beperkingen, daar gaat het niet over. Maar hoe de gegevenheid altijd momenten van een overstijgen van zichzelf is. Bijvoorbeeld, zoals je zegt, ik maak mijn leven zoals ik dat zelf wil. Wel, in de ontmoeting lukt dat niet. Als je dat probeert in een huwelijk, dan loopt dat huwelijk spaak binnen 2-3 jaar. Dat lukt gewoon niet. Binnen de ervaring van de gegevenheid is er iets die ons op een hoger niveau tilt als we dat willen. Trouwens, als we nu over invallen spreken, het is door over zo'n dingen na te denken, maar dat spreek ik nu al van 20 jaar terug, dat ik op een nieuwe manier de Triniteit heb leren verstaan. Namelijk de gegevenheid van God aan een ander in hemzelf. Maar dat is een zijsprong. Ik ga het nu even terugkeren. Maar ik wil maar zeggen dat zelfs mijn filosofie van de Triniteit, mijn denken, mijn theologie van de Triniteit, zoals die in het boek beschreven staat, eigenlijk ook in dat soort ervaringen haar wortel heeft.
0: Ja, dus de drie-eenheid is ook een gegeven, hè, een gegeven zijn aan elkaar in de eeuwigheid.
1: In eeuwigheid, dergelijks, maar ook een gegevenheid aan de schepping. God stelt die gegevenheid open voor de schepping.
0: Ja.
1: Heb ik trouwens bij Bulgakov ontdekt dat men de durf moet hebben om de verhouding tussen God en de schepping meer nauwer samen te gaan en niet louter in causale redeneringen te blijven verblijven hangen.
0: Is even de brug terug naar de Eucharistie, hè? Want daar, dat had u eigenlijk ontdekt als de grote verzoening tussen die twee, dat dubbele gebod, hè?
1: Ja.
0: Van het gebod van God te aanbidden en te beminnen boven alles en tegelijkertijd ook de naaste als jezelf. Komt dat hier ook samen in die Eucharistie? Hè? Dus dat de drie-ene schepper die zijn relationele leven, zijn gegeven leven van liefde aan elkaar. Hè? De vader aan de zoon als antwoord weer aan de vader. En de liefde die daartussen bestaat, de Heilige Geest. Dat mededelen, dat geven van die liefde, die gratuite liefde waar u het net over had. Komt dat niet juist samen op het altaar?
1: Dat komt samen op het altaar. Jezus geeft zijn leven en geeft het terug aan zijn vader om ter wille van de vergiffenis van de zonde. Dus die vergiffenis van de zonden is in de eerste plaats iets dat we cadeau krijgen. Het is God die dat voltrekt, die zijn vergiffenis mededeelt in het offer van Jezus. Het is tussen wat de vader en de zoon gebeurt, tussen die twee, dat het drama van de vergiffenis, om het zo te zeggen, maar het is natuurlijk een woord dat niet helemaal past hier, maar de dramatiek van het vergiffenis in feite plaatsgrijpt, werkelijk wordt. In die zin zijn we door de Eucharistie met God verzoend. Dat is niet iets dat we zelf moeten doen. Dat is iets waarvoor Jezus zijn leven gegeven heeft en hij het antwoord van de Vader gekregen heeft, wat wij dan de vereistes noemen. In die zin is de vergiffenis van de zonde, namelijk het weer opnemen van de schepping in God, of het weer aannemen van de verloren zoon als zoon van de vader, want dat zijn al die thema's die in het evangelie terugkeren, dat gebeurt dat in de Eucharistie. Dat wordt daar herinnerd en voltrokken en herinnerd tegelijkertijd. Maar het is in die gezindheid van mensen die met God verzoend zijn, ondanks zichzelf, om het zo te zeggen, niet tegen ons, maar we zijn er niet, hebben er niet in moeten tussenkomen, dat wij ook zelf die houding kunnen belichamen in de verhouding tot anderen, in ons leven, in het huwelijk. Waarom niet? Het heeft ons een aansporing om in die geest van gegevenheid met elkaar te leven en niet als moderne ekken de ene tegen de ander op te gaan leven, want dat faalt, dat loopt op de klippen, dat weten we zo.
0: Ja. Ja, de titel van uw boek, wel interessant, Op pelgrimstocht, de hoop van christenen. Waarom op pelgrimstocht? Is het ook een beetje uw persoonlijke pelgrimstocht die u hierin beschrijft?
1: Ja, maar omdat het is een thema dat veel gebruikt wordt bij ons. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo is, maar in Vlaanderen is dat een gegeerd thema, pelgrimstocht.
0: Ja, er wordt heel wat afgepelgrimeerd, ook hier in Nederland.
1: Ja, er wordt ook veel gestapt door mensen die op pelgrimstocht zijn. Dus dat is een titel die in ieder geval succes heeft. Maar of het onmiddellijk begrijpelijk is wat ik daarmee bedoel. Ik bedoel eigenlijk dat wij in de wereld op pelgrimstocht zijn, maar dat het doel niet een apotheose van de geschiedenis, maar ook geen stadium. Het doel ligt, blijft in God. Het is een deelnemen aan. En dat is tegelijkertijd een aansporing tot, maar ook een zeer sterke bevrijdende ervaring. Van als het mislukt, ben ik niet mislukt. Want God heeft zelf zijn leven gegeven aan een kruis. Dus God is zelf mislukt in de wereld, om het zo te zeggen. Het was de avond voor zijn lijden. Dus in die zin, wat wij tegenkomen, de tegenkantingen die we hebben, de tegenslagen, zijn opgenomen in de oneindigheid van God. Dat is wat ik bedoel met op pelgrimstocht. Nooit de hoop verliezen, nooit de moed laten zakken. Het kan tegenslaan. God kan ver weg zijn in de wereld, maar op pelgrimstocht betekent nooit de moed verliezen, nooit zeggen het is voorbij, het is nooit voorbij.
0: Ja.
1: We blijven verder gaan.
0: Is het misschien ook, kijk, een pelgrimstocht heeft natuurlijk altijd een doel voor ogen. Hè? Je bent op weg naar een bepaalde plaats, hè? Om het even te vertalen naar een pelgrimage hier ergens in Brabant of in Vlaanderen.
1: Ja.
0: Dan kan het gevaar bestaan dat we alleen maar reikhalzend vooruitkijken, hè, naar de aankomst, naar de plaats waar het allemaal te doen is, waar de heilige begraven ligt bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Het kan ook zijn dat we ons helemaal verliezen in het hier en nu. Hè, dat we alleen maar bezig zijn met de gesprekken die we onderweg voeren op die pelgrimstocht, ja, of de gebeden die we op dat moment bidden. Maar is het katholieke leven niet dat allebei? Hè? Waarom vraag ik het nu? We hadden vanmorgen bij de koffie even een klein gesprekje over de oude schoolcatechismes die in Nederland op alle scholen vroeger aan de kinderen werd geleerd. En de eerste vraag van die schoolcatechismes was, waartoe zijn wij op aarde? Dus dat kwam meteen goed binnen. En het antwoord, we hebben het vanmorgen nog even met z'n allen besproken hier met het team van Radio Maria. Om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. En die combinatie van dat het niet alleen maar gaat om het leven dat ons nog wacht na de dood. Hè, want dat is natuurlijk ja, ook een beetje een te eng beeld eigenlijk. Mm-hmm. Hè, een te smal beeld. Hè. Ja. Het gaat om het leven na de dood natuurlijk. Hè, de volheid van het geluk. Maar ook al hier op aarde
1: ja.
0: begint dat hemelse geluk in feite. Als ja. we God dienen. Hè, daardoor, door God te dienen. Begint dat leven, dat hemelse leven hier op aarde al door te breken. Is dat ook een beetje wat u bedoelt met die pelgrimstocht?
1: Ja. De eerdienst is dat dubbele gebod. Dus de eredienst is tegelijkertijd God aanwezig brengen, de gegevenheid van God, de liefde van God aanwezig brengen in onze menselijke relaties, in de gegevenheden van de wereld. Het enige wat ik probeer aan te duiden, dat is, pas op, duid dat niet aan als een soort eind, absolute eindtoestand waar de geschiedenis ooit beter zal zijn dan ze nu is. Dat weten we eigenlijk niet.
0: Ja, ja. Dat is een belangrijk punt. Hè? Want ja. dat wordt vaak wel gedacht. Hè?
1: Dat
0: er 2000 jaar christendom wordt samengevat als... Nou, zo heel veel heeft het ook niet uitgehaald, want er is nog steeds oorlog. Hè? Ja, hoor je vaak. Hè?
1: Maar dat is de bekoring van dat chiliasme.
0: Ja, precies.
1: Dat we naar een groot rijk zouden gaan waar de wil van God magnifiek of volkomen gedaan zou worden. Nee, de eindigheid laat dat niet toe.
0: Nee. De Apocalyps spreekt natuurlijk wel over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar die is in feite in die Eucharistie ook al begonnen, denk ik.
1: Is nu al begonnen.
0: Die doorspekt nu al de schepping. Dat wil niet zeggen dat heel die schepping er al deelgenoot van is, hè? Want niet iedereen heeft Christus als Heer erkend. En niet iedereen laat zich meenemen in die beweging van de Eucharistie, hè? Waarin Christus zich aan de Vader offert. Ja. Maar de poort staat wel open. De mogelijkheid om binnen te treden is al gegeven.
1: Ja. Ja, het christendom hangt samen van tegenstelling die het samen gedacht wordt. Eindigheid en oneindigheid, gegevenheid, weerstand van de wereld, het kwaad. Ja. Het kwaad en de wereld. Zelfs het kwaad en de schepping is iets dat niet ontkend kan worden. Soms vraag ik me af of we niet een waarschuwing hebben dat we toch alleen maar eindige mensen zijn. Maar er is trouwens nog iets anders dat mij, wat aan de Meleuvense tijd geboeid heeft, namelijk wat Heidegger het Sein zum Tode noemt. Heidegger zegt op een bepaald ogenblik dat het Sein zum Tode, de beleving daarin bestaat, zichzelf prijs te geven, zichzelf op te geven. Men heeft dat altijd nihilistisch gedacht. Het leven heeft geen zin. We geven onszelf op, we leven naar de dood toe en aan het einde ontdekken we dat het geen zin heeft gehad. Ik heb ooit dat dus uitgelegd in de les in een internationale groep en er was daar een zwarte, een Afrikaan, die de vinger opstak en zei, ja, zegt hij, dat is precies wat christenen moeten hebben om de mystiek te begrijpen. De mystiek is een vorm van loslaten van zichzelf, aanvaarden dat we sterfelijk zijn, dat we ten dode zijn, om het zo te zeggen, maar tegelijkertijd de bereidheid om zichzelf prijs te geven. Het grote verschil is natuurlijk dat bij Heidegger lijkt het te zijn, maar je was leerling van de Jezuïetenorm, maar weet dat niet.
0: Oh ja, dat is voor mij ook nieuw,
1: Ik kwam van de Jezuïeten. Ja. Maar dat is hij zichzelf loslaten, zelf prijsgeven is in het niets. Terwijl voor de mystiek is het zichzelf loslaten in het mysterie van God. Maar in beide gevallen, zowel Heidegger, het existentialisme, als de mystiek, is een vorm van besef van eindigheid. Dat we niet binnen de eindigheid ons levensdoel kunnen realiseren, alleen in een absolute zin van het woord.
0: Ja. En die Heidegger... Is dat het christelijke woord versterving? Zit dat benadrukt dat sterk, denk ik. Hè? Het versterven, zomaar in een leegte, maar het versterven in de aanwezigheid van de Heer.
1: Ja,
0: daarmee oude leven afleggen en een nieuw leven aannemen.
1: Want de ascese ligt daar dicht bij, de verstervingen.
0: Precies. Dat is meer dan het onthouden en het vasten.
1: Het versterven aan het leven op ieder moment.
0: Ja, ja.
1: Ik vind dat dat ook in het huwelijk zo is. Maar natuurlijk, je moet niet dramatiseren. Maar overal waar mensen samen leven, is er een moment waar dat men moet loslaten. Het is niet voor mijn ik dat ik het doe, om het zo te zeggen.
0: Het zijn ook de woorden van de Heer zelf. Hè? Van wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. Die zal het winnen,
1: Je vindt in zo'n thematiek vind je voortdurend alle soorten citaten uit het evangelie terug.
0: Ja. We gaan... Het is altijd maar een uur de uitzending en het uur vliegt altijd zo om. We gaan nog even luisteren naar een stuk muziek en dan zijn we zo weer terug in de uitzending. Misschien kunt u nog iets meer vertellen ook over het boek zelf, hè? Zo dadelijk. We zijn natuurlijk al volop erover aan het spreken. Ik weet dat u vele boeken hebt geschreven. Hè? We hebben ook boeken van u behandeld in de lessen destijds op het seminarie. Maar ik ben wel heel benieuwd van dit boek. Wat maakt maakt het nou anders dan die andere boeken die u tot nu toe schreef? Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek en dan zijn we zo weer terug. We gaan luisteren naar Adorons le corps du Christ.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met Ignaz Verhak. Filosoof, theoloog, grootvader van kleinkinderen, heeft hij ons net verteld. Was een van de redenen ook dat hij zijn nieuwe boek schreef. Op pelgrimstocht de hoop van christenen. Nou, we hebben er wat puntjes uitgehaald zo. Hè. Dat is natuurlijk, de uitzending is te kort om dat helemaal heel uitgebreid te bespreken. Maar toch een paar mooie punten al benoemd. Ja, u sprak zelf ook over het parochieleven waar u nou bij betrokken bent. Hè? En de situatie in België natuurlijk moeilijk. Hè? De secularisatie heeft daar flink om zich heen gegrepen de laatste tientallen jaren. In Nederland natuurlijk niet anders. Maar ik kan me voorstellen als u in een parochieomgeving bent. Hè? Ik ben zelf pastoor van een parochie. Daar is die opdracht, dat dubbele gebod van de liefde, is daar ook heel concreet. Hè? God uiteraard centraal in de gemeenschap van de parochie. Maar ook het elkaar beminnen. Hè? Met al die moeilijkheden, hè? De generatieverschillen, verschillende opvattingen, et cetera. Dat maakt het soms ontzettend moeilijk om dat gebod van de liefde ook echt na te leven. Nu spreek ik over een parochiegemeenschap, maar dat geldt denk ik ook voor het gezinsleven. Hè? Daarin heb je ook datzelfde kruis te dragen van in die verschillendheid, de verschillende karakters die in een familie samenkomen, maar toch dat dubbele gebod leven, naleven. Zegt u daar nog iets over in uw boek ook?
1: Niet te danig. Nee, omdat het eerste deel is helemaal gewijd aan een analyse eigenlijk van de betekenis van de Eucharistie. Het tweede deel gaat vooral over enkele personen die me getroffen hebben in die problematiek. Maar wat u natuurlijk wel hebt in de parochies, om daar naar dat onderwerp terug te keren, dat is dat niet alleen de secularisatie, maar de zinscrisis die in de huidige samenleving aanwezig is, daar ook heel scherp naar voren treedt.
0: De gezinscrisis of zinscrisis?
1: Zinscrisis.
0: Oh, zinscrisis.
1: Ja, beide.
0: Ja, dat hangt ook samen natuurlijk.
1: Beide, ja.
0: Waartoe zijn wij op aarde, die vraag.
1: Ja.

0: weet en soms hoort dat die oudere mensen dat toch met een grote vraag zetten. Waarom gaan onze kinderen niet meer naar de kerk? We hebben al het mogelijke gedaan om onze kinderen en kleinkinderen het geloof door te geven. Het is ons niet gelukt. Waarom? Ik ken mensen, een collega die ouder is dan ik, die enorm met die vraag zit. Wat heb ik verkeerd gedaan? Het antwoord is natuurlijk waarschijnlijk niets. Het is een totale, het is een levensomgeving die helemaal anders is dan datgene waarin wij, onze generatie, is opgegroeid en opgevoed. Maar de dingen zijn aan het keren. En dat is wat ik zou willen zeggen over die zinscrisis. Namelijk, men is het aan het ontdekken dat de jongeren opgesloten zitten in de media. Met alle soorten connecties met mensen die ze niet eens zien, maar die wel een voortdurend vlug oordeel over hen vellen. Zodanig dat achter die hyperconnectiviteit, die thans bijna de norm is van de samenleving, dat achter die hyperconnectiviteit een burn-out, een leegte en een zinscrisis verborgen gaat. Anders zijn die burn-outs niet te verklaren. Men is overgestimuleerd, overvraagd door al wat die hyperconnectiviteit in het huidige leven met zich meebrengt. En het is daar, op de plaats waar die leegte verschijnt, waar die zinscrisis ontstaat, dat de kerk zeker aanwezig zou moeten zijn. Om te leren zien waaraan dat ligt, wat de oorzaken daarvan zijn, want dat zijn sociale oorzaken. Men is nu bezig met bijvoorbeeld bepaalde apparaatjes te verbieden aan jonge mensen. Gesteund op alle soorten wetenschappen van de hersenen, weet ik veel. Volledig, waarschijnlijk volledig juist. Maar er is meer aan de hand. Er is een totaal verlies aan zin en aan relatie. Want dat relaties achter een computerke of een smartphone, dat is niets waar je verantwoordelijke voor opneemt. Integendeel, je krijgt een beoordeling terug die je alleen maar vernietigt. Zeker als je het slecht treft. En die zinscrisis, ik denk dat we moeten daar aanwezig zijn om opnieuw te laten zien wat aan een leven inhoud en vulling kan geven. Al waren het maar op een zeer primitief stadium, maar we worden daar eigenlijk in geholpen door het feit dat een aantal mensen op terugkeren naar de kerk, of juist die jongeren die doorhebben dat het leven leeg geworden is, die vinden opnieuw de weg naar de kerk. En dat is een zeer interessant fenomeen, namelijk catechumenen heraanknopen bij de kerk en de huidige leegte of zinscrisis in de samenleving. Dat is een fenomeen waar we zeker moeten bij aanwezig zijn.
1: Ja. En bedoelt u bij aanwezig zijn dat we ook op die sociale media aanwezig zijn dan? Of bedoelt u meer van wij moeten die jongeren begeleiden die in die leegte ronddolen?
0: Ik denk eerder aan begeleiden van diegenen die op zoek zijn om de leegte te ontsnappen.
1: Ja, maar toch, de manier om ze te vinden is vaak toch het internet. Hè? Tenminste, even een simpel voorbeeld uit onze parochie. Ik heb nu ook wat jongeren die zich aanmelden voor het doopsel. Hè? Die precies wat u beschrijft, hè? Die zien het wereldse alternatief, om het zo te noemen. Hè? De leegte die de wereld biedt. Nou, dat lijkt even interessant, maar op een gegeven moment put dat uit. Hè? Met festival na festival. En inderdaad,
0: het vreet hen aan. Hè?
1: Ja, en je hele sociale leven speelt zich toch vooral af op internet. Maar toch begint internet nu ook een plaats te worden waar ze wel ook de eerste keer de aanraking hebben met het geloof, met de kerk. Ja. Dat daar ook alternatieve stemmen te horen zijn van priesters bijvoorbeeld die actief zijn op internet. Of van livestream, dus uitzendingen van heilige missen waar ze door geraakt worden. Dus het kan ook een soort opening bieden om juist die jongeren al een eerste kennismaking te geven met de kerk. Dat mag natuurlijk nooit het volledige antwoord zijn, want uiteindelijk moeten ze ook in een echte gemeenschap thuis raken met echte mensen. Maar dat is denk ik ook iets dat we niet moeten onderschatten. Want
0: zeker
1: ik merk,
0: niet onderschatten. Ja. Maar ik zou daar een kleine nuance bij plaatsen, namelijk het is eigenaardig is dat de catechumenen toch elkaar ontdekt hebben op dat vlak.
1: Precies.
0: In menselijke relaties. Ja. En dat ze allemaal al een stuk verleden achter zich hebben voor ze de stap naar de kerk zetten. Al waar maar onder elkaar praten, dat kan zo niet verder gaan. Dat is een leegte, heb je dat ook, enzovoort. En het is dikwijls in beginnende, ik ga niet zeggen relaties, maar vriendschapsverhoudingen, dat men naar de kerk terugkeert. Het is zelden dat een individu

0: weg terugvindt. Het gaat telkens om een klein groepje. Maar dan moet men zeker aanwezig zijn om zorgen dat wat men zoekt, dat het begeleid wordt en dat het ook in een christelijke zin begeleid wordt. Want ik kan me best voorstellen dat die mensen zich vrede gaan nemen met de natuurlijke religie. Bijvoorbeeld de religie van het transcendente zonder feitelijk engagement, om aan die leegte te ontsnappen in iets anders.
1: Dus ook het gemeenschapsleven moet getoond worden en geleerd worden. Dat je binnentreedt in een mystiek lichaam. Hè? Dat is natuurlijk ook wel over de gegevenheid gesproken. Ja. Dat is ook wel een prachtig gegeven. Hè? Dat we lidmaat worden van een lichaam op het moment dat we binnentreden in die kerk.
0: Ja.
1: Meneer Verhak, we moeten gaan afronden helaas. Interessante gesprekken. We hadden nog makkelijk langer door kunnen spreken. Misschien doen we dat in de toekomst nog wel. Maar we gaan dadelijk het Angelus bidden. Het is bijna 12:00. Ik wil ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek wat echt de diepte inging en toch hopelijk wel verstaanbaar was voor de mensen. Ik heb wel meerdere van uw boeken ook gelezen of stukken daarvan. En het is niet altijd makkelijk om te volgen, geef ik eerlijk toe. Maar dit gesprek was heel toegankelijk. Dus ontzettend bedankt daarvoor.
0: U bent bedankt voor de uitnodiging ook. Ja.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Denk niet dat ik gekomen ben om wetten en profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar, ik zeg u, eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de wet, voordat alles geschied is. Wie dus één van die voorschriften, zelfs de geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der Hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot geacht worden in het Rijk der Hemelen. Dit is het woord van God. Beginnen bij het begin, bij hem die de bergrede heeft uitgesproken, de wetgever die zijn eigen zending, zijn eigen zelfbewustzijn plaatst als fundament van de nieuwe wet. Door steeds te zeggen: luister naar mij, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Bij hem eerst mijn geest wat laten rusten. Bij hem de gezondene van de Vader, die gekomen is om de vervulling te brengen. Een paar passen voor de plaats waar ik gebidde, een ogenblik blijven stilstaan, de blik omhoog naar de berg, de heilige plaats, van waar Jezus met goddelijk medelijden omlaag ziet naar mij. Zien hoe hij verlangt mij vrij te maken van zelfzucht en mensenvrees. Een gebaar maken van eerbied, zodat ook mijn lichaam meedoet in de verering van mijn verlosser en bevrijder. Dan de houding van het gebed aannemen. Zittend, liggend of geknield. Die houding die mij het meeste helpt, het besef van zijn tegenwoordigheid in mij levendig te houden. In deze houding vraag ik dan ook om de genade, dat al mijn bedoelingen, mijn daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. In het oude verbond ontvingen de Joden de wet uit de hand van de middelaar Mozes, de wet om hun pas verworven vrijheid te kunnen garanderen. Zo bereid ik me nu op voor uit de hand van de nieuwe middelaar Jezus de nieuwe wet te ontvangen, de wet van de vrijheid, zegt Jacobus, Jacobus 1,25, de wet die mij deelachtig wil maken aan de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods, Romeinen 8,21. Ik loop in het korte geschiedenis, hoe Jezus geen nieuwe wetten oplegt, ook de oude wetten niet afschaft, maar de vervulling ervan brengt, door de door God bedoelde diepte ervan te openbaren. En die diepte is de dienst aan de evenmens voor wie God zorg wil dragen. Voortaan mogen wij hem zelf ontmoeten in de diepte van ons eigen geweten, waar hij met goddelijke autoriteit ons verplicht de naaste steeds recht te doen. Mensenliefde krijgt zo een goddelijke afmeting. God zelf stelt zich erachter dat wij de naaste lief hebben, maar tevens inspireert hij ons daartoe met zijn eigen goddelijke vaderliefde. De liefde voor Vader God doet ons dan van binnenuit onze medemensen zien als onze broers en zussen, als kinderen van hem, evenals wij zelf, vrijgekocht uit de slavernij van de zonde met het bloed van zijn enige geboren zoon, het offerlam van het nieuw verbond. De plaats is weer de heilige plaats, de berg van waar Jezus de bergrede hield. Op de berg heeft de mens het gevoel aan de grens van de aarde te zijn. Daar heeft hij gemakkelijker contact met dat wat aan de andere kant van de grens ligt, de hemel. En zo is het ook met onze eigen aardse grenssituaties. Aan de grens van onze eigen kracht laat hij zich ontmoeten. Om in mijn eigen grenssituaties niet op mezelf terug te vallen, maar hem te ontmoeten met zijn kracht, daarvoor heb ik een bijzondere genade nodig. Een liefdevolle kennis van Christus onze Heer, zodat hij mij motiveert om in mijn medemensen broeders en zusters te zien van hem. Denk niet dat ik gekomen ben om wet en profeten op te heffen.
Dat is nu net wat Jezus in de schoenen geschoven werd. Dat hij de wet niet zorgvuldig nakwam. En dat hij ook aan zijn leerlingen leerde de wet te minachten. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om de vervulling te brengen. Jezus radicaliseert de wetsobservantie. En dat maakt hij duidelijk aan de mensen van toen en ook aan ons. Hij doet dat aan de hand van een aantal geboden. Het vijfde gebod, gij zult niet doden. Aan de hand van het zesde gebod, gij zult geen echtbreuk plegen. En het achtste gebod, gij zult geen valse eed afleggen. We gaan wat nader in op hoe Jezus dat doet aan de hand van het vijfde gebod, gij zult niet doden. Jezus zegt niet dat men wel mag doden, dat is de wet opheffen. Hij zegt dat iemand eigenlijk al aan het doden is wanneer hij in zijn hart wrok koestert tegen zijn naaste. Met zijn eigen woorden, al wie vertoornd is op zijn broeder zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt raka, dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Jezus maakt dus de wet strenger. Maar hij doet dat niet met een harde strengheid, integendeel, hij brengt de wet in het hart. Want de eigenlijke wet, de ziel van de wet, is liefde. Zoals het voornaamste gebod van de wet dan ook zegt. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Het kan Gods goedkeuring niet wegdragen als je een liefdeloze gedachte hebt over iemand. Of wanneer je iemand uitsluit in je hart. Sterker nog, het is verboden. Zoals je dat dikwijls geschreven ziet staan bij de ingang van terreinen, verboden toegang. Zo is het verboden om op het terrein van je eigen hart slechte gevoelens te hebben tegenover je naaste. Daar word je door God op afgerekend. Hij verbiedt de mens zelfs om in zijn hart liefdeloos te zijn. Als je echt voor God wilt leven, dan zul je de wetten van het hart ook voelen in het hart, in het geweten. Als je gewetensvol leeft voor Gods aanschijn, in zijn tegenwoordigheid, zoals we verondersteld worden te doen bij het gebed, altijd te beginnen, van hart tot hart, dan merk je dat een liefdeloze gedachte of gevoelsbeweging door hem niet wordt getolereerd, dat het door hem verboden wordt. Dus een hatelijke gedachte of een liefdeloos gevoel koesteren of voeden heeft een vervreemding, een verkoeling van de goede verstandhouding met God zelf tot gevolg. Je kunt dat merken in je gebed. Je kunt gewoon minder goed bidden. De warmte en spontaneïteit verdwijnen. Het gebed wordt dan een uiterlijke plicht. Zo van, ik moet mijn verplichte gebeden nog doen. Je gaat je gebed beperken tot vormelijke plichtgebeden. En als dat zich voordoet, gebeurt met het gebed precies hetzelfde als met de wetsbetrachtingen. Het wordt iets uiterlijks. Iets van wet en regels, niet meer van het hart. Je kunt dan zeggen, ja, maar ik doe toch mijn plicht. Maar daarmee ben je nog niet een mens van gebed. Als je een man of een vrouw van gebed bent, dan bid je altijd. Omdat je hart altijd bij God is. En omdat God met zijn hart altijd bij jou is. Dus daar moet het heen met de wetsbetrachting. Dat je de wet graag onderhoudt. Dat het je van binnenuit verplicht. Dat je wet ook onderhoudt als niemand kijkt. Als je alleen bent. Alleen onder Gods vaderlijke blik. Op die manier van de regel houden. Van de mensen houden die boven je staan. Van je medemensen houden. En wel van allemaal. De aangename en de minder aangename of de onaangename. En zo ook van het lijden houden. En van verachting en oneer. Zo ook van je zwakheid houden en van de zwakken. Een beschaving kenmerkt zich daarin dat ze opkomt voor de zwakken, voor de meest weerlozen, voor de meest kwetsbaren van die samenleving. Maar dat is ook zo voor iedere gemeenschap, dat ze het meeste moet opkomen voor de moeilijksten
voor de laatsten, voor de minsten. U kent misschien dat woord van de heilige Bernardus? Een monnik kwam bij hem klagen over een monnik in zijn communiteit die zo moeilijk was en dat ze het er allemaal zo moeilijk mee hadden. Bernardus hoorde dat aan en toen de monnik zijn zegje had gedaan, antwoordde hij: weet u, beste broeder, als er een communiteit zou zijn, een gemeenschap, waar er niet zo'n moeilijke medebroeder zou zijn, dan zou men die eigenlijk uit een andere communiteit moeten gaan halen. Want hoe de mensen zijn tegenover de minsten, zo zijn ze dus ook voor de beteren, voor de gemakkelijkeren, voor de aangename mensen. Dat haalt dus de beleving van de liefdevolle betrekkingen onder elkaar omhoog. Uiteindelijk wordt ons leven en ons samenleven bepaald door Jezus, die zelf de laatste heeft willen zijn, de minste, en alleen maar door de Vader geëerd en verheven werd. Niet zakelijk eindigen, door er gewoon een punt achter te zetten en meteen met mijn volle aandacht voor wat er op het gebed volgt te zijn. God wil hartelijk gediend worden, van ganse harte. Gesprekjes kunnen daarbij helpen. Met Jezus, die ons zijn vrienden heeft genoemd, en zijn broeders. En met de Vader, die ons door Jezus zo nabij werd gebracht. En dan mijn gebed laten uitmonden in het gebed van de kerk, door het Onze Vader te bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
1: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
0: De tegenstander laat mij niet met rust. Hij werpt mij op de grond. En stoot mij in de duisternis der doden.
1: Mijn geest is uitgeput. Mijn hart geheel verstijft.
0: Ik denk terug aan vroeger dagen. Herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
1: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
0: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
1: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
0: Laat uw genade blijken elke morgen. Want ik vertrouw op u.
1: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
0: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
1: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
0: Uw geest die goede tieren is. Geleide mij op effen paden.
1: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u.
1: Wees nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Sacramentsfeest. Op deze icoon reikt Jezus de communie uit aan de apostelen. Als eerste aan Petrus, die links van het altaar staat. Deze icoon is zowel een herinnering aan het laatste avondmaal als een verbeelding van de eucharistieviering waar de priester als alter Christus het lichaam en het bloed van Christus uitreikt. Paulus, rechts van Jezus, neemt de beker aan. In zijn brief aan de Korintiërs lezen we de opdracht van de Heer: doe dit om mij te gedenken. 1 Korintiërs. Ook bij Lucas vinden we de woorden terug: doe dit tot een gedachtenis aan mij. Lucas, hoofdstuk 22. Jezus staat als priester afgebeeld. Welke voorafbeeldingen van de Eucharistie vinden we in het Oude Testament?
2: Ja, in Genesis lezen we al hoe de koningpriester Melchizedek aan Abraham brood en wijn aanbiedt. Genesis hoofdstuk 14. In Melchizedek zien we een voorafbeelding van Jezus, die bij het laatste avondmaal tijdens het grote dankgebed, het zogenaamde Beraka, zijn lichaam en bloed aanbiedt onder de gedaante van brood en wijn. En in Exodus lezen we dat Aaron als eerste hoge priester in de tabernakeltent de Heer gaven aanbiedt, hoofdstuk 29. Geheel de tent wordt dan vervuld van Gods tegenwoordigheid, die op deze wijze midden onder zijn volk verblijft. Op een gouden tafel in de tabernakeltent worden elke sabbat, op instructie van Yahweh, 12 verse broden geplaatst, het zogenaamde Lehim Panim, wat vertaald betekent brood van het aangezicht, opdat de Heer het kan zien. Exodus hoofdstuk 25. Zo wordt het brood een heilig teken, een offergave voor Yahweh. Dit lezen we in Leviticus hoofdstuk 24, vers 7. Wat lezen we verder in het Oude Testament over het nieuwe verbond dat Jezus nu sluit?
1: We lezen daar onder andere in Exodus hoe Mozes het bloed van stieren over het altaar sprenkelt en vervolgens ook over het volk met de woorden: dit is het bloed van het verbond dat Yahweh op grond van al deze woorden met u sluit. Exodus hoofdstuk 24. Bij Jeremia lezen we dat God een nieuw verbond met Israël sluit. Jeremia hoofdstuk 31, vers 31. Deze belofte wordt nu vervuld. Bij het laatste avondmaal neemt Jezus het brood, breekt, zegent en geeft het zijn apostelen. Neemt, eet, dit is mijn lichaam. Matthäus hoofdstuk 26, vers 26. Daarna reikt hij hen de beker aan en vraagt hen allen ervan te eten. Dit is mijn bloed van het verbond dat vergoten wordt voor velen. Matthäus hoofdstuk 26, vers 28. Lucas noteert Jezus woorden: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u wordt vergoten. Lucas

0: Gas, hoofdstuk 22, vers 20. Ook Paulus bewaart Jezus' woorden: dit is mijn lichaam voor u. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 1 Korintiërs 11, vers 28.
1: 25.
0: Vers 25, correctie. De profetie, gij zijt priester voor eeuwig, is in hem vervuld. Zo lezen we het ook bij Psalm 110, vers 4. En we zien op de icoon ook nog...
1: Ja, wat kun je nog zeggen, vertellen over de twee engelen bovenin de icoon?
0: Ja, dus we zien die twee engelen en de paradijsvogel. De twee engelen bovenin herinneren ons aan de twee engelen of cherubijnen, die boven de ark van het verbond. Trouwens ook op het grafsteen. Hun gezicht wordt daarop gericht tot de dekplaat. En daar zal ik tot u komen, spreekt de Heer tot Mozes. Hoofdstuk 20 van Exodus, vers 21. Dus boven de dekplaat. In deze ark worden de 10 geboden bewaard, samen met de staf van Aaron en een kruik met manna, het brood waarmee God zijn volk heeft gevoed. Bij Lucas en Johannes lezen we over de twee engelen die aan de vrouwen verschijnen bij het lege graf. Zoals ik al zei. En dan Lucas, hoofdstuk 24, vers 4 en Johannes 20, vers 12. De Eucharistie wordt ook het brood van de engelen, Panis Angelicum, genoemd. Benedictus schrijft dat Jezus in de Eucharistie de stervende graankorrel is die zich uitdeelt aan de mensen in de ware broodvermenigvuldiging door alle tijden heen. De Eucharistie, bladzijde hoofdstuk 24 van Jezus van Nazareth. De paradijsvogel aan de voorkant van het altaar staat symbool voor het eeuwig leven. Sluiten we af met Jezus' hoge priesterlijk gebed tijdens de laatste avondmaal, waar alles samenkomt: gij hebt immers hem macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan alle die gij hem gegeven hebt. Hoofdstuk 17 bij Johannes, vers 2. Goed, ook zien we het loofhut en de sterrenhemel.
1: Ja, daar kunnen we nog wat over vertellen, want deze overkoepelende baldakijn boven in de icoon verwijst dus naar het zogenaamde loofhuttenfeest, één van de drie Joodse pelgrimsfeesten. De pelgrims bouwen dan hutten van vruchten en twijgen en gedenken gedurende 7 dagen hun tocht door de woestijn. Leviticus hoofdstuk 23. Johannes schrijft dat Jezus naar Jeruzalem is gekomen om ook dit feest te vieren. Jezus nodigt met luide stem alle uit om in geloof tot hem te komen met de belofte: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7. De Heilige Geest. En de sterren bovenin de icoon verwijzen naar de schepping en ook naar de avond van het laatste avondmaal. Jesaja kondigt Gods leidende dienaar al aan: hij draagt de zonde van velen en brengt zo het heil. Hoofdstuk 53. Paus Benedictus schrijft zo hoe Jezus door lijden en dood is heen gegaan om heel de mensheid mee te trekken in de nieuwe schepping. Dat lezen we in bladzijde 132 van deel 2.

0: Brood van eeuwig leven. Eén eenvoudig gebaar. Christus reikt het brood uit. Zijn hand strekt zich uit naar Petrus, die als eerste ontvangt. Het lijkt eenvoudig, maar hier opent een mysterie dat reikt van het begin van de schepping tot aan de voltooiing ervan in Gods koninkrijk. Want dit brood is niet zomaar brood, dit is het brood van eeuwig leven. De hele schrift beweegt naar dit moment. In de woestijn voedde God zijn volk met manna. Elke morgen als dauw op de aarde. Brood voor onderweg. Brood voor een volk dat nog niet thuis was. Hoe wonderbaarlijk het manna ook was, het stilde hun diepste honger niet. Het hield hen in leven, dag na dag, maar het schonk geen eeuwig leven. De 12 toonbroden lagen voortdurend voor Gods aanschijn als teken van zijn verbond met de 12 stammen van Israël. Het brood sprak van Gods nabijheid en herinnerde eraan dat de Heer midden onder zijn volk wilde wonen. En Melchizedek had het brood en wijn aangeboden aan Abraham. Het manna, de toonbroden, het brood en wijn van Melchizedek als sterren aan de nachtelijke hemel wijzen ze allemaal dezelfde richting in. Naar Christus, naar deze tafel, naar dit uur. Want wanneer Jezus tijdens het laatste avondmaal het brood neemt, zegen breekt en uitdeelt, verandert alles. Voor het eerst wordt brood niet alleen een gave van God, maar het wordt God zelf. De eeuwenlange verwachtingen van Israël komt tot vervulling in deze werkelijkheid die alle menselijke verwachtingen overstijgt. Niet langer ligt het brood voor Gods aangezicht, niet langer wijst het slechts naar Gods aanwezigheid, maar nu is God zelf aanwezig, nu geeft Hij zichzelf. De uitgestoken hand van Christus op de icoon vertelt dit zonder woorden. Hij geeft niet iets van zichzelf, Hij geeft zichzelf. Neemt en eet, dit is mijn lichaam. Dat in dat ene woord ligt het hart van het evangelie besloten. De mens zoekt God, maar God zoekt de mens. Eerst. Doorheen de hele heilsgeschiedenis klinkt hetzelfde verlangen. In de tent van de ontmoeting wil God bij zijn volk wonen. In de tempel wil Hij aanwezig zijn in hun midden. In de menswording neemt Hij ons vlees aan en in de Eucharistie komt Hij zo nabij dat Hij zich laat ontvangen. De afstand verdwijnt. Zo nabij is God.
1: De baldakijn boven de apostelen roept het loofhuttefeest in herinnering. 7 dagen lang woonde Israël in eenvoudige hutten om de tocht door de woestijn te gedenken. Het volk wist, wij zijn onderweg. Ook wij zijn onderweg. Ons leven is een pelgrimstocht tussen geboorte en voltooiing, tussen belofte en vervulling. Zo ontvangen wij onderweg hetzelfde voedsel als de apostel. De Eucharistie voedt onze hoop wanneer de weg zwaar wordt. Ze bewaart het geloof in ons, ook als de nacht valt, om ons te sterken wanneer onze krachten tekortschieten. Deze icoon spreekt niet alleen over de weg, ze spreekt ook over de bestemming. Onderaan het altaar zien we de paradijsvogels. Hun boodschap is eenvoudig. Het laatste woord is niet aan de dood. Het laatste woord is aan het leven, Christus zelf. De Eucharistie is meer dan een herinnering aan het verleden. Ze is ook een belofte van de toekomst. Iedere communie draagt Pasen in zich. Iedere communie draagt het hemelse bruiloftsmaal in zich. Iedere communie opent een venster naar het koninkrijk dat komt. De sterren boven de icoon verwijzen naar de schepping. Ze spreken ook over de nieuwe schepping die in Christus begonnen is. Door zijn dood en verrijzenis heeft hij een nieuwe weg geopend. We ontvangen hem, hij die zonde, lijden en dood heeft overwonnen. Hoe sterk het kwaad ook is, hij is sterker. En alles begint waar een mens zich opent voor zijn aanwezigheid, waar liefde sterker wordt dan zelfzucht, waar hoop sterker wordt dan wanhoop, waar geloof sterker wordt dan angst. Zo wordt Gods eigen leven in ons gelegd, als een zaadje dat eens volledig zal openbloeien. Wanneer wij dus naar deze icoon kijken, zien we ook onszelf. Ook wij worden uitgenodigd. Ook ons wordt het levende brood aangereikt, het verloren paradijs. De schepper wordt voedsel voor zijn schepsel. Zo klein maakt God zich, uit liefde voor ieder van ons. Zo nodigt Christus zelf ons uit tot hem te komen. We ontvangen niet alleen zijn gave, maar hemzelf. Hij is het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie van dit brood eet, zal leven in eeuwigheid.
0: Heer, wij naderen vrijmoedig tot uw troon om barmhartigheid en genade en tijdige hulp. U bent het levende brood dat uit de hemel is neergedaald en u belooft ons, als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Zo blijft u in ons en wij in u, opdat wij volmaakt één zijn. Maak ons waardig om deel te nemen aan uw bruiloftsmaal. Laat ons blij zijn en juichen en hem de eer geven.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Jan-Willem Bosman. Ik zit hier op kantoor van Jezus.net, dacht ik. En jij bent directeur daar.
1: Ja, en het is eigenlijk Jesus.net. Dus het is de Engelse spelling van Jezus. Maar daar zit je inderdaad op kantoor. Op onze wereldwijde kantoor waar we de verschillende landen en talen ondersteunen.
0: Wat is het voor een organisatie?
1: Het is een missionaire organisatie die probeert aan deze wereld duidelijk te maken wie Jezus is en wie die geweest is en hoe je hem kan volgen. En wij ondersteunen vanuit hier zeg maar al onze lokale kantoren die in hun eigen taal, in hun eigen cultuur, via websites en social media en allerlei media proberen dat duidelijk te maken aan de mensen in de landen.
0: Misschien een gekke vraag, maar wie is Jezus?
1: Jezus is de Zoon van God. Die God heeft gestuurd om ons met hem weer te verzoenen. Jezus is ook mijn grote voorbeeld. In alles wat ik doe denk ik van, wat zou Jezus gedaan hebben? Ik merk ook dat hij heel dichtbij staat. Dat hij ook voor mij vertrouwelijke omgang met hem heb. Ja, en hij is mijn verlosser uiteindelijk.
0: Maar goed, leeft hij nu dan?
1: Hij leeft. Dat geloof ik echt. Hij is opgestaan, hij leeft, hij zit aan de rechterhand van God. Hij heeft zijn geest gestuurd naar deze aarde, die in ons als mensen mag leven. En ik geloof dat ik daarmee een stukje van Jezus in mezelf mag hebben.
0: Ik zat in de laatste bij ons in de gemeente naast een vrouw en die zei van ik kom uit een gemeente, misschien ken je het wel, van ellende, verlossing, dankbaarheid. Ik mis iets. Dat zei zij, hè?
1: Ja. Dat weet ik niet of ze iets mist. Ik kom ook uit een achtergrond van verlossing, ellende, verlossing, dankbaarheid. En daar ben ik super dankbaar voor. Ik geloof inderdaad wat we ons moeten realiseren, dat we allemaal in zonde gevallen zijn. En dat we niet zomaar met God in contact kunnen komen. En dat we daarvoor via Jezus dat kunnen doen. Maar ik heb ook gemerkt dat God niet wil dat we daarin blijven hangen. En dat hij ook iets is voor nu. Dat hij mij dingen laat zien die ik op dit moment kan toepassen.
0: Duik je daarmee op zijn heer zijn? Zijn heer over je leven willen zijn?
1: Ja, zeker. Zeker. Heer over mijn leven, dat vind ik een mooie term. Maar ook dat hij mij voor wil gaan in mijn leven zinvol maken. En ik geloof heel erg in de woorden van de Bijbel dat de werken die we doen gevonden zullen worden. Dat wat we doen, dat er ook echt toe doet. En daarin wil ik heel graag Jezus volgen en hem navolgen in mijn dagelijkse dingen.
0: Nou maak je gebruik van, wat ze dan noemen, de sociale media. Kun je via sociale media wel in contact komen met mensen? Want ik heb altijd het idee van mezelf dat ik naar een scherm zit te kijken. En dan denk ik, wat is dit?
1: Ja, dat snap ik ook wel. En ik noem mezelf internet-evangelist. Maar ten diepste geloof ik in de lokale kerk. Dus ik ben geen internet-evangelist gelovige. Ik ben een kerk, het lichaam van Christus, gelovige. Maar wat ik wel zie, is dat heel veel mensen tegenwoordig hun zoektocht naar God wel starten via het internet. Via websites, via social media, via YouTube-kanalen, op wat voor manier dan ook. En ik geloof dat het wel de plek is waar we mensen kunnen ontmoeten die op zoek zijn. En ik geloof ook dat het onze opdracht is. Als Jezus zelf zegt in Matteüs 28, ga heen, maak alle volken tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest, dan is dat ga heen is ook juist naar de plekken waar mensen zijn. En in die tijd hadden ze de bijzondere luxe eigenlijk, want het was best wel nieuw, dat de Romeinen enorme wegen hadden aangelegd en dat Paulus daarmee gewoon makkelijk naar Rome kon gaan, dat er scheepvaart was. En dat daarmee, hij gebruikte de media van die tijd om het evangelie uit te dragen. En dat is later gebeurd. We zitten nu voor de radio te praten. Een radio wordt gebruikt om de boodschap ook naar mensen toe te brengen. En ik geloof dat het medium van deze tijd, dat voor een belangrijk deel ook het internet is.
0: Goed, de radio heet tegenwoordig podcast, hè?
1: Zeker, ja. Dus het is nu eigenlijk een podcast. Ja, het is eigenlijk ook een onderdeel geworden daarvan. En ik even terugkomend op die vraag van, is het niet onpersoonlijk? Je kijkt naar een schermpje. Dat kan. Ik denk dat dat ook wel misschien wel persoonsafhankelijk is. Misschien zelfs wel generatieafhankelijk is. Ik weet nog heel goed dat een van mijn kinderen op een gegeven moment, toen zij op de jeugdvereniging zaten, en dat ik aan hen vroeg van hoe gaat dat nou? En waar heb je nou het beste contact? dat zij zeiden via de WhatsApp. Want dan hadden ze hun jeugdleider gewoon 1-op-1, zeg maar. Dat ging via een telefoon. Maar dat ging dus minder, zeg maar, in de echte groep. Want de kwetsbaarheid konden ze meer kwijt in dat persoonlijke contact via dat medium. En dat zien wij ook bij Jesus.net. We zien mensen echt hun hart en ziel uitstorten. Omdat ze denken, ja, deze mensen ken ik niet. Dat is anoniem. En daar zijn ze opener voor.
0: Ja, ik merk het ook als ik interviews doe. Ik ben passant in wezen.
1: Ja, dat is ook zo. Het is makkelijker, denk ik, om tegen jou, zeg maar, gewoon heel diep te praten dan met over een issue wat ik zou hebben, dan dat ik dat zou doen naar iemand die ik heel goed ken en waarvan ik denk, ja, misschien word ik daar nog eens een keer mee geconfronteerd.
0: Nou weet je op het internet ook niet altijd wie je tegenover je hebt natuurlijk.
1: Nee, dat is ook zo. We proberen er altijd wel achter te komen. Wij hebben een bepaalde aanpak gekozen. Dat is ook gegroeid. Wij kennen elkaar uit de tijd dat we nog bij de EO werkten.
0: En jong waren,
1: zeg maar, zeker, zeker. We hebben het over, ja, we gaan niet zeggen hoe oud we waren. Maar daar begon het uiteindelijk met hoe kunnen we de brug slaan van mensen die televisie kijken naar, ja, naar het echte contact. En dat deed de EO traditioneel door een telefoonverbinding aan te bieden en te zeggen bel maar. En toen zeiden we, kunnen we niet daarnaast ook iets op internet doen? En daar is de Waarom Jezus cursus uit ontstaan. Die ervoor zorgde dat mensen die meer wilden weten zich inschreven voor een cursus online. En daar hebben we altijd vanaf het begin hebben we daar een coach voor ingeschakeld. Dus we hebben altijd vrijwilligers gehad die mensen begeleiden. En het eerste wat we deden daar was, wat is je naam? En hoe kunnen we met je communiceren? En dat is eigenlijk nog steeds de kern van Jesus.net. We willen weten wie de mensen zijn en hoe we met ze kunnen communiceren. Dus het vluchtige voorbijgaan op bijvoorbeeld YouTube en sociale media, waarbij je eigenlijk niet weet wie het echt is, dat gebruiken we als ingangspunt om mensen binnen te krijgen. Maar de echte gesprekken vinden plaats als we weten wie de personen zijn. En dan weten we dus hoe die heet. We weten of het een man of een vrouw is. En we weten hoe we moeten communiceren. En naarmate we meer weten, kunnen we ook dieper ingaan op de thema's die er spelen. En ja, we hebben op dit moment zo'n 2500 coaches wereldwijd. In allerlei talen. En die mensen helpen gewoon heel persoonlijk de mensen in hun zoektocht. En dat doen ze niet door, zeg maar, theologie te bedrijven en te vertellen van zo zit het. Wij hebben zelf gewoon artikelen en er zitten cursussen waar informatie in zit. Maar die coaches die delen wat God in hun eigen leven gedaan heeft en hoe zij zelf, nou ja, met een vraag die dan gesteld wordt, zouden omgaan. En dat geeft dat hele persoonlijke contact.
0: Wat is de voorwaarde om coach te zijn bij jullie?
1: De voorwaarde om coach te zijn is, nou, er zijn er best wel een aantal. We willen dat mensen gewoon daadwerkelijk christen zijn. We willen ook dat zij, zeg maar, een Apostles' Creed, zeg maar, de geloofsbelijdenis ondertekenen, waar eigenlijk alle kerken achter staan. We willen dat ze een onderdeel zijn van een kerk. Dus dat er ook, dat het niet, zeg maar, losse individuen zijn die waar geen controle op zit, zeg maar, bij wijze van spreken, of die niet in een gemeenschap zitten. En we willen dat ze een training volgen. Grappig is dat je het vraagt. Ik zeg niet, het moeten evangelisten zijn. Het zijn eigenlijk gewoon gewone mensen die bereid zijn om over hun eigen leven te praten en te delen wat God daar heeft gedaan en naar mensen te luisteren. Het interessante is dat een van de eerste dingen die we gedaan, nog in de EO-tijd, was dat we een cursus hebben ontwikkeld, vraaggestuurd coachen, omdat we heel veel mensen moesten afleren om antwoorden te geven op vragen die niet gesteld werden.
0: Op vragen die niet gesteld werden, bedoel je dat?
1: Ja, op vragen die niet gesteld werden. Want heel veel mensen hebben de neiging, zeker evangelisten, om te denken, oh, ik hoor jou iets zeggen. Ik weet het antwoord op jouw niet gestelde vraag. En dan komt er een bijbeltekst of er komt iets anders. Terwijl uiteindelijk, we hebben geleerd van, je moet vooral luisteren naar mensen. Op het moment dat mensen op een gegeven moment genoeg beluisterd zijn, dan gaan ze jou een vraag stellen. En dan gaan ze zeggen, ja, hoe denk jij er eigenlijk over? En dan heb je een fantastische ingang.
0: Wat is luisteren?
1: Luisteren is niet alleen horen. Luisteren is ook de diepere motieven van mensen, ja, ontdekken, zeg maar. En begrijpen, wat zit er nou echt dieper achter? Misschien kan ik dat aan de hand van een voorbeeld wel illustreren. Want we hebben niet alleen maar gewoon hele recht toe door zee vragen die mensen op internet aan ons stellen. Bijvoorbeeld van hoe kan ik bidden of wie is Jezus? We hebben ook echt veel diepere vragen. Dus mensen die bijvoorbeeld vragen en zeggen, ja, ik ben depressief en ik zie het leven niet zitten. Of die zelfs letterlijk de woorden, ik wil dood intypen. En je zal het misschien verbazen, maar het gebeurt dagelijks in Nederland.
0: Ik denk dat heel veel, ik merk dat om me heen, om mijn directe omgeving niet, maar wel mensen in het dorp ook. Het kan erg duister zijn bij mensen.
1: Ja. Ja, zeker, zeker. En in die duisternis weten mensen tegenwoordig niet meer zo goed waar ze naartoe moeten. Want er is geen binding met een kerk. Er is geen lokale huisarts waar je naartoe gaat met je. En waar ga je dan heen? Ja, dan ga je achter je computertje of je telefoon. En dan typ je in wat je wil zeggen. En je verwacht eigenlijk dat Google of Microsoft het antwoord geeft. En wij hebben dus een website gemaakt, ikwildood.nl. Het klinkt heel heftig, misschien is het ook wel heftig voor de luisteraars. Gewoon omdat we wilden dat bij die eerste 10 resultaten van Google of van Bing of whatever, dat er ook iets staat wat hoop geeft. Want de eerste keer dat we dat deden, waren de 10 resultaten waren allemaal destructief. Van hoe kan je dat doen? Wat is de beste manier? En eigenlijk bijna een soort van lofprijzing op dat thema. En wat we daar doen is nu, we staan vaak op nummer 1 als mensen dat zoeken, is dat we helemaal niet zozeer op die vraag ingaan. Want dat is niet de echte vraag. Dus als het gaat om luisteren, dan zeggen we vooral van, hey, wat is je vraag daarachter? Waarom stel je die vraag? We willen eigenlijk vooral dan in gesprek komen en de achtergrond van mensen horen en waar zijn ze doorheen gegaan? Wat heeft ze tot deze vraag geleid? Dus als je het hebt over wat is luisteren, dan gaat het wel om de diepere beweegredenen van mensen te leren kennen.
0: Wat vraagt er van jezelf als coach? Want kijk, ik bedoel, ik merk dat luisteren misschien ook af en toe dit in zich heeft, maar we commentariëren het maar op, dat je de ander bij je laat binnenkomen. Dus het is geen eenrichtingsverkeer dan.
1: Nou, dat is het helemaal. Dat is het echt helemaal, Joop. Wij willen dus ook dat coaches zeg maar wel bereid zijn om over zichzelf ook te willen delen. Dus we hebben liever geen theoloog, zeg maar, die coach is.
0: Of de goede antwoorden.
1: Met juist helemaal de goede antwoorden, maar liever iemand die zegt van ik weet het soms zelf ook niet. Maar dit is wat ik geloof en dit is wat wie God voor mij is. Dit is hoe ik mijn omgang met Jezus heb. Dit is hoe ik de Heilige Geest ervaar. Dat hebben we veel liever dan iemand die de perfecte antwoorden geeft.
0: Wat ik ook een beetje in proef van wat jij zegt is dat mensen dus het gesprek willen. Ik denk soms alleen maar gezien willen worden. Het feit dat er iemand naar hem kijkt, iemand naar hem luistert. Gewoon dat hele simpele. Ik heb het wel eens verteld. Nou, mensen, ik kreeg onze eerste kleinkinderen ook wel een tijdje terug. En dat je eigenlijk wat je wil als een kind, leg je op je arm. En je wacht tot het een week of 6 is. En je hoopt dat ze tegen je lacht. Ja, dat ben ik. Ja. Dat is mijn enige. En voor de rest kunnen mensen allerlei mooie verhalen vertellen. Maar soms denk ik, is het leven niet met God ook niet meer dan dat.
1: Ja, nou dat denk ik ook. Ik denk dat we allemaal het verlangen hebben om gezien te worden. Ik ging er even vooral op in, omdat wat is luisteren hè, voor ons zeg maar. Wij zien mensen natuurlijk over het algemeen niet direct. Hè. Het is over het algemeen dat mensen met ons mailen of hooguit via een chat bezig zijn. Dus dan is het vooral zeg maar tekst lezen en daarnaar luisteren. Maar het is waar, mensen zijn eenzaam en willen graag gezien worden en ja, hopen echt op een luisterend oor of een blik die ja, hen ziet.
0: Zijn het alleen de niet-christenen die dan reageren?
1: Nee hoor, er zijn ook heel veel mensen. Ik vind het, wij duwen mensen ook niet in een categorie niet-christen of wel-christen. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon onderweg zijn en die ergens gewoon met een nood zitten en die, ja, die in een dip zitten of die gewoon iets nodig hebben of die behoefte hebben om ergens in te groeien. Dat zien we ook, dus het is heel divers.
0: Kun je wat van die mensen die jullie bereiken een gezicht geven in deze segmenten?
1: Zeker. Een heel recent gezicht wat ik eraan kan geven is een vrouw uit Thailand. Kwam uit was een Hindoestaanse dame. Ik denk dat ze in de 60 was. Haar hele leven lang een soort van onderwijzer geweest in het Hindoeïsme. Maar op een gegeven moment merkte dat ze de antwoorden niet meer had. Wat ik het bijzondere vond is dat zij, het is een heel niet gelovig land. Het is een van de meest onbereikte landen in de wereld, Thailand. En via, ik denk dat het Facebook was, kwam zij ergens op een post uit die we hadden uitgezet. En kwam zij terecht in ons netwerk. Wij proberen altijd een soort van geloofsreis te maken. Dus het is niet een soort van één website waar je alle antwoorden vindt of zo. Daar geloven we ook eigenlijk niet in. Het is echt een reis die je maakt. En in haar reis heeft zij is ze naar een website gegaan, heeft ze zich geregistreerd. Is ze met een e-coach in contact geraakt. En daar hebben ze samen een cursus doorlopen. Toen heeft ze zich ingeschreven voor onze... we hebben een soort van dagelijkse inspiratie, een dagelijkse bemoediging. In Nederland is dat bijvoorbeeld Ik Wonder Jou. Wordt door Wilma Veen geschreven. Nou, in het Thais hebben we daar een lokale persoon voor. Daar heeft ze echt maandenlang in gezeten. Dat is een dagelijks bericht wat ze via een soort van WhatsApp krijgt. Dat heet haar Line. En dat bemoedigde haar elke ochtend. En daar kon ze ook op reageren. Dus nou, één keer in de zoveel tijd reageerde ze erop. Kreeg ze een antwoord van een vrijwilliger die daar zit. En na verloop van tijd zei ze van ik wil eigenlijk wel meer. En wij werken samen met de Alpha cursus. We samen met een lokale kerk, daar hebben we een online Alpha gemaakt. En die vrouw is 10 weken lang zeg maar met die online Alpha opgetrokken. En is, zoals het bijna volgens het boekje is bij de Alpha cursus, in de lessen over de Heilige Geest heeft ze echt een aanraking van God ervaren. En heeft ze zich aan God overgegeven, heeft ze zich bekeerd. Zij heeft daarna, dat doen we altijd aan het eind van die Alpha cursus, heeft ze gezegd van ik wil eigenlijk wel, of onze uitnodiging was, wil je met de offline wereld contact maken, wil je echte mensen ontmoeten, zeg maar. En zij heeft toen gezegd van dat wil ik graag. Nou, wij werken samen met een aantal kerken daar in de regio. En ik vind het daarom zo'n fantastisch voorbeeld. Een van die kerken die heeft gezegd van nou, ze kunnen altijd naar een van onze kerken gaan. Maar als er geen kerk is, dan verzamelen we mensen in die regio, gaan we een kerk starten. En ze hebben daar dus een kerk gestart waar zij zat. En daar is zij naartoe gegaan. En daar is zij nu deel geworden, lid geworden, draait ze mee. En zij is nu ook een coach geworden bij ons in het netwerk. En dat is eigenlijk dan is de cirkel eigenlijk rond. Die geloofsreis, dat is een beetje ons ideaalplaatje. Iemand die gewoon zo'n hele reis doormaakt, wat ook maanden duurt. En die uiteindelijk zegt van, nou, ik wil niet stoppen bij ik weet het nu, maar ik wil daar ook eigenlijk onderdeel van worden. En dat kan.
0: Die verschillende talen, verschillende culturen die jullie bereiken. Je hebt de mensen in die culturen werkzaam zijn. Krijg je nou als feedback terug van... Want hier in het Westen lijkt Jezus toch wel echt een westerse figuur te zijn. Wat hij niet is, maar goed, dat aspect.
1: Ik denk dat we het risico hebben dat we er heel snel een soort van westers plaatje van maken. Die feedback krijgen we niet heel vaak, omdat wij wel, wij werken met lokale mensen. Dus eigenlijk de vertaling zit eigenlijk al gewoon in de websites die we in die talen hebben zitten. Zodat het hen ook aanspreekt. Ik weet nog heel goed dat we in het Japans begonnen. En dat onze weg is eigenlijk meer in het Westen van je leert iets over God. Dan leer je iets over Jezus kennen en dan gaat het verder. In Japan werkt het helemaal niet. Daar zijn ze dus, God is helemaal niet interessant, want alles is God. Dus die zeiden van, we moeten eigenlijk beginnen met Jezus in plaats van met God. Dus dat vond ik wel heel apart. En dan is dat dus ook, zij leiden het. De lokale mensen leiden het. Dat kan een lokale organisatie zijn die zegt van, nou, wij willen onderdeel zijn van de Jesus.net familie. Of als we, en dat zijn we nu steeds meer aan het doen, in landen die echt gewoon niet bereikt worden. Ja, daar heb je ook geen organisaties, want het wordt niet voor niks niet bereikt. En daar moeten we dan vaak zelf mensen zoeken. En dan zetten we een lokaal team op van lokale mensen die we dan trainen en uitleggen hoe alles werkt.
0: Maar zit je dan ook in landen die in wezen, als je daar christen zou worden, je leven kan kosten?
1: Absoluut. En dat is een uitdaging op zich. Nou, laat ik een voorbeeld noemen van Iran. Dat is natuurlijk super actueel. Internet is daar zelfs afgesloten geweest. Ja, daar kan je geen christen zijn. Niet publiekelijk. En degene die dat leidt voor ons is iemand. Ik zal het nu even niet op de radio noemen waar hij precies woont. Maar hij woont in het Westen. Is een gevluchte Iranier. Er staat ook een prijs op zijn hoofd. Dus als hij naar het land zou gaan, dan zou hij opgepakt worden en zou hij gewoon gedood worden. Maar er is eigenlijk gewoon iemand die dusdanig bijzonder voorbeeld voor mij is. Die zegt van ja, maar het maakt mij niet uit. Ik wil gewoon delen wat het voor mij betekent. En als het mijn leven kost, dan kost het mijn leven. En eigenlijk is hij 24/7, doet hij lezingen op YouTube. Nou, hebben we de hele strategie. En het is echt frappant hoeveel mensen uiteindelijk door wat hij doet, tot geloof komen.
0: Wat voor een beeld geeft jou dat van het werk van Jezus, het werk van de Heilige Geest?
1: Ja, uiteindelijk alles wat wij doen is uiteindelijk wat God heeft voorbereid. Hoe hij deuren opent, hoe hij mogelijkheden gebruikt. Wij zeggen hier, we hebben een lijst met talen hier ook waar we naartoe willen. En daar bidden we altijd voor, van totdat God een deur opent. En dat kan soms echt lang duren. We hebben 3 jaar lang voor Pakistan gebeden, om in de taal Urdu wat te kunnen doen. En dan kregen we gewoon geen openingen. En dan denk ik ook soms van, nou, God, is het niet belangrijk of zo? En op een gegeven moment hadden we in 1 week hadden we gewoon meerdere reacties. En toen wisten we van, oké, dit is de deur die open gaat. Het is een mooi gesprek zo. We zijn toen begonnen omdat we dachten, nou, dit is de God opent de deur. We hebben de contacten, we gaan beginnen. En dan zal de funding ook wel komen. Dat is zoals we dat tot nu toe wel hebben ervaren. Want we doen alles gratis. We verdienen er niks mee. We zijn eigenlijk allemaal gewoon zendelingen die zelf onze donaties moeten krijgen. En toen kwam de funding niet. En dan denk ik wel, Heer, u opent een deur en het gebeurt niet. En soms is dat ook ingewikkeld. God is groter en ja, wij kunnen hem niet in onze broekzak stoppen en zeggen van, ik weet nu hoe de formule is. Deze stappen zetten en dan komt het goed. Ik heb echt gemerkt van, wij wisten, wij moeten het gaan doen. Blijkbaar is de funding er niet. Dat betekent, misschien moet het ons iets kosten. Nou, het heeft ons best wel wat gekost. En nu een jaar later is er ineens, nou, gaan er deuren open dat er wel funding gaat komen. Maar we hebben het wel de eerste maanden gewoon op ons eigen konto moeten doen.
0: Hoe gaan die gesprekken met God dan? En je noemt het bidden, maar hoe gaan die gesprekken met God? Want er zijn, ik hoor je ook zeggen dat je gewoon af en toe gewoon niet God in twijfel trekt, maar wel je twijfels naar hem uitspreekt van, ja, kan het niet anders?
1: Ja. Dus, ergens in de brieven van Paulus wordt het ook mysterie genoemd. Hè. Ik geloof ook dat wij zien ook maar zo'n klein stukje van wie God is.
0: Ja, ik vergelijk het wel eens met zijn, hoeveel christenen er op deze aarde zijn, stel dat het 1 miljard zijn. Misschien wel minder, misschien wel meer, dat weet ik niet. En als ze allemaal al die miljard een klein stukje van zijn liefde hebben geproefd, ja, wat is het dan nog, hè?
1: Ja, dat is ook zo. Ik denk dat God veel groter is dan wij denken. Ik bedoel, alleen al het feit, zeg maar, dat iemand uit de dood kan opstaan. Ja, dat is voor ons mensen, als we er echt over nadenken. Je kan heel lang in een christelijke bubbel zitten en dat kan gesneden koek zijn. Maar de werkelijkheid, ik heb mijn vader en mijn moeder zien overlijden. Nou, ik kan me niet voorstellen dat die gewoon uit de dood opstaan. Maar ik geloof het wel, omdat God het gezegd heeft en omdat Jezus ons voorgegaan is en de dood heeft overwonnen. Maar mijn gesprekken met God zijn dat ik geloof dat God spreekt door op verschillende manieren. Ik geloof dat hij echt door zijn woord spreekt, door de Bijbel. Ik geloof echt dat het levende woord van God is. Dus ik heb de gewoonte om 's ochtends altijd iets te lezen. Mijn gewoonte is dat ik een hoofdstuk lees uit het Oude Testament. En dat ik een aantal versen lees in het Nieuwe Testament. Daar schrijf ik altijd iets over op. Ik heb een schriftje, daar schrijf ik dat allemaal netjes in op. Niet elke dag hoor, en ook niet, soms ook niet in weken. Maar soms ligt er iets uit op dat ik denk van, ah, zegt God me daar iets mee. Maar ik schrijf elke dag iets op, wat betekent het voor me? En soms een hele bijzondere connectie tussen het Oude en Nieuwe Testament. Dat ik nog nooit heb gezien, dat ik ook niet in commentaren zie. Dat ik denk, nou, die is voor mij vandaag. Dus dat is 1 manier waarop God tot mij spreekt, om het maar zo te zeggen. Ook in gebed. Soms krijg ik indrukken of word ik ergens bij bepaald. Ik weet niet hoe dat voor jou is of voor de luisteraars, maar ik merk dat als ik ergens voor bid, dat het vaak iets bij mezelf doet. Dan zit ik ergens mee, dan heb ik weer even wat woorden met mijn vrouw gehad. En dan wil ik daar toch ook voor bidden. En dan merk ik, dan verandert er iets bij mezelf vaak. Dan laat God me ook wel wat dingen zien. En God laat me ook dingen zien door mensen heen. Ik geloof ook dat de gemeenschap der heiligen, dat daarmee God ook iets van de veelkleurige wijsheid van hem laat zien. Ik geloof dat het Efeze 2 is, waarin we de hoogte, de lengte, de breedte en de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen zien. Dat zijn 4 dimensies. En dan denk ik altijd van, oké, dat is meer dan wij kunnen zien. Dus we hebben elkaar nodig om meer te zien. Dus als je het hebt over, nou, hoe ervaar ik God, dan zit dat wel in die 3 dingen, denk ik.
0: Terug naar Jesus Net, zo heet het, ik moet op zijn Engels. Hoeveel van die verschillende websites of weblinks hebben jullie? Want het is niet bij 1 gebleven, dacht ik. Hey, je hebt Ik Wil Dood, heb je al genoemd. Ik Verwonder of zoiets. Ja. Wat dan meer?
1: Sowieso hebben we alles wat we hebben in meerdere talen. Dus we werken nu op dit moment met we hebben in totaal 54 talen. Niet alles, daar hebben we een website van. Dus we willen daar naartoe groeien. Maar dat is het langzame proces. We hebben Jesus.net zelf op dit moment in ruim 30 talen. Dus daar staat de basisinformatie staat daarop. Dus dat zijn er al verschillende. Dan hebben we bij elkaar dus allemaal van dat soort thematische websites als Ik wil dood. Dat hebben we ook in meerdere talen. Ik zoek rust is een website bijvoorbeeld waar ook mensen naar op zoek zijn. Of Wie ben ik? Nou, allemaal van dat soort websites. Dus als je het allemaal bij elkaar optelt en ook al die verschillende taalvarianten, heb je het over honderden websites.
0: Ik wil rust. Wat voor mensen komen daarop af? Want ik bedoel, wij leven in een maatschappij, tenminste wat ik om me heen zie gebeuren, ik ben met pensioen inmiddels, maar goed. Waar een vrouw, er lijkt wel voortdurend activiteiten zijn. Ik heb eens zo'n onderzoekdingetje gezeten. Dat mensen, ja, overdag dan zit ik achter de computer op mijn werk en 's avonds ga ik Netflix. Ik denk, jongens, heb je wel tijd om gewoon niks te doen?
1: Ja, dat is, denk dat het inderdaad wel waar is. Ik ben fan van een schrijver in Amerika die het heeft over de radicale uitbanning van haast. Moet ik mezelf erg aantrekken, want ik ben daar niet zo goed in. Maar ik denk inderdaad dat haast is een van onze grootste vijanden. Hij noemt het, zeg maar, dat is eigenlijk de wortel van, zeg maar, de tegenstander is wel gewoon haast en afleiding en dat soort dingen. Dus het vinden van rust is echt wel een dingetje. Dus wat wij gedaan hebben bij ikzoekrust.nl is dat we daar mensen hebben uitgenodigd om in een, ja, soort van een podcast te komen. Kunnen mensen downloaden. Dus we noemen het een audio guide. Dus je wordt geleid, zeg maar, met een audio track. En dat kun je 's ochtends, wanneer je ook wil, aanzetten. En dat begint eigenlijk met een hele rustige, meditatieve manier van, hey, hoe ervaar je rust? Dat is een minuut of 5. En dan is er eigenlijk gewoon vooral rust, stilte, hele zachte muziek, zeg maar, om je te helpen. En we merken dat dat voor heel veel millennials en Gen Z's eigenlijk een hele fijne manier is om even tot rust te komen. Want er zijn zoveel prikkels. Laat ik het voor mezelf houden. Ik ben ook gewoon, ik hou van innovatie. Ik hou van nieuwe dingen proberen. Maar ik merkte dat ik mijn telefoon altijd aan had en elke prikkel op reageerde. Dus wij hebben nu, sinds kort zijn wij weer gewoon een soort van de sabbat thuis gaan doen. Dat we zondag de telefoon wegleggen. Ik vond het doodeng. Echt, ik dacht de eerste dag van, ik ben iets kwijt. Kan ik wel uit huis gaan? Kan ik overal nog wel binnenkomen? En dan zie je ook hoe afhankelijk je bent. Want sommige dingen kon ik niet meer doen. Maar goed, ja, dat is, toen wij jong waren, toen hadden we ook geen telefoon. Dus toen ging je ook zonder telefoon weg.
0: Ja, maar je noemt er iets in, een ander ding, wat ik ook merk in diverse groepen waar ik in geweest ben. Als ik het woordje stilte gebruikte, dan keken mensen me aan van, waar heb jij het over?
1: Ja, dat is denk ik wel waar. Echt stil zijn is echt lastig. Ik denk dat ik dat zelf ook lastig vind. Echt stil zijn. Ik ben ook wel een bezig bijtje. Ik heb ook best wel veel energie. En ik merk dat ik, het is wel interessante verschil ook tussen mensen. Ik ben ooit met mijn vrouw samen naar een soort van huwelijksretraite geweest om te werken aan je huwelijk. Wat ik iedereen zou aanraden trouwens, sowieso om te doen. Niet als je een probleem hebt, maar juist als het goed gaat. En wij kwamen erachter dat onze manier van ontspannen heel verschillend is. Voor haar is het echt rusten. Zij kan echt heerlijk op de bank zitten, niks doen of een boek lezen of iets dergelijks. Ik vind dat super lastig. Voor mij om te ontspannen is hardlopen. En ik merk dat ook echt fysiek met me. Als ik dan moe ben, dan denk ik van, ik kan eigenlijk niks meer. Als ik dan even hard gelopen heb, dan merk ik dat er weer iets op gang komt. Mijn gedachten worden weer helderder. Dus het is ook verschillend. Maar ik denk wel dat als je mij diep in mijn hart krijgt, heb ik wel een probleem, zeg maar, met echt stil worden.
0: Maar die stilte die van binnen zit, behandelde je dat op zo'n website? Want je kunt het met muziek gaan doen, maar dan zijn het weer prikkels van buitenaf. Ja. Hoe word je innerlijk zo stil dat je misschien wel, ik zeg het voorzichtig, de stem van God kunt horen?
1: Ja, nee, maar dat zit zeker ook op die website, hè, van hoe zeg maar, kan je omgaan met stilte. Het is natuurlijk moeilijk om een audiofragment te geven waar het alleen maar stil is. Dan denken mensen, er gebeurt niks. Dus vandaar dat we daar hele lichte muziek onder zetten. Bijna ruis. Soms is ruis ook heel fijn om echt stil te worden. Omdat je gewend bent dat er altijd wel iets van ruis om je heen is.
0: Maar wat is die innerlijke stilte dan? Want ik merk dat bij veel mensen, dus met mezelf kan ik ook wel kijken. Maar kijk, je kunt in een klooster gaan zitten, je kunt in een hele stille omgeving zitten. Maar uiteindelijk zit die herrie altijd van binnen. Tenminste, daar ga ik vanuit. En het is ook vaak zo, met, ik kan mijn gedachten niet stilzetten bijvoorbeeld.
1: Nee, dat denk ik ook. Ja, ja, ik weet niet of ik op dit gebied specialist ben. Maar wat ik wel merk is voor mij mijn tijd met God, is het wel dat ik ergens een soort van rust en vrede ervaar. Dat ik me veilig voel. Dat ik me soms ook die gedachten toelaat van wat als alles nou weg zou vallen. Ik heb een heel fijne vrouw en ik heb een gelukkig gezin. En we gaan naar een mooie kerk en we wonen in op fijne plek. We wonen in een fijn land over het algemeen. Wat als het allemaal weg zou vallen? Ik merk wel dat ik echt tot rust bij God kom. En dat ik geloof dat... Ik ervaar dan ook, als ik echt in die rust kom, ervaar ik wel dat Jezus heel dichtbij is.
0: Als hij je leven is, dan dichterbij kan niet, hè?
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Ja.
0: Maar dat is ook gek. Als hij ons leven is en we daar toch zoveel moeite mee hebben op de een of andere manier. Met dat besef dat hij je leven is, nu op dit moment. Tot het besef komen, laat ik het zo zeggen.
1: Ik denk dat het ook wel gek is. En ik denk ook dat, daarom ik noemde het net ook, hè, dat haast onze grootste vijand is. Ik denk ook dat Satan ook altijd probeert, zeg maar, om gewoon dingen te vinden die passen bij wat we als mensen denken nodig te hebben, maar daarmee heel veel verwarring en onrust creëert. Ja.
0: Ja, er zit een bepaalde urgentie kan erin zitten waarvan ik denk van ja, trouwens bij christenen ook, we hebben alle twee bij de EO gewerkt. En hoe belangrijk waren wij niet, hè?
1: Zeker, ja, dat gaat er toch gebeuren. Dat je dan denkt van nou, nu zit ik echt op de plek waar ik mijn tijd maximaal moet gebruiken en zo. Ik moet zeggen dat ik dat ook in het werk van ons ook wel een beetje heb moeten leren, hoor. Ik ben nooit, zeg maar, mijn hele leven in de zending geweest. Ik ben van nature een techneut. Ik heb elektrotechniek gestudeerd. En ik heb 10 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. En toen ben ik op een bijzondere manier bij de EO terechtgekomen. Had ik nooit gedacht. Ik vond de EO ook geen plek om te werken. Ik vond het veel te evangelisch, om maar eerlijk te zeggen. Maar ik heb toen wel aan het begin, heeft het me zo geraakt dat mensen die op zoek waren naar het internet gingen en daardoor God leren kennen. Ik merkte echt dat het mijn roeping ging worden. Van, ik werd enthousiast over dat mensen God vonden op die manier. Maar ik voelde ook een druk van, ik moet nu zorgen dat we ze wel vasthouden. Want kan ik ze loslaten? Ik wil dat helemaal dicht timmeren, zeg maar. Ik heb dat echt, op een goede en slechte manier heb ik moeten leren. Ik doe wat ik kan. En het is uiteindelijk God en de Heilige Geest die mensen vasthouden en hen leiden. Het is niet mijn verantwoordelijkheid. Als ik mensen, er komen echt duizenden mensen per dag op onze websites en waar we mee in contact komen. Met de meerderheid verliezen we het contact weer, helaas. Ik zat er aan het begin mee, maar ik heb nu geleerd van, ik laat het los. Want God laat die mensen niet los en die gaat met ze mee. En er is een prikkel of iets anders wat op hen wegkomt. En het is uiteindelijk ook hun eigen keuze.
0: Nee, Gods werk en Gods handen laten is een kunst, vind ik.
1: Ja, dat is het echt. Dat is het echt. En ik heb dat aan het begin echt lastig gevonden. En dat is ook onderdeel, waar je had het net over, hoe train je de vrijwilligers. Dat is ook iets wat we trainen aan de mensen. Soms kan het ook teleurstelling opleveren. Je hebt mensen in je chatomgeving, je praat met ze. En dan vervolgens denk je, ze reageren niet meer. Oh, ik heb iets verkeerd gezegd. Ja, laat het gaan. Het is in Gods handen.
0: De site die ook noemde, ging het over zingeving, dacht ik. En wie ben ik? Dat zijn voor mij toch vrij wezenlijke vragen die toch een beetje weggeduwd worden in deze maatschappij, die vrij materieel is in zijn denken. Ik ga even naar de Nederlandse maatschappij toe. Je moet jezelf waarmaken, ook nog een keer. Denk je, of doe je dat? Maar goed, het kan, schijnbaar. Maar wat is dat, hè, die zingeving? En wat geeft zin aan je leven? Tenminste, als ik naar jullie website ga.
1: Nou, ik geloof dat het leven zin heeft voor iedereen. En dat is, denk ik, deel van Gods schepping. Ieder mens is geschapen door God, dat geloof ik, in het diepste van mijn hart. Hè. Zoals Psalm 139 zegt, dat we in de moederschoot geweven zijn. God heeft ieder mens gewild. En alleen dat feit al geeft aan dat het zin heeft. Hij zou het niet doen als het geen zin zou hebben. Ik denk dat het voor heel veel mensen zoeken hun zin zijn in wat ze doen. Hun zin zijn in wie ze zijn. Wat voor opleiding heb je gedaan? Wat voor werk doe je? Hoe zijn mijn relaties? En hoe zie ik eruit? Wat voor kleding heb ik? Enzovoort. Maar ten diepste is de zingeving dat je mag weten dat je gewild bent door God. Dat je een kind van God bent. En dat hij er niets meer liever wil dan dat je de eeuwigheid met hem doormaakt. dat is ten diepste de zin van het leven, denk ik. Dat je God kan, ja, de eer kan geven die hem toekomt. Dat je hem leert zien in de natuur, in de schepping, in andere mensen. En dat je elke keer iets van zijn karakter mag ontdekken.

0: om er voor een ander te zijn. Om liefde te geven, de liefde die hij geeft, door te geven aan andere mensen. Om je talent in te zetten. Om iets bij te dragen. Ik heb altijd genoten van bepaalde schrijvers. Die zeggen van, ja, hoe mooi is het om te weten dat dingen die je doet. Denk er nou eens over na dat dat wellicht een eeuwigheidswaarde heeft. Ik kan daarvan genieten. Of het waar is, weet ik niet. Maar hoe mooi is het als er echt een mooie Rembrandt gewoon in de eeuwigheid nog te zien is. Ik vind dat een mooie gedachte. En dat stimuleert mij om ook gewoon te denken, nou, wat ik doe, dat mag ik ook mooi doen.
1: Moet je vruchtbaarheid komen bij mij naar boven.
0: Ja, nou, dat is, ja, als Jezus zelf met de fariseeën spreekt en zegt van, het is belangrijk dat je vrucht draagt. Mm-hmm. Ja, aan de boom herken je, aan de vrucht herken je de boom. Zeker, ik geloof dat we, als je het hebt over zingeving, dat we vrucht mogen dragen. Tegelijkertijd is vrucht dragen is een resultaat van iets wat God geeft. Het is niet iets waar we zelf als zeg maar mens kunnen zeggen, ik ga eens even heel hard mijn best doen om even wat vruchten eruit te duwen. Dat is iets wat denk ik God geeft door je karakter te vormen, door de talenten die je hebt niet te begraven, maar die in te zetten.
1: Ja, ik heb het idee dat een vrucht nooit voor de boom zelf is.
0: Nee, dat is waar. Dat is het mooie. De vrucht is niet voor de boom, nee. Ja. Hij is eigenlijk voor om zeg maar de boom te reproduceren eigenlijk, hè? Want er zitten wel pitjes in, maar even zo.
1: Nou, bijvoorbeeld, ik heb andere kastanje in mijn zak zitten. Ik kan allemaal tevoorschijn halen, maar zolang die in mijn zak zit, is het in wezen zonde. Ik haal hem voor mezelf. Maar als ik in de grond stop, dan komt er een boom uit. Maar die kastanje vind je niet meer terug.
0: Ja, dat is waar. Ja, uiteindelijk is dat, als je deelt, zeg maar, is het een stukje sterven aan jezelf. Ja, iets van jezelf aan anderen geven. Dat is een mooie filosofische vraag weer. Je had het net over je kleinkinderen. Wij hebben zelf ook net 3 kleinkinderen. Dan geef je ook veel van jezelf. Maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Dus als ik mezelf als boom vergelijk, dan denk ik, ik krijg ook wel weer wat terug van iets wat je geeft. Ja, nou, ik weet het niet precies.
1: Nee, ik ook niet. Ik moet ook vaak daarbij denken aan het feit dat we een geur van Christus zijn. En geen deodorant. Dat vind ik. En dat proberen we toch vaak te zijn, een beetje naar kijken hoe het gaat. Ik noem die, nou, ik zei het net tegen je collega's hier, die tollenaren en die fariseeën, die tollenaren die zeggen, ja, Heer, wees mij genadig. En goed, durf zijn ogen eerst in de hemel op te slaan. En die fariseeën denkt van, nou, ik ben blij dat ik niet als die tollenaar ben, want ik doe dit en ik doe dat. Ik ben eeuwig gewerkt, heb Jezus net, of ik doe dit, ik maak een programmaatje voor dit. En ik denk dat het heel stiekem, als ik dat zo denk, denk ik, ja, dan is er een klein stemmetje, maar die zegt van, ja, ik ben blij dat ik niet als die fariseeën bent. En daar zit volgens mij een wezenlijk probleem.
0: Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. En ik denk dat dat bij ieder mens ook ergens gewoon een risico is. Ik denk dat ik dat zelf ook wel ervaar. Dat je toch, ook al zeg ik dat net allemaal misschien wel heel mooi, maar dat ten diepste, je haalt ook wel iets van je zijn uit wat je doet. En dan is, zeg maar, terug te komen op de stilte. Echt in de stilte. Ik heb al een paar van die momenten dat ik echt gewoon helemaal in de stilte was. En dat ik dan zo erg de nabijheid van God en van Jezus ervaar. Ja, dat ik daar heel dankbaar voor ben. Heel dankbaar voor word. Wil ik niet zeggen dat dat voor ieder mens zo is. Hè? Het kan ook zijn dat er luisteraars zijn die zeggen, ik ervaar dat nooit. Ik merk dat ben ik heel dankbaar voor. Een diep geloof in God gekregen. Dat zie ik ook als iets wat God gegeven heeft. Het is niet een verdienste of zo.
1: Nee, er zijn ook echt mensen die zijn gewoon doeners. En gewoon die aldoende strooien die de liefde uit en herkennen ze God steeds meer. Maar goed, dat besef ik ook. Hey, een van de dingen die jullie op de website ook gebruiken is AI. Waarom doe je dat en wat is dat?
0: Ja, ik zeg altijd maar, we gebruiken technologie. En ik geloof ten diepste dat God alles heeft gemaakt. Dat is even een harde uitspraak.
1: Ik vind wat je net over de Japanners zei, vind ik wel een hele goeie eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja, dus je past het aan de lokale situatie.
1: Nou, dat niet alleen, maar Jezus zelf. Tenminste, Paulus een beetje begrijpt in Colossense zegt van, in hem, voor hem en tot hem is alles geschapen. Ik denk, pardon, ja. Dat is een hoop.
0: Ja, precies. En dus ten diepste, om daarmee te beginnen, zijn media neutraal. Als er televisie ontstaat, zeg maar, of geïnnoveerd wordt, dan is dat niet van de tegenstander. Mensen kunnen het verkeerd gebruiken. Weer terug naar dat voorbeeld. De Romeinse wegen waren niet bedoeld om daar het evangelie mee te verspreiden. Die waren bedoeld om oorlog te voeren.

0: Bij televisie gebeurde een heleboel verschillende en verkeerde dingen. Radio, een podcast, hetzelfde. Dat geldt ook voor moderne ontwikkelingen en technologie. Toen wij op het internet kwamen, zeiden mensen, vooral veel christenen, zeiden van ja, maar dat is van de duivel. Ik weet nog wel dat toen we bij de EO begonnen, dat eigenlijk, ik weet niet of ik dat hier mag zeggen, maar het bestuur wilde niet dat we de EO op het internet gingen zetten. Ik heb toen met de toenmalige directeur hebben we een list moeten bedenken om het wel te mogen doen. En dat was dat we veilig internet, dat heette toen Filternet, dat we dat konden aanbieden aan de achterban. Want het bestuur zei, ja, we willen niet dat onze achterban met alle rommel te maken krijgt. Dus er is veel rommel, maar dat is ook in het gewone leven.
1: Ja, als je in een willekeurige bibliotheek binnengaat, je weet ook niet wat daar allemaal staat.
0: Nee, precies. Dus het is dat voorbeeld is mooi dat je dat noemt. De boekdrukkunst is groot geworden, zo kennen wij het, vanwege het drukken van de Bijbel. Maar in die tijd gingen er ook echt heel veel verkeerde dingen werden er gedrukt. Ik weet ook wel dat, nou, ik ga die parallellen niet trekken, maar vaak is de tegenstander er ook bij. Nou, zo kijken wij ook naar allerlei nieuwe manieren die er zijn. En als je dan het woordje AI pakt, kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, is een enorm containerbegrip. Want we gebruiken het eigenlijk al gewoon 10, 15 jaar op allerlei manieren als mensen.
1: Ja, ik weet, als ik naar de computer ga, in de reden vallen, maar en dan wordt er gezegd in het schermpje, laat zien dat je geen robot bent. Moet ik een vakje aanvinken? Ik denk, ja, met wie praat ik nu, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar dat is natuurlijk ook om te voorkomen juist dat er dus gewoon machines misbruik van maken.
1: Ja, maar het zijn machines die mij controleren dan?
0: Ja, dat is waar. Het zijn machines die je controleren. Ja. Maar goed, kunstmatige intelligentie zit overal in. Hè? Dus als je iemand zijn navigatie instelt in zijn auto, dan zit daar kunstmatige intelligentie in. Want die weet waar je zit. Die zoekt een weg uit op basis van gegevens die binnenkomen. Er wordt voor je nagedacht. Er is ook heel veel kunstmatige intelligentie waar we dus dankbaar gebruik van maken. Waar we het vooral over hebben is, denk ik, van in hoeverre gebruik je het nu om allerlei dingen te genereren. En gaat daar de menselijke touch uit? Nou, laat ik dat zeggen. Wij vinden uiteindelijk gaat het om een mens-tot-mens communicatie. Wij geloven heel erg in dat uiteindelijk mensen tot hun recht komen met hun geloof in een lokale kerk. Dat is uiteindelijk het doel. Wij zetten nog steeds coaches in die uiteindelijk die persoonlijke connectie kunnen maken. Kunnen laten zien wie God in hun eigen leven is. Zo heeft God ons gemaakt. We zijn relationele mensen. Tegelijkertijd, er zijn ook mogelijkheden met AI die we voorheen niet konden. Wij hebben best wel heel veel mensen die op onze berichten reageren met alleen maar amen of ik ben het ermee eens. Ja, moeten we daar allemaal op reageren? Het kan een uitnodiging zijn voor een gesprek. Het kan ook geen uitnodiging. We hadden best heel veel vrijwilligers die al die amens gingen beantwoorden met van, oh, wat vind je er echt van? Enzovoort. Nou, daar kunnen we nu AI voor gebruiken. We hebben ook, ik vind het zelf een mooi voorbeeld. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar wij merken heel veel mensen die gewoon moeite hebben om te bidden. Die gewoon niet weten hoe ze kunnen bidden. Dus die mailen ons dan en die zeggen van, hoe kan ik bidden? Nou, wat deden we dan in het verleden? Dan gingen we mensen helpen om hun gebed zelf op te schrijven en dat gebed uit te spreken en hoe ze dat zouden doen. Was heel tijdsintensief, duurde echt een paar dagen. We hebben nu how to pray of leer bidden, zeg maar, hebben we gemaakt. En mensen vullen dan in van waar ze voor willen bidden. En dan komen wij terug en daar gebruiken we kunstmatige intelligentie voor, met van bijbelteksten die mensen zouden kunnen gebruiken in hun gebed. En dan, wij bidden niet voor hen dan. Hè? Dus dan gewoon, wij geven een voorbeeldgebed terug wat mensen kunnen uitspreken. En we merken dat mensen dat fijn vinden. En dan is er een uitnodiging, wil je leren bidden? Dan helpen we je te bidden. Dan hebben we een cursus daarvoor. Daar zijn weer vrijwilligers bij betrokken. Dus we gebruiken AI, kunstmatige intelligentie, voor om het werk makkelijker te maken, maar ook als een startpunt voor mensen om een conversatie in te gaan.
1: Dan denk ik, als je het hierover hebt, dan schieten mij een paar andere dingen naar binnen. Dan denk ik, ja, er zijn, ja, want dat hoor ik nog als vanuit de evangelische beweging, ja, het gebed moet spontaan zijn. En dan denk ik, ja, maar er zijn al weet ik hoeveel generaties voor ons geweest die gebeden hebben. En die gebeden zijn ook genoteerd en opgeschreven. Die soms heel, tenminste, ik vind het wel hulpzaam. Nou ja, neem het gebed wat Jezus ons leerde. Of zijn discipelen leren in twee gevallen.
0: Ja, nee, maar dat zeker. Hè, we kennen allemaal het Onze Vader. En dat is een prachtig modelgebed. Prachtig om te bidden. Ik bid het zelf ook regelmatig. Ook als ik geen woorden kan vinden, hè, dan is het soms ook gewoon heel fijn om daarop terug te vallen. En zo zijn er heel veel gebeden. In de katholieke kerk, in de protestantse kerk, allemaal voorbeeldgebeden. En dat is mooi. Niks aan afdoen. Ik weet echter uit mijn eigen jeugd dat er ook gebeden waren waar ik op een gegeven moment niet meer hoorde dat het gebeden waren. Want het waren eigenlijk gewoon riedels die we opzeiden. En als ik dan aan mijn opa vroeg van wat betekent het, dat hij eigenlijk gewoon niet wist wat het bepaalde woord betekende daarin. Omdat het gewoon een gewoonte was. En uiteindelijk geloof ik dat gebed is een communicatiemanier om met de levende God in contact te komen. En dat kan je doen door standaard gebeden te gebruiken. Je kan het ook doen door te praten alsof je met een gewoon mens praat. En ik geloof ook dat God daarnaar verlangt. Dat die gewoon hele persoonlijke omgang, en zoals hij met Adam en Eva in het paradijs liep, dat hij gewoon zei, waar ben je? En daar gewoon een antwoord op verwacht en met hem wandelde. Nou, zo geloof ik dat we dat nu ook kunnen doen.
1: Ja, toen schreef ik Jezus, toen Johannes de Doper op een wezen zegt, kijk het lam Gods, dat de twee discipelen achter hem aanliepen, en die Jezus zich omkeerde en zei van, kom jullie doen. Ik heb ook zo'n mooie tekst dat.
0: Ja, zeker. En dat hij dan zegt vervolgens, kom achter mij aan, volg mij. Ja.
1: Een van de dingen die jullie ook doen, is, het is niet alleen Jesus.net, dacht ik, hè?
0: Nee.
1: Maar je bent ook verbanden aangegaan met andere organisaties. Nou, je hebt net iets verteld over de Alpha-cursus, maar je ging ook in zee met bijvoorbeeld de Billy Graham-organisatie en zo zijn er meer. Wat ook met bepaalde films te maken heeft. Die gebruiken jullie veelvuldig. Dat was een noviteit in de 90 en 80 jaren, dacht ik. Maar dat lijkt wel algemeen te zijn nu.
0: Zeker, ja. Dus een paar dingen daarover. We werken met organisaties samen. Dus de Billy Graham organisatie is een goede om te noemen. Wij zijn, wanneer Jesus.net precies begonnen is, daar kan je over twisten. Het zijn altijd gewoon meerdere vaders en moeders. Ik ben bij de EO in 2000 begonnen. En in 2005 hebben we daar internationale websites van gemaakt. En in 2009 ontstond Jesus.net. In die tijd werkte ik samen met een Fransman. En die had veel contact met de Billy Graham organisatie. En hij is bij hen geweest en hij heeft tegen hen gezegd, jullie zijn een evangeliserende organisatie, maar jullie spreken helemaal niet over het evangelie. Jullie spreken over Billy, maar niet over wie Jezus is. En dat was echt waar. Hun website was alleen maar een soort van pamflet van wie de organisatie was. Dus wij hebben hen geholpen om evangeliserende website te maken. En zij zijn eigenlijk gewoon volledig partner van ons. En zij draaien een aantal talen waar grofweg dezelfde content in zit en waar ook dezelfde technologie gebruikt wordt. Dus dat is een bepaald type partner. We werken ook met andere organisaties samen. Nou, er is in de jaren 70 is de Jesus film gemaakt. Er zijn ook nog wat andere films gemaakt over Jezus. Nou, wij zijn, ik ben in 2016 een zakenman tegengekomen. Die heeft een film uit 2003 gekocht. Dat is The Gospel of John. Dat is echt woord voor woord het Johannes-evangelie. Fantastisch. We hebben hem destijds bij de EO ook uitgezonden. En die man heeft aan ons gevraagd van, kan je die film gaan inzetten zodat 1 miljard mensen die film gaan zien? Het was een man, hij was denk ik 84 toen hij dat aan ons vroeg. Hij heeft een deel van de vertalingen gefinancierd. Hij stierf volgens mij was hij 92. En een maand na zijn overlijden bereikten we de miljardste kijker van die film. Er zijn gewoon heel veel mensen op het internet die gewoon op YouTube aan het scrollen zijn door de sportfilmpjes, door de doe-het-zelf filmpjes, door andere rommel die er is. En dan in één keer een film over Jezus tegenkomen of Jezus intypen. En dan zoiets zien. En dat is ik zie het als het veld van de mensen ingaan. En zij komen naar ons toe, zodat we ze verder kunnen helpen.
1: Kunnen een aantal van die mensen een gezicht geven? Gewoon een aantal voorbeelden. Je hebt net iemand uit Thailand genoemd. Ja. Nog een aantal die voorbeelden waardoor ik me niet getriggerd word. En denk van, hé, dit wil ik, want jullie hebben steun nodig.
0: Ja, nou ja, ik weet nog een andere dame in Nederland. Zij heeft was echt heel depressief en heeft dus ook gewoon letterlijk die zin ik wil dood ingetypt. En is daarmee op een website gekomen. Het is een heel proces geweest voor haar. Uiteindelijk heeft ze ook gewoon therapie gehad. En is ze ook gewoon door hulpverlening geholpen. Maar het is wel begonnen met het eerste contact met een vrijwilliger. En zij is uiteindelijk nu een van onze coaches geworden die ons op dat vlak ook helpt. Dus dat is vind ik altijd gewoon ook een heel mooi voorbeeld. We hebben een aantal jongeren gehad in het Spaans. Die eigenlijk niet wisten hoe hun leven er moest uitzien. Ze waren niet gelovig opgevoed. Zijn uiteindelijk ook door verschillende stapjes in het netwerk. Hebben een cursus gedaan. Ja, hoe kan je God ervaren? Hebben dat gedaan en zijn uiteindelijk tot geloof gekomen. Hebben zich ook aangesloten bij een lokale kerk. En die zijn nu betrokken bij ons gebedsnetwerk. Dus ons gebedsnetwerk zijn, elke dag krijgen we een paar honderd gebedsverzoeken van mensen. Daar hebben we een heel groot netwerk van, zo'n 20.000 mensen. Die in allerlei talen bidden. Die krijgen de gebedsverzoeken binnen. Nemen daar tijd voor om te bidden. Nou, dat doen die jongeren ook, die nemen daar tijd voor om te bidden. Die kunnen op die mail reageren. Dat komt dan weer bij degene die gebed heeft gevraagd terug. En er hebben zoveel mensen voor je gebeden. En sommige mensen hebben het gevoel dat ze dit tegen je mogen zeggen. Dat filteren we dan ook wel weer een beetje. En die mensen geven dat weer terug. Die komen met verhoorde gebeden terug. Nou, dat, zo zie je, het zijn grote getallen. Maar het zijn allemaal individuele mensen. Ik kan nog iemand noemen uit Rusland. Die enorm, natuurlijk gewoon een hele moeilijke situatie heeft. Internet wordt daar regelmatig afgesloten. Maar ja, via op ons cursusplatform in het Russisch terecht is gekomen. En die daar nu aan het zoeken is naar van, is dit de God die ik ken en die ik wil volgen? Ja, die proberen we heel zorgvuldig zeg maar te begeleiden. En er zitten ook heel veel risico's aan vast, of course, natuurlijk.
1: Ik noem nog wel het punt van support. Hebben jullie steun nodig? En waar kan ik jullie vinden bijvoorbeeld? Ja, je hebt wel een aantal websites genoemd, maar noem ze gewoon eens rustig op een rijtje. Waar kan ik jullie vinden en kan ik jullie steunen?
0: Ja, hele mooie vraag. Wij zijn dus volledig afhankelijk van donaties. We hebben geen verdienmodel. Dat willen we ook niet, heel bewust. We hebben heel veel kijkers op YouTube. We zouden daar ook gewoon allerlei advertenties en dingen op kunnen doen, maar dat willen we eigenlijk niet doen. Omdat we zeggen, ja, het gaat om het evangelie. En het evangelie is gratis. Het is niet goedkoop, maar het is wel gratis. Wij zijn inmiddels een best grote organisatie geworden. Met zo'n 25 mensen in Nederland, waarmee we het hele netwerk leiden. En 70 mensen wereldwijd. En dan nog een hele grote groep daaromheen met andere organisaties. Ja, waar de mensen kunnen geven is op. Onze website is echt voor zoekers, dus dat is ook soms wel pijnlijk. Sommigen zetten er een donatieknop op, misschien is dat handig. Maar daar willen we zoekers niet mee afschrikken. Dus als mensen willen geven, dan mogen ze gaan naar weare.jesus.net. En daar kunnen ze donaties achterlaten.
1: Hebben we een nieuwsbrief?
0: Ja, we hebben ook een nieuwsbrief. Daar kunnen mensen zich ook op diezelfde weare.jesus met een S dus, twee S'en, .net inschrijven. En daar kunnen ze zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan houden ze op de hoogte van wat er speelt.
1: En dan weten ze precies hoeveel kinderen en kleinkinderen je hebt.
0: Dat weten ze ook. Er staat ook meer over wie ik ben. Dat klopt, ja.
1: Wat houdt je op dit moment het meest bezig?
0: Wat mij het meest bezighoudt is dat ik geloof dat we in een hele bijzondere tijd leven. Er gebeurt heel veel om Jezus bekend te maken. Ik zie dat wereldwijd bij allerlei organisaties. Leidt ergens toe naar 2033. Dat we herinneren, gedenken dat 2000 jaar daarvoor is dat Jezus de dood heeft overwonnen. Ik zie dat heel veel organisaties dat willen vieren, daar campagnes omheen doen. En we zijn aan het samenwerken met bijvoorbeeld The Chosen. Dat is een verfilming van de discipelen van Jezus. Ik vind het bijzonder mooi gedaan, komt heel dichtbij. En we zijn met een aantal organisaties een plan aan het maken van hoe kunnen we dat als doelstelling hebben om in 2033 in de belangrijkste internettalen het evangelie goed duidelijk te kunnen maken. En dat is wat het meeste van mijn tijd en energie op dit moment vergt.
1: En dan zijn er natuurlijk de Wycliffe of de Sils, zoals het tegenwoordig heet, is er ook met het Bijbelvertalen. Wat continu doorgaat nog steeds, hè?
0: Ja, zeker. Zeker als het over Bijbelvertalingen is, dan gaat het natuurlijk om fysieke producten. Die willen uiteindelijk naar 8000 talen toe. Nou, wij begeven ons natuurlijk helemaal op het digitale terrein. Het heeft geen zin om in 8000 talen dit te maken. Want er zijn talen die nog niet eens op schrift staan. Die ook geen internet interface hebben. Dus wij richten ons, dat is een beetje onze keuze geweest. Telefoons hebben op dit moment ongeveer 60 interfaces, taalinterfaces. En we richten ons op die 60 telefoontalen, zeg maar.
1: Ik denk dat ik wel genoeg gehoord heb dit uur. Hey, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. En mooi om zo met je te spreken. En ik hoop dat het voor de luisteraars ook iets moois oplevert.
1: Ik hoop het ook. Nogmaals dank.
0: Ja, graag gedaan.
1: En dit is Jan-Willem Bosman. En met hem was ik in gesprek over de organisatie die hij leidt, Jesus.net. En dat deed ik in deze uitzending van Emma's Gangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emma's Gangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 4, deel 3, C. Veroveringstocht in Vlaanderen. Zo begon eucharistische kruistocht in een razendsnel tempo aan zijn veroveringstocht in alle steden en dorpen van Vlaanderen. Overal werden groepen opgericht, optochten gehouden, congressen gehouden voor priesters en lekenverantwoordelijken. Het leek wel of Vlaanderen daarop had zitten wachten om na de verschrikkingen van Wereldoorlog I in een stoet naar buiten te treden en om te tonen dat de kerk springlevend en jong was. Als voorbeeld geven we het verslag van de gewestdag van eucharistische kruistocht in Dendermonde op 9 juli 1922. Hieronder is een verslag te lezen van een knaap die onder de indruk was van Edward Poppe. Het was op een zondagmiddag, ter gelegenheid van de eucharistische kruistochtdag in de open lucht te Dendermonde, dat ik voor de eerste en enige keer in mijn leven het geluk had priester Poppe te zien. De indruk die ik ervan bewaar, na 38 jaar, is zo vers alsof het gisteren gebeurde. "Dat is meneer Poppe," verluisterde men zachtjes in de ronde. Wij zagen hem naderen. Hij droeg een dikke sjaal die uitstak boven de zwarte priester overjas. Op zeer nederige wijze kwam hij de kruistochters groeten die vanuit verschillende dorpen voor deze gewestdag waren samengekomen. Ik voelde mij op die dag als een zeer onvolmaakt kruistochter, veel te onwaardig om mij te durven wagen in de nabijheid van die alomgekende heilige priester. Ik bleef derhalve op afstand staan en toekijken. Aldus een getuigenis in De Stem uit Moerseke, 15e jaargang nummer 1, pagina 19. Hierbij haal ik ook nog een citaat aan dat Poppe schreef in het tijdschrift De Godsdienstige Week onder de schuilnaam Fidelis. Het was een prachtige dag met lelijk weer. Door wind en regen heen kwamen de kinderen naar Dendermonde uit 25 verschillende parochies. Ze waren op zijn minst met 1500 en hun drie geestelijke wapens waren in orde. Voor gebed was al dagen op voorhand gezorgd. Voor een goede versterving had de kindervriend zelf gezorgd, het was het slechte weer. En toch ontbrak geen enkele groep in de huldestoet. De prachtige en versierde kinderprocessie stapte moedig en waardig voort met vaandels en opschriften door de buien heen. De honderden kinderen deden voortdurend hun triomf en zegenliederen weer galmen boven het geruis van de wind, beslist en vier, zoals het kruistochters past. In de hoofdkerk was de eucharistische kruistochtplechtigheid ontroerend. Het Magnificat zingend kwamen de groepen in wonderlijke orde elk naar zijn plaats, terwijl de talrijke priesters en de bloementeldragers in het hoogkoor zich gingen scharen als een erehaag rondom het hoofdaltaar. In triomf werd koning Jezus door een zingende en met palmen wuivende Hosanna-stoet uit zijn rustaltaar naar het hoofdaltaar gebracht. De mensen knielden op de blote stenen. Ze waren blijkbaar ontroerd. Dendermonde verdient een pluimken voor zijn welverzorgde en ordelijke inrichting. De eucharistische kruistochtdag zal door het gebed en de duizenden communies van de kruistochters een bron van zegeningen zijn voor het aanstaande eucharistische congres te Gent in augustus 1922. Dit is uit de Godsdienstige Week van Vlaanderen, Fidelis, 28 juli 1922. Tijdens Poppes Wonderjaar, 1922 tot 1924, zou hij talloze keren spreken en preken voor allerlei groepen van eucharistische kruistocht in Vlaanderen. Hij reisde per trein en tram de provincies rond en overal viel er onmiddellijk een stilte als deze heilige priester begon te spreken. Naar het einde van zijn leven waren er niet minder dan 200.000 kinderen ingelijfd in eucharistische kruistocht, zowel in Vlaanderen als in Franstalig België. De triomftocht van eucharistische kruistocht zou duren tot en met Wereldoorlog II. Daarna begon stilaan haar glans te verbleken. Maar Edward Poppe had wel de toon gezet voor een hele generatie kinderen, opvoeders, onderwijzers en onderwijzeressen, religieuzen, priesters. Met zijn zachte, doch indringende stem, zijn blik en zijn roerende gebaren gaf hij precies aan waar de knoop lag. Eerst gij, dan zij. Dat was in de kern geheel de opvoedingsmethode van zijn eucharistische kruistocht. De kinderen van de eucharistische kruistocht ontvangen vaak de communie, maar werkt die communie wel door tijdens de dag? Ze denken er soms helemaal niet meer aan. In de eucharistische kruistocht leerde men de kinderen een religiositeit aan. Leren omgaan met Jezus, eenvoudig en natuurlijk, zonder pathos. Telkens weer kwam Poppe terug bij die grote, maar nu vaak vergeten woorden, waarop het in het christelijke opvoedingsproject neerkomt. Als het enkel woorden zijn, dan is het hol en leeg. Dat is geen eucharistische kruistocht. Het is een blijvende verdienste van deze zalige priester Poppe dat hij voor zijn en voor alle tijden een punt gemaakt heeft waar men niet omheen kan. Wil je kinderen gelovig opvoeden, zoals in de eucharistische kruistocht, dan gaat het om niets anders dan om dat ene. Eerst gij, dan zij. Hoofdstuk 4, deel 3. D. Tekst van de plechtige inschrijving bij de eucharistische kruistocht. Eerst zingt men het Veni Creator. De ijveraar zegt: In de naam van Jezus, de goddelijke kindervriend, van onze lieve vrouw, koningin van de kruistocht, vragen wij om ingelijfd te worden in eucharistische kruistocht. Namen afroepen. Deze beloven allen dat zij zullen bidden, zich versterven en communiceren, opdat het rijk van God mogen gevestigd worden op aarde en ons vaderland weer diep christelijk mogen worden naar oude Vlaamse aard. De priester tot de ijveraar: Zijn zij waardig om deel uit te maken van de kruistocht? Ijveraar: Zij zijn het waardig. De priester tot de kandidaten: Belooft gij de standregelen van de kruistocht met de hulp van Gods genade trouw na te leven? De kandidaten: wij beloven het. De priester: doe dan uw opdracht. Allen: o Jezus, die gezegd hebt: laat de kinderen tot mij komen, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Gij, die vanaf onze prilste jeugd in het allerheiligste sacrament ons dagelijks voedsel hebt willen zijn. Gij, die door de mond van uw plaatsvervanger ons gevraagd hebt om de Heilige Vader te helpen, alles te herstellen in Christus. Wij stellen ons geheel tot uw dienst in de Eucharistische kruistocht. Als goede soldaten van God, van de kerk en van de paus, zullen wij strijden door gebed, versterving en communies, om het goddelijk hart van Jezus te doen zegevieren over de hele wereld en vooral in ons land. Wij beloven het u. Evenals de kruisvaarders die streden voor de bevrijding van het heilig graf, zo zullen wij strijden opdat de heilige kerk mogen zegevieren. Wij willen God zien heersen over de wereld en in ons vaderland. O Maria, koningin van de kruistocht, help ons hiertoe. Neem het erewoord van uw kruisvaders aan. Amen. De priester: krachtens de volmacht mij verleend door de algemeen bestuurder van de kruistocht, lijf ik u in bij de Eucharistische kruistocht. God geve dat gij er al de verbintenissen van moogt vervullen. Amen. Daarna volgt de wijding der herkenningstekens volgens het rituaal Benedictione Imaginum. De herkenningstekens worden uitgereikt en men zingt het Magnificat. Ten slotte wordt de zegen gegeven met het Allerheiligste. Opgemaakt 21 november 1920. Hoofdstuk 4, deel 3, 4. Besluit. Dat de Eucharistische kruistocht meer was dan zomaar een bond, mag nu wel duidelijk zijn. Een groot plan voor christelijke opvoeding werd door Poppen minutieus en bijbels gegrond op touw gezet. Poppen stierf echter al in 1924. Pater van Malen gaf de aanzet en Poppen maakte de inhoud en de methode. De bloei van de Eucharistische kruistocht heeft hij enkel in de kiem gezien, tijdens dat laatste bondenjaar van zijn leven. 30 jaar later, in de jaren 50 van de vorige eeuw, zullen sommigen zeggen: de Eucharistische kruistocht is overbodig geworden. De geest ervan leeft verder in onze katholieke bonden voor zowel jeugd als voor volwassenen. Was dit geen grove misrekening? Werd er niet blind gestaard op het grote succes van de toenmalige katholieke bonden? Langzamerhand werd de Eucharistische kruistocht inderdaad losgelaten. De Eucharistische methode kreeg het hart te verduren in de maalstroom van de postconciliaire tijd na 1965. Maar ook het succes van de katholieke bonden zou niet blijven duren. Eén voor één zouden ze zich jaren later losmaken van de kerk. Wat nu overblijft is vergeeld, stoffig archiefpapier, een bron voor historici en archivisten. Sommigen zeggen dat dit wellicht niet erg is, want elke tijd heeft zijn leiders en ideeën. Inderdaad. Poppes gedachten en verwoordingen over de Eucharistie zouden ook nu niet misstaan, mits zij in een modern jasje gestoken worden en ze aangepast worden. Er is op dit moment echter niets, of bijna niets. Het is spijtig dat het elan om kinderen en volwassenen binnen te leiden in de Eucharistie er niet meer is. Is het een droom van mij dat een Eucharistisch project toch mogelijk zou zijn uit liefde voor de Eucharistie? Zijn wij het, denk ik, niet verplicht om ons steeds weer te verdiepen in de Eucharistie, om nieuwe generaties er de schoonheid van te laten ontdekken? Om eerbied te vragen voor dit sacrament, om door te geven waar wij van leven. De Eucharistie zelf is geen archiefstuk. Het is de levende Heer in ons midden. Er moet meer werk van de Eucharistie worden gemaakt. Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat de Eucharistie bron en hoogtepunt is van alles wat we hebben. Doen we daar dan iets mee? Wanneer Jezus op het einde van het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie duidelijk heeft gesproken: Ik ben het brood des levens. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, stoot deze taal velen tegen de borst en ze verlaten zijn gezelschap. Jezus vraagt dan aan zijn apostelen: Wilt ook gij weggaan? Het antwoord van Petrus laat niet op zich wachten. Heer, naar wie zouden wij gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Johannes 6, vers 66 tot 69. Als dit ook ons antwoord is op de uitdagende woorden van de Heer, dan kunnen we niet anders dan werk maken van een eucharistisch leven. Dan zal de eucharistie ook voor ons zijn als een vuur dat oplaait, zoals voor Edward Poppe.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Maak werk van uw heil. Dierbare vrienden, gij hebt altijd naar mij geluisterd. Maak dus nu in mijn afwezigheid met niet minder ernst werk van uw heil dan toen ik bij u was. God is het immers die zowel het willen als het doen bij u tot stand brengt, om zijn heilsplan te verwezenlijken. Doet al wat ge te doen hebt, zonder te morren of tegen te spreken. Zorg dat ge onberispelijk en ongerept zijt, als onbesproken kinderen van God, onder een slinks en ontaard geslacht, waarin ge schittert als sterren in het heelal. Houd vast het woord des levens. Dan kan ik, als de dag van Christus komt, er trots op zijn dat mijn werk en mijn inspanning niet vergeefs zijn geweest. Maar ook al wordt mijn bloed geplengd bij de offerdienst van uw geloof, dan nog wens ik mijzelf en u allen geluk. En gij moet even goed blij zijn en delen in mijn vreugde. In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik Timotheus spoedig naar u toe te sturen. Het zal me goed doen nieuws van u te horen. Ik ken niemand die u zo welgezind en zo trouw uw belangen zal behartigen als hij. Allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. Maar hij is, zoals ge weet, van beproefde trouw. Want samen met mij heeft hij, als een kind aan de zijde van zijn vader, de zaak van het evangelie gediend. Ik hoop hem dus te zenden, zodra ik kan overzien hoe mijn zaken ervoor staan. Maar ik vertrouw in de Heer dat ik spoedig zelf zal komen. Ik vind het wel nodig onze broeder Epafroditus, mijn medewerker en strijdmakker, uw afgezant en uw helper in mijn nood, naar u toe te zenden. Hij heeft heimwee naar u allen, en hij lijdt eronder dat gij van zijn ziekte gehoord hebt. Hij is inderdaad doodziek geweest, maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet het ene verdriet na het andere zou hebben. Daarom haast ik mij hem terug te zenden. Ge zult hem met vreugde weerzien en ik heb een zorg minder. Heet hem dus van harte in uw midden welkom. Mannen zoals hij moet ge in ere houden. Om het werk van Christus is hij de dood nabij geweest. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij te helpen, waar gij in gebreken moest blijven. Tweede lezing. Uit de brief van de heilige martelaar Polycarpus, bisschop van Smyrna, aan de christenen van Filippi. Onze levensloop moet gekenmerkt worden door geloof en gerechtigheid. Ik verzoek u allen dringend te gehoorzamen aan het woord van de gerechtigheid en te volharden in het geduld dat u met eigen ogen hebt aanschouwd, niet alleen bij de gelukzalige Ignatius, Zosimus en Rufus, maar ook bij anderen uit uw midden en bij Paulus zelf en de overige apostelen. Wees ervan overtuigd dat hun loopbaan niet vergeefs is geweest, maar gekenmerkt werd door hun geloof en gerechtigheid. Neemt het van mij aan. Nu zijn zij op de plaats die hun toekomt bij de Heer, met wie zij geleden hebben. Zij hebben deze wereld niet lief gehad, maar zij hebben hem bemind die voor ons gestorven is en die voor ons is opgewekt door God. Houd u dus hieraan en volgt het voorbeeld van de Heer. Staat vast en onwankelbaar in het geloof. Hebt elkaar lief als broeders en zusters. Blijft één in de waarheid. Wees voorkomend en verdraagzaam, zoals de Heer, en minacht niemand.
Wanneer u goed kunt doen, stel het dan niet uit, want de aalmoes redt van de dood. Wees allen aan elkaar onderdanig en leid onder de heidenen een voorbeeldig leven, opdat uw goede werken u tot eer strekken en de Heer niet om u bespot wordt. Wee degene door wie de naam van de Heer bespot wordt. Leert aan allen uw levenskunst, want gij zijt nuchter en waakzaam. Het gedrag van Valens vervult mij met droefheid. Hij is enige tijd als presbyter of oudste in uw midden geweest, maar nu miskent hij grotelijks de taak die hem was toevertrouwd. Ik waarschuw u dan ook. Houd u verre van geldzucht, wees rein en oprecht. Onthoud u van alle kwaad. Hoe zou iemand die zichzelf op dit punt niet meester kan zijn, dit aan een ander kunnen voorhouden? Als iemand die zich niet verre houdt van geldzucht, wordt hij bezoedeld door afgoderij en zal hij geoordeeld worden met de heidenen die het oordeel van de Heer niet kennen. Of weten wij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen zoals Paulus leert? Iets dergelijks heb ik echter bij u niet waargenomen. Zoiets heb ik niet gehoord van u, onder wie de heilige Paulus heeft gewerkt. U wordt met ere vermeld in het begin van zijn brief. Over u spreekt hij met lof in alle gemeenten die destijds als enige onze Heer en God kenden. Wij kenden hem toen nog niet. Ik ben dus, geliefden, erg betroefd over Valens en zijn vrouw. Mogen God hen tot oprechte inkeer brengen. En wat u betreft, neemt in deze zaak een gematigd standpunt in. Behandelt zulke mensen niet als vijanden, maar roept hen als lijdende en afgedwaalde leden terug, opdat heel uw lichaam behouden blijft. Want als u dit doet, bouwt u uzelf op.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam in de hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Denk niet dat ik gekomen ben om wet en profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar, ik zeg u, eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de wet, voordat alles geschied is. Wie dus één van die voorschriften, zelfs de geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der Hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot geacht worden in het Rijk der Hemelen. Dit is het woord van God. Beginnen bij het begin, bij hem die de bergrede heeft uitgesproken, de wetgever die zijn eigen zending, zijn eigen zelfbewustzijn plaatst als fundament van de nieuwe wet. Door steeds te zeggen: luistert naar mij, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Bij hem eerst mijn geest wat laten rusten. Bij hem de gezondene van de Vader, die gekomen is om de vervulling te brengen. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, een ogenblik blijven stilstaan, de blik omhoog naar de berg, de heilige plaats, van waar Jezus met goddelijk medelijden omlaag ziet naar mij. Zien hoe hij verlangt mij vrij te maken van zelfzucht en mensenvrees. Een gebaar maken van eerbied, zodat ook mijn lichaam meedoet in de verering van mijn verlosser en bevrijder. Dan de houding van het gebed aannemen. Zittend, liggend of geknield. Die houding die mij het meeste helpt, het besef van zijn tegenwoordigheid in mij levendig te houden. In deze houding vraag ik dan ook om de genade, dat al mijn bedoelingen, mijn daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. In het oude verbond ontvingen de Joden de wet uit de hand van de middelaar Mozes, de wet om hun pas verworven vrijheid te kunnen garanderen. Zo bereid ik me nu op voor uit de hand van de nieuwe middelaar Jezus de nieuwe wet te ontvangen, de wet van de vrijheid, zegt Jacobus, Jacobus 1,25, de wet die mij deelachtig wil maken aan de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods, Romeinen 8,21. Ik loop in het korte geschiedenis, hoe Jezus geen nieuwe wetten oplegt, ook de oude wetten niet afschaft, maar de vervulling ervan brengt door de door God bedoelde diepte ervan te openbaren. En die diepte is de dienst aan de evenmens voor wie God zorg wil dragen. Voortaan mogen wij hem zelf ontmoeten in de diepte van ons eigen geweten, waar hij met goddelijke autoriteit ons verplicht de naaste steeds recht te doen. Mensenliefde krijgt zo een goddelijke afmeting. God zelf stelt zich erachter dat wij de naaste lief hebben, maar tevens inspireert hij ons daartoe met zijn eigen goddelijke vaderliefde. De liefde voor Vader God doet ons dan van binnenuit onze medemensen zien als onze broers en zussen, als kinderen van hem, evenals wij zelf, vrijgekocht uit de slavernij van de zonde met het bloed van zijn enige geboren zoon, het offerlam van het nieuw verbond. De plaats is weer de heilige plaats, de berg vanwaar Jezus de bergrede hield. Op de berg heeft de mens het gevoel aan de grens van de aarde te zijn. Daar heeft hij gemakkelijker contact met dat wat aan de andere kant van de grens ligt, de hemel. En zo is het ook met onze eigen aardse grenssituaties. Aan de grens van onze eigen kracht laat hij zich ontmoeten. Om in mijn eigen grenssituaties niet op mezelf terug te vallen, maar hem te ontmoeten met zijn kracht, daarvoor heb ik een bijzondere genade nodig. Een liefdevolle kennis van Christus onze Heer, zodat hij mij motiveert om in mijn medemensen broeders en zusters te zien van hem. Denk niet dat ik gekomen ben om wet en profeten op te heffen.
Dat is nu net wat Jezus in de schoenen geschoven werd. Dat hij de wet niet zorgvuldig nakwam. En dat hij ook aan zijn leerlingen leerde de wet te minachten. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om de vervulling te brengen. Jezus radicaliseert de wetsobservantie. En dat maakt hij duidelijk aan de mensen van toen en ook aan ons. Hij doet dat aan de hand van een aantal geboden. Het vijfde gebod, gij zult niet doden. Aan de hand van het zesde gebod, gij zult geen echtbreuk plegen. En het achtste gebod, gij zult geen valse eed afleggen. We gaan wat nader in op hoe Jezus dat doet aan de hand van het vijfde gebod, gij zult niet doden. Jezus zegt niet dat men wel mag doden, dat is de wet opheffen. Hij zegt dat iemand eigenlijk al aan het doden is wanneer hij in zijn hart wrok koestert tegen zijn naaste. Met zijn eigen woorden, al wie vertoornd is op zijn broeder zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt raka, dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Jezus maakt dus de wet strenger. Maar hij doet dat niet met een harde strengheid, integendeel, hij brengt de wet in het hart. Want de eigenlijke wet, de ziel van de wet, is liefde. Zoals het voornaamste gebod van de wet dan ook zegt. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Het kan Gods goedkeuring niet wegdragen als je een liefdeloze gedachte hebt over iemand. Of wanneer je iemand uitsluit in je hart. Sterker nog, het is verboden. Zoals je dat dikwijls geschreven ziet staan bij de ingang van terreinen, verboden toegang. Zo is het verboden om op het terrein van je eigen hart slechte gevoelens te hebben tegenover je naaste. Daar word je door God op afgerekend. Hij verbiedt de mens zelfs om in zijn hart liefdeloos te zijn. Als je echt voor God wilt leven, dan zul je de wetten van het hart ook voelen in het hart, in het geweten. Als je gewetensvol leeft voor Gods aanschijn, in zijn tegenwoordigheid, zoals we verondersteld worden te doen bij het gebed, altijd te beginnen van hart tot hart, dan merk je dat een liefdeloze gedachte of gevoelsbeweging door hem niet wordt getolereerd, dat het door hem verboden wordt. Dus een hatelijke gedachte of een liefdeloos gevoel koesteren of voeden heeft een vervreemding, een verkoeling van de goede verstandhouding met God zelf tot gevolg. Je kunt dat merken in je gebed. Je kunt gewoon minder goed bidden. De warmte en spontaneïteit verdwijnen. Het gebed wordt dan een uiterlijke plicht. Zo van, ik moet mijn verplichte gebeden nog doen. Je gaat je gebed beperken tot vormelijke plichtgebeden. En als dat zich voordoet, gebeurt met het gebed precies hetzelfde als met de wetsbetrachtingen. Het wordt iets uiterlijks. Iets van wetten en regels, niet meer van het hart. Je kunt dan zeggen, ja, maar ik doe toch mijn plicht. Maar daarmee ben je nog niet een mens van gebed. Als je een man of een vrouw van gebed bent, dan bid je altijd. Omdat je hart altijd bij God is en omdat God met zijn hart altijd bij jou is. Dus daar moet het heen met de wetsbetrachting. Dat je de wet graag onderhoudt. Dat het je van binnenuit verplicht. Dat je wet ook onderhoudt als niemand kijkt. Als je alleen bent. Alleen onder Gods vaderlijke blik. Op die manier van de regel houden, van de mensen houden die boven je staan, van je medemensen houden, en wel van allemaal, de aangename en de minder aangename of de onaangename, en zo ook van het lijden houden, en van verachting en oneer, zo ook van je zwakheid houden, en van de zwakken. Een beschaving kenmerkt zich daarin dat ze opkomt voor de zwakken, voor de meest weerlozen, voor de meest kwetsbaren van die samenleving. Maar dat is ook zo voor iedere gemeenschap, dat ze het meeste moet opkomen voor de moeilijksten
voor de laatsten, voor de minsten. U kent misschien dat woord van de heilige Bernardus. Een monnik kwam bij hem klagen over een monnik in zijn communiteit die zo moeilijk was en dat ze het er allemaal zo moeilijk mee hadden. Bernardus hoorde dat aan en toen de monnik zijn zegje had gedaan, antwoordde hij: weet u, beste broeder, als er een communiteit zou zijn, een gemeenschap, waar er niet zo'n moeilijke medebroeder zou zijn, dan zou men die eigenlijk uit een andere communiteit moeten gaan halen. Want hoe de mensen zijn tegenover de minsten, zo zijn ze dus ook voor de beteren, voor de gemakkelijkeren, voor de aangename mensen. Dat haalt dus de beleving van de liefdevolle betrekkingen onder elkaar omhoog. Uiteindelijk wordt ons leven en ons samenleven bepaald door Jezus, die zelf de laatste heeft willen zijn, de minste, en alleen maar door de Vader geëerd en verheven werd. Niet zakelijk eindigen, door er gewoon een punt achter te zetten en meteen met mijn volle aandacht voor wat er op het gebed volgt te zijn. God wil hartelijk gediend worden, van ganse harte. Gesprekjes kunnen daarbij helpen. Met Jezus, die ons zijn vrienden heeft genoemd, en zijn broeders. En met de Vader, die ons door Jezus zo nabij werd gebracht. En dan mijn gebed laten uitmonden in het gebed van de kerk, door het Onze Vader te bidden.